0: Met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160, maar de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode, raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. En in Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Beaya. Een havenstad is dat ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden en in de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd. 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Vooral in het westen en in het centrum geeft dat regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken. En maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: podcast begint bij luisteren.
1: Het is 4:00 en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen aanwezig. De dodentol na de overstromingen staat er op 160, maar de vrees is dat dat nog erg gaat oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt. En het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt zo'n 20 kilometer verderop. De dader reed doelbewust in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café in de buurt. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode en raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn lichtgewond. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven een prima uitgangspositie verworven in de laatste voorronde van de Champions League. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Sarni Sosnovic. De terugmatch is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde ook onze landgenoot Malik Fofana. De komende uren droog met opklaringen, minimaal rond 19 graden. En straks krijgen we dan een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken. En warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan de Chinese kant in Tibet 558 mensen vermist. Dat zeggen Chinese staatsmedia. Het dodental blijft er voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van ruim 160 doden. Ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie 600 toeristen. Er zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De internationale hulpverlening komt intussen op gang. Het Internationale Rode Kruis stuurt onder meer drinkbaar water, EHBO, koffers en lijkzakken. De Europese Unie staat de hulpdiensten bij met zijn satellietdienst Copernicus en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische noodhulp gestuurd. Ook buurland India stuurt 10 ton humanitaire goederen in militaire transportvliegtuigen en zet helikopters in voor reddingsoperaties. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst zijn de overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, die een enorme stroom van modder, water en puin veroorzaakte. Khalid Sheikh Mohammed, de man die het meesterbrein zou zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, moet in 2028 terechtstaan voor een militaire rechtbank, samen met enkele andere verdachten. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd in 2003 opgepakt en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Dat is de zwaar beveiligde Amerikaanse gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen in 2001 vlogen terroristen in de WTC-toren in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers in verzet waren gekomen. Alles samen vielen bij de aanslagen zo'n 3000 doden. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de brand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Er was nogthans gewaarschuwd voor de droogte. Meer uitleg door Koen Braakman.
2: Op 14 augustus, rond 12:45 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satelliet beelden en gegevens van de windrichting. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen.
1: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel gaat zijn militaire carrière voortzetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsledam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Het weer, we krijgen eerst de regen vanaf de Franse grens en vooral in het westen en het centrum kan dat tot een onweer uitgroeien. Later op de dag zon en wolken, maar tegen de avond opnieuw onweer. Het wordt warm tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertienies.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauwe draadje, de aarde in zucht.

galaxy. Doom, doom. Veel te ver van huis. Doom, doom. Huilend in een taxi. Doom, doom.

okay. I'll take what I can get.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan de Tibetaanse kant 558 mensen vermist. Dat zeggen staatsmedia in China dat controle heeft over Tibet. Het officiële dodental blijft aan die kant voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van meer dan 160 doden. En ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie ook bijna 600 toeristen. Daar zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De overstromingen in Nepal en Tibet zouden veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die zou een enorme stroom van modder, water en puin op gang gebracht hebben. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Volgens de RTBF wordt er voor zulke werken een landbouwmachine gebruikt die vonken kan veroorzaken. En er was ook gewaarschuwd voor de droogte. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven, zegt professor Mieke Goos van de U Hasselt.
2: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, scannen, vlot kunnen woorden vormen. Vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat die dan niet struikelen als die basiscomponenten nog niet beheersen?
1: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleidingen in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: De Ochtend.
3: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
5: En regent dus vanaf vandaag een hele goede morgen. We gaan ook nog 1 keertje richting 30 graden om het af te leren. En dan komt 1 september heel dichtbij.

0: Aretha Franklin, en respect voor jou, want jij hebt altijd al alle kranten uitgeplozen op dit vroege uur 5
1: of 6. Ja, zij er ook voor betaald natuurlijk.
0: Ja, maar toch, we gaan over een half uur ter dieper induiken. Nu de koppen, wat brengen die vandaag?
1: Wel, de tijd, gemeenten sturen dubbel zo vaak controleur naar verhuurders. De standaard in 20 jaar tijd speelde het onderwijs 140.000 wiskundetoppers kwijt. Gazet van Antwerpen, Van Doesburg, de burgemeester dus, gaat malafide handelszaken permanent sluiten. Het Nieuwsblad, 50 extra agenten en Gold Commander in strijd tegen Brussels drugsgeweld. De Morgen, Trump wil van NAVO-landen weten, wat doen jullie voor ons? Vastgoed op kop in het belang van Limburg. Vraagprijs voor huizen in Limburg stijgt snel. En het laatste nieuws focust natuurlijk op de overstromingen in Nepal. Ruim 400 toeristen vermist.
0: Dat zijn er heel veel. Wij kunnen zo meteen al naar Nepal om te horen hoe zij daar wakker worden. Het is een paar uur later daar natuurlijk. Maar naast die vele toeristen ook natuurlijk heel wat slachtoffers onder de Nepalezen zelf. En schade na die enorme watermassa.

0: For What It's Worth van The Cardigans.
1: De ochtend.
0: Als zeker 165 mensen zijn intussen gestorven bij die zware overstromingen in het Himalaya-gebergte op de grens tussen Nepal en Tibet. En die beelden, ja, die zijn bijna onbeschrijfelijk. Die gigantische hoeveelheid water en ijs, die geeft aan dat die zware tol waarschijnlijk nog zal oplopen. Er zijn ook nog altijd meer dan 1000 mensen vermist, onder wie ook minstens 650 buitenlandse toeristen. Op dit moment geen weet van Belgische slachtoffers, maar Buitenlandse Zaken slaagt er voorlopig niet in om in contact te komen met 3 Belgische toeristen in de regio. Wij kunnen naar de hoofdstad Kathmandu in Nepal, naar Yves Kams. Goedemorgen, meneer Kams.
2: Goedemorgen.
0: U bent daar verantwoordelijk voor het Via Via Reiscafé. U begeleidt ook Belgen die reizen in Nepal. We bellen u helaas in minder positieve omstandigheden, want die overstromingen die beheersen hier het nieuws. Dat zal daar niet anders zijn. Maar heeft u daar eigenlijk iets van gemerkt in de hoofdstad?
2: Ja, we zitten hier toch wel redelijk ver van het rampgebied. Hè? Ongeveer 140 kilometer. Dus hoe merken wij dat hier? Voornamelijk aan de helikopters die wij horen opstijgen en vertrekken vanuit Kathmandu. Want zoals je weet, wegen zijn vernietigd, bruggen zijn vernietigd, dorpen zijn weggevaagd. Dus het is moeilijk om daar hulp te bieden, tenzij dan met een helikopter die daar naartoe vliegt.
0: Dus dat hoort u, dat die opstijgen en proberen die hulp te bieden. Heeft u daar ook zicht op of dat echt tot bij de mensen geraakt?
2: Oh, dat is moeilijk te zeggen vanaf hier, maar ik zie toch wel op sociale media heel wat filmpjes die, waarbij er toch wel geholpen wordt en dingen gedropt worden en mensen naar ziekenhuizen worden genomen. Maar ja, zoals ik al zei, ik ben wel in 150 kilometer van het rampgebied verwijderd, dus het is moeilijk om alles in detail te bespreken.
0: Ja. Er is voor u gelukkig wel wat afstand tussen die plek van die ramp. Maar het nieuws gaat snel, hè, zeker via die sociale media die u aanhaalt. Dat is snel duidelijk geworden dan ook dat het om zo'n grote overstromingen ging.
2: Ja, het is niet de eerste keer. Hè. Ongeveer een jaar geleden hebben we daar al een overstroming gehad. Het gaat daar om de grenspost tussen Tibet en Nepal. Hè, of Xizang, zoals de Chinezen het noemen. En ik moet zeggen, dat is een belangrijke plek ook om Tibet te bezoeken vanaf Nepal. Of als je terugkomt vanuit Tibet, om via Nepal eigenlijk dat gebied te verlaten. En het is eigenlijk hoogseizoen om Tibet te bezoeken. Hè. Dus ondanks dat Nepal de moessonperiode is, heb je op dat Tibetaanse plateau eigenlijk een regenschaduw, zoals ze dat noemen. Dus enorm veel Indische toeristen gaan daar eigenlijk om de Kailash, de heilige berg, waar Shiva zou wonen, om dat te bezoeken. En ik dacht wel ongeveer 25% van de mensen die vermist zijn, of de toeristen die vermist zijn, zijn Indiërs op pelgrimstocht. Maar daarnaast kan je eigenlijk ook via deze weg naar Lhasa of Mount Everest aan de noordelijke zijde, hè, de Chinese zijde, gaan. En ik moet zeggen, juist om 9:00 's morgens, hè, wanneer die ramp plaatsvond, dat is eigenlijk ook ongeveer het moment dat die grenspost opent. En dus al die toeristen waren daar eigenlijk aan het wachten om over te steken, om hun reis te beginnen of hun reis te eindigen in Tibet. Dus een ongelooflijk drama wat zich daar heeft afgespeeld.
0: En wat u beschrijft verklaart waarom er zoveel buitenlandse toeristen zijn die ook nog altijd vermist zijn. Op dit moment geen sprake van België, gelukkig. Het is nog moeilijk om contact te maken met 3. U staat vaak in contact met reizigers, met toeristen. Heeft u al België moeten bijstaan? Want ik kan me wel voorstellen dat iedereen nu snel weg wil.
2: Ja, ik moet zeggen, wij hadden hier ook wel een aantal Belgen die in de problemen zaten. Maar die zaten wel rivier afwaarts, ongeveer 100 kilometer verwijderd van eigenlijk waar het grote drama zich afspeelde. Maar ja, die rivier die gaat stroomafwaarts, zoals ik al zei. Het rampgebied is ongeveer op bijna 3000 meter hoogte. En die toeristen waar ik over sprak, die waren op het einde van hun reis, moesten van het Chitwan Nationale Park richting Kathmandu komen om bij ons te logeren. Sanderendaags moesten die dan naar de luchthaven. Maar ja, die kwamen vast te zitten door eigenlijk modder die van dat rampgebied naar beneden kwam en de weg overspoelde. En die weg moest dan vrijgemaakt worden. Die hebben daar een 5-tal uur zitten wachten. uiteindelijk besloten om een alternatieve route te nemen en eigenlijk heel de nacht doorgereden om dan vanmorgen toch nog op tijd te zijn aan de luchthaven om naar België te kunnen vliegen. Om maar te zeggen, stroomafwaarts zijn de problemen wel een stuk minder, maar desondanks ligt daar ook alles in de knoop.
0: Is de impact daar ook voelbaar? En die toeristen kunnen gelukkig naar huis. Voor mensen die daar wonen is dat niet het geval natuurlijk. Hè? Is dat een plek waar veel mensen wonen? Want we zien die enorme ravage van bruggen, maar ook van huizen, denk ik.
2: Ja. Dat zijn eigenlijk, dat ligt in het Rasuwa-gebied. Mensen die wat bekend zijn bij Nepal weten dat mensen daar gaan trekken in de Langtang-regio. En tijdens de aardbeving van 2015 is daar al een enorm drama gebeurd, waarbij eigenlijk een hele berg naar beneden kwam en het Langtang-dorp volledig heeft vernietigd. Maar nu ook weer in dat gebied hebben we weer ongeveer hetzelfde rampenscenario, waarbij eigenlijk die rivier eigenlijk volledige dorpen wegsleurt. Dorpen die gelegen zijn aan die rivier, de Trisuli. Dus een enorme ravage. En u sprak in het begin in de inleiding van 600-tal toeristen die vermist zijn. Maar ik denk dat er evenveel locals vermist gaan zijn. En dan spreken we nog niet over de mensen die daar eigenlijk aan die grenspost zitten. De Chinezen, de ambtenaren, die eigenlijk heel die stroom helemaal in het begin over zich kregen. Ja. Dus dat zijn er ook nog minimum zoveel, denk ik. Dus volgens mij spreken we nu al gemakkelijk over een 2000 mensen die slachtoffer zijn geworden.
0: Een zeer zware tol. Die zal zijn sporen nalaten daar in Nepal en ook in de hoofdstad, vermoed ik. Daar hebben we u kunnen bellen in Kathmandu. Heel veel sterkte daar de komende tijd en dank u wel om tijd te maken voor ons, Yves Kams.
2: Ja, graag gedaan.

0: Eelsen. I'm on standby om 6:20. En niks te melden op de weg, maar wel geen treinen momenteel tussen Leuven en Waver. Met je treinticket kan je wel een vervangbus van de NMBS nemen.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: 200 politiek geëngageerde jongeren uit heel Europa die trekken vandaag naar Oekraïne voor het International Political Camp. Dat is een congres georganiseerd door Solidarna Molot en dat is een Oekraïnse jongerenpartij. Wie daar naartoe gaat is de nationaal voorzitter van Jong CD&V, Bram van Hekke. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: En wij vertrekken nu op weg. Wij bellen u liever terwijl u vertrekt onderweg naar Oekraïne. Waar precies naartoe? Want dat is niet evident natuurlijk.
3: Nee, ik neem straks het vliegtuig naar Krakau om vervolgens de bus te nemen van Krakau via een aantal tussenstops naar finaal Ivano-Frankivsk, wat eigenlijk een stad is, een drietal uur rijden onder Lviv, dus wel nog heel erg in het westen, maar een reis naar Oekraïne is een hele onderneming. Ik zal daar pas vanavond laat arriveren, als alles goed gaat tenminste. Ja.
0: En de afweging is gemaakt, vermoed ik, of het veilig was om te gaan. Was dat een evidente beslissing?
3: In alle eerlijkheid, nee. Het was geen evidente beslissing, ook met het thuisfront. Ik heb net een dochtertje gekregen, dus het was geen evidente beslissing. Maar het was wel een belangrijke voor ons als Jong CD&V, omdat we Oekraïne echt is voor ons een deel van Europa. En voor ons is het symbolisch om daar ook aanwezig te zijn. Zij zijn heel vaak op onze congressen en dan lijkt dat evident. Maar de reis naar daar ondernemen is voor ons ook wel het symbool stellen. Oekraïne is deel van Europa en wij als jonge christendemocraten vinden ook hun als jonge christendemocraten deel van Europa. Dus we willen ook wel dat statement net maken.
0: De reis op zich is ook een belangrijk symbool. Het programma ook belangrijk, denk ik. Wat gaat daar allemaal gebeuren?
3: Best wel wat. Morgen doen we eigenlijk een hele een field day. Bezoeken we een militair hospitaal. Gaan we ook leren hoe zij daar werken met drones, hoe hun communicatietechnologie werkt, wat ze doen aan het front. Dus gaan ze ons echt een stukje tonen wat er gebeurt, om vervolgens een dag een meer typisch congres te doen waar een aantal grote, belangrijke Oekraïnse politici komen spreken. Onder andere Poroshenko, de vorige president, komt er spreken. En ik denk dat dat ons ook wel moet leren wat de situatie is vandaag in Oekraïne. We lezen er natuurlijk heel veel over, maar we vinden het ook wel belangrijk om het letterlijk een stukje aan de lijve te ondervinden. En al is het maar 2 dagen, maar hopelijk beter te beseffen waar dat de Oekraïners elke dag moeten doorgaan eigenlijk om te vechten voor onze waarden.
0: Want die strijd gaat onverminderd door. Hè. Vrede is verder af dan ooit. En toch lees ik dat jullie daar willen gaan pleiten voor een Europees Marshallplan voor de wederopbouw. Waarom is dat daar al het moment voor?
3: Wij denken dat je aan de wederopbouw moet denken nog voordat je eraan moet beginnen. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de Tweede Wereldoorlog, men was al bezig met de wederopbouw voor de oorlog gedaan is. We hopen natuurlijk allemaal dat de oorlog zo snel mogelijk kan stoppen, dat de Russische agressie zo snel mogelijk stopt. Maar dan zal er heel snel nood zijn aan heel veel steun, zowel financiële steun, maar evengoed economische steun, evengoed kennisuitwisseling tussen bijvoorbeeld universiteiten om het land terug bovenop te helpen. Mm-hmm. En de beste zekerheid voor vrede is economische welvaart. En wij willen dus dat het moment dat de oorlog gedaan is, dat wij als Europa al klaarstaan met een plan dat we op dag 1 na de vrede kunnen beginnen met investeren in Oekraïne. En dat we niet dan moeten beginnen schrijven.
0: Ja, heel belangrijk, maar inderdaad wel pas als er vrede is, moet daar de prioriteit niet liggen? Moet Europa daar niet op inzetten om daar een stap te kunnen inzetten?
3: Ja, natuurlijk is de eerste prioriteit de oorlog winnen. En dat is het eerste. Maar tegelijkertijd vinden wij het wel belangrijk om ook al aan die tweede stap te denken. Het is een evidentie en dat steunen we ook. Europa is daar ook mee bezig om Oekraïne te steunen en te bekijken hoe kunnen we die oorlog zo snel mogelijk gedaan maken. Natuurlijk, it takes two to tango. Er is ook nog een andere zijde van die oorlog die iets minder geneigd is om het snel gedaan te maken. Maar we moeten wel dat plan klaar hebben liggen. In het ergste geval,

0: duurt het nog even vooraleer we dat plan nodig hebben. Maar in het betere geval, je komt er snel veel en hebben we geen plan. En moet Oekraïne wachten op die steun. En ik denk dat er dan ook heel veel vrevel zal ontstaan. Niet onterecht, want zij vechten opnieuw. Zij vechten voor onze waarden. Als die oorlog gedaan is, moeten wij er zijn voor hen. Om hen te steunen en ervoor te zorgen dat zij snel voelen, we got your back.
1: Ja, dat is de boodschap die Europa al een hele tijd geeft. Hè. Alleen is dat wat moeilijk als het gaat over die beloftes om Oekraïne lid te laten worden van de Europese Unie. Dat zal niet zo snel gaan als Oekraïne wil. Gaat dat land na de oorlog klaar zijn en snel kunnen klaar zijn?
0: Als je het aan ons vraagt, is het belangrijk als Oekraïne wil toetreden, dan moet het de lasten en de lusten natuurlijk willen dragen. Maar om ervoor te zorgen dat Oekraïne bijvoorbeeld al het beleid dat we hier hebben in de Europese Unie snel kan aannemen en uitvoeren, moet het daar ook gewoon economisch goed gaan. Uh-huh. En daarom is het net zo belangrijk dat we in die heropbouw investeren. Want inderdaad, als we vandaag zouden zeggen Oekraïne komen erbij bij de Europese Unie, dan hebben we een gigantisch probleem. Want het hele acquis communautaire, zoals ze dat noemen, hebben zij op heden nog niet aangenomen. Maar ook de verschillende zaken in dat land, verschillende manieren van beleid voeren, zijn nog geheel niet geëikt op de Europese.
1: Nee.
0: En ook het Europees beleid moet aangepast. Maar we moeten daar nu al mee beginnen, zodat we klaar zijn om te kunnen starten, zodat het plan letterlijk klaar ligt.
1: Is die tijd of dat geduld er nog bij uw Oekraïnse collega's, als ik ze zo mag noemen? Want misschien heeft de Europese Unie wel te snel te veel beloofd en worden die beloftes nu niet ingelost?
0: Ja, als wij de Oekraïnse collega's horen, dan merken we wel dat er heel veel storm en drang is, maar tegelijkertijd ook wel begrip. Maar ik denk dat het daarom net belangrijk is dat we de beloftes die we maken, inderdaad haalbaar maken en zo concreet mogelijk. Vandaar ook dat wij geloven in een dergelijk Marshallplan. Want ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat Oekraïne van dag 0 op dag 1 toelaten tot de Unie, dat bepaalde zaken kan ontwrichten. Tegelijkertijd moeten we dat zo snel mogelijk doen. Zo'n Marshallplan, dat kan onmiddellijk veel sneller, want dat wil zeggen, we gaan onze bedrijven in jullie richting sturen, we gaan jullie economisch steunen, we gaan kenniscentra laten uitwisselen met jullie. Dat kan natuurlijk wel veel sneller en dat geeft onmiddellijk al enige zuurstof.
1: Benieuwd hoe die boodschap daar onthaald zal worden tijdens dat congres georganiseerd door de Oekraïnse Jongerenpartij. U bent op weg naar daar. Dank u wel om even tijd te maken voor ons vanmorgen. Bram van Hekken, nationaal voorzitter van Jong CD&V.
0: Dank u wel. Dag.

0: Pretenders en Brass in Pocket. 6:30 intussen.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Goedemorgen, we beginnen het overzicht met die zware overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet. De tol is bijzonder groot.
3: Ja, aan de Tibetaanse kant zouden er 3 doden en meer dan 550 vermisten zijn. Aan de Nepalese kant worden al 160 doden gemeld en ook daar vele honderden vermisten, bij wie ook 600 toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken is er nog geen contact geweest met 3 Belgen die in het gebied zouden zijn. De overstromingen zouden op gang gekomen zijn toen een gletsjer in het Himalaya-gebergte instortte. Wij konden hier eerder deze ochtend al bellen met Yves Kams van het Via Via reiscafé in Kathmandu. Dat is de hoofdstad van Nepal. En hij spreekt over een groot drama.
4: Wegen zijn vernietigd, bruggen zijn vernietigd, dorpen zijn weggevaagd. Het is moeilijk om daar hulp te bieden, tenzij dan met een helikopter die daar naartoe vliegt. Ja, een ongelooflijk drama wat zich daar heeft afgespeeld.
3: Ja, Yves Kams dus in Kathmandu. De Franstalige omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is en heeft ook ontdekt dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Volgens de RTBF wordt voor zulke werken liever een landbouwmachine gebruikt en die kan vonken veroorzaken. En er was ook gewaarschuwd voor de droogte.
0: Ja. Daar komt wel regen aan, hè?
3: Ja, droogte vandaag helemaal niet. Regen, onweersbuien, daarna even vrij zonnig. En temperaturen tot 30 graden. Maar tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. En dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Star Sailor, Tell Me It's Not Over. Kranten en websites halen we erbij. Allemaal gelezen door Jeroen. En zijn er verhalen die eruit springen, die vaker terugkomen?
1: Wel, het laatste nieuws en het nieuwsblad komen nog eens uitgebreid terug op de autopsie gisteren. Hè, op de lichamen van Timio en zijn vader, ja. Brian Brigou, gisteren. Dat heeft niets opgeleverd. Het blijft dus tasten in het duister naar de doodsoorzaak van de kleuter en zijn vader. De reden, ja, de lichamen zijn te lang blootgesteld aan de natuur en vooral ook aan de hitte. En volgens het parket blijft op die manier eigenlijk niet veel meer over dan een skelet. Ja, en dan, daar kan je heel weinig uit afleiden. Vraag is dus of we het ooit zullen weten wat er ook echt gebeurd is. Nog in het laatste nieuws dan het verhaal van Herman. Herman is een Joodse man van 93. En hij daagde NNBS voor de rechter voor hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog en de transporten van Joden. Zijn Joodse moeder werd namelijk opgepakt in Antwerpen en naar Auschwitz gestuurd. Hij is een van de vier Joden die dus naar de rechtbank stapt om een schadevergoeding te eisen. Want de NNBS zou ook veel geld verdiend hebben met die transporten. En ja, het is 80 jaar geleden, dat wel. Maar hij zegt, kijk, voor mij doet dat er niet toe. Ik word nog iedere dag wakker met die gruwel. Dus het hele verhaal van de man kan je lezen in het laatste nieuws vandaag. En treinen zorgen deze zomer trouwens ook voor veel bermbranden. Dat schrijft De Morgen al. Ja. Al 19 dit jaar. En dat leidde al exact, blijkbaar hebben ze het geteld, tot 5821 minuten Lopt vertraging. In Wezenmaal bijvoorbeeld, bij Leuven, was er onlangs een bermbrand en daardoor lag het treinverkeer op de lijn Leuven-Aarschot stil. Vonken uit de remmen van een goederentrein bijvoorbeeld. En er was zelfs één trein dit jaar die op vier plaatsen in Wallonië branden veroorzaakte. En waarom zijn het er zoveel? De verklaring is vrij simpel. Ja, de droogte.
0: De droogte, inderdaad. De Standaard dan. Die gaan door op hun eigen onderzoek rond sterke leerlingen in het onderwijs.
1: Ja, en daaruit blijkt dat het onderwijs in 20 jaar tijd 140.000 wiskundetoppers kwijtgeraakt is. In de PISA-resultaten was namelijk in 2003 nog 34% van onze leerlingen topper voor wiskunde. In 2022, als ik mij niet misrekend heb, nog minder dan de helft, nog 15%. Terwijl dan weer het aantal lage presteerders verdubbeld is. Dus toch wel een teken aan de wand. En ook in de meest kansrijke groepen, leerlingen ook met de best verdienende en hoogst opgeleide ouders, schrijft de krant, zakte het aandeel wiskundetoppers van 72% naar 42%. Een deeltje wordt achteraf wel ingehaald aan de universiteiten en hogescholen, blijkt wel. En nog in de Standaard, Bill Gates wil jobs reserveren voor mensen als bescherming tegen AI. Het zit zo, er zullen veel jobs verloren gaan door de technologie. Ja. En dus ja, moeten we mensen beschermen, vindt de oprichter van Microsoft. Stel je voor dat een robot jou vertelt dat je ongeneeslijk ziek bent. Er is geen enkele technische reden waarom dat niet zou kunnen, zegt Gates. Maar het zou nooit mogen dat een robot dat soort nieuws brengt. En hij pleit trouwens ook om de mensen zowat te beschermen voor een tax op robots en tokens. In de tijd dan, steeds meer gemeenten sturen controleurs naar verhuurders. Verhuurders van privéwoningen zijn dat. Dat zijn er dubbel zoveel als 5 jaar geleden. En die controleurs moeten dan kijken of een huis dus al dan niet bewoonbaar is of niet. En dat is ook nodig, want het aantal woningen dat onbewoonbaar is, of toch op zijn minst onbewoonbaar verklaard is ook fel toegenomen de laatste jaren.
0: En het tekort neemt ook alleen maar toe. In de tijd ook Dolly Parton.
1: Ja, en zoals het hoort voor de tijd gaan ze dieper in op de onderneemster Dolly Parton. Een scherpzinnige onderneemster, schrijft de krant. Ze maakte onder meer van Dollywood een economische motor en ze zette haar fortuin in voor projecten die politieke en maatschappelijke breuklijnen overstegen. Dat is heel verstandig, schrijft de krant. Lokaal beginnen, bewijzen dat het werkt, partners zoeken en dan opschalen. Dat was haar methode. Ze deed eigenlijk iets wat vandaag klinkt als een schoolvoorbeeld van merkstrategie. Ze zette namelijk haar bekendheid om in een tastbare onderneming. En het Nieuwsblad is gaan praten met Jolien's in Vlaanderen. Ze zijn blijkbaar met 106. En de meeste zijn, ja, logisch kinderen van superfans van Dolly Parton. Een van de jongsten staat trouwens ook in de krant. Die is een half jaar oud. Mm-hmm. Heb ik nog een foto gestuurd van de baby. Oh. En Jolien heeft zo zijn voordelen. Zelfs mensen met dementie beginnen spontaan te zingen door mijn naam, zegt Jolien uit Assenede, die in een woonzorgcentrum werkt. Een andere Jolien is dan weer blij dat iedereen automatisch haar naam naam juist uitspreekt en bijvoorbeeld niet Jolene zegt. Als je met de anonieme Jolien van 32 wil afspreken, dan moet je niet beginnen over haar naam. Minpunten als je mijn naam begint te zingen, staat op haar Bumble-profiel. Ja, ik ben de verwijzingen beu. Alhoewel, als ik eerlijk ben ik ook blij dat ik Jolien heet en niet Jolien. Dus als je haar wil daten, het is Jolien, niet Jolien, Jolien.
0: Ja, yeah, but no.

0: Oscar and the Wolf en S10 en Safe and Sound.
1: De ochtend.
0: Leren lezen, schrijven en rekenen, dat blijkt niet voor elk kind even makkelijk. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet dat eens opnieuw doen. En dat blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Wendy Timmermans, leerkracht in het eerste leerjaar, die moet kinderen soms ook een jaar tegenhouden. En ze vertelt waarom dat volgens haar net iets vaker in het eerste gebeurt.
2: Ik denk dat ze het vaakst in het eerste leerjaar blijven zitten, omdat daar de basis wordt gelegd. Het is eigenlijk de fundering van een huis. Wij vergelijken dat op school met een huis bouwen. Als die fundering niet voldoende stevig is, dan zakt nadien het huis in. Dus wij zetten zoveel mogelijk in om die basis stevig genoeg te hebben. En dan is het beter om in de eerste graad eigenlijk een jaartje opnieuw te doen dan in de latere jaren.
0: Dat is de ervaring van Wendy Timmermans. Wij praten met Mieke Goos vanmorgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent docent verbonden aan de U Hasselt en gespecialiseerd in zitten blijven in dat basisonderwijs. Het klinkt logisch, hè, dat als je die fundamenten niet mee hebt, dat je het dan later moeilijker gaat hebben en dat je daar dus beter wat meer tijd voor neemt. Is dat ook effectief de verklaring waarom je in het eerste leerjaar vaker zitten blijven zit?
3: Ja, dat is effectief zo wat wij bij heel veel scholen horen. Dat dat de voornaamste reden is om kinderen tegen te houden, zeker in het eerste leerjaar. Dus tekorten in de basiskennis, in de basisvaardigheden. Net zoals in het verhaal aan bod komt. Dat verhaal vertel ik ook mijn studenten vaak. Het bouwhuis, denk luisteraars die thuis kinderen hebben die met Lego en Duplo spelen. Als je een bouwsel maakt waarin in de funderingen al blokjes ontbreken, dan wordt het moeilijk. En dat is dus de vraag die heel veel scholen stellen. Hoeveel blokjes mogen er ontbreken? Kinderen komen met heel andere bouwstenen toe. Sommigen hebben er thuis meer mee geoefend al met Duplo bijvoorbeeld dan anderen. Dus daar zitten heel grote verschillen in. Maar die basiskennis, die basisvaardigheden, als daar tekorten liggen, dat is inderdaad wat we weten uit het onderzoek, dat dat de voornaamste reden is om ze tegen te houden in het eerste leerjaar. Ja. Vanuit die redenering inderdaad dat die bouwstenen op elkaar verder bouwen.
0: Maar hoe die er al gekomen zijn, die bouwstenen, het omstandigheden thuis, hoeveel steun daar is, dat speelt dan natuurlijk ook mee.
3: Absoluut. En ik denk van het onderzoek dat we daar tot nu toe nog iets te weinig aandacht voor gehad hebben. Het departement onderwijs heeft met die reden ook de afgelopen jaren al best wel wat onderzoeken in de kleuterklasse uitgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan de koala-toetsen die er gekomen zijn, IELTS-studie die er is, de pijl in kleuteronderwijs die er komt. Want we denken, want ik heb ook het pasklare antwoord, absoluut niet, maar we denken dat er wel verschillende factoren een rol spelen. Het gaat niet één bepalende factor zijn die maakt dat een leerling in het eerste leerjaar uitvalt op die basiskennis. Daar spelen verschillende redenen mee. Vermoedelijk, of een van de dingen waar we zeker al vanuit koala-toetsen in de derde kleuterklas een antwoord op weten, stukje instructietaal. Voor heel wat leerlingen begint dat in de kleuterklas toch wel moeilijk te worden. We zitten best wel met wat leerlingen die het Nederlands niet machtig zijn. Wat maakt dat goede instructies van een leerkracht, zelfs al in het kleuteronderwijs, verstaan, moeilijk begint te worden. Of dat zijn toch alles signalen die ik bij heel wat kleuterleerkrachten hoor, zeker in grootstedelijke contexten. Ondersteuning thuis is ook een factor, denk ik. En ik wil niet alle mama's terug aan de haard, integendeel. Maar het is wel een realiteit. Als we kijken nu, 40 jaar terug, toen waren er toch best wel wat meer ouders, mama's in het bijzonder, thuis om kinderen te helpen. Kinderen te helpen met huiswerk. Ik denk dat dat zeker ook een niet te onderschatten factor is. En ik herhaal, ik wil niet alle mama's terug aan de aard. Ik ben zelf ook een werkende mama. Maar dat maakt het niet makkelijker. Dus het zoeken hoe dat scholen ook die huiswerkbegeleiding misschien met gemeentelijke diensten kunnen ondersteunen, is zeker ook iets wat een factor die kan meespelen. Sommige gemeentes hebben dat. Sommige gemeentes hebben zomerscholen om kinderen extra te helpen.
0: Ja, om een echt die bouwstenen grondiger onder de knie te helpen krijgen. Want u zegt dat wordt heel zichtbaar in het eerste leerjaar, in de derde kleuterklas misschien ook al. Is het dan soms niet beter om daar al de beslissing te nemen misschien van laat dat kindje nog even doorkleuteren in plaats van al te proberen die grote stap te zetten?
3: Ik denk dat dat een heel relevante en actuele vraag is. Als ik scholen toch een advies zou mogen kiezen tussen een van die twee kiezen, denk ik dat zeker een kind tegenhouden in een derde kleuterklas van het onderzoek de betere optie is. Toch als je tussen die twee moet kiezen, waarom? In eerste leerjaar, als je daar kinderen laat blijven zitten, weten we dat daar op sociaal vlak en op het psychische stuk, het welbevinden stuk, grotere gaten geslagen worden. Dus daar zien we nadeligere effecten. Dat komt natuurlijk ook omdat die vriendschappen al iets verder gevormd zijn in een eerste leraar en in een derde kleuterklas. Ja. Dus de effecten zijn iets minder negatief als je kinderen laat blijven zitten in derde kleuterklas. Nuance daar wel bij. Echt recent onderzoek dat die twee groepen vergelijkt hebben we niet. Dus dat weten we uit onderzoek 15 jaar terug. We weten ondertussen ook dat ons leerlingenpubliek toch wel wat veranderd is. Ons lerarenkorps ziet er ook wel wat anders uit dan 20 jaar terug. En we weten ook uit onderzoek dat bovenop die twee opties, dus ik zei, als je toch moet kiezen kleuter of eerste leerjaar, zou ik voor derde kleuterklas kiezen, nog beter is hen te laten doorstromen met heel veel ondersteuning bovenop. En daar denk ik dat het schoentje wel nu soms knelt in heel veel scholen. Middelen daartoe voor het zorgteam, er zijn er absoluut. En er wordt met hart en ziel gewerkt om kinderen behoogde zorg te geven. Maar ik denk dat daar misschien ook nog naar het beleid toe een sterke boodschap ligt. Kinderen laten blijven zitten kost duizenden euro's. Hen laten doorstromen naar een volgend schooljaar. Een school krijgt daar geen extra middelen voor.
0: En dus ook daar nodig, denk ik dat er...
3: Die zijn absoluut broodnodig. Ja, zeker de spreidstand in de klasse is nu al heel groot. Ik heb heel veel begrip voor de beslissingen, de moeilijke beslissingen dat leerkrachten elk jaar moeten maken.
0: Zeker.
3: En ik denk dat daar zeker nog ruimte is om hen extra ondersteuning te geven op dat zorgstuk.
0: Ja, want veel ouders vinden dat denk ik nog altijd moeilijk dat hun kind blijft zitten, terwijl volwassenen daar later op terugkijken en denken dat was misschien ook niet de slechtste stap in mijn schoolcarrière. Hoe bindend is dat advies als de leerkracht in de derde kleuterklas zegt dit kindje zou beter nog even blijven hangen? Moet dat dan gevolgd worden?
3: De regelgeving is daar heel duidelijk in. Derde kleuterklas is daar de uitzondering in heel het basisonderwijs. In alle leerjaren, ik herhaal, in elk leerjaar, in elke klas, is de klasraad aan zet. Is het de school die de beslissing neemt, die kijkt in welk leerjaar, in welke klas het kind het best functioneert naar hun inschatting. En hebben zij vrijheid in om dat ook te bepalen. Zij mogen dat zelf kiezen. Derde kleuterklas is volgens de regelgeving daarop een uitzondering. Daar gelden toelatingsvoorwaarden naar het eerste leerjaar toe. Die zijn een aantal jaar geleden aangescherpt. En als een kind 290 halve dagen op school is geweest in derde kleuterklas, krijgt hij automatisch een ticketje voor het eerste leerjaar. Ongeacht of dat hij de taal genoeg machtig is, of die de rekenvaardigheden, de voorbereidende rekenvaardigheden die nodig zijn in een eerste leerjaar beheerst, toch mag die naar een eerste leerjaar. En ik denk dat daar heel veel scholen ook de afgelopen jaren toch wel wat op gestruggeld hebben. Ja. Omdat ze soms ook aanvoelen van er zitten hier toch al wel wat te stevige tekorten en we kunnen het kind nog niet tegenhouden. Nu, daar gaat volgend jaar wel verandering in komen. De regelgeving gaat aangepast worden, waardoor ook klassenraad aanzet is in de derde kleuterklas. Dus ik denk dat dat verhaal volgend jaar misschien er toch helemaal anders gaat uitzien dan nu. Een school kan nu niet zomaar een kind tegenhouden op basis van inschattingen van toetsen bijvoorbeeld. Ja. De regelgeving overroelt daar het gevoel van scholen.
0: Oké, het is een bijzondere situatie en voor elk kindje verschillend. Belangrijk dat we daar voldoende bij stilstaan. Dankjewel voor uw kijk op de zaken vanmorgen. Mieke Goos, verbonden aan de U Hasselt.
3: Heel graag gedaan. Fijne dag.
0: Even naar de weg, ontrag naar Brussel op de E429. 10 minuten daarbij bij Halle. Ook op de binnenring 10 minuten tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde. En ook veel is naar Antwerpen. 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Ranst.
1: Badkamerrenovatie?
4: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
0: We gaan meteen door naar de sport, Jeroen. Want België en Nederland, die staan vandaag centraal in onze Sportelix.
5: Ja, het is zelfs twee keer België-Nederland. En laten we beginnen met de Red Panthers, onze hockeyvrouwen. Die dus op het WK straks vanavond om 6 hun halve finale spelen in Amstelveen. De coach van de Nederlandse vrouwen is Raoul Eeren, die tot vorig jaar bondscoach was van de Red Panthers. Nederland heeft de laatste 10 jaar geen enkel toernooi meer verloren. Ja, en dan is het natuurlijk logisch dat je topfavoriet bent, zegt Eeren.
6: Favoriet, ja, daar ontkom je niet aan als je deze cijfers ziet. Maar een favoriete rol geeft je nog geen titel. Iedereen voelt het, iedereen voelt spanning voor zo'n grote wedstrijd. Dat waren alle wedstrijden hier. Dat zal ieder team hebben, zeker als je thuis speelt voor zoveel mensen. Dus het zou niet gezond zijn als je geen spanning zou hebben. Dus, maar normaal gesproken gaan we altijd wel goed op een beetje spanning.
0: Lekker luchter.
5: Absoluut. En ook de Belgische volleybalvrouwen komen dus vandaag in actie. Deze namiddag om 14:30 spelen de Yellow Tigers op het EK in Azerbeidzjan hun laatste poelenmatch, dus ook tegen Nederland. En ook daar is België de underdog, want Nederland is een top 10 team en pakte op het vorige EK nog brons. Maar de Tigers hebben wel al vertrouwen opgedaan op de EK, want gisteren wonnen ze hun vierde match op rij. Op die manier natuurlijk eindigen ze sowieso in de top 2 van hun poelen. Tegen Azerbeidzjan stonden ze gisteren in de derde set wel plots 8 punten achter. Maar volgens aanvalster Britt Herbots moest er toen even goed gepraat worden. En dat heeft dan geholpen tijdens de time-out.
7: Het is niet dat Azerbeidzjan iets speciaal was beginnen doen. Het is niet dat zij fenomenaal zijn beginnen volleyballen, zot zijn beginnen verdedigen. Het waren echt fouten van ons. Stomme dingen, een paar stomme keuzes in aanval, in spelverdeling, in receptie, een paar stomme dingen. Dus oké, ik denk gewoon dat we daar toch even scherp moesten zijn en weten wie dat iedereen zijn job en wat iedereen moest doen op dat moment. En dat is daarna wel terug redelijk goed gegaan. Dus het was even nodig, denk ik.
5: Ja, is goed praten, kan helpen. Dus straks spelen de Tigers dus tegen Oranje voor de eerste plaats in de poelen. En ondanks die underdog-rol hebben de Belgen wel een vertrouwensboost gekregen na die 4-4.
7: Vertrouwen is er wel, denk ik. En ik denk dat heel de ploeg er ook wel in gelooft. Ik denk dat we die druk ons wel niet moeten opleggen. Want dan presteren we op een of andere manier toch ietsje minder, denk ik. Ik denk dat als we kansen hebben, moeten we ze zeker pakken. Absoluut. Ik denk dat ze een fenomenale VNL hebben gespeeld, eigenlijk met de mogelijkheden die ze hadden. Toch een paar speelsters die belangrijk zijn voor de ploeg, die ook gekwetst zijn en er niet altijd bij waren. Ik denk gewoon, het is een heel mooi, gestructureerd volleybal dat ze spelen. Het is heel snel. Ze hebben heel veel opties. Ze hebben ook wel wat wissels op de bank zitten. We moeten gewoon spelen voor wat we waard zijn.
0: Straks om 14:30 dus. En afronden doen we bij het wereldkampioenschap roeien. In Amsterdam dan maar, hè?
5: Ja, en daar hebben de Belgen in de dubbel 2 uitstekend gepresteerd. Thibaut Vivi en Aaron Andries mogen morgen naar de finale en daar dus voor de medailles gaan varen. In de finale is alles mogelijk volgens de roeiers en is er vooral veel afhankelijk van hoe goed iedereen herstelt. We horen eerst Vivi en daarna Andries.
8: We liggen op een heel dichte lijn, alle boten. Dus we zitten nu met 6 in de finale. Ik denk dat we met 6 wel op het podium kunnen geraten. Dus het zal zijn van wie recupereert er goed deze dagen.
9: Ik denk dat we daar wel goed op het trein zijn om een paar wedstrijden na elkaar te doen. Zeker als er de dag tussen zit, kunnen we dat wel redelijk goed recupereren. We gaan er alles aan doen voor zo fris mogelijk aan de start te zitten.
0: Er is veel te volgen vandaag en u kunt dat weet u allemaal volgen via de kanalen van Sporza.

0: Het is tijd voor het nieuws van 7 met daarin een update over die enorme en vooral plotse overstromingen in Nepal. Wij kunnen straks ook naar onze correspondent in de regio. Dit was Tamino en Chambers.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
1: een rustig deuntje.
2: En voor de
3: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door
4: te dansen op deze toppers.
2: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten
2: met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè?
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is en ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Bij die vermisten zijn ook honderden internationale toeristen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de Chinese kant van de grens. In Tibet staat het dodental voorlopig op 3. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
8: Ja, de reddingsoperaties zijn volop aan de gang en in Nepal zijn daarvoor ook 2000 militairen ingezet om te helpen. Die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden, maar er blijven nog honderden mensen ook vermist en daar zijn ook veel buitenlanders bij. Het grootste deel mensen uit India, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal, 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken. China heeft ook extra hulp gestuurd uit Peking om te helpen bij de reddingsoperaties in Tibet, maar zegt dat die heel moeilijk verlopen. Op dit moment, wat we weten over de oorzaak, is dat experten zeggen in Nepal en de VS dat de overstromingen veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die veroorzaakte een enorme stroom aan ijs en puin. En er is ook een risico op volgende overstromingen als gevolg van deze gletsjerlawine en autoriteiten houden dat goed in het oog.
0: Dankjewel, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Al zou dat kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
9: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
10: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
9: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
11: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
9: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
11: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
10: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
9: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
0: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar een oplossing voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. Dat gebeurt onder meer in Sint-Lievis-Houtem, waar de paardenjaarmarkt UNESCO werelderfgoed is. Volgens Schepen Jan van den Bossen komt de traditie onder druk te staan.
12: Wij willen de jeugd daar blijven bij betrekken. En als ze dan verplicht naar school moeten, dan is dat heel moeilijk. En wij vinden dat eigenlijk toch wel zonde. Want het is een stukje erfgoed. Dus in feite, om dat levendig te houden onder de jonge bevolking, is het wel nodig dat ze daar ook kunnen aan deelnemen. Anders verdwijnt die interesse en is de jaarmarkt misschien op termijn ten dode opgeschreven.
8: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleiding in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. Uit verder onderzoek is ook gebleken dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
3: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
8: Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Die heeft al aan 160 mensen het leven gekost en er zijn ook nog meer dan 1300 vermisten, bij hen honderden toeristen. Buitenlandse Zaken heeft met 3 Belgen nog geen contact kunnen leggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: De Ochtend.
6: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
9: Goedemorgen, de hulp komt dus op gang, maar nog altijd veel vermisten door die overstromingen in Nepal. Wij kunnen naar onze correspondent voor een stand van zaken zo meteen. En we hebben ook nog heel veel vragen bij dat bezoek van de CIA-directeur aan Rusland. Dat hoort u allemaal straks in de ochtend. Heel erg welkom. Dit is De Clash.

0: We gaan zo meteen dus naar het Himalaya-gebergte. Eerst even naar de weg dichterbij. Traag naar Brussel op de E19. 10 minuten extra vanaf Peutich. Ook op de E40. 10 minuten erbij van Sterrebeek tot Kraaijnem. En nog eens 10 minuten op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde.
1: En dan de ochtendfiles naar Antwerpen valt goed mee. Vanmorgen op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de E313 10 minuten vanaf Franst. Op de Antwerpse ring dan 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Vlak voor de Kennedy-tunnel verspert een defecte vrachtwagen één rijstrook. Op de E19 van Brussel naar Frankrijk dan een half uur aanschuiven bij Bergen door een ongeval. En er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen.
2: Radio 1. De ochtend.
0: Er zijn dus die zware overstromingen geweest in dat Himalaya-gebergte. Op de grens tussen Nepal en Tibet al zeker 165 mensen om het leven gekomen. Maar dat is een cijfer dat zal moeten bijgesteld worden de komende uren en dagen. Want het dodental zal waarschijnlijk nog oplopen. Er zijn intussen 1381 vermisten, onder wie al zeker 650 buitenlandse toeristen. Wij konden vanmorgen al bellen met Yves Kamps van het Via Via Reiscafé in Kathmandu, in de hoofdstad van Nepal. Op het moment van het drama, zei hij, stonden er net heel veel toeristen klaar om te vertrekken.
3: Juist om 9 uur 's morgens, hè, wanneer die ramp plaatsvond, dat is eigenlijk ook ongeveer het moment dat die grenspost opent. Al die toeristen waren daar eigenlijk aan het wachten om over te steken, om hun reis te beginnen of hun reis te eindigen in Tibet. Dus ongelooflijk drama wat zich daar heeft afgespeeld.
0: Het volledige gesprek, dat zetten we online. Kunt u dat herbeluisteren in de app van Radio 1. Er is voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers. Wel 3 Belgische slachtoffers in de regio waar Buitenlandse Zaken geen contact mee kan maken. Wij proberen onze correspondent daar in de buurt te contacteren. Op dit moment is dat onmogelijk. We proberen het zo meteen nog eens.

0: Au en Cadaves. Voor 7:30 krijgt u nog een stand van zaken over het aantal vermisten. De situatie ter plaatse daar ook in het Himalaya-gebergte op de grens van Nepal en China.
1: De ochtend.
0: Maar nu buigen we ons over de Koerdische strijdkrachten in Syrië. Want die hebben zichzelf ontbonden. Die maken nu deel uit van het Syrische regeringsleger. En dat is het eindpunt van een proces dat al maanden bezig was. Vraag is wel of de Koerdische Syriërs daar zo blij mee zijn. En wij kunnen naar journalist Vladimir van Wilgenburg in Erbil. Dat is het Koerdische gedeelte in het noorden van Irak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want u volgt de Koerden in de regio al langer. En dit is geen beslissing waar die Syrische Koerden blij mee zijn.
2: Ja, dat klopt. Ze hebben jarenlang gevochten voor autonomie. Ze hebben ook een autonoom gebied gehad in Noord-Syrië voor jarenlang. Maar ja, Amerika die heeft in feite die steunt de Koerden in Syrië niet meer. Mm-hmm. En die heeft na de val van Assad eigenlijk het nieuwe bewind gesteund in Syrië. En daarom hebben de Syrische Koerden eigenlijk de strijd verloren tegen Damascus in januari na weken van gevechten. En nu zijn ze volledig ontbonden aan de hand van een akkoord dat ze hebben bereikt in januari.
0: Oké, want eigenlijk is dan sinds die Amerikaanse steun wegviel de groep of de rol die ze speelden alleen maar kleiner geworden. Hoe groot zijn ze nu nog?
2: Ja, ze hebben tijdens de strijd in januari ongeveer 80% van het grondgebied verloren wat ze in handen hadden. Verkregen in de strijd tegen ISIS met steun van Amerikanen sinds de strijd in Kobani. En nu hebben ze, ze zijn nu volledig geïntegreerd in het Syrische systeem. Mm-hmm. Dus in feite hebben ze niks meer in handen qua grondgebied. Maar ze hebben nog wel posities in het nieuwe Syrische overheid, in de defensie. En ze hebben wat brigades. En ze hebben ook 12, Koerden hebben ook 12 parlementsleden in het nieuwe Syrische parlement.
0: Oké, dus daar zijn ze wel vertegenwoordigd. Maar er is wel wat onvrede met de beloftes en wat daar dan uiteindelijk van terechtkomt. Want ze hadden wel de belofte gekregen dat ze meer rechten zouden krijgen. Waarover ging dat dan?
2: De Koerden willen eigenlijk autonomie hebben. Maar waar ze nu eigenlijk meer over aan het discussiëren zijn met Damascus is om de erkenning van de Koerdische taal te krijgen in het onderwijs. Want ze hebben jarenlang een autonoom gebied gehad en hun eigen onderwijssysteem in het Koerdisch. En dat willen ze het liefst behouden. Maar het is nog niet duidelijk wat nou precies is afgesproken en wat er nou op papier gaat komen.
0: Dus garanties zijn er niet, als ik jou zo hoor.
2: Nee, dat nog niet, nee. Dat is altijd onduidelijk. En dat is ook het gevaar voor Syrische Koerden tot veel van die dingen die ze dus nu krijgen. Bijvoorbeeld posities in een Syrische overheid en defensie, dat die allemaal ook kunnen worden teruggedraaid in de toekomst.
0: Dat gaat dan om de vertegenwoordiging in dat nieuwe regime. Maar gewone Syriërs, wat betekent het voor hen?
2: Voor gewone Syriërs, kijk, die Syrische Koerden bijvoorbeeld, die hebben dan jarenlang zo'n autonoom gebied gehad. Ja. Dus voor hen is het dan wennen. Maar de gouverneur van bijvoorbeeld de provincie van Hasaka, waar de meerderheid van de Koerden wonen, die is wel nog steeds een Koerd. En voor de rest, dat zal dan veranderen. Is dat ze nu zullen moeten gaan luisteren naar Damascus. En tot ze nu met de Syrische overheid te maken gaan krijgen. En niet meer met een Koerdisch zelfbestuur.
0: Nee, inderdaad. En dat is een hele andere situatie, want je zegt het is eigenlijk een soort eindspel van een lang proces, maar het klinkt ook als een beetje inlijven van die SDF dan in het leger en uiteindelijk stonden die nog, haaks tegenover elkaar in januari. Dat kan niet anders dan toch af en toe nog wat wrijving veroorzaken.
2: Dat hebben we ook gezien. Dat was volgens mij ongeveer een week geleden, twee weken geleden, tot de Koerdische vluchtelingen probeerden terug te gaan naar een stad waar ze waren uit verdreven in 2019. En tot lokale Arabische inwoners van dat stadje dat eigenlijk niet accepteerden. Want onderdeel van het akkoord tussen de Koerden en Damascus is dat Koerden die zijn verdreven uit bepaalde gebieden tijdens de oorlog. Toen Turkije een stadje had ingenomen met Syrische groeperingen in Afrin in 2018 en in 2019. Dat die eigenlijk zouden terugkeren naar hun oorspronkelijke gebieden. Maar dat is nog niet helemaal uitgevoerd. Dus er zijn nog steeds spanningen. En heel veel Koerden zitten dus nog in kampen in Noord-Syrië. En die zijn nog niet teruggekeerd naar hun oorspronkelijke gebieden.
0: Je hebt het over Turkije. Wat betekent dat voor de positie van die Syrische Koerden tegenover Turkije?
2: Ja, kijk, Turkije die is vanaf het begin af aan heel erg sterk tegen de alliantie geweest tussen de Koerden en Amerika tegen ISIS. Want ze waren bang voor een autonoom gebied in Noord-Syrië aan hun grens. En ja, nu is dat autonome

0: Het is moeilijk met dit mooie liedje om haar te vergeten. Alice Bowman en Don't Forget About Me. Het is niet evident om onze correspondent in de regio vast te krijgen na die zware overstromingen in het Himalaya-gebergte. We blijven dat proberen. En we gaan het na half acht ook hebben over het drugsgeweld in Brussel. Niet anders dan de hele week. Er was gisteren dat veiligheidsoverleg in Brussel. Daar zijn wel wat extra maatregelen genomen, zoals een Gold Commander die wordt aangesteld. Gaan wij het na half acht nog over hebben.
1: De ochtend.
0: Maar ik zei ook al dat we nog wel wat vragen hadden bij dat bezoek van de directeur van de CIA aan Rusland. Die heeft daar gevraagd om de NAVO niet aan te vallen, lezen we in verschillende Amerikaanse media. Het was John Ratliff die dat zei en deed tijdens een bezoek aan Moskou. Er is dat beeld van dat Amerikaanse militaire transportvliegtuig dat landt op een luchthaven dicht bij Moskou, dat al die vragen oproept. Want dat is een beeld dat we niet vaak te zien krijgen. Ron Keller, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U was jarenlang Nederlands ambassadeur in Rusland, in Oekraïne en ook bij de NAVO. Dat is toch wel een waarschuwing die we even onder de loep willen nemen. De Verenigde Staten die Rusland waarschuwen om geen NAVO-lid aan te vallen. Wat leest u daarin?
2: Ja, het blijft wel speculatie hoor. Want we weten natuurlijk niet precies wat er gezegd is. Het lijkt erop dat... laat ik allereerst zeggen dat het heeft alle schijn in zich dat we aan de rand staan van een nieuwe, zeg maar, escalatie in het conflict. Hè? Als we op ons laten inwerken dat de vorige CIA-directeur in december 2021 naar Moskou ging. En dat was een paar maanden, weten we nu, vlak... En voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Dus we denken dan van, oh jee, de geschiedenis herhaalt zich toch niet. We zouden toch niet nu aan een hele...

0: grote nieuwe escalatie staan. Dat kan natuurlijk hoor, dat de Amerikanen signaal hebben gekregen dat de Russen zeg maar hun buik vol hebben, om het zo maar te zeggen, ja, van de Oekraïnse droneaanvallen.
1: En dat die dreiging reëel is.
0: Ja, en dat ze misschien toch iets willen proberen in een Baltische staat, in Litouwen of in Estland. Daar wordt natuurlijk al jaren over gespeculeerd, mm-hmm, dat de Russen dat wellicht willen doen om het conflict te verbreden. Het zou kunnen, en dan zou is maar de vraag of de Russen er naar luisteren als dat zo is. Want we hebben gezien dat een paar jaar geleden, dus in 2021, 2022, dat ook niet heeft geholpen. Maar we kunnen het ook zien als een gewoon werkbezoek. Dat klinkt een beetje flauw en ik ga het niet downplayen. Maar de Russen en de Amerikanen hebben zelfs in het hoogtepunt van de Koude Oorlog toch gewoon contact gehouden altijd, okay, over veiligheidszaken, over nucleaire zaken. Omdat men na de Cuba-crisis begin jaren 60... waarin we bijna een derde wereldoorlog hadden, besefte, ja, we moeten elkaar niet opeens voor verrassingen zetten. Dus laten we gewoon contact houden. Nou, die contacten zijn gebleven. Dat Radcliffe, die relatief nieuw is, zegt van, god, ik kom een keer naar Moskou, is op zichzelf niet eens zo heel gek. Mm-hmm. Dus dat is één. En het kan dus een regulier werkcontact zijn. Het kan inderdaad te maken hebben met een escalatiemanagement, om het zo maar te zeggen, omdat de droneaanvallen van beide kanten overigens oplopen. Ja. En de Amerikanen ook al tegen Zelensky hebben gezegd, doe het een beetje rustiger. Het kan ook zijn, Radcliffe heeft eerder daarbij een rol gespeeld, dat dit past in een poging om Amerikaanse gevangenen die nog steeds vastzitten in Moskou, om allerlei redenen, maar voor politieke redenen ook gebruikt worden door Moskou, om die gevangenen vrij te krijgen. Trump kan wel een succesje gebruiken, als u begrijpt.
1: Want dat is eerder al gebeurd, hè, zo'n gevangenenruil?
0: Zeker, dat is eerder gebeurd. En dan wordt er of soms wordt er niet eens geruild, maar komt er een Amerikaanse gevangene vrij. En dan kan Trump een fotomoment en zeggen, kijk eens wat ik allemaal voor de Amerikanen, hè, America first en al die dingen. Dus het kan ook in dat kader zijn. Radcliffe heeft daar bij vorige vrijlating van de Amerikaanse gevangenen ook een rol gespeeld. Okay. En tenslotte, het kan ook zijn, het was nou toevallig of niet. Het was precies op de dag dat de Amerikanen in het kader van de oorlog in Irak, of met Irak, Economic D-Day afkondigde. Een grote hoeveelheid handelsmaatregelen tegen handelspartners van Iran. Nou, als er nou één handelspartner is die meteen in je hoofd voorkomt, dan is dat Rusland. Ja. Rusland is natuurlijk een belangrijke afnemer van Iraakse drones, om het zo maar te zeggen. Die twee werken afgelopen jaren meer en meer samen. Dus het kan ook zijn dat de Amerikanen hebben gezegd, luister, er komt D-Day aan. Dat gaat voor alle handelspartners van Iran gevolgen hebben. Dit zijn de gevolgen voor jullie. Niet boos worden. Het kan ook zijn dat de Amerikanen hebben gezegd van, jullie zullen even buiten schot blijven met, met die maatregelen. Dus dat kan allemaal ermee te maken
1: zijn. Hè? Maar u zei ook, het is misschien toeval. Laten we ervan uitgaan dat toeval niet bestaat. Dan zijn er een aantal touwtjes die we misschien aan elkaar kunnen vastknopen. Wat heel erg duidelijk is, is dat we dit wel moesten zien. Hè? Dat beeld, dat is naar buiten gestuurd. Wie heeft daar dan het meeste bij te winnen?
0: Ja, het is ontdekt eigenlijk in eerste instantie door westerse bronnen. Er zijn van die spotters die volgen alle vliegtuigbewegingen. En zien dan, hey, er gaat een Amerikaans vliegtuig van een wel bijzonder vliegveld. Want hij is niet zomaar op Kennedy Airport opgestapt. Dus begrijp ik bedoel, er vliegt een heel bijzonder vliegtuig richting Rusland. Dus dat is één. Maar de Russen hebben er wel heel expliciet beelden van laten zien op sociale media. En dat zou zomaar kunnen zijn dat de Russen willen laten zien aan hun eigen achterban en ook aan ons, besef wel, geachte mensen, dat de Amerikanen en wij nog steeds dikke vrienden zijn. Hè? Dat zijn natuurlijk Poetin en Trump geworden de afgelopen anderhalf jaar. En de Russen hebben er belang bij, Rusland die Iran steunt. En Iran is degene die door de Amerikanen is aangevallen. Dus het kan ook best zijn dat de Russen hebben willen laten zien, wij zijn nog steeds bondgenoot en vriend van Poetin. En dat beeld, dat past dus in de Russische propaganda om te laten zien, wij hebben nog steeds bondgenoten. En in Iran, maar ook in de VS.
1: Ja, en er worden heel veel vragen gesteld en veel mensen zijn in de ban van dat bezoek. We kunnen er toch een en ander uit afleiden, dankzij u. Dank om tijd te maken voor ons vanmorgen. Ron Keller, jarenlang Nederlandse ambassadeur in onder meer Rusland.
0: Dank u wel.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag?
2: Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
7: VRT Radio 1.
8: De Ochtend.
1: Goedemorgen. 7:01 intussen. De beelden lieten al weinig aan de verbeelding over Jeroen, maar die omvang van die natuurramp in Nepal en Tibet die lijkt echt enorm.
9: Ja, want na de zware overstromingen in de grensregio zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Bij die vermisten zijn ook veel honderden toeristen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld. En dan aan de Chinese kant van de grens in Tibet staat het dodental voorlopig op 3. Buitenlandse Zaken heeft ook met 3 Belgen die in het gebied zijn nog geen contact kunnen leggen. Wij konden eerder deze ochtend wel al bellen met Yves Kams van het Via Via Reiscafé in Kathmandu. Dat is de hoofdstad van Nepal. En hij spreekt ook over een groot drama.
10: Wegen zijn vernietigd, bruggen zijn vernietigd, dorpen zijn weggevaagd. Het is moeilijk om daar hulp te bieden, tenzij dan met een helikopter die daar naartoe vliegt. Ja, ongelooflijk drama wat zich daar heeft afgespeeld.
9: En onze buren van de Franstalige omroep RTBF hebben de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is. En ze hebben ook ontdekt dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. En volgens de RTBF wordt voor zulke werken een landbouwmachine gebruikt en die kan vonken veroorzaken. Er was ook gewaarschuwd voor de droogte. En in de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen. Dat zou wel kunnen veranderen in de toekomst, want scholen kunnen voortaan verplichten dat een kind een jaar langer in de kleuterschool moet blijven. Tot nu toe konden ouders zo'n advies naast zich neerleggen.
1: Voor het weer kunnen we bij Sabine terecht vanmorgen. Dag Sabine.
11: Dag Leen.
1: Het ziet er bewolkt uit, maar het wordt wel opnieuw warm vandaag.
11: Het wordt zeker warm. We halen straks temperaturen 25 tot 31 graden. Maar er hangt ook onweer in de lucht. Op dit moment trekt al een regenzone vanaf het zuiden over het land. In Vlaanderen is het nog droog, maar het gaat ook de komende uren opschuiven naar het noorden van ons land. Regen of buien, daar kan ook onweer bij zitten. En dan tijdelijk wordt het rustiger, redelijk zonnig ook. Na de middag zien we dan wat stapelwolken groeien. En tegen de avond volgt dan een volgende portie regen en onweersbuien. En dan moeten we rekening houden met lokaal zwaar onweer. Dus voor vanavond kan daar hier en daar veel neerslag bij horen op korte tijd. Kans op hagel en felle windstoten tot zo'n 80 km per uur. Dus wees altijd voorzichtig in zulk weer. En dan in de loop van de nacht wordt het droger met temperaturen tussen 15 en 20 graden. Vrijdag wordt het meteen een pak minder warm. Af en toe zijn er opnieuw wat regen- en onweersbuien. Die wind die gaat ook aantrekken. Soms rukwinden tot 70 km per uur. En we halen nog maximaal tot 23 graden. Voor het weekend en maandag blijft het wisselvallig met geregeld buien. Een strakke wind ook en temperaturen rond 20 of 21 graden.
1: Dankjewel Sabine.
7: Radio 1.
8: De Ochtend.
7: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: King en Everybody's Changing al de hele ochtend vooraan in het nieuws. Die zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Al meer dan 160 mensen zijn daarbij omgekomen. Nog meer dan 1300 vermisten, honderden toeristen onder hen. En Buitenlandse Zaken heeft met 3 Belgen nog geen contact kunnen maken. Wij kunnen naar onze correspondent in de regio, naar Wilma van der Maten. Goedemorgen, Wilma.
1: Goedemorgen.
0: Want die cijfers, ja, die worden voortdurend bijgesteld, hè. Die zijn ook de hele nacht blijven oplopen, zowel aan Tibetaanse als aan Nepalese kant.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat aan de Nepalese kant is eigenlijk, dat zag je ook, hè, die grote vloedgolf die kwam. Ja. Daar is eigenlijk de ramp het grootst. En het probleem is ook eigenlijk met al die cijfers, we weten gewoon niks. Want er is bijna geen contact mogelijk met dat gebied. Omdat je kunt zeggen, alles is daar gewoon vernield. Er is geen weg meer. Er is geen brug meer. Militairen zijn vanochtend, toen de zon opkwam, begonnen met evacueren. Ook dat is zelfs moeilijk. Nergens in het berggebied kan een helikopter landen. Dus ze zijn met drones bezig. Maar ja, hoeveel mensen kun je tegelijk? En waar al die toeristen zijn. En er was ook nog een hindoe-festival met meer dan 1000 mensen. Dus die cijfers moeten zoveel hoger zijn dan wat wij nu vertellen.
0: Ja, en dat gaat alleen maar duidelijk worden de komende uren. Misschien dagen, weken zelfs. Maar je spreekt over dat grote festival. Daar stonden ook heel veel toeristen blijkbaar klaar om aan een trektocht te beginnen. Dat was echt een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden dan.
1: Ja, het is een van de mooiste gebieden in Nepal, daar bij de grenzen. Daar is een prachtig park waar veel toeristen op afkomen. Tegelijkertijd is daar het jaarlijkse hindoe-festival. Nou ja, tel allemaal maar die mensen bij elkaar op die naartoe zijn gegaan. En het is natuurlijk ook, ja, ik zeg wegen zijn weggespoeld, maar het was natuurlijk nooit een gebied, ik moet zeggen, over 120 kilometer deed je toch meer dan 8 uur om daar te komen. Dus zo ontwikkeld is het ook niet. En we moeten niet alleen blijven praten over de toeristen. Er zijn ook, er wordt nu gezegd 4 dorpen, maar dat moeten er ook ongelooflijk veel meer zijn. Want die vloedgolf gaat nu verder de rivier door. Ja. Langs al die kleine dorpjes die daar in die rivierbedding staan. Dus daar worden ook honderden mensen, zo niet meer dan 1000 mensen, worden vermist.
0: De omvang van de ramp is ongezien, zeg je. Is het eigenlijk al duidelijk wat die overstroming veroorzaakt heeft?
1: Ja, enerzijds wordt er gezegd door de regering van Nepal dat er een aardbeving was. Die zorgde ervoor dat er een lawine ontstond. Door klimaatverandering is het ijs op, zeg maar, het eeuwige ijs op die berghellingen is gaan smelten. In combinatie met, zeg maar, de jaarlijkse regens. Ik hoorde gisteravond een expert vertellen die zegt, ja, wat er eigenlijk aan de hand is, laten we maar eerlijk zijn, dit is gewoon klimaatverandering. Daar is een hele top van een gletsjer vanaf de berg in de rivier terechtgekomen. En daardoor is die gloedgolf eigenlijk veroorzaakt.
0: Ja, en die heeft echt enorme schade en chaos veroorzaakt. Er komt hulp op gang, maar heel erg moeizaam, zeg je. Hoe reageren de overheden eigenlijk?
1: Ja, die zijn in paniek ook. Nepal heeft gezegd, we kunnen dit gewoon niet aan. China heeft beloofd met hulp te komen. Maar ja, die is zelf aan de andere kant van de grens bezig in Tibet. India is gevraagd. Het onderwerp gaat vandaag eigenlijk alleen niet meer over, was er een aardbeving of wat dan ook. Ja, de premier van Nepal heeft vandaag eerlijk toegegeven. Ja, waar we het eigenlijk mee te maken hebben. Dit is gewoon klimaatverandering in het prachtige Himalaya-gebergte. Met al die toeristen en ook de wereldwijde vervuiling. Dit is de tweede keer. De eerste keer was heel klein. Er is weinig aandacht aan besteed. Een paar weken geleden was er ook zo'n klein mini-vloedgolfje. Maar dit, als ik je nu vertel dat die vloedgolf verder gaat, dat er nog meer regen, dat er nog meer lawines, hè, dat er nog meer smeltingen of langs de bergwanden wordt verwacht, omdat daar de grond allemaal loskomt. Ja, mogen de mensen daar echt hun hart vasthouden? Maar hoe bereik je de mensen daar nu in de bergen om te zeggen, jullie moeten omhoog, blijf weg bij de rivier als er geen communicatie mogelijk is?
0: Ja, dat wordt heel moeilijk om die dan op tijd te waarschuwen. Je zei ook al dat het zo moeilijk was om hulp tot daar te krijgen. Wat is er nu het meeste nodig?
1: Alles. Ten eerste moeten mensen eigenlijk communicatie, maar dat is er dus niet. Mensen moeten bereikt worden. Maar als je niet weet waar mensen zitten, kun je ook geen pakketten uit de lucht gaan gooien. Ja, hoe langer het duurt. Ik denk dat de tijd gaat nu echt dringen om ervoor te zorgen dat er wordt onderzocht al die mensen worden gevonden die daar zich ophouden in de bergen. Er worden wel luchtbruggen aangelegd. Ik moet eerlijk zeggen, wat ik een beetje doorkrijg van het Nepalese leger. Mm-hmm. Die werken echt met man en macht om toegang te krijgen tot al die vermisten daar in dat gebied.
0: Maar het wordt een zwaar werk dat lang zal duren. De mensen die gered kunnen worden, er zijn er gelukkig ook een paar. Hoe worden die opgevangen? Kunnen ze ergens terecht?
1: Ja, die moeten naar ziekenhuizen, maar wat ik al zei, het is een prachtig toeristisch gebied, maar vrij onderontwikkeld. En de beste ziekenhuizen liggen toch wel op 120 kilometer verder in de hoofdstad Kathmandu.
0: Daar waren wij vanmorgen ook al, maar de situatie is heel ernstig. Dankjewel, correspondent Wilma van der Maten.

0: Jay Bernhardt en 4 in the morning. File om 7:45. 181 kilometer file staat er. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je bijna een uur van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Daar versperkt een defecte vrachtwagen 1 rijstrook. En ook files naar Antwerpen. Een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. En een klein half uur op de E313 vanaf Ranst.
1: En naar Brussel vanmorgen een kwartier op de E19 vanaf Peutie. 20 minuten van Heverlee tot Kraaienhem op de E40 vanuit Leuven. Op de E411 een kwartier vanaf Jezuseik. En op de E429 20 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen.
2: De ochtend.
0: En dat drugsgeweld in Brussel, daar hebben we het al de hele week over. Sinds gisteren weten we, Jeroen, dat die 6 Brusselse politiezones dat die 1 gold commander krijgen.
1: En dat wordt Michel Govaerts, dat is de korpschef van de politiezone Brussel-hoofdstad Elsene. Hij zal dus met onmiddellijke ingang de 6 zones aansturen. Dat heeft de conferentie van Brusselse burgemeesters gisteren beslist. En de aanwezigheid van de politie in de betrokken wijken wordt ook versterkt. Rechercheurs krijgen daarnaast de nodige middelen om het geweld op te sporen en om de criminele netwerken te ontmantelen. Dat zijn wat de resultaten van gisteren. Uh-huh. Ook liet minister van Binnenlandse Zaken Quentin weten dat er 40 extra agenten van de federale politie ingezet zullen worden. Hij had het over een situatie van nationale urgentie. En daarbovenop komen er ook 20 nieuwe mobiele camera's in de getroffen wijken. En dat dus ja, om alles daar beter in de gaten te kunnen houden.
0: En wie de Brusselse situatie goed volgt, dat is criminoloog Jelle Janssens. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent verbonden aan de UGent. Dus toch wel wat uitkomsten van die gewestelijke veiligheidsraad gisteren. Met die Gold Commander wil ik graag beginnen om de situatie wat beter onder controle te krijgen. Is dat een goed signaal?
3: Dat is zeker een goede zaak. En het is een beetje een voorafname van de eengemaakte politiezone die er zal komen in 2028.
0: Ja.
3: Maar coördinatie is inderdaad wel iets dat ontbrak in het Brusselse veiligheidslandschap en op het niveau van de politie absoluut ook.
0: Ja, dat horen we heel vaak de voorbije dagen uit meerdere monden, dat die coördinatie, die samenwerking, dat die beter moet. Maar is dat dan nu meer dan echt een signaal? Want dat zou, en dat verwachten veel burgers, denk ik, nu al het geval moeten zijn, toch? Los van die Gold Commander.
3: Daar heeft u helemaal gelijk in. Want het is niet zo dat er nog niet werd samengewerkt, dat er nog niet werd gecoördineerd. Het is al van vorig jaar, 2 jaar geleden ook, dat er een meer intensieve samenwerking was op het niveau van recherche, van opsporingen,
0: ja,
3: tussen de verschillende politiezones op het gebied van die drugscriminaliteit.
0: Ja. Er wordt ook altijd gezegd dat het een samenspel van heel veel verschillende factoren is. Laten we eens kijken op veiligheid, concreet politie en justitie. Dan komen er, 170 speciale eenheden van de politie, ook extra middelen voor het parket. Dat is een mix die we vaker horen. Is het de juiste volgens u?
3: Nee, ben een beetje teleurgesteld omdat eigenlijk de uitkomst van heel dit veiligheidsoverleg meer van hetzelfde is.
0: Ja.
3: Dus als het gaat over ja, het gecoördineerd inzetten van hun mensen en middelen, ja, die 170 die zijn er, maar die gaan dan beter samenwerken. Men gaat die informatiestromen beter op elkaar afstemmen. Eigenlijk zou je de vraag stellen van waarom is dat al niet gebeurd?
0: Uh-huh.
3: Want het is niet van gisteren dat er schoten vallen of dat er gewonden vallen in dat druggeweld. Als je dan kijkt naar het gebruik van of inzet van camera's, dat is opnieuw om opsporingselementen te genereren, om opnieuw mensen op te pakken, te arresteren, te vervolgen en misschien zelfs in een gevangenis te laten landen. En dan is de vraag, ja, waar eindigt dat? Wat is de finaliteit van deze aanpak?
0: Ja, we hoorden de minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, hier eerder deze week in de ochtend zeggen, ik kan camera's geven, maar als die dan achter een boom worden opgesteld, leveren die niks op. U zegt, zijn eigenlijk zo'n dingen die moeten aangepakt worden?
3: Nee, mijn punt is dat camera's op zich weinig zullen uithalen. Het zal niet afschrikken, je ziet dat nu ook al. Hè. Het idee dat je militairen op straat zet om af te schrikken, helpt niet, kennelijk.
0: Ja.
3: Het idee dat je camera's zal installeren, zal ook niet afschrikken. Dat zie je nu ook al, ze worden ook al gefilmd. Dus de vraag is, wat doe je met die camera's behalve symboolpolitiek of symptomen willen gaan bestrijden? Je moet echt wel die oorzaken van die drugscriminaliteit aanpakken. En in alles wat hier gezegd wordt, heb ik heel weinig signalen opgevangen dat er wel degelijk gewerkt wordt aan die oorzaken.
0: Oké, dus ja, vraag is dan ook of dit het signaal moet zijn naar de burger dat er wel degelijk aan hun veiligheid gewerkt wordt, of dat dan voldoende is. U zegt nee, hoor ik.
3: Het is alleszins een signaal naar de burger. Dus het komt krachtig over. Dat zal ik niet ontkennen. Het komt krachtig over. Je zegt, we gaan mensen middelen inzetten. We nemen dit serieus. Maar ik mis natuurlijk wel de echte inzet van preventieve werken. Meer middelen op het gebied van buurtinvesteringen en dergelijke meer.
0: Ja, iets waarvan ook vaak gezegd wordt als langere termijnwerk. Moet ook niet eerst die situatie wat meer onder controle komen? Want dat lijkt het wel echt niet op dit moment, hè?
3: Dat vind ik een drogreden. Want ik ben al eigenlijk een tijdje bezig met dit vak van georganiseerde criminaliteit bestuderen en de aanpak ervan. En het is opnieuw, iedere keer opnieuw, er is een incident en dan volgt een nieuw antwoord. En het nieuwe antwoord is hetzelfde. Mm-hmm. Handhaving, politie, meer middelen voor politie en parket. En dan kan je wel zeggen, ja, die preventie, dat is op lange termijn. Maar goed, volgend jaar zitten we opnieuw met een dergelijke maatregel. Volgend jaar of het jaar erop gaan we met Bearcats, gepantserde voertuigen in de straten rijden. Wat gaan we nog doen? Want zodra we vandaag al niet beginnen inzetten op die preventie, dan gaan we de vruchten er niet van plukken volgend jaar of binnen 5 jaar.
0: Dus u kijkt echt naar de politiek, want dat zeggen politie en justitie ook. En wij kunnen dit niet alleen aanpakken. Terwijl ze uiteraard wel blij zijn, denk ik, met de extra middelen.
3: Natuurlijk, iedereen zal blij zijn met extra middelen. Maar het is inderdaad een politiek antwoord en ik ontbreek hier wel een visie.
0: Ja. Heeft het te maken met het feit dat het in Brussel is en dat die strijd, want ik denk dat we het zo wel moeten noemen tussen de verschillende beleidsniveaus, dat die hier toch altijd heel erg zichtbaar wordt? Want we horen nu die boodschap van samenwerken, maar tegelijkertijd de burgemeester van Brussel toch ook weer, het is nu aan het gewest, aan de federale regering om actie te ondernemen. Iedereen blijft wel met die vinger wijzen.
3: Dat maakt het inderdaad wel gemakkelijk. Hè? Je kan verwijzen naar het federale niveau. Het federale niveau kan verwijzen naar het lokaal of naar het gewestelijk niveau. Iedereen wijst wel een beetje naar elkaar. En dat is inderdaad wel een moeilijkheid van de Brusselse institutionele situatie. Dat het gemakkelijk wordt gemaakt om naar elkaar te wijzen, naar verschillende bevoegdheden. En dat is ook wel zo. Het is gefragmenteerd, het is versnipperd. En daar moet dringend iets aan gebeuren.
0: Ja, want anders blijft dat roepen dat de situatie onaanvaardbaar is. Heel cynisch klinken natuurlijk. Hè? Dan horen we vaak zeggen, er moet echt iemand dood voor iedereen overtuigd is dat dit op alle fronten moet aangepakt worden.
3: Ja, ik durf zelfs verder gaan als we niet opletten. Als er slachtoffers vallen, dodelijke slachtoffers vallen, dan kan dit ook een aanleiding geven tot het herzien van onze politieorganisatie in zijn geheel. Ik bedoel, als we nu kijken naar hoe we dit aanpakken, inderdaad een ingemaakte politiezone, maar we zitten nog altijd met die 19 gemeenten. En dan kunnen die burgemeesters wel zeggen van we hebben meer federale middelen nodig, maar goed, zelfs zij, hun aanpak, hun gemeentelijke aanpak is ook al versnipperd.
0: Ja, en die blijft zo op dit moment. Ziet u het vanuit criminele netwerken alsof zij hier dan toch enige winst uitboeken? Want we horen dat de aanslagen elkaar nu opvolgen volgens de politie omdat er effectief klappen toegebracht worden. Als u zegt de aanpak verandert niet, geeft hen dat dan meer speelruimte?
3: Ik vermoed van wel. Het zal natuurlijk wel zo zijn dat er is altijd actie en reactie. En natuurlijk, als er klappen worden uitgedeeld, het kan zijn. Hè, als politie dat zegt, dat er klappen worden uitgedeeld, dan dat dit een reactie is op het feit dat men successen boekt vanuit het politioneel oogpunt. Dan is dat een verklaring. Maar het kan ook even goed zijn dat er elders iets gebeurd is in de wereld, waardoor het bendegeweld opflakkert. Dat hoeft niet noodzakelijk met onze eigen instrumenten. Het gaat natuurlijk over een internationale markt. Dus als er in Spanje iemand ontvoerd wordt, bijvoorbeeld van een drugbende, of in Marokko of in Colombia, als daar iets gebeurt, dan heeft dat ook een impact op de Brusselse straten, op de Antwerpse straten. Dus het is een beetje te eenvoudig om te zeggen dat wat wij hier doen, lokaal, sowieso een impact heeft altijd op wat de bendes doen.
0: Ja, dat zet het nog meer op scherp, vind ik, dat politieke gekibbel dan op verschillende niveaus tegenover, inderdaad, u haalt het aan, die internationale context waarin we dit moeten zien.
3: Absoluut, en dat is wel iets waar voorheen wel heel sterk wordt op ingezet ook, die internationale politiesamenwerking. Maar we mogen niet vergeten dat het een internationaal probleem is. Dus we kijken wel heel sterk naar Brussel, wat daar in Brussel gebeurt, of in Antwerpen wat daar gebeurt. Maar het is een markt, en die markt is een internationale markt, en we hebben dan die lokale effecten wel, maar we zijn ook wel beperkt in wat we doen.
0: Maar we proberen er toch iets aan te doen. En er is nu die Gold Commander om de situatie in Brussel beter onder controle te proberen krijgen. Een goed signaal, maar er is nog veel meer nodig. Dat hebben we geleerd. Criminoloog Jelle Janssens, dank u wel voor uw tijd vanmorgen.
3: Met plezier.

0: Fleetwood Mac. Na het nieuws van 8 buigen wij ons over groene AI. Want is EcoGPT echt zo milieuvriendelijk als de chatbot zelf doet uitschijnen?
1: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
2: Zalig, hè?
3: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
2: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
1: Happy bathroom to you. Uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is. En ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook vele honderden toeristen bij uit verschillende landen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de kant van Tibet, voorlopig 3. Pauline Lambert, hoe gaat het eraan toe in het rampgebied?
8: Ja, de reddingsoperaties zijn daar volop aan de gang, maar die verlopen heel moeilijk omdat de verwoesting daar zo groot is. In Nepal zijn ook 2000 militairen ingezet, die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden. Maar er blijven ook nog honderden mensen vermist en dat aantal blijft ook nog steeds oplopen. Er zijn ook veel buitenlanders vermist. Het gaat om mensen uit India bijvoorbeeld, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. En buitenlandse zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal en 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken.
0: Wat wordt er gezegd over de oorzaak van de ramp?
8: Ja, volgens experten in Nepal en in de VS is een stuk van een gletsjer in het Himalaya-gebergte afgebroken en heeft dat een enorme stroom aan ijs, modder en puin veroorzaakt. Op beelden van de ramp is ook te zien hoe een soort vloedgolf hele dorpen van de kaart veegt. En er is ook nu nog een risico op nog meer overstromingen. Autoriteiten in de regio houden dat goed in het oog.
0: Dankjewel voor de uitleg, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat zou wel kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
9: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
10: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
9: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
11: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
9: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
11: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
10: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
9: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
0: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. En dat is ook burgemeester Joderoo van Vilvoorde van plan.
12: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
8: De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. De RTBF ontdekte ook dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
13: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
8: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Haar werk was heel gevarieerd. Ze schilderde tot haar laatste dagen, maakte beeldhouwwerken en installaties. En in veel van haar kunst gebruikte ze stippen om er een oneindig universum mee te creëren. Kusama zag er excentriek uit met een knalrode pruik als handelsmerk. Ze verbleef jarenlang in de psychiatrie en kunst was voor haar therapie. Ze gebruikte haar werken ook om te protesteren tegen geweld. In de jaren 60 bood ze de Amerikaanse president Nixon aan om met hem te slapen als hij een einde zou maken aan de Vietnamoorlog. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Voorlopig zijn er meer dan 160 doden en 1300 vermisten. Ook met 3 Belgen heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
9: Een hele goede morgen. Wij houden uiteraard de blik op dat rampgebied in Nepal. En we buigen ons straks ook nog eens over die schikking die sociale mediabedrijf Meta gisteren trof in de VS. Geen proces in ruil voor ruim $16 miljard. Maar is dat dan ook een schuldbekentenis?

0: to Black van Amy Winehouse. Wij gaan ons over groene artificiële intelligentie buigen. Het is misschien wat gek om milieuvriendelijk en AI tegenover elkaar of naast elkaar te zetten, maar EcoGPT zit zichzelf zo in de markt. De chatbot die zou minder energie verbruiken dan andere AI-programma's. Vraag is uiteraard of die chatbot dan ook effectief zo groen is als die zichzelf doet uitschijnen. En daarvoor kunnen wij bij Tim Verheijden terecht vanmorgen. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen.
0: Expert digitale media en artificiële intelligentie op onze redactie. Voor wie daar niet zo vertrouwd mee is, misschien even schetsen. Hè? Wat is EcoGPT?
1: Wel, EcoGPT is een chatbot, een chatbot-app ook. Een beetje zoals ChatGPT. Het ziet er ook uit. Je krijgt een tekstvak waar je een vraag kan stellen. En dan krijg je een antwoord. Ze zet ook heel hard in, vooral op sociale media. Ze richten zich toch op een jong publiek. Net nu zo AI en klimaat toch een hot topic is. Zeggen ze, wij willen het echt wel anders aanpakken. We moeten de natuur behouden. En wij zetten eigenlijk een milieuvriendelijke chatbot in de markt. Ze zeggen eigenlijk, we zijn een groen alternatief, minder energie verbruiken. Gebruiken groene stroom en vooral voor elke 100 vragen die je stelt gaan ze een boom planten. Het is een jong bedrijf, ze zouden in New York zitten. Het was niet makkelijk om het te vinden, Maar goed, nog niet zo oud. Dus een Amerikaans bedrijf.
0: Want je zegt, ze zouden in New York zitten. Het is niet zo makkelijk te achterhalen dan wie erachter zit.
1: Nee, het heeft echt wel geduurd. Mijn collega Lara en ik hebben echt wel moeten zoeken. Bijvoorbeeld in de App Store van Apple zie je dat het bedrijf gevestigd is in Miami. We konden eerst geen adres vinden in New York. Ook niet wie er werkte enzovoort. Dus dat riep eigenlijk heel veel vragen op dat bedrijf. En vooral wie er eigenlijk achter zit.
0: Mm-hmm. En of ze dan effectief dat groene imago waarmaken. Want je zegt, ze planten bomen, draaien op groene stroom. Geven ze daar ook informatie over?
1: Ja, dat is de kern van de zaak. Drie dingen zeggen ze. Dus efficiëntere, lichtere modellen gebruiken wij. Dus de AI achter de chatbot. We draaien op een groen datacenter in Finland van Google, dat voor 98% op groene stroom werkt. En we planten dus bomen. De vraag is, klopt? Dat is eigenlijk de kern van ons onderzoek. Het probleem is, we weten het niet. Ze zijn niet erg duidelijk over welke AI-modellen ze dan precies gebruiken en hoe dat precies zit aan de achterkant van die chatbot. Dus ik heb ook mijn oor te luisteren gelegd bij twee onafhankelijke experten. De Vries Gouw van Amsterdam, de Vrije Universiteit, een heel bekende expert. Wim Kasteels van de AP Hogeschool. En eigenlijk zeggen zij allebei hetzelfde. De technieken dus waarmee EcoGPT op een website uitpakt, zoals woorden als mixture of experts modellen, dat wil eigenlijk zeggen van kijk, we gaan niet alle rekenkracht gebruiken als je ons een vraag stelt, maar een aantal zaken. Ja. Dat is eigenlijk vaktaal, maar dat gebruiken alle ChatGPT's van deze wereld, om het zo te zeggen, ook. Het klinkt indrukwekkend, maar het is eigenlijk gewoon standaard geworden. En vooral ook het feit dat we niet weten welk AI-model precies ze gebruiken, roept toch wel vragen op. Een van onze experten vroeg het dan ook, wij ook, aan de chatbot zelf. En die zei zelf, wil je het echt weten, neem dan contact op. Maar het bleef heel erg lang stil bij EcoGPT.
0: Ja, maar is het zo dat ze onduidelijk zijn? Of zijn er echt signalen dat ze aan greenwashing doen? Dat ze zich groener voorstellen dan ze zijn?
1: Ja, dat is inderdaad de claim die we ook zien opduiken op sociale media. Op dit moment is het heel moeilijk. Het wijst op greenwashing, maar ik durf het niet met 100% zekerheid zeggen. Omdat we uiteindelijk contact hebben opgenomen met ChatGPT. En uiteindelijk een week later ook, toen het toch wel lang stil bleef, ook wel een antwoord hebben gekregen. En ze zeggen van kijk, wij kunnen jullie off the record wel een document doorsturen waarin ons contract staat met Google. Dat hebben we dan ook gekregen, was bijna volledig zwart gemaakt. Maar we willen jullie wel tonen welk AI-model we hebben, maar dan moet je een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. En daar kunnen we dus niet in meegaan, want dan gaan zij eigenlijk bepalen wat wij al dan niet mogen publiceren. En ook Google blijft een beetje op de oppervlakte of ze nu al dan niet een contract hebben met EcoGPT. Dus we kunnen eigenlijk heel weinig hard maken. Het is heel jammer dat ze zetten zich eigenlijk in de markt als wij willen het echt wel anders doen dan de grote technologiebedrijven, maar eigenlijk zijn ze toch minstens even ontransparant op een aantal vlakken. Mm-hmm. Het enige wat we wel kunnen hard maken is dat ze bomen planten.
0: Ah ja.
1: Ja, dat doen ze dus wel. Ze werken samen met organisaties als Trees for the Future en One Tree Planted. En die zeggen effectief, er zijn al ruim 160 bomen geplant, onder meer in Oeganda. We hebben daar funding, we hebben daar geld voor gekregen en die bomen zijn effectief geplant.
0: Oké, dat is een goede zaak dan, want al bomen, hoe meer hoe beter, horen we dan. Maar uiteindelijk, als het de bedoeling is om milieuvriendelijk te zijn, kan je dan misschien ook eindigen met heel veel bomen, terwijl je misschien gewoon minder moet gebruik gaan maken van zo'n chatbot om echt milieuvriendelijk te zijn.
1: Ja, daar gaat het eigenlijk over. Hoe milieuvriendelijk kan een chatbot zijn? Ja. Je gebruikt dat best ding niet. Dat is meest milieuvriendelijke. Maar onze experten zeggen ook van, kijk, 1 boom per 100 vragen, zoals EcoGPT zegt, dat is eigenlijk nergens op gebaseerd, omdat je gewoon geen informatie hebt hoe ze werken. Bijvoorbeeld een vergelijking met Google. Google zegt zelf, onze chatbot Gemini, dat gebruikt, als je 100 vragen stelt, ongeveer 24 wattuur. Dat is ongeveer het equivalent van een LED-lampje dat een uur brandt. Daar moet je eigenlijk geen bomen voor gaan planten. Mm. En de grootste impact op het milieu, we kijken altijd naar ons persoonlijk gebruik, is toch nog altijd op dit moment de manier waarop AI overal wordt ingebouwd in bedrijfsprocessen. Die enorme datacenters die worden gebouwd enzovoort. Dus eigenlijk gaan focussen op een chatbot is misschien de verkeerde focus.
0: Ja, alles een beetje uit elkaar houden, altijd belangrijk. Je hebt het ook inhoudelijk getest, hè? EcoGPT, kan het opboksen tegen ChatGPT, Copilot?
1: Ja, het werkt. Ik heb een aantal vragen gesteld, bijvoorbeeld over de zaak van Meta in de Verenigde Staten, die nu gesetteld hebben, een akkoord hebben gesloten in een rechtszaak. Ik krijg een goed antwoord. Ik heb naar het weer gevraagd in Brussel. Ik heb een gedichtje over het weer gevraagd. Dat komt er allemaal uit. Wat me wel opviel, we hebben ook gevraagd naar wat gebeurde er eigenlijk op het Tiananmenplein in 1989. Zo. Als je dat vraagt aan een Chinese chatbot, kwam er niets. Ja. Maar hier kwam er ook niets. Dus dat wil niet zeggen dat het een Chinees model is, maar blijkbaar zijn er een aantal veiligheidsbeperkingen ingebouwd. En ook daar weet je niet waarom dat precies het model is. Als je daar naar vraagt via een aantal omwegen, krijg je wel een antwoord. Maar het roept natuurlijk vragen op. En het is jammer, want het is net zo interessant dat er mensen opduiken, jonge mensen opduiken, die zeggen van, wij willen het anders aanpakken, maar eigenlijk doen ze hetzelfde als al die grote technologiebedrijven gewoon zeggen, vertrouw ons maar, we zijn anders en goed bezig.
0: Ja, maar daar heb jij net veel beter zicht op gegeven. Dank je wel daarvoor, Tim Verheijden.
1: Graag gedaan.

Het is een herkenbaar plaatje, dat van Sude van Ertebrekers. 220 kilometer file vanmorgen op de E17 van Gent naar Antwerpen. 20 minuten extra van Gentbrugge tot voorbij Destelbergen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En op de Antwerpse

0: die eigenlijk niet bereikbaar zijn voor de scholieren. En dat dus dat heel moeilijk is om die scholen op die dag open te houden. Wij hebben dit opgelost door een burgemeestersbesluit uit te vaardigen dat die scholen op die dag mogen toeblijven.
1: Ja, en ook in Vilvoorde willen ze het op die manier oplossen.
2: Ja, de minister van Onderwijs, Joël Demeer, die wenst niet te reageren.

0: Depeche Mode in Everything Counts om bijna 8:30.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Paleis in Antwerpen. Zaterdagmiddag op Radio 1.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Oh, dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door.

0: tot je zegt.
1: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
2: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
1: Liggenis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
2: In Jade en de Buigen. Vanavond nieuw op Play.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Schooljaar begint.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
8: Goedemorgen en ook om 8:30 de overstromingen in Nepal en Tibet vooraan. En Jeroen, valt te vrezen dat de tol daarvan dat die heel erg hoog kan oplopen.
9: Ja, want naast de meer dan 160 doden die er officieel al zijn, zijn er in totaal ook nog meer dan 1300 mensen vermist. En daar zijn ook veel buitenlandse toeristen bij. Onze buitenlandse zaken heeft 3 Belgen in het gebied ook nog niet kunnen bereiken. De overstromingen zijn volgens experts in Nepal en de VS op gang gekomen toen een gletsjer in het Himalaya-gebergte instortte. En ook onze correspondente Wilma van der Maten had het erover.
10: Enerzijds wordt er gezegd door de regering van Nepal dat er een aardbeving was. Die zorgde ervoor dat er een lawine ontstond. Door klimaatverandering is het ijs op, zeg maar het eeuwige ijs op die berghellingen is gaan smelten. In combinatie met zeg maar de jaarlijkse regens. Ik hoorde gisteravond een expert vertellen die zegt, ja, wat er eigenlijk aan de hand is, laten we maar eerlijk zijn, dit is gewoon klimaatverandering. Daar is een hele top van een gletsjer vanaf de berg in de rivier terechtgekomen.
9: Ja, het hele gesprek, net als andere gesprekken, zetten we allemaal online in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Onderzoekswerk van de RTBF heeft aan het licht gebracht waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen bijna 2 weken geleden ontstaan is. De RTBF kwam er ook achter dat er op die dag gemaaid is op die plek in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Er zou daarbij een maaimachine gebruikt zijn die vonken kan doen ontstaan, terwijl er wel gewaarschuwd was voor brandgevaar door de droogte. En je hoorde het daarnet al, verschillende steden en gemeenten met een traditionele jaarmarkt zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Want facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen in principe ook niet meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden scholen toch dicht op bevel van de burgemeester.
8: Goedemorgen Sabine.
11: Goedemorgen Leen.
8: Je waarschuwde daarnet al, hè. Er komt onweer aan, het kan blijkbaar pittig worden.
11: Dat zal vooral voor vanavond en het begin van de nacht zijn. Want momenteel trekken regen en buien over het land. Daar kan misschien heel lokaal onweer op zitten. Maar de kans is niet al te groot en ook niet al te fel. En dan wordt het tijdelijk rustiger en ook redelijk zonnig. Maar in de loop van de namiddag zien we stapelwolken groeien. En dan tegen vanavond volgt dan een volgende portie regen en buien. Maar daar moeten we wel rekening houden met lokaal zwaar onweer. Ondertussen waait het zwak tot matig uit oost tot zuidoost. Die wind die wordt matig, draait naar zuid-zuidwest. En wordt het ook warm, zeer warm zelfs. Temperaturen 25 tot 31 graden. Maar dus vanavond moeten we rekening houden met dat onweer, zwaar onweer lokaal, met kans op veel neerslag, met mogelijk hagel en felle windstoten. En die kunnen gaan misschien tot 80 km per uur. In de loop van de nacht wordt het dan wel droger en we halen dan minimaal tussen 15 en 20 graden. De hitte is dan weg, want vanaf vrijdag hebben we temperaturen die een pak lager liggen. Vrijdag tot 23 graden, met af en toe nog regen of een onweersbui. Een redelijk strakke wind ook. En in het weekend en begin volgende week blijven we in het wisselvallige zitten. Met geregeld buien, met temperaturen rond 20 of 21 graden en ook een strakke wind.
8: Dankjewel Sabine.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Move van Jess en James.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: $16,7 miljard was Meta bereid om te betalen, zodat het niet tot een proces kwam over hoe verslavend de algoritmes zijn.
3: Ja, het sociale mediabedrijf trof gisteren een schikking in een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten. Die hadden hen aangeklaagd over hoe verslavend hun algoritmes zijn voor kinderen op Facebook en op Instagram. Meta zou het uren dat jongeren mogen scrollen bijvoorbeeld moeten beperken en zou 's nachts ook de toegang tot sociale media voor kinderen sluiten. Tijdens de schooluren worden meldingen gedempt en ook het ouderlijke toezicht en de leeftijdscontrole moeten verbeterd worden. Dat zat allemaal erin. Sommige toepassingen, zoals het tellen van het aantal likes of het toepassen van schoonheidsfilters, zullen worden beperkt voor tieners. En de schikking van $16,7 miljard is dan wel veel geld, maar dat is nog altijd een pak lager dan wat Meta riskeerde als het zou worden veroordeeld.
0: We willen meer te weten komen over die schikking en over de impact ervan en kunnen vanmorgen te raden bij Marietje Schakke. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent oud-Europees parlementslid bij D66, experte AI-beleid en ook auteur van de machtscode over de macht achter AI. Het was gisteren plots, zo leek het wel, groot nieuws. Die schikking, had u die zien aankomen?
4: Nou, je weet natuurlijk dat zo'n bedrijf met alle topadvocaten zal proberen de weg van de minste weerstand te kiezen. En ik denk dat het voor Meta ook heel vervelend was dat die zaak met elke nieuwe stap de hele tijd in de media was. Dus dat ze vooral heel blij zullen zijn dat het voorbij is. Mm-hmm. En het werd ook al even genoemd dat de schikking heel veel lager is in een geldelijk bedrag dan wat er zou kunnen worden opgelegd bij een veroordeling. Maar ik denk dat we het ook moeten zien als het precedent wat dit schept. Dat er dus inderdaad aanpassingen moeten worden gedaan aan hoe hun sociale media platformen werken om kinderen te beschermen. En heel lang hebben de Amerikaanse techbedrijven, ook Meta, gedaan alsof ze zich al voortreffelijk gedroegen. Mm-hmm. En ook alsof eigenlijk Europa de enige partij was die heel vervelend steeds die boetes oplegde aan Amerikaanse techbedrijven. En ja, je ziet hier dat de problemen worden ondervonden door Amerikaanse kinderen in Amerikaanse gezinnen door het hele land. En ik denk ook dat er nog veel meer rechtszaken zullen volgen, want de verslavende werking van algoritmes op kinderen is één aspect. Maar ja, we hebben daar allemaal last van. Het hele verdienmodel van een sociaal mediabedrijf gaat om verslaafd maken, data gebruiken, reclames pushen. Daar zien we maatschappij breed problemen van. Dus ik verwacht ook dat er, omdat deze schikking nu is getroffen, omdat het laat zien dat de rechter ook het bedrijf tot ander gedrag kan dwingen, dat de advocaten nog niet klaar zijn met Meta.
0: Nee, maar het is dus, als ik u zo hoor, wel echt een belangrijk precedent, in die zin dat Meta nu echt toegevingen doet op, laten we het hart van de app noemen, en dat het in dat opzicht liever toch meer is dan vooral die boete ontlopen.
4: Precies, de boete is denk ik waar de aandacht in eerste instantie naartoe gaat. Ja. Maar de aanpassingen zijn de wezenlijke straf eigenlijk voor Meta. En ook een begin van meer, denk ik. Ik verwacht en ik ben benieuwd naar de details, want die kennen we nog niet precies. Als dat inderdaad goed en stevig wordt uitgevoerd, dat daar voor hen meer pijn zit. We moeten het zien. Zij willen zelf ook dat concurrenten zoals TikTok en YouTube ook zullen moeten meedoen in het beschermen van tieners. Dus ze zeggen ineens, het zou natuurlijk niet goed zijn voor de jongeren als wij alleen dat moeten doen. Dat moet industriebreed zo zijn. Dus zij werpen zich opeens op als heel verantwoordelijk in die industrie. Maar dat gaat er natuurlijk om dat ze niet willen dat hun concurrenten nog wel kunnen verdienen aan kinderen.
0: Niet. Maar dat is niet opgenomen in deze schikking dat die andere bedrijven daarbij betrokken zijn. Dit gaat echt alleen over Meta.
4: Ja, het is wel onderdeel van de schikking in de zin dat het te maken heeft met hoeveel boete ze moeten betalen. Dus volgens mij probeert Meta dit wel op te nemen in de schikking. Maar ik heb zoiets nog niet eerder gezien. Dus ik ben benieuwd of de rechter dit ook gaat accorderen. Want dat moet nog wel gebeuren.
0: Oké. En u zegt ook, het zal er nog van afhangen hoe het uitgevoerd wordt. Als we dan horen dat het aantal uren dat jongeren mogen scrollen beperkt wordt, hopen veel ouders dat dat wel waterdichter is dan hoe dat nu kan via ouderlijk toezicht? Want ik denk dat zowat elke jongere dat weet te omzeilen.
4: Precies, en er zouden ook restricties moeten zijn op het 's nachts gebruiken. Dus in de restricties ligt ook al verscholen hoe groot het probleem is. Hè? Dat de kinderen slecht slapen omdat ze de hele nacht maar weer online zitten. Het zou inderdaad goed zijn als die beschermingen beter zijn. Maar we moeten ons nog steeds geen illusies maken. Het hele verdienmodel van sociale media zoals Facebook, Instagram gaat erom om mensen zo lang mogelijk online te houden met het verzamelen van data en het sturen van gedrag richting advertenties waaraan verdiend wordt. Dus we moeten denk ik deze zaak weer terug in de bredere context zien van wat sociale media eigenlijk allemaal met ons doen, hoe dat op allerlei manieren gebruikt kan worden. Dus hopelijk ontketent dit ook weer een bredere maatschappelijke discussie over wat eigenlijk in het belang van ons allemaal is als het gaat om het gebruik van dit soort verslavende en hele assertieve commerciële platformen die behalve voor kinderen en behalve in het verkopen van reclames natuurlijk een heleboel impact hebben in onze samenleving qua de mogelijkheden om desinformatie te verspreiden, om fraudes op te tuigen. Er zijn natuurlijk een heleboel problemen die met deze zaak ook nog niet zijn opgelost.
0: Nee, maar u zegt wel, want alleen als dat wordt opengetrokken, dan kan dit echt een eerste stap zijn die een verandering teweeg brengt.
4: Ja, in Europa hebben we natuurlijk allerlei wetgeving die ook probeert de macht van de grote techbedrijven in te perken. Ja. De Digital Markets Act, die transparantie voorziet op de algoritmes van sociale mediabedrijven via de Digital Services Act. We hebben de AI-wet, die gaat over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Er komt nog een wetgeving aan op het gebied van advertenties en verslavende algoritmes online. Dus in Europa werken we eigenlijk veel meer via wetgeving. En in Amerika is dat op statelijk niveau wel zo, maar niet op federaal niveau. En zie je wel dat rechtszaken een precedentwerking kunnen hebben. En dat zal misschien ook zijn waarom Meta voor een schikking is gegaan. Omdat die precedentwerking er dan niet is. Formeel ontkent Meta ook met deze schikking nog schuld.
0: Oké, dus, we moeten het niet als een schuldbekentenis zien, want dat wordt soms ook wel aan een schikking gelinkt natuurlijk, hè?
4: Ja, formeel ontkennen zijn. Maar goed, het is natuurlijk altijd ook vrij technisch. Ik bedoel, ik denk dat iedereen ook begrijpt dat ze, als ze echt van hun onschuld overtuigd waren, dat ze niet over waren gegaan tot ja, niet alleen de geldelijke boete, maar dus ook de aanpassingen van hun producten. Ik hoop vooral dat er een nieuw licht wordt geschenen op wat de rol is van deze bedrijven, ook in Amerika. Want pas als er in Amerika andere wetten komen en grenzen worden gesteld, zien we meer impact, want het blijven Amerikaanse bedrijven.
0: Ja, want hoe zit dat nu met deze schikking? Die is het gevolg van die rechtszaak van 29 staten. Geldt de uitkomst dan voor de hele Verenigde Staten?
4: Ik neem aan van wel, ja. Want Het is natuurlijk gewoon een eengemaakte markt, zoals dat in Europa ook zo is. Maar de rechtszaken zijn nu eenmaal daar gevoerd. En het is natuurlijk ook niet niks. 29 staten die met z'n allen zo'n zaak voeren. Dus ik ga ervan uit dat dat door de hele Verenigde Staten zal worden geïmplementeerd. En je zag gisteren al in lokaal nieuws eigenlijk de verdeelsleutel van de boete. Dus er werd dan gezegd, de staat, ik zeg maar wat, Maine krijgt 500 miljoen en die krijgt dat en die krijgt dat. Dus er werd al meteen ook gekeken naar hoe dat weer terug zou komen naar die staten.
0: Oké, maar in Europa
4: wordt
0: gaan we
4: ingezet.
0: Ja, in Europa gaan we het niet merken. Of kan dat wel?
4: Nou, in Europa moeten we ons eigen huiswerk natuurlijk doen. Uh-huh. En zie je ook overal initiatieven om leeftijdsgrenzen op te leggen aan het gebruik van sociale media. Een smartphone-vrije generatie, telefoons uit de klas weren. Dus het is een breed maatschappelijk debat ook in Europa. En wij hebben hier gelukkig nog wel ruimte voor wetgeving. Ja. Want dat is natuurlijk uiteindelijk een goede manier om controle en onafhankelijk toezicht te organiseren. Maar het is wel, vind ik ook goed om te zien dat de hoogste boete die nu wordt opgelegd niet in Europa wordt opgelegd, maar in Amerika.
0: En dat daar dus ook een en ander aan het bewegen is. Meta heeft er onder andere mee ingestemd, zei u, om de boel wat te doen liggen. Denkt u dat dat gaat gebeuren? Want u zegt, ik hoop dat het debat oplaait, hè? Kunt u dat inschatten, welke richting het uitgaat?
4: Ik verwacht nog meer rechtszaken met net een andere insteek. Ik verwacht ook dat andere platformen ter verantwoording worden gehouden. Want de problemen die deze gezinnen die aanleiding waren voor deze rechtszaken hebben gezien met hun jongeren, hun mentale welzijn, de verslaving van deze sociale media platformen, zijn natuurlijk niet uniek voor Facebook of Instagram. Dat gebeurt ook op allerlei andere platformen. En het zou best kunnen dat de bedrijven op een gegeven moment zeggen, nou, laat er dan maar een wet komen. Dan hoeven we niet elke keer voor de rechter te staan waar toch wat meer bij stukjes en beetjes normen worden gesteld, in plaats van één algemene en wat meer volledige wet die dan in de hele Verenigde Staten zou kunnen gelden.
0: Marietje Schaken, dank u wel voor uw expertise.

0: When a Good Man Cries van C-Met. Best wel wat verkeer vanmorgen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent. Filevorming bij Deinze. Daar staat een defecte auto op de linkerrijstrook. En op de E17 van Gent naar Antwerpen een half uur bijtellen. Dat is van Gent-Brugge tot voorbij Destelbergen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En aansluitend ook vertragen op de ring rond Gent vanaf Melle. Op de Antwerpse ring richting Gent dan een half uur erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Daar is de weg vrijgemaakt.
1: En dan de files naar Antwerpen. Op de E17 een kwartier vanaf Kruipbeke. Op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 ruim een half uur vanaf Massenhoven. Langzaam naar Brussel dan. Op de A12 20 minuten van Strombeek tot Laken. Op de E19 een klein half uur vanaf Peutie. Op de E40 20 minuten van Bertum tot Kraaienem. En op de E411 een kwartier vanaf Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de E40 van Luik naar Aken 20 minuten aanschuiven van Lonsain tot de werken in Vautem. En richting Luik 20 minuten vanaf Barchon. En goed nieuws, rijden weer treinen tussen Leuven en Waver.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
0: Het zijn hallucinante beelden van die zware overstromingen in Nepal en Tibet. Die hebben een enorme ravage aangericht. Er zijn al 165 mensen om het leven gekomen. Maar dat is een aantal dat vermoedelijk nog zal oplopen. Want het aantal vermisten, dat is intussen zeker 1381. Allemaal in heel erg moeilijk bereikbaar gebied. En de cijfers die zullen dus oplopen, zegt ook correspondent Wilma van der Maten.
4: Alles is daar gewoon vernield. Er is geen weg meer. Er is geen brug meer. Militairen zijn vanochtend, toen de zon opkwam, begonnen met evacueren. Ook dat is zelfs moeilijk. Nergens in het berggebied kan een helikopter landen. Dus ze zijn met drones bezig. Maar ja, hoeveel mensen kun je tegelijk? En waar al die toeristen zijn? En er was ook nog een hindoe-festival met meer dan 1000 mensen. Dus die cijfers moeten zoveel hoger zijn dan wat wij nu vertellen.
0: De impact van die stortvloed is enorm. De oorzaak nog niet helemaal duidelijk, maar mogelijk dus veroorzaakt door een gletsjer die is ingestort. Wij gaan te raden bij glacioloog Lander van Tricht. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Verbonden aan de VUB en de ETH in Zürich. Kan dat volgens u, een ingestorte gletsjer die dit veroorzaakt?
5: Ja, daar ziet het alleszins wel naar uit. Want op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt op 5000 meter, ongeveer halverwege de vallei.
0: Oké, en dat zou dan verklaren dat die enorme massa, want dat is het echt, water in één keer naar beneden komt.
5: Ja, er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter. En dan op de weg naar beneden ook puin en rotsen hebben meegenomen. Mm-hmm. Dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
0: Ja, dus dat zien we dat is afgebroken, dat deel van die gletsjer. Daar was eerst sprake van dat door een aardbeving zou komen, weten we dat?
5: Ja, klopt. Dus in eerste instantie dachten we een aardbeving die gletsjerinstorting heeft veroorzaakt. Nu blijkt het dat die gletsjerinstorting eigenlijk zelf de aardbeving heeft veroorzaakt. Dus er is zo'n hoeveelheid ijs plots naar beneden gekomen, langs die berg in die vallei terechtgekomen. En het is die impact die eigenlijk een aardbeving heeft veroorzaakt en niet andersom.
0: Mm-hmm. Hier is de omvang echt enorm, hè? Maar blijkbaar gebeurt het wel vaker daar in het Himalaya-gebergte.
5: Ja, de Himalaya die worden gekenmerkt door heel steile topografie. Dus heel steile valleiwanden met heel veel hangende gletsjers. Dat zijn gletsjers die heel hoog in de bergen hun oorsprong hebben en dan over de vallei naar beneden stromen. En die zijn heel onstabiel en die breken regelmatig af. En dan kan dit soort fenomenen veroorzaakt worden.
0: Ja, onstabiel zegt u, door klimaatverandering, is dat wat we zien?
5: Ja, sowieso zijn die hangende gletsjers op zichzelf al wel onstabiel. Nu, klimaatverandering die veroorzaakt eigenlijk de randvoorwaarden waardoor dit vaker kan voorkomen. Dus het is nu sowieso moeilijk om te zeggen of dit door klimaatverandering is veroorzaakt. Mm-hmm. Maar we zien wel dat de voorwaarden om dit te veroorzaken aan het veranderen zijn en dat de kans toeneemt.
0: Ja, dan hoor ik u ook zeggen, niet alleen in de Himalaya kan het ook in andere gebergtes voorkomen.
5: Ja, absoluut. Zelfs in de Alpen zagen we bijvoorbeeld vorig jaar de gletsjerinstorting bij Blatten, waar ook een enorme hoeveelheid ijs en puin naar beneden is gekomen. In 2022 zagen we een gletsjerafbraak bij de Marmolada-gletsjer in de Dolomieten. Dus we moeten helemaal niet zo ver kijken om gelijkaardige gletsjerinstortingen te zien.
0: Daar gelukkig niet. Met dezelfde gevolgen, die zijn dramatisch daar in Tibet en Nepal. Dankjewel om ze beter zicht te krijgen op hoe dat allemaal veroorzaakt is door die ingestorte gletsjer. Dus Lander van Tricht, glacioloog. Dank u wel voor uw tijd.
5: Graag gedaan.

0: Linger van de Cranberries. Bijna 9 uur en we weten dus dat Brussel een Gold Commander krijgt om dat drugsgeweld aan te pakken.
1: En die Gold Commander wordt Michel Govaert, de korpschef van de zone Brussel-hoofdstad Elsene. Hij gaat dus nu met onmiddellijke ingang de 6 Brusselse politiezones aansturen. Dat is gisteren beslist door de Brusselse burgemeesters. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft voor versterkingen gezorgd om het drugsgeweld in de hoofdstad aan te pakken. Er worden 40 extra agenten van de federale politie ingezet. Quintin spreekt van een situatie van nationale urgentie. We mogen de oorlog tegen de drugscriminaliteit niet verliezen, dat zei hij vanmorgen nog eens bij onze collega's van Matin Première.
2: La lutte contre le crime organisé lié au trafic de drogue est une urgence nationale. C'est une guerre qu'on ne peut pas perdre. Ça veut dire qu'il faut mener chaque bataille. Et c'est un combat de longue haleine. Hier, en effet, on s'est réunis tous ensemble autour de la table au Corrèze pour dire que chacun, à tous les niveaux, devait prendre des mesures.
1: Ja, en blijft dus niet bij die 40 extra agenten. Er komen ook 20 nieuwe mobiele camera's in de getroffen wijken om alles beter in de gaten te kunnen houden. Maar of dat echt iets gaat veranderen, dat is nog maar de vraag. Dat zei criminoloog Jelle Janssens van de UGent hier vanmorgen bij ons.
3: Mijn punt is dat camera's op zich weinig zullen uithalen. Het zal niet afschrikken, je ziet dat nu ook al. Hè. Het idee dat je militairen op straat zet om af te schrikken, helpt niet, kennelijk. Ja. Het idee dat je camera's zal installeren, zal ook niet afschrikken. Dat zie je nu ook al, ze worden ook al gefilmd. Dus de vraag is, wat doe je met die camera's behalve symboolpolitiek of symptomen willen gaan bestrijden? Je moet echt wel die oorzaken van die drugscriminaliteit aanpakken. En in alles wat hier gezegd wordt, heb ik heel weinig signalen opgevangen dat er wel degelijk gewerkt wordt aan die oorzaken.
0: Het volledige gesprek dat vindt u op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Of u kunt gewoon blijven hangen voor Valality.
4: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
5: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
4: Zie jij wat zij niet zien?
6: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond, ik word er shot van.
7: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
4: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
7: Is er nog iets dat hij kan doen?
4: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
8: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel, leef beter. Vanavond nieuw op Lee. Zeg eens ui. Met...
10: Ja, je hebt ui gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Lee. Een heel plezant spelletje.
10: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
9: Maar nee. Dat telt toch niet?
10: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Lee.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doont. Er zijn al zeker 165 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog meer dan 1300 mensen vermist en dat aantal loopt nog op. Bij de vermisten zijn ook honderden buitenlandse toeristen. Het gebied is een populaire bestemming voor wandelaars. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die is ingestort, zegt glacioloog Lander van Tricht.
13: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter. En dan op de weg naar beneden ook puin en rotsen hebben meegenomen. Mm-hmm. Dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
0: Ook 3 Belgen die mogelijk in het rampgebied waren, heeft Buitenlandse Zaken nog niet kunnen bereiken. Onderzoekswerk van de Franstalige openbare omroep RTBF heeft aan het licht gebracht waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen ontstaan is. De RTBF kwam er ook achter dat er die dag gemaaid is op die plek in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Er zou daarbij een maaimachine gebruikt zijn die vonken kan doen ontstaan, terwijl er gewaarschuwd was voor brandgevaar door de droogte.
14: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken manieren om kinderen die dag toch nog vrijaf te geven op school. Dat kan in principe niet meer, omdat facultatieve vrije dagen komend schooljaar niet meer mogen. Op bevel van de burgemeester kunnen scholen wel nog gesloten blijven, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. En enkele burgemeesters zijn dat ook van plan. Een andere oplossing is de jaarmarkt verplaatsen van de week naar het weekend. En dat gaan ze doen in Boom, zegt schepen Linde Peters.
15: We hebben dat ook bevraagd bij de Boomse scholen. En ja, zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag.
14: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Kusama raakte vooral beroemd door haar stippenkunst. Christine Bonnure.
16: In interviews zong ze wel eens Yayoi Kusama met het vuurrode haar. Ze kreeg een klassieke opleiding in Japan en verhuisde in de jaren 50 naar Amerika, waar ze opvallende performances deed en alles wat los en vast zat met stippen beschilderde. De stip, symbool voor zon en maan, is de weg naar de oneindigheid, zei Yayoi Kusama, die haar mentale problemen, psychose en hallucinaties verwerkte in haar kunst. De tweede helft van haar leven verbleef ze vrijwillig in een instelling in Japan. Haar werk is over de hele wereld te zien in alle grote musea. Enorme pompoenen met bolletjes of duizelingwekkende spiegelkamers vol kleurige stippen. Yayoi Kusama werkte samen met modemerk Louis Vuitton. Ze was de best verkopende vrouwelijke kunstenaar.
14: Regen en onweersbuien. Straks een periode met vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk dan een nieuwe onweerszone binnen. En dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: En dit zijn de winnende getallen van de lottotrekking van gisteravond. 3, 10, 14, 34, 35 en 39. En het bonusnummer is 23. En de winnende cijfers van de Joker Plus trekking. 7, 6, 8, 7, 1, 3. En het symbool is ram. Je kan die cijfers en de winstverdeling nalezen op lotto.be.
18: Badkamerrenovatie.
19: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Radio 1.
20: Voilà l'été.
19: Met Ilse Liebens.
17: De eerste zomer waar we induiken vandaag is die van 1983. Die van de Men Without Hats. Dit is de Safety Dance. Een heel erg goeiemorgen.

En zo denk ik toch al een beetje aan het weekend op deze donderdagochtend. Men Without Hats en de Safety Dance uit de zomer van 83 naar het hier en nu. Nu, met Few Bits, een nummer dat gaat over de bubbel waarin je onopgemerkt in terecht kan komen. Pas wanneer je beseft dat je erin zit, kan je hem doorprikken. Over dat exacte moment gaat dit nummer Few Bits en Bubble Trouble.

0: En zoveel jaar later is het nog altijd moeilijk om te vatten hoe Brian Wilson dit voor elkaar heeft gekregen. Een geniaal nummer is het. God Only Knows van de Beach Boys, zoals het klonk in de zomer van 1966. En zo is het ruim 9:10 geworden. Opletten als je onderweg bent of nog onderweg moet. Er staat 162 kilometer file. Op de E17 van Kortrijk naar Gent staat er 1 uur file bij Deinze. Daar staat een defecte auto op de linkerrijstrook. Op de E17 van Gent naar Antwerpen vertraag je een kwartier van Gentbrugge tot Destelbergen. De weg is daar wel vrijgemaakt. Files naar Antwerpen dan op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 een kwartier vanaf Masshoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12 een half uur van Meissen tot Laken. Op de E19 een klein half uur vanaf Peuty. Op de E40 20 minuten van Everberg tot Krainem. En op de E411 een kwartier vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel een dik half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. In Brussel komt er een half uur bij van Montgomery tot in de Wetstraat, want daar wordt gewerkt. Op de E40 van Luik naar Aken schuif je 20 minuten aan van Lossen tot aan de werken in Vottem. In de andere richting 20 minuten vanaf Barchon. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Voilà l'été.
1: Radio 1.
0: Na de zomer van 1991, want toen lag het epicentrum van de rockmuziek in Seattle. De grunge zou gaan doorbreken naar het heel grote publiek en wel met 2 platen, met Nevermind van Nirvana. En een maand eerder, vandaag exact 35 jaar geleden, kwam de debuutplaat van Pearl Jam uit. En ook die ging brokken maken. Van op 10 is dit Black, Pearl Jam.

De stem van Eddie Vedder, de heftige thema's in de songs, de muur van gitaar, ja, zelfs het flanellen geruitenhemd. Het sprak heel veel mensen aan. Van die debuutplaat Ten zijn dik 16 miljoen exemplaren verkocht. Nog altijd een van de beste rockplaten aller tijden met Alive erop. En Jeremy en Even Flow en dus ook Black dat je net hoorde. Van de 90s naar de 70s. De zomer van 1977.

De man heeft zich laten inspireren door de disco uit Italië uit de jaren, later jaren 70 beter. Analoog opgenomen in een studio in Zuid-Italië. Heerlijk warme instrumenten, die Rhodes, die Hammond, die blazers. Het is warm voor de dansvloer van de percussionist Gabriele Pozzo. Nummer 1, Maraviglia.

Vandaag, exact 40 jaar geleden, toen kreeg Tina Turner haar ster op de Hollywood Walk of Fame. Het was in de zomer van 1986. En in die zomer stond ze ook in de hitlijsten met dit nummer, met Typical Male. Dit is nieuwe muziek, gloednieuwe muziek van Fontaine's DC. En zo gaan ze nog bij de zomer soundtrack van 2026 geraken met Marianne.

0: Craig David speelt dit nummer nog altijd live. Dat hebben we deze zomer op de Loogse feesten kunnen vaststellen. Craig David uit de zomer van 2003 met de hulp van Sting natuurlijk. Rise and Fall. Het is ruim 20 voor 10 geworden. Er staat nog altijd 120 kilometer file. Op de E17 van Kortrijk naar Gent staat er 20 minuten file bij Kruisum. Daar is de weg wel vrij. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Frans. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12, 20 minuten van Strombeek tot Laken. En dan 10 minuten op de E19 vanaf Peuty, op de E40 vanaf Everberg tot Krainem en op de E411 vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Radio 1.
6: Voilà l'été. You.

zomer van 1955 stond hij met dit nummer in de hitlijsten in Amerika. Fats Domino en Ain't That a Shame. Morgen om 10:00, dan lanceren we hier bij Radio 1 de stemming van de Lage Landenlijst. Dus vandaag nog een laatste keer de zomer van op je radio. Iman Boudadi die heeft daarnet al de ochtend gepresenteerd bij M&M en die gaat gewoon nog een tijdje doordoen, want na 10:00 dan is ze te gast bij Evert Venema. En ze gaat samen met jou op zoek naar nummers waarin zangers of zangeressen zot uithalen met hun stem. Vocale capriolen, ik hou daar heel erg van, dus ik ga met plezier luisteren. En misschien wel hier en daar een suggestie doorsturen. Maar jouw suggesties zijn de allerbelangrijkste natuurlijk. Denk je al aan een bepaald nummer, aan een bepaalde zanger of zangeres die echt zotte toeren kan doen? Dan mag je nu al jouw nummer doorsturen in de app van Radio 1. En wie weet hoor je dan wel jouw nummer in de zomer van Iman zometeen na het nieuws van 10:00. Dit hier komt uit de zomer van 2009. En het is een nummer met heel veel liefde in. Want Guy Garvey van Elbow die schreef deze Weather to Fly onder andere over de begin periode van zijn band. En het gaat erover hoeveel hij houdt van die mannen in zijn band. Het is ook gewoon een heel hechte groep. Los van de drummer die in 2016 de band heeft verlaten, zijn ze nog altijd met dezelfde vier mannen waarmee ze de band zijn begonnen. Dat moet ergens begin jaren 90 zijn geweest. En er zit ook een verwijzing in naar hun thuisstad Manchester. Ook over die stad kan Guy Garvey alleen met heel veel liefde vertellen en zingen dus. Elbow and Weather to Fly.

In de zomer van 2014, toen brachten Royksopp en Robin samen een EP uit, Do It Again. Ze speelden toen ook een behoorlijk indrukwekkend concert op Pukkelpop. Die zomer, je hoorde het nummer Monument. Zometeen na het nieuws van 10 uur, dan zit hier Evert Venema samen met Iman Bouda, die in zich gaat op zoek naar nummers waarin vocaal stevig uitgehaald wordt. Ik zet bij deze al mijn jetons in op Whitney Houston, Minnie Riperton en Celine Dion. Laat ze maar komen. Ik laat je met nieuwe muziek van U2, Street of Dreams.

0: internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
1: Usain Bolt.
0: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
1: Carlos. Mondo Duplantis.
0: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
0: Plastische chirurgie.
2: En hop.
0: Belgische wijnen.
2: Hoppakee.
0: Omgaan met verandering.
2: Hoppa.
0: En Dirk de Wachter over wachten.
2: Yes.
0: Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
0: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
0: Op Radio 1.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
3: Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar gezekjes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
5: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
7: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
8: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
12: De zotte Iman Boudadi van het zotte M&M heeft een zot thema. Zij zoekt nummers met zotte uithalen stemmen die ergens plots onverwacht een spectaculaire afdraai nemen. Na 10 uur, zottekes.
0: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de vermisten na de enorme overstromingen op de grens tussen Nepal en Tibet zijn 3 Belgen. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. Buitenlandse Zaken in ons land had al gezegd dat het nog 3 Belgische toeristen niet had kunnen bereiken. Alles samen zijn er nu officieel 165 doden en meer dan 1300 vermisten. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die ingestort is, zegt expert Lander van Tricht.
15: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
14: In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en hadden geen inspraak in welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. Het waren schandalige praktijken, zei de rechtbank.
16: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa. De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
14: De beklaagden kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot €700.000. Ze verliezen ook honderdduizenden euro's die verbeurd zijn, verklaard. 1 op de 8 gezinnen in België heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen, omdat ze daar in verhouding een te groot deel van hun budget aan moeten besteden. De Koning Boudewijn Stichting heeft dat laten onderzoeken. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar heeft bijna 1 op de 4 gezinnen problemen om het water te betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het cijfer beter. Er zijn een aantal verklaringen voor de regionale verschillen, zegt onderzoeker van de Universiteit Antwerpen Jill Koenen.
17: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
14: Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen krijgen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. In een woonzorgcentrum in Everen in Brussel is afgelopen nacht brand uitgebroken. 10 bewoners zijn met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Het was een kleine brand, maar wel met veel rook. Een deel van het woonzorgcentrum is onbewoonbaar verklaard. En 25 bewoners moeten tijdelijk verhuizen. Het wordt voor enkele uren vrij zonnig bij temperaturen tot 30 graden vanmiddag. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone aan. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen- en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 1.
19: De zomer van 2026.
18: Met Evert Veenma.
12: Goedemorgen. Gewoonlijk vertrekt Iman Boudadi nu al bijna naar huis, want zij doet de ochtend bij M&M, maar ze blijft vandaag hangen. Speciaal voor de zomer van 2026 en haar thema, waar ik nu al zin in heb, nummers waarin zangeressen of zangers zot uithalen met hun stem. Dat doet deze man niet, maar hij staat wel net als Iman op een zot uur op.
20: Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine.

0: les 5 heures, Paris, Séville. Jacques Dutronc keek om 5 uur 's ochtends om zich heen in Parijs als de stad langzaam wakker wordt. Iman Boudadi van M&M staat elke dag om 4 uur op en kent alleen maar de wereld van 4 en 5 en 6 uur 's ochtends.
1: De zomer van 2026.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor jou al goedemiddag, Iman, voelt het zo?
2: Het voelt wel vaak zo. Als ik dan al een paar uur achter de kiezen heb, dan denk ik, ah ja, het is nog maar 10 uur.
0: Ja, jullie zijn van afgelopen maandag weer bezig met M&M ochtendshow. Jullie, dat zijn jij en Sander Gillis. Was het een blij weerzien na de vakantie?
2: Eigenlijk wel. Dat is wel fijn met Sander. Wij vallen heel snel in een soort van ritme. Wij voelen elkaar goed aan. Dus het lijkt alsof dat er geen anderhalve maand heeft tussen gezeten. Dat
0: waarom
2: is wel
0: klikken
2: fijn.
0: Jullie met elkaar?
2: Ik denk dat wij elkaar gewoon goed complementeren in uiterste zijn van elkaar. Hij kan heel snel heel energiek zijn.
0: Een Duracell-konijn.
2: Een klein Duracell-konijn, dat is effectief. En ik heb iets meer slaap nodig en iets minder prikkels. Dus dan denk ik dat ik vaak de persoon ben die tegen Sander zegt van oh, rustig. Maar Sander is ook de persoon die mij gaat uphypen.
0: En wakker worden.
2: Meer, ja, meer wakker maakt en meer enthousiasmeert.
0: Opstaan en gaan, uitroepteken, dat is de slogan van
2: exact.
0: De M&M ochtendshow. Voel jij je elke dag opstaan en gaan, uitroepteken, als je om 4 uur je bed
2: nee.
0: uit moet?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Bij mij is het vaak blijven liggen tot ik echt niet meer kan. En dan heel af en toe is dat ook met een berichtje naar het team van de ochtendshow van hey, ik ga 10 minuutjes later zijn, het lukte niet zo goed vanmorgen. En soms is het ook gewoon met de fiets heel moeilijk 's ochtends. Dus ik rij elektrisch naar het werk. Dat is maar 10 minuutjes fietsen. Dat is helemaal oké. Maar de ene dag gaat dat al wel vlotter dan de andere.
0: Ja. En als je wat rustiger bent, voel je dan lekker in die dynamische, luide omgeving van M&M?
2: Dat start best rustig eigenlijk. Het is niet dat wij op de redactie, als wij toekomen, meteen beginnen te roepen en heel enthousiast zijn. Soms is het ook gewoon rustig wakker worden. En soms zelfs als we beginnen om 6 uur, is dat ook de beluistering van de muziek een klein beetje stiller zetten. Ja. Als het een moeilijke ochtend is en de koffie heeft nog niet zijn werk gedaan.
0: Ja, wat Jacques Dutronc daarnet beschreef in die Les 5 Coeurs Paris Séville over de ontwakende stad. Herken je dat als jij voor het ochtendkikken op je elektrische fiets op weg bent?
2: 100%. Dat is super, super leuk om eigenlijk 's ochtends vroeg op die fiets te zitten en ook altijd dezelfde mensen tegen te komen onderweg. Dan zie je dat iedereen toch zijn eigen routine heeft. Het is nu al 2 dagen op rij dat ik dezelfde man op de step kruis onderweg naar het werk. En dat vind ik dat fijn, dat hij ook is opgestaan en dat het ook zo rustig is in zijn omgeving en dat de straten ook nog zo stil zijn. En dat er geen auto is waar je voor moet opletten, constant in Brussel. Dat is wel echt het fijne aan de ochtend. Zo de zon zien opkomen en zelfs nog de vogels zo ook een klein beetje horen ontwaken.
0: Ik zou er bijna zo vroeg voor opstaan, maar ik ga het toch niet doen. Ik las ergens dat jij gezegd had, ik leef graag in een oma-ritme. Wat is dat, een oma-ritme?
2: Een oma-ritme is voor mij vroeg gaan slapen. Dat is s'avonds ook niet meer te veel prikkels. Dat is eigenlijk heel de namiddag lezen als ik thuis kom. Dat is vaak naar Clara luisteren op de achtergrond. Ja. Ja, voor mij mag het echt heel, heel rustig zijn, nu al. Ik hoef niet de springlevende persoon altijd te zijn. Voor mij mag het best rustig gaan.
0: Wanneer kruip jij in bed, vraag ik dan altijd aan die ochtend-dj's. En dan horen we.
2: Voor mij is dat, ik wil het liefst eigenlijk al aan het slapen zijn om 8 uur 's avonds. Dus ergens tussen 7 en 8 ga ik slapen en probeer ik vanaf 7 uur niet meer te veel op de klok te kijken, omdat ik daar anders te gefocust op word.
0: En heb je nog vrienden?
2: Ik heb nog vrienden. Yes. Maar dat is wel veranderd. Ik heb dat op voorhand heel hard gezegd tegen mijn vrienden van please, nodig mij nog uit voor dingen. Ik weet dat ik 's avonds niet kan, maar weet dat ik 's middags wel, ik werk tot 1 uur zoiets om dan voor te bereiden de dag nadien. En dan vanaf dan ben ik vrij. Dus dan zeg ik heel vaak tegen mijn vrienden van ik ben vrij voor koffietjes. Ik ben, als je een middagpauze pakt, ik kan afkomen, we kunnen samen eten. Als je iets nodig hebt van de winkel, ik kan het gaan halen. Dus zo heb ik mijn vriendschappen wel aangepast.
0: Jouw thema vanmorgen, Iman Boudadi, zotte uithalen in nummers goed gevonden, lang over nagedacht, of wist je het meteen?
2: Ik wist het zo goed als meteen, omdat dat zijn nummers waar ik echt heel veel bij voel, meestal. Dat is eigenlijk hoe dat mijn muzieksmaak vaak samenkomt. Dat is de zotte dingen die mensen met hun stem kunnen doen. En dat is ook op de fiets, 's ochtends vroeg, hetgene dat mij ook echt al kippenvel kan geven. Dat is zien wat voor een talenten dat er eigenlijk allemaal bestaan.
0: Want dat hoort er ook bij, die man op de step die je kruist, maar ook op je oortjes. Ja. Nummers met uithalen.
2: Ja, effectief. Dat zit dan gewoon in mijn oortjes. En ik ben niet zo een playlistmaker. Maar Ik heb wel bepaalde artiesten. Je kunt dan bijvoorbeeld op Spotify wel vaak zo radio playlists maken van een bepaalde artiest. En dan zit ik daarin te zoeken. En dan, ik zet het niet te luid op de fiets, om dan toch nog een beetje omgevingslawaai en effectief zo de man op de step te zien passeren. Ja. Maar als ik alleen thuis ben, dan is het echt mijn noise cancelling koptelefoon. En dan kan ik daar echt van huilen soms. Van hoe mooi dat ik dat dan vind. Dat komt dan echt binnen.
0: Wat beschouwen we als een zotte uithaal van morgen? Alleen stemacrobatie, maar of mag het ook iets op een andere manier gaan?
2: Het mag eigenlijk iets zijn waarvan je denkt, amai, dat kan ik niet. Dat is voor mij een beetje wat dat het inhoudt. Het is veel kracht achter je stem kunnen zetten. Het is voor mij ook vaak, dan denk ik aan die artiest, als hij op een podium staat, dan moet hij toch even 5 seconden voordat hij die noot haalt, denken, gewoon durven. Gewoon doen en niet te schrik hebben van, als ik ergens een kraksje in mijn stem heb, dan is deze uithaal volledig verpest en daarmee misschien ook het nummer. Dat vind ik het grootste talent.
0: Ja, dus zou het lukken?
2: Het kan alle kanten op gaan. En dat is zo leuk aan het thema, vind ik zelf, is dat het ook alle generaties kan zijn. Want dat kan een Céline Dion zijn, maar dat kan ook een Pommelien zijn bijvoorbeeld. Het kan in alle genres, Aerosmith naar Sam Smith bijvoorbeeld.
0: We gaan het horen. Puur muzikale thema's, daar houden we van hier bij de zomer van 2026. Dit is er zo één. Wie doet iets met de menselijke stem dat volgens jou onder Imaan Boudadi's definitie van zotte uithalen valt? Deel het in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Maximaan. Jij wil beginnen, je noemde hem al, met Sam Smith, zodat iedereen weet waar op te letten. We gaan vanmorgen die uithalen eventjes van tevoren laten horen, zodat de mensen weten, daar in het nummer zit het.

0: Dat was een heel zacht uithaaltje daar, hè? Die joehoehoehoehoe.
1: Ja, ja. Dat is toch zot wat hij kan met een stem. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja.
0: Gaan we helemaal laten horen? Nog een speciale reden voor Sam Smith?
1: Ik apprecieer heel hard wat voor een persoon dat hij is. Elke keer als ik die zie passeren, dan denk ik... Mensen moeten meer zichzelf zijn. Dus dat apprecieer ik aan Sam.
0: Want dat soort persoon is hij?
1: Ja.

0: next to you. You.
1: Lay Me Down van Sam Smith. Zo makkelijk en soepel zingen. Iman, dat moet zalig zijn.
2: Dat moet echt. Moest ik zo kunnen zingen, ik denk dat ik nooit zou zwijgen.
1: Zing jij thuis altijd mee als je dit hoort?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet of mijn buren mij kunnen horen. En ik denk er eigenlijk. Ik probeer er niet aan te denken als ik aan het meezingen ben. Dan probeer ik wel in de muziek te blijven.
1: Maar je moet meezingen.
2: Ik moet meezingen, sowieso.
1: Hoe voelt dat, meezingen met zoiets?
2: Ik vind dat heel bevrijdend. Ja. Ik vind dat super leuk om te doen. Maar ik doe het ook wel echt met mijn koptelefoon aan. Ik wil mijn eigen stem niet horen. Ik wil gewoon het gevoel dat ik aan het meezingen ben. Ja. Ik denk dat dat soms wel echt de bedoeling is bij zo'n nummers.
1: En begeleid je jezelf dan op gitaar? Want ik heb vanmorgen naar je geluisterd. Je hebt gitaar gespeeld op M&M.
2: Ik heb dus een gitaar staan op mijn appartement. Ja. Een internetinstallateur was langs geweest. En die zei, ah, speel je gitaar? Ik zei, oh, ik kan de basisakkoorden. En dan zei hij, ah, laat mij u de intro van My Heart Will Go On van Celine Dion leren.
1: Je hebt meegespeeld vanmorgen met dat nummer.
2: Ik heb meegespeeld met dat nummer. Meegespeeld zijn grote, meer eervolle woorden dan dat ik verdien, denk ik. Het was meer mee plingelen. Ja.
1: Het was nog met één vinger of zo, denk ik. Nee?
2: Ja, het was de ene vinger en dan op de verschillende, wat is dat dan, capos, proberen mee te doen.
1: Maar wel veelbelovend.
2: Het was geen groot succes.
1: Veelbelovend.
2: Maar het was
1: veelbelovend.
2: Er is ruimte voor feedback. Dat was het alleszins, ja.
1: We hoorden Sam Smith, veel emotie en verdriet bij hem. Het zijn vaak dat soort nummers waarin uitgehaald wordt. Maar het mag ook heel feestelijk, hè. Vanmorgen, het hoeft niet.
2: Zeker.
1: Ja,
2: okay. Nee.
1: Verrast Iman Boudadi van M&M met de zotte uithaal die jou blijft verbazen. Elke keer opnieuw als je hem hoort. Stuur Iman jouw voorstel in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ruim 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel richting Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel naar Brussel. Op de A12 gaat het een kwartier trager, een kwartier file van Stormbeek-Bever tot Laken. En ook op de E19 moet je rekening houden met een kwartier extra vanaf Peutie. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Wemmel tot Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen.
3: Radio 1.
1: We gaan naar Stefan Dupré. Dag Stefan.
4: Goedemorgen, Evert en Iman.
1: Luister jij regelmatig naar de ochtendshow van M&M, Stefan?
4: Ik moet zeggen, eerlijk gezegd, nee. Ik denk dat ik daar iets oud voor over ben.
1: Maar nee, je bent nooit oud voor M&M.
4: Ik hoor niet tot de doelgroep, dat zo zijn.
1: Mama.
2: Je bent maar zo oud als je
4: wel. Mijn kinderen beginnen te luisteren. Die komen in de doelgroep, dus voilà. Oh, en zijn heel grote fan van vooral Sander, want ik heb net geweest, maar ook van jou.
1: Ik ben al een paar dagen aan het luisteren en ik kom echt klaar wakker hier op het werk. Stefan, wat wil je horen?
4: Pink Floyd met The Great Gig in the Sky.
2: Goed.
1: Jij zei meteen ja.
2: Ja, ik vind dat echt fantastisch. Dat is ook inderdaad een album dat ik soms front to back zou beluisteren. Ja, ik vind dat echt fantastisch.
1: Ik was aan het denken, zou ze dat kennen?
2: Ja. Ja, dat is muziek die generaties overschrijdt, denk ik.
1: En is die Great Gig in the Sky voor jou het hoogtepunt?
2: Dat samen met echt gewoon Dark Side of the Moon in zo'n
1: compleetheid
2: eigenlijk. Ja, omdat ik vind dat zo leuk dat albums toen ook nog gemaakt werden om na elkaar in chronologisch te luisteren. En hoe dat in elkaar overgaat, vind ik echt magnifiek.
1: Ja, voor mensen, de paar mensen die het niet zouden kennen, het gaat om deze uithaal.

0: The Great Gig in the Sky van Pink Floyd, zeggen we altijd. Maar eigenlijk is het van de zangeres. Weet jij wie dat is, Stefan?
1: Ik heb het eerlijk gezegd moeten opzoeken, maar ze heet dus Claire Torrey. Ja. Op plaat althans.
0: Oké. Ze is er niet echt goed voor betaald, hè?
1: Nee. Als ik goed begrepen had, kreeg ze geen writing credit. Ze heeft het ook niet zo vaak live gebracht. En heeft ze pas veel later de band voor de rechtbank gebracht om toch iets van de schetscentjes te kunnen krijgen.
0: Want ze hadden geen melodie voor haar geschreven. Ze heeft dat gewoon geïmproviseerd, hè, wat we horen.
1: Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat had ik te goed begrepen.
0: Kijk.
2: Ja, heel cool.
0: Die heeft er recht op, hè?
2: Ja, dat is wel echt heel cool. Absoluut. Dit stuk trouwens gaat ook vaak viraal op TikTok. Dus als je het nog niet zou kennen van gewoon het feit dat het Pink Floyd is, dan gaan nieuwe generaties en misschien ook jouw kinderen het wel kennen van TikTok. Denk ik.
0: Jij moet dat vanmorgen altijd zeggen, wat viraal gaat op TikTok.
2: Ah, dat is goed. Ja, ik zal het laten weten.
0: Stefan, we gaan luisteren. Bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Fijne dag nog.

shoot at me, friend.

0: Claire Torrey. Die naam gaan we niet meer vergeten.
1: Geïmproviseerd.
0: Geïmproviseerd.
1: Daar schrik ik wel echt van.
0: Ja, hè? Knap. The Great Gig in the Sky van Pink Floyd. We gaan naar Anne van Kleinput. Dag Anne.
2: Ja, goedemorgen Evert. Dag Iman.
1: Hi.
0: Jij wil iets heel anders horen dan Pink Floyd. Wat wil jij horen?
2: Ik wil heel graag Goa horen. Dat is een Oekraïense groep met nummer Shum. En dat is een nummer dat deelgenomen heeft aan het Songfestival in 2021. En dat ik denk vijfde geworden is.
0: Okay.
2: En ik was daar zo van onder de indruk. Ja, dat is mij bijgebleven.
0: En je was onder de indruk van een uithaal?
2: Ja, zij zingt ontzettend hoog. Ik heb mij haar altijd... Ze had ook een kleed aan met klimopbladeren en zo. En ze keek boos. En ik zie haar altijd voor mij als een boos schreeuwend elfje. Sorry, dat is...

0: nummer, zeg maar.
1: Het gaat onder andere om deze uithaal van het boze elfje. Het is dan een beetje volksmuziek, hè?
0: Ja, maar dat hoor ik denk ik wel meer in die Slavische landen. Want jullie hebben een uitzending gehad over muziek uit Polen. En daar zaten ook zo van die folkloreachtige nummers met hoge uithalen in.
1: Kan jij volksdansen, Anne?
0: Nee, absoluut niet.
2: Maar durf je
0: ik ben van de discotijd.
2: Oh, maar durf je soms meezingen met nummers zoals deze, al is het maar fonetisch?
0: Ik zou wel durven als ik alleen ben, want iedereen, zelfs mijn katten, lopen weg als ik zing. Dus ik ga het niet doen nu.
1: Nee. Zeg, als je weet wie er vijfde geworden is in 2021 op het Songfestival, ben je dan een grote fan?
0: Ik kijk al sinds 1967.
1: Wauw.
0: Ik keek, want ik ben dit jaar afgehaakt om politieke redenen, maar ik heb dus gekeken sinds 1967, ja, ieder jaar, trouwe post.
1: Was dat een moeilijke beslissing om dit jaar niet te kijken?
0: Het beet al van de vorige jaren, de politieke incorrectheid. En toen heb ik gezegd, nee, dit jaar niet meer. Ik moet bij mijn standpunt blijven.
1: Ja. Hoe kunnen ze jou terugwinnen, het Songfestival, Anne?
0: Een eerlijker puntenverdeling, denk ik. Zorgen dat er niet van buitenaf kan beïnvloed worden. Zo'n zaken, bepaalde landen niet laten meedoen die niet zouden mogen meedoen, in mijn opinie.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Anne, we gaan naar het boze elfje luisteren.
0: Graag.
1: Waar ben je ergens? Kan je springen en meezingen en meebrullen? Zijn je katten in de buurt?
0: Ik sta aan de strijkplank, maar dat is geen probleem.
1: Vouw hem op en dans ermee met die strijkplank. We gaan luisteren.
0: Ja.
1: Met Sjoen.
0: Graag. Dag. Dankjewel. Dag.

Goé uit Oekraïne en Shoum. Morgenochtend lanceren we op Radio 1 de stemming voor de Lage Landenlijst, editie 2026. Het resultaat daarvan hoor je op zaterdag.

0: 5 september, de hele dag, daar zal zeker hier en daar een uithaal in zitten. Maar vandaag dus de laatste zomer van 2026 en je laatste kans om een thema mee in te vullen. Profiteer ervan, de zotste uithaal in een nummer die je kent in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Peter de Keizer zegt in de app dat hij verliefd is op jouw lach, Iman.
2: Nu ben ik heel zelfbewust van mijn lach.
0: Maar dat we veel moeten zeggen waardoor dat jij lacht. Het maakt hem niet uit wat er gezegd wordt als je maar lacht.
2: Ah, oké, daar zal ik...
0: Proberen.
2: Ik zal er rekening mee proberen houden.
0: Iman Boudadi, er viel me iets op aan jouw naam. Enig idee wat?
2: Nee.
0: Alle klinkers van het alfabet komen voor in Iman Boudadi.
2: Is dat...
0: De A, de E, de I, de O en de U.
2: Dat is waar.
0: Hebben je ouders dat expres gedaan? Nee, dus.
2: Ik denk het niet. Nee, Boudadi, dat zat vast. En dan ja. Iman is gewoon een heel veel voorkomende naam in het Arabisch en in het Marokko.
0: Maar die moest er wel bij voor die E aan het einde.
2: Dat is wel waar. De E is stil bij mij.
0: Ja. Hij staat er wel.
2: Hij staat er wel. Dus hij is er wel, ja.
0: Staat jouw familie elke dag om 6 uur op om naar jou en Sander Gilles te luisteren?
2: Die staan wel vroeg op, want mijn papa is lasser. Mm-hmm. Dus die moet ook altijd vroeg beginnen. En mijn mama is bediende bij een steenfabriek. En die is meestal onderweg met de fiets, ook de elektrische fiets, van Ieper naar Zonnebeke.
0: Ah, ja.
2: En dan kan die wel even luisteren, ja.
0: Ze hadden eigenlijk verwacht dat jij nieuwsanker zou worden, hè? Want ik lees overal dat, als ik jou google, dat je als kind Martien Tangen wilde worden.
2: Dat is waar, toen ik 6 jaar was, beter gezegd, dan zei ik van, ik zou zo graag... nieuwsanker worden. En dan heeft mijn mama mij gestuurd naar woord en toneel in de academie naast mijn middelbaar. Dus ik deed gewoon niet dat ik het in het middelbaar of in het lager deed. Maar ik heb dus 12 jaar woord en toneel gedaan als hobby. Was superleuk, want ze zei je moet eerst leren praten.
0: En was het nieuwsanker dat je wilde worden of echt Martien Tangen?
2: Beiden eigenlijk. Want eerst was het gewoon nieuwsanker, maar Martien Tangen was ook gewoon de persoon die ik dagelijks zag. Dus dat was een beetje dezelfde definitie. En hoe langer en hoe meer dat ik woord en toneel deed, hoe meer dat ik respect had voor mensen zoals Martien Tangen. Want sowieso in die kringen kom je heel veel mensen tegen met een liefde voor taal, voor het Nederlands. En Martien Tangen was daar magnifiek. Mooi en goed in, ja.
0: Je hebt journalistiek gestudeerd, maar bent uiteindelijk bij de hitradio beland.
2: Ja, dat is waar.
0: Hoe is dat zo gekomen?
2: Eigenlijk een best saai verhaal. In het tweede jaar van journalistiek moesten we opsplitsen. En dan mochten we kiezen radio, beter audio, video of tekst. En ik ben toen voor video gegaan, maar ik ben wel bij Urgent FM dan gaan vrijwilligen. En dat is de studentenradio in Gent. En daar heb ik wel een beetje mijn liefde voor radio gevonden. En dan dacht ik, ik wil misschien wel mijn stage doen in radio. En zo ben ik bij M&M terechtgekomen. Eerst achter de schermen, nu voor de schermen. En ik zag ook gewoon dat het dagelijkse nieuws maken, want ik wou eerst reporter eigenlijk echt worden voor VRT Nieuws, dat toch wel iets meer stressvol is, denk ik, dan pakweg radio maken. Ja. Misschien dat ik meer daarom voor radio heb gekozen.
0: Ja, een vriend werkt ook voor de radio, voor Studio Brussel.
2: Dat is waar. Die is redacteur en producer voor Nona en Thibault, de avondspits daar.
0: Voor de avondspits en jij voor de ochtendshow.
2: Ja, dus we hebben wisselende uren. En we wonen nog maar net samen, dus dat is nog een beetje zoeken naar ons ritme. Want hij gaat slapen wanneer ik al aan het slapen ben. En 's ochtends is het met een... zaklamp heel, heel stilletjes opstaan, hopen dat ik die niet wakker maak. En dan laat ik toch mijn gsm vallen in de gang en dan maakt dat zo'n kletterend lawaai en wordt die toch wakker. Het is nog een beetje zoeken naar hoe dat we elkaar niet moeten wakker maken.
0: Ik had dat op M&M al gehoord, je hebt dat verteld, hè, dat je verhuisd bent.
2: Ja, deze klopt. Zomer. Je hebt alles gehoord.
0: Amai. Ja, ik heb je helemaal gevolgd deze week.
2: Ja, de verhuis is goed verlopen.
0: Goed zo, oké, daar zijn we blij mee. Zotte uithalen, iemand.
2: Ja, daar waren we
0: veel van in de subway van Chapel Roan, deze bijvoorbeeld.

0: Jij vroeg je af, stuurde je ons of je dit ook als uithalen kan omschrijven. Waarom twijfelde je daarover?
1: Oh, ik weet het niet. Misschien is het omdat ik een soort van... hoe moet ik het zeggen? Mezelf al een soort van snobistisch kenmerk had toegeëigend bij uithalen. En dat dan enkel de zotte grote legendes
0: moeten zijn.
1: Met veel volume. En dat enkel mensen moeten zijn die al jaren bezig zijn. Maar eigenlijk is een pop-icoon voor mij al intussen, Chappell Roan, ook heel goed in zotte uithalen doen.
0: Ja.
1: Ja, ik ben echt tot over mijn oren verliefd op Chappell Roan en op haar muziek en op haar stem. Het volledige album dat ze heeft uitgebracht vorig jaar of twee jaar geleden, front to back, altijd, overal kan ik dat opzetten.
0: En je hebt haar vlakbij kunnen checken of ze die uithalen ook live haalt?
1: Ja, dat
0: want
1: kan ze.
0: Want jij stond bij Pukkelpop, helemaal van voor, hè?
1: Helemaal van voor. Vorig jaar stond ze daar op de mainstage. Dan ben ik twee artiesten voor ze beginnen aanschuiven. Stond ik uiteindelijk op de tweede rij. En het was echt fantastisch. Ik heb ook echt gehuild en op de eerste rij, op de derde rij dan, mogen meemaken wat voor een stemmend talent en kanon Chappell Roan is. Dat is ongelooflijk. En ook heel haar performance in zijn geheel, dat klopte. Daar stond een groot kasteel op en daar waren draken getekend en zij was verkleed als een soort van Midwestern princess. Het klopte volledig, zat iedereen mee. Ze heeft star presence. Ze is het gewoon allemaal. En The Subway is ook een van mijn favoriete nummers.
0: Alles meegezongen?
1: Alles front to back meegezongen. En mijn stem was er, denk ik, een week lang kapot van.

0: Ja, maar je leuke uithaal. Dat stuurt Yannick van Hekken vorig jaar op Pukkelpop gezien. Die stond ergens bij jou in de buurt waarschijnlijk. Hè?
1: Ah, top.
0: Chapel Roan. Ik krijg er nog steeds kippenvel van, zegt hij, als ik het hoor. En we gaan nu naar Jacques de Kok.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Jacques, goed thema, hè? Zot te uithalen.
4: Bijzonder thema, ja. origineel thema in elk geval. Ja.
0: Heb je nog een ander bijvoeglijk naamwoord, Jacques? Speciaal thema?
4: Ik ga het daarbij houden.
1: Ja. Ik heb geen enkele keer goed of zo gehoord. Dus ik trek er mijn eigen conclusies uit, Jacques.
0: Ja. Jacques, we gaan eventjes de uithaal laten horen die jij helemaal wil horen.
4: Ja.
0: Grote ogen bij Imam Boudadi. Jacques, leg uit, wie is dit? Wat horen we?
4: Dit is de Nina Hagen Band. En eigenlijk werd er gevraagd naar een zotte uithaal in een nummer. Maar eigenlijk is dit een... Het nummer is een zotte uithaal op gans de LP. Ik zou zeggen 9 of 10 nummers die allemaal van een heel andere stijl muziek en andere zangstijl zijn. Ja. Maar dit nummer is eigenlijk een lange zotte uithaal waar ze haar opera-kwaliteiten laat horen.
0: Ik denk dat Nina Hagen op dit ogenblik niet viraal gaat op TikTok, dus je moet even uitleggen wie dat was, Jacques.
4: De Nina Hagen Band was een punkband uit de jaren 77, 78. Een beetje stijl, ik zou zeggen van verre de Sex Pistols, commerciële punk. Maar wel politiek en sociaal geëngageerd ook.
0: Ze was heel feministisch,
4: Nina... Ja, heel feministisch. Ze was denk ik 20 op het moment dat die eerste LP opgenomen werd. En is daarvoor effectief opgeleid om operazangeres te worden. Maar ze vond dat toch maar niks en is dus in een heel ander muziekgenre terechtgekomen. Maar ze laat daar wel nog haar stemkwaliteiten horen.
1: Maar klassiek en metal of punk gaan vaak heel hand in hand.
0: Ja, dat ligt dicht bij elkaar.
1: Ligt heel dicht bij elkaar. Ik ben ook wel fan van metal en van punk. Dus de grote ogen waren vooral van verwondering. Ik denk dat Nina Hagen, de Nina Hagen Band, dat een nieuwe fan bij heeft alleszins. Dus merci.
0: Beschrijf eens hoe ze eruit zag, Jacques. Dat moeten we ook nog eventjes zeggen.
4: Ik zou zeggen, heel extravert met het haar in alle kleuren en richtingen. In die tijd was het toch nog eerder zeldzaam met allerlei... oorbellen, neusbellen, lippenbellen, hoe dat ook allemaal heet. Met oorbellen aan haar oren onder andere. Geen oorbellen, tutters voor kinderen.
0: Tutters zelfs,
4: gingen aan haar oren.
0: Ja. Zeg, je hebt er ooit live gezien, maar dat heb je niet lang volgehouden?
4: Nee, ik heb ze gezien op Sinner's Day. Dat was toen onder de naam Nina Hagen, niet Nina Hagen Band. Dus het is dan al een risico dat er een ander muziekgenre komt. Maar ik herinner me dat ze daar op een barkruk heel rustig zat te zingen. Bijna akoestische kleinkunst.
0: Ah.
4: Ik vond dat heel saai. Ik had er iets helemaal anders van verwacht.
0: Dat is niet wat jij wilde, ja.
4: Nee. Had ik niet geweten dat ik naar Nina Hagen zat te kijken, ik had het niet geweten.
0: Ja. We moeten misschien ook nog even zeggen dat zij normaal in het Duits zong. Want dat hoor je niet op het nummer dat we gaan beluisteren, denk ik, hè?
4: Ja, toch wel. Het is moeilijk verstaanbaar. Hmm. Maar de tekst gaat over dat ze naar buiten zit te kijken en dat ze vogels en de hemel ziet en dat ze tranen in haar ogen krijgt.
0: Mooie
4: vandaar
0: titel
4: de titel
0: wel.
4: Van het nummer, Natuurtrainen.
0: Ja. Natuurtrainen, ja. Oké. Okay. We gaan het ontdekken, Iman. Hoe lang duurt het ongeveer? 4 minuten, hè?
4: Ik denk een minuut of 4, tussen de 4 en de 5 minuten. Ja.
0: We zijn er klaar voor?
4: Ja.
1: Helemaal, ik ben super benieuwd.

0: Dat vergeet je niet meer als je het een keer gehoord hebt, hè, Imaan?
1: Je moet het maar kunnen. Ik ben echt onder de indruk, ja.
0: Natuurtrainer van Nina Hager. We gaan naar Lut van Ransbeek. Dag Lut.
2: Hallo, dag allemaal.
1: Hi.
0: Jij wil een zotte uithaal horen van een man deze keer. Vertel.
2: Ja, inderdaad. Julia van Pavlov's Dog.
0: Ja.
2: Waarom dat ik dat eigenlijk spontaan aan dacht, is omdat dat is een nummer van half jaren 70. Toen was ik een jonge tiener. En die uithaal in het midden van dat lied, dat was voor mij hij kon zingen wat ik voelde. Ik zal het zo zeggen.
0: Dat is deze
2: de frustratie.
0: Uithaal, we gaan eventjes luisteren.
2: Ja.
0: Dat was jouw frustratie dat we net hoorden?
2: Ja, wel. Ik krijg er nog altijd kippenvel van. Elke keer als ik het hoor, ja. Inderdaad. Okay. En de frustratie ging over als tiener alles ontdekken. Weg willen van je ouders, je eigen leven leiden. En nog niet kunnen. En ja, al die gevoelens dat je dan krijgt en zo. En ja, het is een liefdeslied. Een wanhopig, mooi liefdeslied. Hè? Ja.
0: En een stem uit duizenden, hè?
2: Ja, ongelooflijk.
0: Hoe heet die zanger?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Germe de man. Ik weet dat de groep Pavlov's Dog heet, maar de man zelf, sorry.
0: We gaan luisteren en wij gaan het hier opzoeken voor jou. Dan weet je het meteen.
2: Okay.
0: Voor de toekomst. Voilà. Bedankt, Lut.
2: Wel bedankt.
0: Dag.
2: Dag.

0: Ilse de Kok is heel blij met deze keuze, want zij dacht ook net aan dit nummer, Julia van Pavlov the Dog. Haar moeder dacht destijds dat het een vrouw was die zong.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja, hè? Speciale stem uit duizenden. Ze bracht LP mee van een kot in Leuven eind jaren 70. En de zanger hebben we opgezocht ondertussen is David Surkamp. En voor alle luisteraars die dat willen weten.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: En Imaan, jij wilde nog even iets zeggen over deze uithaal?
3: Ooit is niks.

0: ging jouw vrouw over die, hoe ze daar de hoogte in gaat. Want het is natuurlijk Pommelien Thijs.
1: Ik heb Pommelien dat nog nooit horen doen. Dus toen ik haar een plaat beluisterde, dan dacht ik, amai, dat is prachtig mooi gedaan. Dus chapeau Pommelien.
0: Pommelien, voor die uithaal gaan we het helemaal draaien. Niemand is bijzonder.

0: ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Ook niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt. Maar is dat niet goed? Is dat niet beter?

0: over de zinloosheid van ons bestaan en hoe daar toch zin in te vinden. Bijvoorbeeld door een hoogste noot te halen. Pommelien Thijs. Meer zotte uithalen in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max na het nieuws van 11 uur.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen, journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf, tot zo op kiosk.be.
2: Het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield op geen enkele manier rekening met de vrouwen, zei de rechtbank.
10: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
9: Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. In bijna de helft van de gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders intussen verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Bij de helft van de controles worden gebreken vastgesteld, zegt Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen.
11: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langsgaat in woningen waar dat eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, we gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
9: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uit besteed aan privébedrijven. Quentin wil dat uitgezocht wordt of die wel de nodige maatregelen genomen hebben. Een vrij zonnige periode nu vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond trekt een nieuwe onweerszone ons land binnen via Frankrijk. Dat zou met veel regen, hagel en wind kunnen zijn. Morgen al minder warm met soms nog regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.
8: Zomer van 2026.

0: Uit 2018 komt dit, de Japanse band Lucky Tapes. Zij zongen deels in het Japans en deels in het Engels. De titel was Engels, namelijk 22.
1: De zomer van 2026.
0: Wat ons natuurlijk doet denken aan de podcastreeks 22 minuten, stomme vragen, waaraan Imaan Boudadi meedoet als een van de stomme vragenstellers. 22, waarom exact 22 minuten, Imaan?
2: Dat is ook
0: wie is daar mee gekomen?
2: Een random getal. Peter van de Veire is daar ooit mee gekomen.
0: Ah.
2: Want eigenlijk is 22 minuten stomme vragen een podcast van de ochtendshow van M&M. En dat was ooit van de grote Peter van de Veire ochtendshow. Dat was het van Kouter en Keijert. En nu is het
0: iedereen
2: van
0: neemt
2: ons.
0: Mee.
2: Ja, iedereen neemt die mee. En ja. Dat is een fantastisch leuk concept. En meestal, mensen die daar op bezoek zijn geweest, hebben daar ook leuke herinneringen aan. Omdat het is iets anders dan een... dan het standaard promopraatje, of die hoeven niet bang te zijn voor intrusive vragen bijvoorbeeld. Het zijn gewoon stomme vragen.
0: Maar wel een spervuur.
2: Een spervuur, ja, soms wel. Maar het gaat over zo'n banale dingen soms, dat het niet erg is om ook even over de woorden te vallen.
0: Ja, maar het is vaak absurd, maar soms gaat het ook wel over ernstige dingen.
2: Ja?
0: Zijn er wat diepere?
2: Hè? Ja, soms wel. Soms als het... als de viper zich toeleent, dan wel. Als ik het gevoel heb van, die wil daar precies nog iets over kwijt, of ik heb het gevoel, daar zit iets, dan ga ik daar wel soms eens een vraag over stellen. En dan kan dat inderdaad gaan van, zou je ooit willen trouwen tot... wat is de zin van het leven nu weer niet? Maar dat is de enige grote vraag waar ik nu op kan komen.
0: Ja. Laten ze hun schild gemakkelijker vallen door die onverwachte vragen, merk je dat?
2: Het is wel leuk om iemand eens van een andere kant soms te zien. En om, ik zeg maar iets, Peter van den Bemt is de aflevering die deze
0: heeft
2: week...
0: Heeft dat ook al eens gedaan?
2: Die komt deze week uit.
0: Okay.
2: En die hebben we al opgenomen. Die was super, super fijn. Niet dat ik daaraan twijfelde, maar dat is ook wel leuk om Peter van den Bemt over zijn krullen te horen praten.
0: Ik wilde vragen, weet je nog één vraag?
2: Ja, een van de vragen was effectief, heb je al altijd krullen gehad? En die had daar een langer antwoord op dan ik verwachtte. En dan dacht ik, dat zijn nu eens de momenten dat ik heel leuk vind in de podcast. Ja.
0: Goeie vraag, ik ga zeker luisteren. Hoe lang doen jullie erover om die stomme vragen te bedenken? Of komen die allemaal spontaan? Niet allemaal, denk ik.
2: Die komen voor de helft spontaan. En voor de andere helft zitten wij eigenlijk gewoon 10 minuten samen met ons team. En dan spuien wij gewoon stomme vragen.
0: Ja.
2: En dat kan soms getailored zijn aan de persoon aan wie dat we het vragen. Zoals Peter met zijn krullen. Maar soms is het ook heel random. Zoals, wat is je favoriete gezelschapsspelletje? Of doe jij eerst je kousen aan en dan je schoenen? Of doe jij... kous, schoen, zo'n dingen bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal stomme vragen, maar die wel altijd leuk zijn om aan iedereen te stellen.
0: Nog nooit over nagedacht dat je ook kous, schoen zou kunnen doen.
2: Ja, dit is duidelijk kous, schoen.
0: Ik ga eens proberen of dat beter voelt.
2: Ja, ik doe het ook zoals jij, maar er zijn dus effectief
0: mensen die
2: het anders doen. Ja.
0: Okay. Dat nummer 22 dat we er net hoorden was half in het Japans en van een Japanse band. Ik koos die ook omdat jij binnenkort op reis gaat.
2: Ja, dat klopt. Naar Japan.
0: Japan.
2: Effectief. Ja.
0: Wanneer?
2: Eind oktober, begin november.
0: Waarom wil je naar Japan?
2: Ik heb altijd al een kleine fascinatie wel gehad met de Aziatische cultuur. Toen ik verder studeerde, ging ik eigenlijk op... Ja, Erasmus is dat niet, want dat is buiten de zone van Erasmus. Ik ging op uitwisseling naar Korea, naar Zuid-Korea, naar Seoul. En dan uiteindelijk is dat last minute niet doorgegaan, omdat dat dus een uitwisseling is. En de persoon van Seoul die naar mijn hogeschool moest komen, die haar punten waren uiteindelijk toch niet goed genoeg. En dan ben ik last minute naar Duitsland geweest. Maar sindsdien is de fixatie op Azië wel gebleven. En ik wil ook heel graag nog naar Zuid-Korea, maar een vriendin van mij kwam nu af met... Wil jij samen eens naar Japan? En daar heb ik geen twee keer over moeten nadenken.
0: Ken je al een paar woorden, Japans?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ga vooral mijn Google Translate zijn werk laten doen. Ook een beetje uit schrik om mensen daar bijna te beledigen.
0: Ja.
2: Het is wel een aparte vorming in je mond bijna om Japans te spreken. Het is een heel, heel, heel interessante taal. Ja.
0: Ik ben er ooit eens één keer geweest en ik herinner me van alles. Maar bereid je voor op drankautomaten waarin warme drankjes... zitten. Dat vond ik eigenlijk een heel goed idee. Bijvoorbeeld, je kunt daar een warme thee in een blikje uit de automaat. Ja.
2: Oh god.
0: Zeker proberen.
2: Ja, ga ik zeker doen. Goeie tip.
0: Zullen we nog een uithaal doen, Imaan?
2: Heel graag.
0: Deze.
1: Zo.

0: Die hoorden we.
1: Sienna Spyro. Ja. Wat een klepper van een stem heeft die. Die is al 20 jaar uit Londen. Vorig jaar ben ik daarmee naar M&M afgekomen. Ik had het op BBC Radio 1 gehoord. En ik zei, dit is echt prachtig. Dat is de mengeling van Amy Winehouse, Adele en Billie Eilish in één. Dat is een supergroot talent. En die heeft nu afgelopen zomer haar eerste plaat uitgebracht, Visitor. En Big Expectation is een song op die plaat dat ze als single nu heeft uitgestuurd. Dat ook op TikTok best goed gaat. En terecht, want dat is... Oh, ongelooflijk hoe die kan zingen. Ik heb ze live gezien in de AB. Daar heeft ze al een paar nummers van haar album toen gezongen, die toen nog niet uit was. En ik ben Great Expectation nooit vergeten. En toen het uitkwam, dacht ik, ja, hier is hem dan eindelijk voor mij om op repeat te zetten.
0: Want ik hoorde op M&M deze week, dat jij dat elke dag beluistert, dat album.
1: Het volledige album beluister ik oprecht elke dag. Ik heb de plaat, om op mijn platenspeler te laten horen. Ik heb het in mijn Spotify opgeslagen. Ik beluister het echt van begin tot einde. Het is allemaal steengoed. En dat voor een debuutplaat is ongelooflijk.
0: Behalve track 2 heb je
1: track
0: ook op M&M gezegd.
1: Minder, ja. Omdat die iets met haar stem doet. Wat bijvoorbeeld, ik kan het best vergelijken met Paulien Slange, doet dat ook heel vaak. En dat is zo, uw stem een klein beetje forceren om zo'n bijna kreungeluidje eruit te krijgen. En dat kan heel mooi zijn, maar Sienna Spyro doet het op haar tweede nummer iets te veel. Waardoor ik er niet met plezier naar kan luisteren. Dus die skip ik altijd. Dat is de enige uitzondering op haar plaat.
0: Het nummer dat we gaan horen is Big Hit.
1: Ja, de big hit op M&M wil zeggen dat dat een song is die je extra vaak hoort die week op M&M. En dat is effectief.
0: Gedreigd met ontslag als het geen big hit zou worden?
1: Ik heb, toen ik terugkwam uit verlof, meteen gevraagd... Oké, guys, wanneer draaien wij Great Expectation? Het moet. En ze hebben geluisterd.
0: En als je big hit bent op M&M, dan gaat dat zo.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Spyro, Great Expectation.
4: M&M Big Hit.
5: In my head.

0: Great Expectation. Big hit bij Eminem deze week. Shanna Spiro, jij voorspelt dat zij het volgende Bond-nummer gaat maken.
1: Je moet echt eens luisteren naar haar album. Daar staat een nummer op dat zo Bondesk is. Het zou perfect de nieuwe soundtrack voor de Bond-film kunnen zijn.
0: Ja, alleen een beetje oppassen met de kreuntjes.
1: Ja, ja, daar moet je mee oppassen.
0: Perfect. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
2: Radio 1.
0: Dag Anne van Velde, goedemorgen.
3: Goedemorgen allebei.
1: Hi.
0: Hey. Jij kon niet kiezen welk nummer je wilde horen. Je stuurde Only the Lonely in van Roy Orbison.
3: Ja, ook toch wel een uithaal in, waar ik nog altijd kippenvel van krijg. Ja. Een oud nummer, maar wat kan die man zingen, zeg.
0: En Habibi van Tamino.
1: Oh, ja.
3: Ja, fantastisch. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik dat nummer hoorde, het is de laatste keer dat dat mij overkomen is, maar daarom hou ik ook zo van muziek. Ik heb mij aan de kant moeten zetten. Ik vond dat zo mooi. Ik had dat nog nooit gehoord. Ik dacht, who the fuck is dit? Ik moet dat weten. En ik ben sindsdien fan en gaan kijken. Dus ja, die hart kan ook wel uithalen en heel hoog zingen.
0: Gemaakt voor jouw thema eigenlijk, hè, Iman?
1: Ja, Habibi. Eigenlijk Habibi is perfect voor dit thema.
0: Maar Al heeft voor iemand anders gekozen.

0: Imam kent hem zeker, maar heeft hem denk ik wel erkend, niet erkend. Ja, je ziet dat hier op het scherm.
1: Ja, David Bowie.
0: Jij werkt voor de radio.
1: Ja.
0: Er zijn mensen die daar niet naar durven te kijken, naar dat scherm die hier zitten. Anne, David Bowie, welk nummer?
2: Lady Grinning Soul, al redelijk oud, van op LR Insane. Dus eerst had je Ziggy Stardust en dan ging Bowie naar Amerika. En dat is dus Ziggy in Amerika, de bekende cover met Lightning Bolt op de cover. Iconisch denk ik, maar een nummer dat quasi nooit op de radio gedraaid wordt. En voor mij mijn absolute topfavoriete nummer. Ik vind het fantastisch.
0: Die uithaal, waar zit het in? Ja. Waar moeten we op letten?
2: Helemaal, ja, het is gewoon algemeen hoog gezongen, vind ik, dat nummer. Het is een zeer atypisch Bowie-nummer. Maar helemaal op het einde gaat hij dus inderdaad nog een keer ik ga het niet doen, want ik kan niet zingen. Maar hij gaat dan nog eens helemaal omhoog. En ik vind het zo mooi, ja.
1: Ja. Ik vind het ook heel cool hoe de gitaren en de muziek meegaan met zijn uithalen en ook mee naar omhoog gaan. Dat zorgt toch wel voor het extra effect, hè?
0: Ja. Mm-hmm. En David Bowie...
2: Kende je het nummer?
1: Ik kende het niet. Ik ken een paar nummers wel van David Bowie, maar deze niet. En toen ik het daarnet hoorde, ik ben heel benieuwd naar hoe de rest van het nummer klinkt.
0: En hij kan zowel laag uithalen als hoog uithalen, hè, David Bowie?
2: Ja, zeer zeker. Ja, nu niet meer natuurlijk, maar voor mij toch wel... Ja, de beste die er is. Ik ben een grote Bowie-fan. Ook live toch een aantal keer gezien.
0: Okay.
2: En hij ontgoochelt quasi nooit.
0: Ja, ontgoochelde, moeten we zeggen. Jammer genoeg, hè, Anne?
2: Ja, dat is een moment dat ik niet graag aan terugdenk, moet ik zeggen.
0: Is dat zo? Hoe was dat voor jou toen je het hoorde dat hij overleden was?
2: Wij hadden een plan opgesteld hier thuis zelfs. Alleen mijn vrouw had dat gedaan. Ik heb mijn broer ooit aangestoken als Bowie-fan. En zij hadden het echt waar nog geen 14 dagen voordien. Want we waren in het noorden daar in Groningen geweest voor de David Bowie is. Tentoonstelling samen met mijn broer. En dan hebben ze het erover gehad van we moeten het erover hebben wat we gaan doen als Bowie sterft. Want dat gaat Anne helemaal ondersteboven brengen. En dat was ook zo echt. Ik heb dat nog nooit gehad. Het is heel raar. Ik denk dat mensen dat ervaren hebben deze week met Dolly Parton die stierf. Ik heb Sam Bettis op de radio horen zeggen. Het is de eerste keer dat ik een klop in de keel krijg van iemand die ik nog nooit ontmoet heb. Dat ik echt zo van aangedaan ben. Ja. Dat kon je wel zeggen bij mij ook. Ik kan er nog emotioneel over worden als ik erover nadenk. Heel stom.
0: En zij hadden een plan voor jou voor als dat zou gebeuren. Wat hebben zij gedaan? Wat was dat plan?
2: Mijn broer werd opgetrommeld. En hij is dan afgekomen. We hebben het erover gehad. We zijn dan diezelfde week, Studio Brussel deed toen een Club 69. Ik had geluk dat ik daarbij was. En dat was dezelfde week nog. We zijn daar samen naartoe geweest. En toen heb ik echt tegen mezelf gezegd... En nu is het gedaan. Het was wel heftig, vond ik.
0: Ja.
2: Maar die heeft ook zoveel... Dat gaat over muziek, maar dat gaat ook over mentor zijn, zal ik maar zeggen. In de zin van, it's okay to be different. Hè. Doe maar wat je wilt. Onbewust had ik daar heel veel van opgepikt. En dat heeft mij ook qua muziek de weg geopend naar zoveel anderen. Naar de Velvet Underground, naar Tina Turner. Hier in België, Jo Lemaire heb ik zo ontdekt. Omdat ik ook Jacques Brel zat daartussen. Er gingen pijltjes naar overal. Dus dat is het begin geweest van heel veel. En als je dat krijgt op een leeftijd dat je daar heel open voor staat, zo op je 14, 15, ben ik daar eigenlijk wel heel dankbaar voor. Ik heb daar heel veel aan gehad eigenlijk.
0: Ja, heb jij een artiest, iemand bij wie je zoveel zou voelen als Anne hier nu uitlegt, als er iets mee zou gebeuren?
1: Ik denk Billie Eilish. Ik denk dat voor mij... Niet dat ik de muziek met elkaar vergelijk, maar ik denk dat dat mijn David Bowie is. Wat dat David Bowie voor u doet, emotioneel doet Billie Eilish voor mij. Ja.
0: Zullen we gaan?
2: Super, hè? Dan wensen toch iedereen zo een David Bowie of een Billie Eilish toe, nee?
0: Ja, zeker. We gaan luisteren naar Lady Grinning Soul voor jou, Anne, omdat je het zo weinig op de radio hoort. De uithaal voor jou zit in het woordje she ergens, hè?
2: Ja, helemaal achteraan eigenlijk, echt wel. Dan gaat hij omhoog en she will be your living end, is de zin.
0: Wil je hem toch nog één keer proberen?
2: Ik had zo laat.
0: We gaan het even Bowie laten doen. Dag.
2: Dat is goed, oké, dankjewel. Dag.

0: Die mocht niet ontbreken vanmorgen. David Bowie kan ook behoorlijk uithalen op allerlei manieren. Lady Grinning Soul hoorden we. We gaan naar Pascal Maron. Dag Pascal.
1: Goedendag.
0: Goedendag. Wat ben je aan het doen, Pascal?
1: Ik sta in de winkel van mijn vrouw, Standaard Boekhandel, in Tongeren.
2: Leuk.
0: Boekenwinkel, ja. Dat is ook zo een van mijn, dat ik denk van, als ik nu niet op de radio gewerkt had, zou ik wel in een boekenwinkel willen werken. Jij ook, Iman?
2: Ja, supergraag. Ja. Moest ik tijd hebben zelfs, dan zou ik heel graag flexie in een boekenwinkel gaan werken, maar dat gaat helaas niet.
0: Ben jij ook zo'n lezer, Pascal?
1: Ik minder, maar mijn vrouw leest heel veel.
0: Ah ja.
2: Alle genres? Of,
1: Toch meer spannende en fantasie.
2: Ah, van hetzelfde. Welk boek is ze momenteel aan het lezen, of weet je dat niet van buiten?
1: Nee, dat weet ik niet van buiten, sorry. Ik ben meer met muziek bezig, dus...
0: Heeft ze al geprobeerd om jou aan het lezen te krijgen en is dat niet gelukt?
1: Nee, dat lukt niet zo goed, nee. Ze heeft het al eens een keer geprobeerd, hoor, maar nee, het lukt niet.
0: Wat moet je doen als je moet helpen in de winkel van je vrouw?
1: Ik ben vooral in de kassa bezig en een beetje de mensen entertainen, hè. De oude vrouwtjes.
0: De oude vrouwtjes entertainen.
1: Maar ja, omdat ik ook... Ik ben een echte Tongenaar en ik kan het dialect goed. Dus dat is altijd leuk, hè.
0: Ah ja, zo van, ik wilde vragen, hoe doe je dat entertainen? Dat is gewoon babbeltjes slaan of...
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Beetje dansen.
1: En als ze dan met de lotto soms iets niet gewonnen hebben, dan zeg ik hier een troostprijsje, een snoepje.
2: Hoe heerlijk.
1: Zijn de kleine dingen, hè.
2: Zijn er zo boeken die nu extra vaak over de toonbank passeren?
1: Oh ja, we hebben een top 10 hè, en daar wordt toch het meeste van gekocht. Maar ook die Murdoku, wat heel veel succes heeft. Daar wordt heel veel gekocht, ja.
0: Okay,
1: en, dat is een boek waar je een soort moord moet oplossen.
2: Ah, Myrtle Boekel. Ja. Ik snap
1: ja,
2: wat
1: zo van
2: bedoelt.
1: Dat.
2: Ja.
0: Standaard boekhandel in Tongeren, alle daarheen zou ik zeggen. Ik weet meer van muziek, zei je Pascal.
1: Ja, zeker.
0: Welk nummer gaan we horen?
1: Van Anouka, je hebt gehoord.
0: Okay.
1: 3 days in a row. En na 3 minuten haalt ze daar zo fel uit dat het echt kippenvelmoment is.
0: Dat is denk ik deze uithaal.

0: Ja.
1: Dat is wat je bedoelde, hè, Pascal?
0: Jawel, mijn haren staan weer toe terug, gek omhoog. Dus, prachtig nummer.
1: Grote fan van Anouk?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Ik

0: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Super XL. Love to see you
1: shine. Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Radio 1, live.
3: Zo prachtig.
4: Ja. Houdt je vrouw ook van muziek? Of alleen van lezen? Of je vrouw ook van muziek houdt, of alleen van lezen?
3: Ah, nee, die houdt ook van muziek, maar zij is meer naar het hard rock metal genre.
4: Oké, goed.
3: Ja.
4: Pascal, we gaan luisteren. Ligt je haar weer plat?
3: Ja, die is er plat, ja. Inderdaad.
4: Over 3 minuten gaan je haren weer allemaal omhoog. Hier is Anouk met 3 Days in a Row. Dag.
3: Top, dankjewel. Doei.

0: Anouk en 3 Days in a Row. We gaan verder met een nummer uit het lijstje van Imaan.
1: De zomer van 2026.

0: Eerst, Imaan, moeten we het over tattoos hebben. We hebben hier op Radio 1 deze zomer een aflevering van Weet ik Veel gehad vanuit een tattoo-shop, waarin Kobe Ilse zich live liet tatoeëren. Zeer heldhaftig. Kobe heeft nu een dubbele lijn rond zijn bovenarm. Het deed wel wat pijn om die prestatie van Kobe in perspectief te zetten, Imaan. Hoeveel tattoos heb jij?
1: Nu moet ik even denken.
0: Jij weet het zelfs niet van
1: buiten. Het is niet dat ik er super, super veel heb, maar ik vergeet het altijd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 heb ik er.
0: Is een eerste tattoo vaak een opstap naar een volgende?
1: Mijn eerste tattoo was meteen op mijn hand. Was op mijn middelvinger een klein hartje. En dat was eigenlijk een kleine ingeving van het moment, omdat ik die eerste drempel inderdaad moest weg bij mij. En dan was ik op café met een vriendin en dan zag ik op een bord Flash Tattoo Night staan. Boven in het zaaltje, boven het café, waren er dus tattooartiesten die hun art mee hadden en die zeiden van kijk, het is dit of niks, dus het is niet dat je dan kan afkomen met... Ja, ik kan niet zelf zeggen van ik wil nu dit, maak dit voor mij. Je moet kiezen uit de afbeeldingen. En toen heb ik daar een hartje gekozen en dan was de drempel weg. En de angst ook een beetje.
0: Ja. Voor Kobe symboliseert de dubbele lijn, de band met zijn zoon. Je leert iemand vaak beter kennen door tattoos. Welke hebben voor jou de meeste betekenis? Noem er eens een paar.
1: Ik heb het Amazigh-logo staan. Dat
0: Amazigh,
1: is het logo dat op de Berberse vlag staat. Ja. Mijn papa is van Marokko en die is ook van het noorden, van het Amazigh-gebied. Dat is het Rifgebied, helemaal van boven in Marokko. En dat is hun symbool voor hun taal en cultuur van de mensen. En dan heb ik
0: beschrijf
1: ook
0: het eventjes, een streepje en dan twee haakjes, maar tegen elkaar omgekeerd zo eigenlijk. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is een soort van H. Een hoofdletter H, maar dan gedraaid.
0: Ja.
1: Dat is het beste hoe ik het kan omschrijven.
0: De volgende.
1: En dan heb ik nog een matching tattoo met mijn zusje, die 8 jaar jonger is.
0: Ah.
1: En altijd al beloofd, als ze 18 werd, dat we samen een tattoo gingen zetten. En ik heb haar een klein beetje laten kiezen. Maar ik heb ook een beetje gestuurd naar iets waar dat ze geen spijt van zou hebben. En het is het symbool voor kreeft geworden. Niet dat wij alle twee zo zot geloven in astrologie. Maar het is wel iets dat ons verbindt, want zij is 5 dagen later dan ik jarig. Ik heb 1 juli. Op 5 juli. Dus
0: het is een soort sterrenbeeldje. Zo,
1: het sterrenbeeldje bij mij zit op mijn pols. Bij haar zit op haar binnenarm.
0: Okay. Let je op tattoos bij andere mensen?
1: Ik vind dat superleuk. Om andere mensen hun tattoos te zien. Ik vind het fijn ook om te zien hoe sommige mensen er heel persoonlijk mee zijn. En het toch zo heel dicht bij hun borstkas houden. En hoe de andere mensen dan toch gewoon op hun nek, voorhoofd, op hun handen een tattoo zetten. En zoiets hebben van het kan mij allemaal niks schelen. En ook de reden voor tattoos vind ik heel interessant. Omdat bij sommige mensen moet het echt een reden hebben. En bij andere mensen is het, ik vond het gewoon mooi. En dat is
0: en dat zegt
1: even,
0: iets
1: even
0: over de mensen.
1: Ja, en dat zegt veel over wie die persoon is. En ik vind het altijd heel leuk om over mensen hun reden voor tattoos te praten. Of waar dat ze die hebben laten zetten. Of waar dat ze het meeste trots op zijn. Vind ik top.
0: De volgende die jij wilde horen was Bruno Mars. Dus als ik jou vraag, wat voor tattoos heeft Bruno Mars?
1: Die heeft er zo overal rond een beetje. Die vervagen zo met zijn lichaam mee.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook heel leuk om te zien. Maar Bruno Mars is gewoon... Die stijl omarmt zijn volledige lichaam. Als je snapt wat ik bedoel. Dat is niet, hij is niet de persoon Bruno Mars door wat dat hij op zijn huid heeft staan. Maar ook hoe dat hij zich kleedt, hoe dat hij zich gedraagt. Bruno Mars is gewoon het merk in één. En je kan daar geen dingen uitpikken precies. Dat is moeilijker om de kleine deeltjes van het geheel te halen.
0: Maar die heeft Bernadette in een hartje blijkbaar. Dat is zijn moeder.
1: Dat zou kunnen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk voor iemand die heel graag naar tattoos kijkt, nog weinig heb ingezoomd op die van Bruno Mars.
0: Ja. En Pete's boy, Pete is zijn vader.
1: Ah, kijk.
0: Dus zijn vader en zijn moeder staan erin. En jij wilde deze uithaal horen.

0: Wat is er speciaal aan de uithalen van Bruno Mars?
1: Ik vind Risk It All een van zijn mooiste nummers van zijn laatste album, The Romantic. Ik heb zijn tour gezien begin juli. En Bruno Mars was ook mijn allereerste concert als tiener. Ik heb toen de Moonshine Jungle tour gezien van zijn album Unorthodox Jukebox. En dat was voor mij zo'n revelatie. Dat heeft voor mij ook de lat gelegd van wat een goed concert is. En sindsdien vergelijk ik elk concert zo'n beetje met Bruno Mars. Toen als ik denk dat ik 15 moet geweest zijn. En mijn indruk toen van, ah ja, dit is hoe een concert moet zijn. Dus elke keer als iemand daaronder ging, dan dacht ik, dat is toch niet goed genoeg gedaan.
0: En we hebben net geconcludeerd dat we daar allebei waren in 2013.
1: Ja, effectief. In het Sportpaleis was dat toen.
0: Ja, straf, hè?
1: Had jij goede tickets?
0: Ja. Jij?
1: Ik stond ook best goed van
0: voor. Jij stond er helemaal van voor, zeker?
1: Ja.
0: Okay, hier is die. Bruno Mars. Risk It All.

0: veel aangevraagd vanmorgen door heel wat mensen. Minnie Riperton en Love and You vanwege die hele hoge, mooie toon. En toch heel mooi toonvast en heel gevoelig. En Love and You in deze uitzending over zotte uithalen van imam Boudari.
1: Radio 1.
0: We gaan naar Johan Majeur die iets wil horen dat eigenlijk absoluut niet mocht ontbreken in deze uitzending. We zijn dus blij dat jij het kiest, Johan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen of goedemiddag.
0: Goedemiddag, laten we dat zeggen. Het is al richting 12 uur. Jij bent op weg naar Veurne en jij gaat daar een Viltura-gidsbeurt geven, Johan.
2: Dat is leuke reclame, waarvoor dank.
0: Ja, alsjeblieft.
2: Dat klopt, ja.
0: Jij doet dat regelmatig.
2: Al 11 jaar, een kleine 200 keer, maar zonder uithalen. Ik zing en ik doe mensen zingen. Dat is misschien gewoon zingen, maar ook nog. Ja.
0: Ja. Ik dacht, jij gaat een Viltura-nummer kiezen, maar niet.
2: Niet aan gedacht en te weinig aan gezocht, omdat de uitgang voor mij direct bij Whitney Houston terecht kwam.
0: Natuurlijk.
2: Ja, dat kan niet anders. Hè.
0: Deze uithalen.

0: Het is eigenlijk één lange uithaal bijna, dat nummer, hè? I Will Always Love You.
1: En dat is eigenlijk deze uithaal niet, Evert.
0: Oké, okay, welke dan wel?
1: Het is de uithaal die, als we nog tijd hebben, helemaal op het einde. Het zijn twee noten die ze nog gaat zingen, waar de meeste DJ's of radiopresentator het niet meer laten horen. Maar helemaal op het einde, dus nog zo twee nootjes echt.
0: Je moet, die radio-DJ's toch? Hè?
1: Niet te doen, jong. Ik heb al gevloekt en veranderd van zender. Ja. En ik ga straks luisteren nog naar M&M. Ja, no.
2: Ja, je zegt dat alsof dat een belediging voor jezelf is.
1: Nee, ja. Mijn kleinkinderen doen mij daar van genieten.
0: Oké, top. Ja, Johan, dan moeten we hem snel starten als het om die laatste twee seconden voor jou gaat, hè? Dan kunnen we die helemaal
1: spelen. Oké, ik zweeg.
0: Voor één keer op de VRT, op een radionet. Volledig, tot de laatste twee noten. Hier is Whitney Houston.
1: Super.
0: Dag Johan.
1: Dank u wel daarvoor.

0: Wie was het? Zo bijna vals, maar net niet.
1: Dat zou, ja, dat weet ik niet.
0: Ik denk dat we al mogen praten. Oké, okay, bedankt. Whitney Houston was dat. Met I Will Always Love You. Dan gaan we naar deze uithaal.

0: weer een beetje eerbetoon aan Dolly Parton. Hè. Daarnet al een cover van Dolly Parton. En dit is er ook eentje van de White Stripes voor Tom Brusselaars. Tom, wat vind je er zo goed aan die uithaal?
1: De mooiere versie van Jolien.
0: Een mooiere dan versie?
1: Mooiere niet. Een mooie ruwe versie van Jolien.
0: Okay, ja.
1: Dus, mooi. Elke cover heeft zijn ding wel. Hè. Je hebt goede covers, je hebt slechte covers. Als we dan kijken naar deze cover, dan past die toch wel mooi in het rijtje van goede covers, vind ik.
0: Ja, die een nummer even goed maken, zullen we dan zeggen, hè?
1: Ja.
0: Was wat wij eruit gehaald hebben, was dat wat jij bedoelde qua uithaal?
1: Ja, dat is hem. Okay. Komt ze een paar keer terug, dus...
0: Goed. Tom, we hebben gezegd dat je het een beetje kort moest houden, want we moeten door, we moeten nog een nummer van iemand doen. Je hebt dat goed gedaan, het kort houden. We gaan meteen luisteren naar...
1: Dat is heel goed.
0: The White Stripes en Jolien.
1: Dat is goed. Dank u wel. En geniet ervan.

0: The White Stripes en Jolene met die prachtige uithaal van Jack White. Nog eentje te gaan, deze. Ik denk dat we het nummer al begonnen zijn. Nee, we zijn het nummer niet begonnen. Ik wilde de uithaal laten horen. Jij mag er al over praten. De uithaal van Mariah Carey, de koningin van de uithaal. Hè?
1: Ja, zeker. Zeker als eentje die niet kon ontbreken. En ik had ook beloofd om te laten weten als het er eentje was die op TikTok goed ging.
0: Ja.
1: Deze gaat ook heel goed op TikTok.
0: Op dit moment?
1: Ja, op dit moment. Is eentje waar dat heel dramatisch op gelipsynct wordt. Deze My All van Mariah Carey.
0: We hebben hem terug, de uithaal. Het gaat om deze.

0: Je hebt net een paar filmpjes laten zien op TikTok.
1: Ja, goede content.
0: Mensen die de lipzinken, oh, fantastisch.
1: Hoe meer dramatisch, hoe beter.
0: Ja, met veel gebaren en zo.
1: Ja. Ja,
0: goed, super bedankt Iman Boudadi.
1: Met veel plezier.
0: Jij moet nu bijna naar bed. Afspraak morgenochtend en de rest van het jaar om 6:00 morgens op M&M.
1: Dat klopt, hè.
0: We gaan allemaal af en toe luisteren.
1: Af en toe.
0: Bedankt om bij ons de zomer van 2026 zo enthousiast af te sluiten met zo'n goed thema. Morgen om 10:00, geen zomer van 2026, maar het startschot voor onze jaarlijkse lage landenlijst. Je kan weer stemmen. Dat zijn Nederlandstalige nummers uit Nederland of Vlaanderen. Waar zou jij op stemmen, Iman?
1: Ik denk dat ik dan zou gaan voor Papa van Stef Bos.
0: Waarom?
1: Dat is een nummer waar ik altijd heel hard bij moet huilen. Ik weet niet wat het doet, maar het port mij ergens in mijn diepste ziel.
0: Oké. Ja. Zet je top 3 maar in het Radio 1 kanaal van Radio 1 op VRT Max. Zometeen weet ik veel. Bedankt.
1: Alsjeblieft.
0: Daar zie.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
5: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Zo dadelijk is er weer weet ik veel en het gaat over verandering. Hoe moeten we daarmee omgaan? En hoe kan je als leider verandering best implementeren? Vragen voor Guy Meert. Zo dadelijk na het nieuws. Weet ik veel.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 12:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet gaat al richting 300. En een bende Chinese mensenhandelaars is veroordeeld die vrouwen hier bij ons in de prostitutie dwong. Alleen al in Nepal zijn er 289 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers over slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte gisteren in en veroorzaakte zo een enorme ramp. Paulien Lambert.
10: Hulpverleners van het Nepalese leger sleuren bewoners uit de modder. Ze zijn helemaal bedekt door het slijk. Een oudere vrouw wordt in de bak van een graafmachine in veiligheid gebracht. De ravage is enorm. Door een enorme stortvloed aan water zijn hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. In Kathmandu, in de hoofdstad van Nepal, wachten familieleden angstig op nieuws over hun gewonde geliefden. De reddingsoperaties verlopen moeilijk en omdat de verwoesting zo groot is, kunnen patiënten alleen met helikopters naar het ziekenhuis worden gebracht.
11: Because the road connectivity is lost, we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.
10: Voor de zoekacties worden ook private helikopters ingezet, maar er zijn nog altijd meer dan 1300 vermisten, zowel in Nepal als over de grens in Tibet. Veel lokale bewoners, maar ook honderden buitenlandse toeristen. Er zijn ook 3 Belgen in de regio die buitenlandse zaken in ons land nog niet heeft kunnen bereiken.
9: In het getroffen gebied is er dus heel veel hulp nodig. Een Belgische hulporganisatie van studentengeneeskunde, die al aan het werk was in de regio, is onderweg naar een ziekenhuis in Kathmandu. Ze proberen daar te helpen waar ze kunnen. Dat zegt Jente Peters, die pas afgestudeerd is als dokter.
12: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden, maar ook, en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn en verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echt mensenlevens kan kosten.
9: In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
13: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
14: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
13: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
14: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
13: De bendeleden zagen er geen probleem in.
14: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
13: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
14: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
9: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal. En daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft de Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
15: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
9: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Cantin wil nu dat uitgezocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. Minder warm dan tot 24 graden. Vooraan een update over de slachtoffers na de overstromingen in Nepal en Tibet. Er zijn in Nepal alleen al 289 lichamen gevonden en bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Op de bindering rond Brussel vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Door een ongeval is de linker rijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, vertragen tussen Waaslandhaven Noord en de Thijsmanstunnel. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. Richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel en 10 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op andere plekken kleinere vertragingen.
16: Badkamerrenovatie?
17: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
16: Radio 1.
17: Weet ik veel.
16: Met Kobe Ilse.
6: Bijzonder goedemiddag. We gaan het nog eens hebben over die dingen waar we het over moeten hebben met Guy Meert, afgestudeerd in psychologie. Dag Guy.
18: Dag Kobe.
6: Dat is een rare inleiding, want we moeten het hebben over verandering. Je bent hier al geweest over leiderschap.
18: Klopt.
6: Die is enorm beluisterd, die podcast. Die staat in de top 10 van alle weet ik veel die we ooit gedaan hebben. Die andere waarvoor je hier was, groepsdynamica of groepsdynamiek ook.
18: Ja.
6: Hoe verklaar je dat zo'n zaken, leiderschap, groepsdynamiek, waar we het vandaag over gaan hebben, gaat ongetwijfeld hetzelfde parcours volgen. Verandering, omgaan met verandering. Hoe verklaar je dat zo populair is bij luisteraars?
18: Ja, we weten natuurlijk nog niet of het populair gaat zijn vandaag.
6: Nee, maar snap je, zo, zeker binnen een professionele context, in een bedrijfscontext, ja, in een psychologische context, van waarom is het zo moeilijk om te veranderen, waarom is het zo moeilijk om leider te zijn of om te volgen. Waarom struggelen we daarmee? Want dat wil zeggen dat we daarmee struggelen als we die info zoeken.
18: Ik denk dat het belangrijk is, net omdat we er vaak mee struggelen, En langs beide kanten. Ik denk dat we ermee struggelen als mensen ons willen veranderen.
6: Mm-hmm.
18: En ik denk dat we struggelen als we andere mensen willen veranderen.
6: Mm-hmm.
18: Dus ik denk dat het vooral heel populair is, om het zo te zeggen. Net omdat het zo belangrijk is en het ons zo hard impacteert.
6: Ja. Ik heb ooit wel geleerd van iemand die heel veel verstand heeft over de liefde. Mm. Probeer nooit iemand te veranderen. Kan je veranderen?
18: Ja, nee, dat is eigen aan de mens om te veranderen.
6: Ja, maar het is zo moeilijk.
18: Ja, maar dat is iets anders. Dat is ook heel normaal dat zo moeilijk is.
6: Waarom is dat zo moeilijk?
18: Ja, kijk, wat is eigenlijk verandering? Verandering is eigenlijk dat je stopt met wat je aan het doen bent en dat je het anders gaat doen.
6: Mm-hmm.
18: Dus dat is eigenlijk...
6: Je stopt met wat je kan, wat je weet, wat je beheerst, waar je je comfortabel bij voelt.
18: Ja, exact.
6: De comfortzone.
18: Ja, absoluut.
6: En je gaat iets anders doen.
18: Ja, of dat je dat wil, dat hangt er nog vanaf. Maar, dat is wel de beweging. Dus je moet stoppen met iets te doen waar je comfortabel bij bent, waar je zeker van bent. En je moet iets gaan doen dat je eigenlijk nog niet kent, waar je eigenlijk niet van weet of het ook gaat werken, waar je eigenlijk ook niet zeker van bent dat het je gaat opleveren wat je denkt, of dat het oplevert wat anderen beweren dat het zal opleveren.
6: Mm-hmm.
18: Dus je zit echt in een beweging. Hey, een heel triestig voorbeeld. Iemand in mijn omgeving heeft iemand verloren en ik zat na te denken, wat schrijf ik eigenlijk op een rouwkaartje van iemand die net iemand verloren heeft? Hey, wat is dan het meest warme dat je kunt wensen? Ja, en bij mij is dat dan heel veel warmte in het proces van het liefdevol toelaten van het loslaten. En met dat ik dat opschreef, zei ik, rouwen is eigenlijk ook veranderen. Mm. Omdat je hebt bepaalde zekerheden opgebouwd in je leven. En heel plots stoppen die zekerheden. En dan ontstaat er een periode van heel diepe onzekerheid.
6: Mm-hmm.
18: En in die onzekerheid moet op zoek gaan naar een nieuwe zekerheid.
6: Mm-hmm.
18: Dus als je zegt, hoe komt het dat mensen daar naar luisteren of daar geïnteresseerd in zijn, is omdat we dat allemaal meemaken.
6: Ja, en of we het nu willen of niet.
18: Ja, en dan niet altijd de intensiteit van het trouwen, maar ook gewoon, ik zat er net te wachten, hier buiten, en iemand was kabels aan het trekken.
6: Dat gebeurt er eens op de VRT. Dat kunnen we.
18: Ja, maar als buitenstaander dacht ik, dat is toch raar dat je nog kabels trekt.
6: Je zou verwachten dat het draadloos was.
18: Ja, ik dacht dat. Dus ik vroeg aan de man, Jeroen noemt hem. Ik zeg, mag ik eens iets vragen? Ik ben wat verrast door de hoeveelheid kabels dat je trekt. En Jeroen zei tegen mij, als het niet beweegt, hangen we een kabel aan. Ja, waarom eigenlijk? Ja, daar zijn we zeker van. En dan denk ik, dat is toch knap. Want een 10 minuten later kwam iemand aan de Jeroen iets vragen over 4G en, mm-hmm. En wifi. En ik dacht, mocht er nu jaren terug begonnen zijn aan de VRT om het technisch allemaal in orde te maken. Wat een ongelooflijke revolutie heb je niet doorgemaakt.
6: Ja, maar dat is niet gemakkelijk.
18: Nee.
6: Heel veel bijvoorbeeld klanktechnici zweren bij een kabel, want dat is betere kwaliteit, dan zijn ze zeker. En een draadloze verbinding valt weg, dus die verandering is niet altijd positief.
18: Nee, dus als je nu morgen aan de Jeroen moet gaan zeggen, Jeroen, we gaan toch stoppen met kabel.
6: Dat zou een moeilijke zijn.
18: Ja, en hoogstwaarschijnlijk zal hij die verandering ook wel doormaken, omdat hij dat nogal gedaan heeft.
6: Mm-hmm.
18: Of misschien niet. Mm-hmm. Misschien zegt hem, nu heb ik het gehad.
6: Je bent ook een auteur ondertussen van het boek Grinta, de logica van samenwerken aan samenwerken.
18: Klopt.
6: Wordt daarover verandering gesproken? Want de boventitel is groepsdynamica voor leiders met of zonder titel. Ja, ik neem aan dat verandering hier ook wel in besproken zal worden dan. Want verandering binnen bedrijven is schering en inslag. Processen moeten veranderd worden, nieuwe leiders komen en gaan, collega's vertrekken, stagiaires komen erbij, processen moeten eenvoudiger, moeten versimpeld worden. In het dagelijks leven, vooral op de werkplek, dat is ook een plek waar heel veel verandering gevraagd wordt altijd.
18: Constant. Ja, niet anders dan in uw privé, maar inderdaad, in een professionele omgeving is dat vaker. Gaat het boek over verandering? Toen ik het boek aan het schrijven was, dacht ik van, alle boeken die op dit moment geschreven worden, gaan over verandering, over de impact van AI, over de impact van, wat gaat er in de toekomst gebeuren? En onmiddellijk bekroop er mij een bepaalde angst, angst te zwaar uitgedrukt, maar toch een onzekerheid dat ik dacht. Ja, we weten dat verandering, dat is topsport. Dat gaat heel veel druk zetten.
6: Mm-hmm.
18: En dan stel ik mij altijd de vraag, hoe gezond komt eigenlijk aan de start? Ja, want als mensen praten over verandering, dan hebben ze het vaak over, oké, we willen iets veranderen, hoe gaan we dat doen? En dan bellen ze mensen zoals ik. Of
19: coach. Ja.
18: Ja, en dan veel mensen zeggen dan, ja, dat heb je goed gedaan. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, voor heel veel van de mensen die mij bellen, die hadden eigenlijk vroeger moeten bellen. Omdat, hoe moet ik dat uitleggen? Hoe gezonder dat je met je team aan de start komt van een verandering, hoe vlotter die verandering gaat lopen.
19: Mm-hmm.
18: Hoe vlotter dat verloopt. Dus heel veel groepen gaan eigenlijk nooit aandacht hebben voor hoe werken wij samen. En op het moment dat er iets moet veranderd worden, wanneer dat de druk het hoogst is op alle aspecten van verandering, hè, we zeggen dat wel eens, hè, verandering is een multiplicator voor ellende. Hè. Het zegt dit, het zet echt het vergrootglas op elk probleem van een team. Dus hoe ongezonder je eraan komt, ja, hoe groter het probleem. Dus ik heb een boek geschreven, zodat mensen kunnen investeren in die gezondheid van dat team.
19: Om gezond aan de verandering te kunnen.
18: Om gezond aan de verandering te kunnen beginnen.
19: Voilà. Gaan we over praten een heel uur lang om... Nog drie kwartier eigenlijk. Het was lang nieuws vandaag. Nog drie kwartier over verandering in, weet ik veel. Heel veel nummers daarover. Heel veel liedjes van Changes van Bowie. Wind of Change van Scorpions. We zien wel, we hebben van alles bij. Maar bijvoorbeeld zullen we beginnen met dit. Iets oud, iets romantisch. Sam Cooke, a change is gonna come. Goedemiddag.

0: Het zal gebeuren. Change will come. Verandering zal komen. Daar heeft Sam Cooke gelijk in. A change is gonna come in, weet ik veel, over verandering. Veel speeches daarover gegeven. Bijvoorbeeld in Paulskirche in Frankfurt op 25 juni 1963. De Amerikaanse president JFK kwam naar Europa om over change, over verandering te praten.
1: Time and the world do not stand still. Change is the law of life. And those who look only to the past or the present are certain to miss the future. The future. The future of the West lies in Atlantic partnership.
0: Dat zijn heel andere woorden dan we vandaag horen. Hè? The future of the West lies in a partnership. Dat horen we niet meer door Trump natuurlijk, maar wat JFK vooral zegt is: verandering is de wet van het leven en degenen die alleen naar het verleden of het heden kijken, zullen de toekomst zeker missen. Woorden denk ik die wel aansluiten bij het gesprek dat ik voer met Guy Meert, afgestudeerd in de psychologie en coach van bedrijfsleiders, maar ook van werknemers binnen bedrijven, om het allemaal wat vlotter te laten verlopen. Wat JFK zegt, Guy, verandering is de wet van het leven. Dat klopt, en toch, we hebben het er net ook al even over gehad, en toch zijn we er heel oncomfortabel mee. Wat ik niet goed begrijp. En wat je daarnet zei, van ja, we moeten veranderen, we moeten mee, dan denk ik, ja, maar de oermens is in zijn grot gebleven, dus evolutionair is het misschien niet zo interessant. Alhoewel, nu ik het uitspreek, denk ik, jawel, want anders gaan we niet...
2: Ja, ik was niet aan het denken, als hij zo'n grot had gebleven...
0: Tuurlijk, nee, oh, wat een domme opmerking.
2: Ja,
0: nee,
2: ja.
0: Oké, ik snap het, hadden we nooit het wiel uitgevonden. Als hij gewoon zijn grot was blijven zitten.
2: Ja. Ja.
0: Maar het moet angstwekkend geweest zijn voor die oermensen om uit die grot te komen. Dat was misschien mijn bedenking.
2: Ja, en wat is uw vraag dan? Je mag het bedenken en het klopt ook. Hij is uit de grot gekomen.
0: Van, als het is belangrijk om vooruit te geraken in het leven, om verandering toe te laten. En toch zijn we daar zo bang van. Hoe kan je die angst wegnemen?
2: Ja, maar je moet weten dat we niet altijd bang zijn van te veranderen. Er zijn ook mensen die heel enthousiast zijn om te veranderen. En dan vaak als het over anderen gaat, maar toch.
0: Maar ja, kom, niemand wordt blij van een scheiding. Niemand wordt blij van uit elkaar. Ja, niemand wordt blij van verlies, van rouw. Ja. Snap je, verandering kan toch ongelooflijk heftig zijn.
2: Dat is waar. Maar
0: je hebt toch schrik om mensen te verliezen.
2: Ja, dat is, misschien dat Sam Cooke, zo zwaar gewegen. Ja, dat is ook wel. Verandering is ook moeilijk, is ook zwaar, maar dat is het niet altijd.
0: Leg je koptelefoon even aan de kant, want die schuurt over jouw baard.
2: Ja. Wat voor mij heel belangrijk is rust die duidelijk verstoord wordt door verandering. Rust, dat is geen luxe, dat is een code. En dat is heel belangrijk dat je dat goed begrijpt. Omdat ik kom mensen tegen in een omgeving die heel turbulent is. Maar die zijn rustig, die gaan er goed mee om. En ik kom mensen tegen in een omgeving waar ik dan denk, je hebt alles, alles gaat voor de wind, en die zijn heel onrustig. Dus de moeilijkheid met verandering is dat niet zo eenvoudig is om vast te pakken van hoe komt dat nu dat een probleem is. Nu, wat dat we wel hebben, we hebben wel er is onderzoek gebeurd rond verandering. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven, wij kijken vaak naar hoe moeilijk is de verandering. Maar dat is niet zo... Dat is niet zo impactvol. Hey, jij fitnest. Mm-hmm. Neem ik aan. Ja. Vind je 2 kilo moeilijk om mee te trainen?
0: Nee.
2: Kijk, dit is een mooi voorbeeld. Want als ik u zou zeggen, komen, de training bestaat eruit om je arm te strekken.
0: Mm-hmm.
2: 10 minuten. En na 10 minuten ga ik u 2 kilo geven. Mm-hmm. En dan moet je nog eens 10 minuten gestrekt blijven. Wat denk jij dan?
0: Shit,
2: voilà. Dus eigenlijk, en zo werkt verandering ook. Als je puur kijkt naar verandering, gaan we heel vaak hebben van... Hoe moeilijk kan het zijn?
0: Het gaat moeilijk zijn.
2: Nee, ja, moeilijk, maar, nee, okay. Maar heel vaak denken we dat niet. Ja, je bent te negatief. Ja. Zeker vanuit de bril van de mensen die het initiëren. Dat is net het probleem. Dat heel veel mensen denken, het zou wel niet zo erg zijn. Terwijl het dat wel heel erg kan zijn. Maar het gaat over de draagkracht van mensen. Dus wat maakt verandering heel moeilijk, is dat niet zozeer de verandering op zich alleen, maar ook hoe sterk is de draagkracht van mensen. Dus de moeilijkheid zit erin, is dat verandering is altijd mensenwerk. Altijd.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat dat we geleerd hebben over veranderingen. Er zijn wel wat dingen die we geleerd hebben. Om een voorbeeld te geven. Er is zoiets als verliesaversie. Ken je dat? Verliesaversie? Nee. Om een voorbeeld te geven. Dat wil eigenlijk zeggen dat wat dat je verliest zwaarder weegt emotioneel dan wat dat je wint. Dus als twee mensen 500 euro hebben, hè, en dat is omdat de ander had ervoor 400 euro en die heeft 100 euro bijgekregen.
3: Dat is een geluksgevoel, hè?
2: Dat is een geluksgevoel.
3: Ja.
2: Maar dat geluksgevoel is nooit sterker dan het gevoel...
3: De teleurstelling dan van 600 naar 500.
2: Exact. Maar dat is toch heel bizar. Dat is tot 2,5 keer zo zwaar. Dus wat je vaak tegenkomt als het gaat over is een verandering nu moeilijk, is dat de mensen die het implementeren vaak tegen mij zeggen, ja, oké, dit pakken we af, maar ja, kijk eens wat ze erbij krijgen. En als je dan de som maakt, dan denk je, ja, is niet genoeg. En dat maakt
3: die
2: verandering...
3: Die factor 2,5 moet je incalculeren.
2: Ja, dat moet je incalculeren. Wat maakt verandering nog moeilijk, is... Je moet altijd voorstellen dat de mensen die verandering implementeren, die doen dat niet impulsief. Hey, dat komt zo over soms, maar dat is niet, geloof mij. Hey, die hebben voordat ze die verandering geïmplementeerd hebben die zich teruggetrokken. Die hebben in het beste geval een soort clubhuis gecreëerd van mensen die nadenken over hoe gaan we die verandering doen. En binnen dat clubhuis werken we ongelooflijk hard, of werken ze ongelooflijk hard, tot we dat helemaal juist hebben, dat we het kunnen communiceren.
3: Mm-hmm.
2: Maar wat is het grote gevaar? Is dat heel de weerstand en alle emotionaliteit, de mensen in dat clubhuis, die hebben dat allemaal al verwerkt.
3: Omdat die al 100 vergaderingen hebben gehad.
2: Ja,
3: die
2: tuurlijk.
3: Weten wat er gaat komen.
2: Ja.
3: Voor hen is het plaatje duidelijk.
2: Ja.
3: Maar de mensen die het misschien uiteindelijk moeten gaan uitvoeren, die verandering, die worden oversteld met het nieuws dat
2: ja,
3: er
2: komt. Ja, ik noem dat het clubhuiseffect. Van het ogenblik dat die mensen hun clubhuis verlaten, denken die, zie je, zwart, we hebben aan alles gedacht. We hebben keihard ons best gedaan. We hebben een goede communicatie. En dan lanceren die dat. En dan ineens, boel. Ineens krijg je gedoe.
3: Mm-hmm.
2: En dan kom je soms in kleine dingen tegen. Herinner je nog, er is zo ooit... Die VLD-politica... Oh, ik misschien een slecht voorbeeld. Maar die VLD-politica... Kawakibi. Ja. Hey, op een bepaald moment... Wat fiscale issues gehad. En op een bepaald moment beslissen om terug te komen. En wat doet ze? Ze maakt een filmpje. En dan zie je dat filmpje en dan zit ze op de kant van de stoel met warm licht en een dekentje over de stoel en dan krijgt ze ongelooflijk veel de wind van voor.
3: Mm-hmm.
2: En ze is weer afgemaakt voor dat filmpje. En dan denk ik, ergens in Vlaanderen is er een clubhuis dat het eigenlijk fantastisch vond om dat te doen. Dat is het clubhuis.
3: Er is een brainstorm geweest.
2: Ja, meerdere. Ja.
3: Door mij, en mensen hebben beslist, ja, het is een goed idee om op die stoel te gaan zitten, jezelf te filmen.
2: Ja.
3: En, ja.
2: Ja, zit niet in de stoel, zit op de kant van de stoel. Dat moet je doen. En weet je wat, leg er een dekentje. En we zetten dat lampje, zetten we zo. En misschien praat warm en zacht.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is het clubhuiseffect. Dus het probleem in verandering is dat het soms het effect heeft dat je er niet over nagedacht hebt als je het lanceert als leidinggevende. Maar het probleem zit anders. Ik kom zelden leidinggevenden tegen die er niet over nagedacht hebben. Het probleem zit in dat clubhuiseffect. Is dat we te blind worden als we er te lang mee bezig zijn.
3: Maar goed, hoe los je dat op? Want je kan toch moeilijk... Stel dat je in een groot bedrijf werkt en er moet een grote verandering komen. Bijvoorbeeld Volkswagen. De Volkswagen-groep gaat 150.000 mensen ontslaan in Duitsland. Omwille van de tegenvallende autoverkoop. Ja, je kan toch moeilijk met alle 150.000 mensen samenkomen en zeggen, jongens, we gaan veranderen. Heeft er iemand een ideetje?
2: Nee, dat klopt.
3: Je hebt toch per definitie in een structuur van een bedrijf heb je toch mensen die betaald worden om verantwoordelijkheid te nemen, om die beslissingen te nemen en om die verandering uit te tekenen. Je kan toch moeilijk iedereen betrekken daarin?
2: Dat klopt, maar wie betaald wordt, moet gewoon zijn werk doen. En als het gaat over verandering, betekent dat bewustzijn dat hoe hoger je zit in een organisatie, hoe blinder je wordt. Omdat de echte impact van een organisatie of van een verandering is voelbaar op de vloer.
3: Mm-hmm.
2: Dus wat je vaak wel zal zien, is dat als zij met deskundigheid verandering implementeren, is dat ze een omgeving creëren van mensen, een klein groepje, een eigen clubhuis, met mensen die inzicht hebben in wat de impact is. En als ze heel slim zijn, dan weten ze dat als het clubhuis opengaat, dat we niet onmiddellijk gaan communiceren, maar dat we in een kleine testpubliek, waar mensen die eigenlijk heel openhartig zijn, zeggen van kijk, dit is wat we hebben uitgewerkt. Zo zouden we het willen communiceren. Ja, hoe kijkt er naar? om beter in te schatten wat is de impact van wat hebben uitgewerkt. Dus wat je vaak zal zien in een verandering komen, is dat mensen dat zien als een communicatie. Mm-hmm. En dat is het niet. Verandering is een proces. Dat is een proces van stappen dat je zet. En die stappen die volgen elkaar logisch op. Weet je wat de eerste stap is in verandering?
3: Dus niet de communicatie.
2: Wat blijft?
3: Dus niet de communicatie.
2: Nee, niet de communicatie.
3: De eerste stap in verandering.
2: Ja, als je stelt dat je wil iets veranderen...
3: Het probleem benoemen, dat verandert moet worden.
2: Nee, dan zit je al veel verder.
3: Oké. Okay.
2: Stel, je wil iets veranderen.
3: Ja.
2: Jij zit hier op je stoel en je denkt, goh, in die werking, ik wil hier iets veranderen.
3: Het piepen.
2: Je hebt het gat met het piepen. het piepen van de stoel.
3: Ja.
2: Ja. Nee, wat is eigenlijk in theorie de eerste stap?
3: Goh. Ik zou denken... Een mailtje sturen naar de dienststoelen hier op de VRT?
2: Want dan heb je het al gecommuniceerd. Je moet rekenen, verandering, dat is een beetje...
3: Zelfs met mijn WD-40 flesje naar hier komen en proberen om... Nee, toch ook?
2: Nee.
3: Oké, help mij.
2: Ik zal een tip geven. In verandering heb je dezelfde regel als in het diepzee duiken. Heb je ooit al eens gedoken? Wat is de gouden regel in het diepzee duiken?
3: Ademen. Ja, zuurstof.
2: Ja, dat is de gouden regel in het... In het leven, blijven ademen. Maar in het duiken specifiek, rond die adem... Niet om
3: buddy.
2: Wat blieft?
3: De buddy.
2: Tuurlijk dat. Je duikt nooit alleen.
3: Ja.
2: Dus eigenlijk, je eerste stap wil iets gaan veranderen. Voor mij is het zoeken van een goede buddy.
3: Iemand die zich ook stoort aan het kraken...
2: Nee, dat is geen buddy. Nee, die helpt mee met de wolven. Nee,

0: Allergisch aan enthousiasme.
1: Ja.
0: Je wilt toch begeesteren? Je wilt toch als clubhuis, heb je iets beslist, je bent enthousiast, je wilt dat toch over. We gaan een nieuwe stoel zetten in de studio. Ja. En hij piept niet meer.
1: Hoe geweldig is dat? Dus Kobe, mocht ik uw buddy zijn, dan zou ik zeggen, Kobe, ga heel even zitten. je moet eens goed nadenken. Hè. Als je in een verandering zit en iemand is niet tevreden over de verandering, wie zoekt die op? Zoekt die dan een collega op die zoiets heeft van, en wat denk je, Kobe wel? Die denkt dat wij nu ook elke week 3 uur met een olieflesje gaan moeten rondlopen naar alle stoelen. Hey, die komt hier binnen 5 minuten voor de uitzending. Hey, hij is de man. En wij moeten zorgen dat wij tussen 2 uitzendingen snel op ons knieën alles... Wat denk je wel?
0: Klopt.
1: Iemand die daar boos mee is, wie zoekt die op? Zoekt die een collega op die ook boos is? Of zoekt die een collega op die enthousiast is rond uw idee?
0: Boosheid verzamelt zich.
1: Ja, dus dat alleen al. Dus kun je eigenlijk al inbeelden dat als leider, als je die logica niet snapt, ja, dan gaat het toch te veel met enthousiasme komen, waardoor hij mensen wegduwt. Dus de sleutel om mensen die tegen zijn mee te krijgen, is alvast niet enthousiasme, want die lopen weg van enthousiasme.
0: Die ergeren zich blauw aan de vlotte manager of baas die het komt poneren. Ja,
1: dus voilà. Dus eigenlijk zou je een buddy dan al zeggen, Kobe, ik zie dat je enthousiast bent, we gaan wel wat moeten temperen, want je enthousiasme gaat misschien ervoor zorgen dat mensen eigenlijk gewoon gaan weglopen.
0: Dat is toch straf?
1: Ja, zie, en hier heb je het. We komen dichter in de buurt van waarom dat verandering zo moeilijk is.
0: Ja?
1: Mensen zijn allergisch aan enthousiasme, dat is niet logisch. Want eigenlijk zou ik zeggen...
0: Maar heb je dat geleerd uit je boeken, of heb je dat geleerd in de praktijk? Je begeleidt al 22 jaar bedrijfsleiders en ook arbeiders. Allee, je doet alle lagen van bedrijven. Is dat iets dat je uit de praktijk hebt geleerd, dat enthousiasme ergernis oproept, aversie oproept?
1: Ja.
0: Meen je?
1: Maar niet zozeer de praktijk als trainer, daar leer je dat ook. Maar gewoon de praktijk als mens.
0: Maar ik vind dat begeesterend enthousiasme.
1: Ik kan iets terugbrengen naar een stuk. Weet je nog, we hebben na die eerste 2 afleveringen... waren mensen ongelooflijk enthousiast.
0: Leiderschap en groepsdynamiek.
1: Dus wij kregen vraag om wat dat we deden. Kun je dat gesprek niet verder zetten? In een keynote-vorm of in een...
0: Ja, die vraag kwam. Ja.
1: Ik was heel enthousiast, omdat ik denk, ah, geweldig. Ah, dat is mijn leefwereld. Een zaal, een gesprek voeren met een zaal, zo interactief als kan. Herinner jij nog, wij hebben dat gedaan, hè? Wat dat jij mij 10 minuten voor...
0: Nooit meer.
1: Nooit meer. Dus wij staan achter het podium. Hey, de man van de organisatie is zijn intro aan het doen. Mm-hmm. 200 man in de zaal. Ik ben heel enthousiast, dit is mijn ding.
0: Kijk, blauw aan jou toe.
1: Tuurlijk. Ja. Ah, hier heb je het.
0: Ja, ik herken...
1: Dus ik ben naar...
0: Ik dacht, Guy, begrijp mij nu eens.
1: Ja, maar wacht, je had het nog niet gezegd.
0: Okay,
1: dus ik kijk naar u en ik zeg, Kobe, hoe staat jij er eigenlijk in? Ja, ça va. Ik wacht 2 minuten en jij zegt, ja, ik wil u dat maar al eens zeggen, ik ga dat nooit meer doen. Hè. Ik heb 2 nachten niet geslapen. Ik word doodmoe van heel dat corporate gedoe. Ik ga dat niet meer doen. 10 minuten... voor de start. Wat heb ik toen gedaan? Ben ik toen enthousiast geworden en gezegd, ja, Kobe, maar alleen, je moet eens dit zien.
0: Nee, dat is waar, je bent op mijn level gekomen.
1: Tuurlijk, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn enthousiasme ingeslikt. En ik ben heel nieuwsgierig geworden naar hoe het komt dat iemand die ik als heel flexibel ken, die heel comfortabel is, plots dat niet is. Dus mijn eerste vraag was, Kobe, wat is er aan de hand? En je hebt gezegd, dat werkt hier niet voor mij. En heb ik doorgevraagd, dus oké, kun jij zeggen wat dat er precies niet werkt voor u? En je hebt gezegd, ik ben niet mee. Al dat corporate gebabbel, ik weet eigenlijk niet wat die van mij verwachten.
0: Mm-hmm.
1: En op 10 minuten tijd, door dat gesprek, is dat geëindigd dat 2 minuten voordat wij opgingen, heb ik u gezegd, Kobe, er is 1... thema waar we moeten rondwerken.
0: Ja, je hebt duidelijkheid geschept als het kader. En,
1: voilà. En dat is niet door enthousiasme, dat is door connectiviteit.
0: Ja, mooi voorbeeld. Ik hoop dat de mensen thuis het begrijpen, want het is natuurlijk een heel persoonlijk ding tussen ons twee. Maar...
1: Een ander voorbeeld.
0: Nou ja, graag.
1: Jawel, stel, je snapt iets niet van je computer.
0: Mark, mijn collega, ja, is niet zo heel goed met... Mag ik dat zeggen, Mark, dat je niet zo heel goed met computers bent?
1: Okay. Die, wel, de Mark kan het
0: bevestigen. De helpdesk staat er.

0: Maar ik kan het bevestigen. Wat is het ergste dat u kan overkomen als je niet zoveel van computers weet? Dat is iemand die enthousiast is rond computers, die u dat komt uitleggen.
1: Je wil gewoon een oplossing.
0: Ja, en je wilt ook niet alles snappen van die computer. En ik snap dat je enthousiast bent rond computers. Ik ben dat niet. Los het gewoon op in alle verhaal daar rond. Dus als iemand heel enthousiast is, veel vertelt, maar je snapt er niks van, dan gaat hij op een gegeven moment zeggen, en snapt het nu? En uit angst dat de persoon het nog eens gaat herhalen, zeg je, ik snap het.
1: Terwijl hij het eigenlijk niet snapt.
0: Ja, dat is juist.
1: Dus dat is juist.
0: In verandering gaat over onzekerheid. Je moet loslaten wat je niet kent en toelaten. Je moet loslaten wat je kent en toelaten wat je niet kent. In die tussenperiode heb je mensen nodig waar je energie van krijgt, die dat je vertrouwt en die dat je kunnen helpen. Verandering gaat niet over kennis. Kennis heeft geen impact op verandering. Je kunt iets kennen, maar daarom doet het nog niet.
1: Ja, je weet dat alcohol slecht is. Je weet dat er ook
0: tuurlijk
1: slecht
0: dat
1: is. Maar mensen blijven drinken en blijven...
0: Ja, dat is heel raar. Wij denken dat kennis impact heeft op verandering. Maar dat is eigenlijk heel beperkt.
1: Gisteren nog in het nieuws het label van minister Van den Broeke op elk alcoholisch product op elke alcoholreclame moet er nu een label komen. Alcohol is schadelijk.
0: Ja.
1: Wij gaan dat zien. Wij gaan dat lezen.
0: Ja, voilà.
1: En wij gaan dat glas wijn drinken.
0: Voilà. Dus dat betekent dat verandering is altijd een leerproces.
1: Mm-hmm.
0: Altijd een leerproces.
1: Wanneer stop ik dan wel met drinken?
0: Ja, Kobe.
1: Als de kater te zwaar wordt? Als ik zelf echt fysiek last van heb?
0: Wanneer ik weet niet wanneer jij gaat stoppen met drinken. De vraag die je moet stellen is... Ja, wat levert dat drinken mij eigenlijk op? Een van de redenen waarom dat verandering zo moeilijk is... is omdat het oude gedrag heel veel positiviteit in zich heeft.
1: Ik heb prachtige herinneringen dronken. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Dus hier heb je al het eerste antwoord.
1: Ja, het leven is een feest als je wat tipsy bent.
0: Ja, tuurlijk. Herinner je nog, na onze eerste aflevering over openhartigheid, zeggen wat je te zeggen hebt met zorg. Ik kreeg een stroom van vragen van mensen die zeggen, ik wil dat leren. En dat was cool, ik was er heel blij rond. Maar hoe start altijd mijn eerste vraag? Is dat je zegt, oké, ik begrijp dat je wilt openhartig communiceren, maar vertel eens, wat is het probleem? En dan vertellen mensen over, ik zit op een vergadering en er wordt van alles gezegd waar ik het niet mee eens ben. En dan zeg ik mijn gedachte niet. Ik zeg dan niet wat ik wil. Mijn allereerste vraag is altijd... En wat is voor u het voordeel om niet te spreken? En weet u wat mensen zeggen? Daar is geen voordeel aan. En dan denk ik, tuurlijk wel. Dus doe de oefening opnieuw. Wat is voor u het voordeel om niet te spreken? Wat levert u dat op? En dan herhalen mensen dat nog eens. Nee, Guy, dat levert mij niks op. Anders zou ik niet bij u zitten. En dan moet ik diep zuchten. En dan zeg ik... Ik wil nog een derde keer nadenken en dan komt het eruit. Ja. Door niks te zeggen hebben mensen mij wel liever. Door niks te zeggen blijf ik wel uit het conflict.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je in verandering altijd in je achterhoofd houden. Als je gedrag verandert, dat oude gedrag heeft je ook heel vaak iets opgeleverd. Tuurlijk. Dus in dat nieuwe gedrag moet je wel zorgen dat... Ja.
1: En dat weet je soms niet, hè, gaat zijn, dat weet je.
0: Ja, nee, voilà.
1: We gaan verder praten straks na een plaatje van Tupac. Ken hem nog?
0: Tupac, ja. Maar leeft hij nu of is hij dood?
1: Nee, die man is gestorven. Die is neergeschoten.
0: Hij zegt dat. Ik hoor er veel zeggen dat hem nog leeft.
1: Hoe gaan we die kant op? Tupac, Changes.

0: Tupac met Changes. In weet ik veel over verandering, wie ook heel vaak over verandering sprak, was president Obama in der tijd. Ook op 5 februari 2008.
1: Change will not come if we wait for some other person. Or if we wait for some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.
0: Verandering komt niet als we wachten op een andere persoon of een andere tijd. We zijn degenen op wie we hebben gewacht. Wij zelf. Wij zijn de verandering die we zoeken. Verandering komt dus uit jezelf, leer ik van Obama. En van Guy Meert heb ik al geleerd dat je enthousiasme moet temperen als je iets wil veranderen. Want dat mensen daar allergisch aan zijn. Hij heeft voorbeelden genoeg gegeven om dat te illustreren. En dat klopt dus inderdaad. Maar zullen we even zo heel het simpel maken en het IKEA-plan naar goede verandering opstellen? Hoe doe je het dan wel? Hoe moet je...
2: IKEA-plan gewijs?
0: IKEA-plan gewijs.
2: Zo.
0: Want je hebt mij daarnet de vraag gesteld, hoe begint het? Stap 1.
2: Ja. Nooit alleen.
0: Nooit alleen, hebben we geleerd.
2: Stap 1.
0: Die duikbuddy. Ja.
2: Bereid je voor. En met bereid je voor bedoel ik, bereid je verhaal heel goed voor. Een verhaal moet, in verandering moet altijd duw- en trekenergie hebben. Dus dat betekent dat, als je iets wil veranderen, je kan duwen en je kan trekken. En het beste is dat je duwt en trekt. Wat betekent dat in een verhaal? Is dat je goed moet vertellen wat je vandaag ziet gebeuren, waarvan je zegt, om die en die reden werkt dit niet meer. En dat moet je vertellen op een manier dat mensen dit aan de lijve voelen. Dat ze denken, ah ja, inderdaad, dat werkt niet meer. En dan krijg je al voor een deel van de mensen een beweging van oei, we moeten hier weg of we moeten hiermee stoppen.
0: Mm-hmm.
2: En dan is het belangrijk dat je een trekenergie creëert. En een trekenergie creëren door een inspirerend verhaal te vertellen. Daar gaan we naartoe. Dus in het jargon noemen ze dat een burning platform. Steek het kot in brand en dan gaan mensen vluchten. En als mensen beginnen lopen, dan moet je gewoon zeggen naar waar ze moeten lopen.
0: Dat is ook cynisch, hè?
2: Maar change is heel cynisch.
0: Steek het kot in brand en
2: ja, mensen... Ja. Hoe harder de pijn, hoe sneller dat mensen lopen. Perfect.
0: Poef.
2: Maar dat is... Change is cynisch. Ja, je moet die uit dat comfort krijgen. Maar ik zit nu heel zwart tweeten, maar je vroeg een IKEA-plan, hè?
0: Ja.
2: Maar dit is zo het probleem, hè? Zo'n IKEA-plan, daar heb ik altijd last van het sangria-syndroom, hè? Ken je het sangria-syndroom? Nee? Ik drink geen alcohol. Maar heel af en toe, als er zon, zee en strand is, dan durf ik wel eens een sangria bestellen. En je hebt twee soorten sangria. Sangria met fruit en sangria met fruit. Dat zijn de twee soorten. En je weet dat elk van die garçons en die barbedienden hebben dezelfde stappen gevolgd. Want toen maak je sangria, je giet de pot in het glas en je doet er fruit bij. En toch op de een of andere manier kan je sangria krijgen. Die hebben het exacte IKEA-plan gevolgd. Waar dan zo twee verlepste appelen in zitten. Zo twee stukken melige appel. Met een stukje verloren appelsien, uiteengerafeld in rippen. Maar soms heb je ook sangria met zo sangria-fruitjes. Zo fijn gesneden. Dus je hebt hetzelfde stappenplan gevolgd. Maar die hebben dat op de een of andere manier met meer kwaliteit gedaan. En dat is eigenlijk, als jij mij vraagt naar een IKEA-plan rond verandering, dat is eigenlijk heel simpel. Nooit alleen, bouwt u en trek energie in uw verhaal. Zorg dat wat dat je wilt, dat alle remmende elementen worden weggenomen. Dat het makkelijk is om te doen wat dat je moet doen. En dat het moeilijk is om te blijven doen wat dat je niet meer mag doen. Dat is eigenlijk de eenvoud.
0: Wow.
2: Ja, als je ik kan een klein voorbeeld geven. Mijn kinderen hebben een nieuwe fiets gekregen deze zomer. Ik heb al 10 keer gezegd, zet je fiets binnen als je thuis komt. Mm-hmm. Die doen dat niet. Allee, af en toe wel eens, maar meestal niet. Maar nu toevallig, vorige week, vroegen ze, papa, kan jij dat even doen, want ik moet weg. Dus ik denk, oké, zal ik dat doen. Dus ik pak die fiets en ik wil die binnenzetten. En wat merk ik? Dat is niet zo makkelijk bij ons thuis om een fiets binnen te zetten.
0: De deur is te smal of zo.
2: De deur is te smal. Dat slot kan je niet open doen en je fiets vasthouden. Dus je moet eerst... Dat is te complex. Dus er zijn te veel remmende elementen om te doen wat dat goed is. Dus ik weet nu, ik moet het makkelijker maken om fietsen binnen te zetten. Want anders ga ik blijven zagen aan mijn kinderen om dat te doen. Dat zijn remmende elementen.
0: Oké, snap
2: je. Dat zijn trekkende elementen. Als het over gedrag gaat, gaat het altijd over drie dingen. Dat gaat over kunnen ze het, competentie, willen ze het, motivatie. En is de context, helpt dat? Is de omgeving ondersteunend?
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel simpel in theorie. Dat stappenplan rond change is niet zo moeilijk.
0: Nee, maar dan ga je ervan uit dat change positief is. Dat verandering een positief effect heeft. Nee. Stel, ontslagen communiceren. Een bedrijfsherstructurering waardoor het minder leuk gaat worden. Ja, dan is het heel moeilijk om die elementen die remming veroorzaken weg te nemen.
2: Dat snap ik.
0: Dat is...
2: Maar snapt u nu waarom ik mijn boek geschreven heb? Ik heb Grinta geschreven omdat ik dacht... Wij evolueren naar een tijd van meer met minder.
0: Mm-hmm.
2: We meer data verwerken met minder mensen.
0: Meer content op de VRT met minder mensen.
2: Met minder mensen.
0: Ja.
2: Maar dan heb je een ongelooflijk goed team nodig. Allee, stel je voor, jij wilt een citroen en ik wil een citroen. Maar er is maar één citroen. Stel dat wij nu geen goede samenwerking hebben opgebouwd voor het citroenprobleem...
0: Dan is het vechten.
2: Dan gaan wij vechten voor die citroen. Dan ga je die citroen proberen wegpakken.
0: Ja.
2: En als ik te laat ben, heb ik pech. Jij wint, ik heb pech. Dat zijn slechte teams. Stel dat wij nu een ça va samenwerking hebben. Wat gaan wij dan doen met die citroen?
0: Ja, door in twee snijden.
2: Dan snijden we die in twee. Jij hebt een halve citroen en ik heb een halve citroen.
0: Uh-huh.
2: Maar stel nu dat wij een ongelooflijk goede samenwerking hebben.
0: Samen gebruiken.
2: Ja, dus wat is als jij zegt, ik wil een citroen, en ik zeg, oei, ik wil er ook een, wat is dan de eerstvolgende beweging die wij gaan zetten? Dan ga ik u vragen, Kobe, voor wat heb jij die nodig? En jij gaat zeggen, ja, ik wil die zesde gebruiken om smaak...
0: Ja, misschien heb ik enkel de schil nodig, en wil jij het binnenste.
2: Voilà. Tuurlijk. Dat is een voorbeeld van...
0: Ja.
2: van...
0: Oké, dat is duidelijk.
2: Dank je wel.
0: Maar een ontslag... Dat is ook een verandering in iemand zijn leven. Hoe ontsla je iemand op een stijlvolle manier, zodat die verandering niet te zwaar binnenkomt?
2: Ja, opnieuw. Je hebt een heel, er is geen dag zonder gisteren. Hè? Dus dat betekent dat wat we vandaag gaan doen, heeft ook een voorgeschiedenis. Dus de eerste regel zit al terug in hoe gezond komen we aan de start. Als een ontslag een verrassing is, ja, dan heb je geen goede voorgeschiedenis gehad. Dus... In C hoop ik dat iemand die zijn ontslag krijgt... eigenlijk bij u binnenkomt en zegt... Jos, ja, we hebben dat en dat geprobeerd. Hé, we gaan afscheid nemen. En dat die persoon zegt... Ja, ik snap het.
0: Dat het is het beste scenario.
2: Ja, dat is waar. Maar opnieuw komen... Allee, dat is ook uw verantwoordelijkheid als leidinggevende. Maar wacht...
0: Nee, okay.
2: Dus stel dat je dat niet gedaan hebt... Dan denk ik... Ja, dan gaat er plots iets moeten veranderen. Ja... Je hebt er wel altijd een voordeel. Emotie daalt altijd. He, er is nu niemand dat hier de VRT binnenloopt en roept... Renault moet open. He, ook niet op het autosalon. Die emotie is weg. Dat is het grote voordeel van emotie. Hedonische adaptatie. Emotie daalt altijd. Dat is het voordeel. Maar dat betekent in zo... Hoe ontsla je dan iemand? Als je verwacht dat er veel emotie gaat zijn... wacht dan niet te lang met je boodschap. Als de persoon binnenkomt, zeg dan... Zet u... Ik heb eigenlijk heel slecht nieuws. Ik heb besloten om een einde te stellen aan onze samenwerking. Punt. En wat zie je dan gebeuren? Die emotie piekt.
0: Mm-hmm.
2: Maar de wetenschap heeft ons geleerd dat emotie maar 90 seconden duurt. 90, ja.
0: Meen je dat?
2: Ja, emotie duurt maar 90 seconden. Nadien pakt eigenlijk uw ratio het over, uw interne dialoog. Dus die eerste 90 seconden heb je eigenlijk heel weinig...
0: Klootzakken.
2: Ja. Of mensen die in stilte gaan.
0: Ja.
2: Heel het proces nadien is eigenlijk de persoon die met zichzelf begint te praten. Dus wat gebeurt er als je dan die boodschap brengt, die emotie piekt? Ja, je wacht. Die zal wel dalen. Ja, en dan gaat die in gesprek moeten gaan.
0: En het uitleggen waarom.
2: Als
0: die verandering er komt.
2: Ja, als de persoon daar vragen rond stelt. Ik weet niet wat dat gaat komen.
0: Mm-hmm.
2: Maar hoe moeilijker u voortreikt, hoe emotioneler uw ontslag is.
0: Mag ik nog een concreet voorbeeld geven?
2: Ja.
0: De regering die overlaatst beslist om de pensioenleeftijd aan te passen. Dat is een ongelooflijke verandering in de mensen hun leven. Portemonnee, dat is een recht waar je voor gewerkt hebt. En een regering beslist van we gaan dat aanpassen. Mensen moeten opeens 6-7 jaar langer werken.
2: Ja. Ja, ik ga geen beleidsadvies geven, maar...
0: Nee, maar de politiek zit vol verandering, constant.
2: Ja.
0: Vind je dat zij een goede beurt maken om die verandering te communiceren?
2: Ja, ik ga geen beleidsadvies geven. Maar als we nu de broodkruimels volgen die we hier al op tafel gegooid hebben. We hebben al gezegd, in zo'n hele verandering, dat is een moeilijke periode. Dus je hebt vertrouwen nodig in de leider of de ploeg die wil dat je verandert. Dus de eerste vraag die de regering zich te stellen heeft is, zijn we eigenlijk een betrouwbare partij? Hebben mensen vertrouwen in ons? Dat als wij dat zeggen, dat ze dat gaan doen. Ik heb daar mijn twijfels bij.
0: Mm-hmm.
2: Ik zie het hele systeem van een regering zelden echt goede teamwerking demonstreren.
0: Dus wat dat logisch is, want dat zijn partijen met verschillende belangen die tot elkaar veroordeeld worden, dikwijls door de kiezer.
2: Of ja, ben ik... Moet dat logisch komen? Allee.
0: Ja, dat is toch de democratie?
2: Ja, maar zegt de democratie dat je een ploeg moet samenstellen van mensen die elkaar constant stokken in de wielen steken? Allee,
0: als er maar zoveel partijen zijn, links en rechts, en je moet het met elkaar doen, ja, dan...
2: Zolang dat je soms goede regeringen hebt en slechte regeringen, weet je dat er manieren zijn om een goede ploeg te maken.
0: Mm-hmm.
2: Altijd. Dus als je... Allee, we zitten in de eerste aflevering, hè, van groepsdynamiek. Als de ploeg... Ik ga het anders vertellen. Mark Koeken... Die koopt Anderlecht. Hey. Denk je dat hij de helft van zijn inkomen besteedt aan Anderlecht?
0: Ik hoop van niet.
2: Nee, ik hoop van niet. Wij als gewone werkende mens, wij besteden de helft van ons inkomen om eigenlijk aan een ploeg te geven en te zeggen, doe daar het beste mee.
0: Mm-hmm.
2: Leid dit land. Wij accepteren gedrag dat eigenlijk niet te accepteren is. Wij accepteren dat die onderling niet de violen gelijkstemmen van het ogenblik dat ze communiceren. Wij accepteren dat. En ik wil nu geen debat voeren over regeringsvorming, want dat gaat uit.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan weet je al, als die ploeg verandering brengt, dan is dat vertrouwen tussen het oude loslaten en het nieuwe toelaten, ja, dan is dat fundamenteel een probleem. Omdat je geen vertrouwen hebt in de leiders die beweging
0: mm-hmm.
2: doen maken. Gramsci zei dat eigenlijk heel mooi.
0: Okay.
2: Als de oude systemen niet meer werken en de nieuwe systemen zijn nog niet matuur genoeg, dan ontstaat er een periode van monsters. Waarin dat iedereen probeert het laken naar zich te trekken. Ja, daar heb je een leider nodig of een regeringsploeg nodig die dat je vertrouwt. Dus dat is er niet. Wat geen feedback is naar de mensen in. Het gaat over het systeem.
0: Ja.
2: Twee, een verandering die knaagt aan je autonomie als mens, is altijd veel zwaarder. He, als het gaat over uw geld, over uw vakantie, over uw collega's, over de hiërarchie waarin dat je zit, dat heeft altijd veel meer impact. Pensioenen gaat over geld.
0: Tuurlijk.
2: Bovendien, als een verandering gaat over het breken van een belofte, over een waarde, dan wordt dat nog moeilijker. Ja, pensioenen zijn beloofd en nu worden die ingetrokken. Dus het begint op te tellen. Nee, geen vertrouwen in de leider. Het gaat over iets dat de autonomie aanvreedt. Het gaat tegen de waarde in. Ja, nu begint het, hè.
0: Dan is er toch
2: En dan is er nog één ding. En dan heb je terug die verliesaversie. Je pakt iets weg, maar je geeft niks in de plaats. Dus dat krijg je er ook nog eens bij.
0: Maar dan is er toch geen enkele goede manier om dat te communiceren? Of...
2: Ja, toch wel. Gewoon, ja, allez, het gaat geen walk in the park zijn... Maar als je dat nu omdraait... Je weet dat als mensen in emotie gaan, in verandering... Dat ze nabijheid nodig hebben van mensen om te luisteren... om beter te begrijpen. Dus dat betekent al, als een regering een verandering implementeert... Ja, dan moet je zorgen dat die eerste lijn... Dat die klaarstaan om antwoorden te geven. Hey, de vraag is, nou, wie contacteer je als je vragen hebt over je pensioen?
0: Mm-hmm.
2: Je bent in emotie... Je weet niet hoe het in elkaar zit, dus je gaat antwoorden zoeken, in het beste geval. Hey, als de emotie al, als de eerste 90 seconden al wat gedaald is, en je bent matuur in je zijn, ja, dan gaat de vragen beginnen stellen. Dus als de regering dat niet georganiseerd heeft, ja, dan krijgen mensen geen antwoorden. Ja, als mensen geen antwoorden krijgen, gaan ze terug in de emotie.
0: Mm-hmm.
2: Dus er zijn heel wat stappen die een regering kan zetten, anders dan wat ze nu doen. Change niet zien als gewoon een communicatie. Gewoon de rangen sluiten en die eerste lijn opvang voor mensen die emotioneel zijn, om die te organiseren. Mm-hmm. Dat als mensen een vraag stellen, dat ze een antwoord krijgen.
0: Binnen een bedrijfscontext is daar de vakbond dan voor. Maar we zien ook hoe de vakbonden met verandering omgaan. Dat is ook altijd moeilijk.
2: Ze zijn al aan het oefenen voor de afspraak hier. van de regering naar de vakbonden.
0: Nee, maar dat zijn toch de organen binnen een bedrijf. Als er verandering komt, dan staan de vakbonden daar. Dat heeft de regering natuurlijk niet, dat mechanisme. Hè?
2: Oh, heeft de regering geen vakbonden?
0: Ja, in een bedrijf is dat toch simpeler, denk ik, om... Nee?
2: Ja, als je...
0: We hebben nog 2:30, Guy.
2: 2:30. Kijk, het feit dat ik, als het over vakbonden gaat, dat ik voorzichtig word...
0: Ja, ik merk het.
2: Wil eigenlijk zeggen dat er iets niet 100% gezond is. He? Terwijl ik eigenlijk fan ben van vakbonden. Omdat ik denk dat vakbonden... Ik kom er drie... Mijn klanten komen er drie soorten tegen. Dat is één, vakbonden die echt een toegevoegde waarde hebben. Die houden altijd goed tijdens een verandering het evenwicht tussen het individu, de groep, en het product dat moet gemaakt worden. Omdat die ook weten, als het product niet meer kan gemaakt worden, op termijn worden mensen ook ongelukkig. Want dan hebben ze geen job meer.
0: Tuurlijk.
2: Je hebt ook vakbonden die gewoon zitten te wachten tot het misgaat, en dan spreken ze. Daar heb je heel weinig aan. Dat zijn ondermijnende. En dan heb je een derde soort, die verhinderen dat je spreekt met je eigen mensen. Waardoor dat als je als leider iets wil veranderen, moet je via de vakbond gaan. Dan wordt de vakbond een communicatiekanaal. Mm-hmm. Ja, dan heb je echt een probleem. Want dan kunnen leiders eigenlijk nooit doen wat ze moeten doen. Praten en luisteren met hun mensen. Dus ik ben een ongelooflijke voorstander van die eerste groep van vakbonden. En die kom ik regelmatig tegen, maar ik kom er ook anderen tegen. Dus als we de vakbond zien als een extra hulp om tijdens een verandering die emotionaliteit mee te monitoren, ja, dat is top. Want die kunnen afstand nemen, kijken naar de drie actoren. De individuen, hoe dat de groep functioneert en hoe dat de opdracht zich zet. En als zij helpen daarnaar te kijken, dan zijn zij een extra toegevoegde waarde in een veranderingsproces.
0: Het is eigenlijk straf, we zijn over verandering bezig. We gaan nog 1 minuut hebben, we gaan het neerleggen. We zijn over verandering bezig. Eigenlijk iets heel simpels. Het is gewoon iets anders doen dan ervoor. Het is niet meer dan dat, hè. Dat is verandering. Iets anders doen of iets anders... Ja, eigenlijk gewoon iets anders doen. En toch zijn wij hier al een uur over bezig, over theorieën en dit en dat en zo. Dat is toch bizar?
2: Ja, en je ziet dat...
0: Want we weten dikwijls dat het beter is, zoals het stoppen met roken, zoals het stoppen met drinken. We weten dat iets beter kan als we een ander gedrag stellen. En toch vinden we het zo moeilijk om dat te doen. In een bedrijf ook. We kunnen een plan zien en lezen en denken, ja, dat is eigenlijk goed. Maar toch zal daar weerstand tegen zijn. Ik blijf dat heel bizar vinden.
2: En ik met u. Maar gelukkig, ik heb het al gezegd, rust is geen luxe, dat is een code. Je kunt leren om rust te hebben bij jezelf tijdens verandering en rust te creëren.
0: Ik maak nog reclame voor jouw boek Grinta, de logica van samenwerken aan samenwerking. Guy Meert, dank je voor uw tijd. Dit was Weet ik veel, zo dadelijk is er Joren met Onderweg.
3: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
3: Altijd verrassend, altijd scherp.
4: In een trillend landschap onder een lode zon.
3: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
5: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Paleis in Antwerpen. Zaterdagmiddag op Radio 1. Hooverphonic met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Oostende en Gent. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. En 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 300 doden geteld na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. En in Gent is een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van meer dan 100 vrouwen. Alleen al in Nepal zijn er 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers binnen over de slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte erin en veroorzaakte zo een grote neerwaartse vloedgolf. Onze redactie kon bellen met hulpverlener Jente Peters. Zij is in het getroffen gebied. Pauline Lambert.
13: De ravage na de stortvloed is enorm. Water, slijk en puin hebben hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. De Vlaamse Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en was al in de buurt als hulpverlener. Ze gaat nu meehelpen in een ziekenhuis waar gewonden worden opgevangen.
14: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
13: Er wordt met man en macht gezocht naar overlevenden, maar de hulpverlening verloopt moeilijk, omdat de verwoesting zo groot is.
14: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
13: Er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist, ook uit ons land. Buitenlandse Zaken heeft met 3 landgenoten die in de regio waren nog geen contact kunnen leggen.
12: De modderstroom in Nepal en Tibet is dus veroorzaakt door een stuk van een gletsjer die is ingestort. Dat komt vaker voor in die regio, al is de omvang van deze ramp uitzonderlijk groot. Er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glaciologe Maaike Izeboet van de VUB.
15: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjereis opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
12: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal en daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
16: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
17: Deze slachtoffers werden gerekruteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
16: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
17: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
16: De bendeleden zagen er geen probleem in.
17: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
16: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
17: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
12: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franse openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plaats die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar, ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte, toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quintin wil nu dat dat onderzocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel daar al een eerste dode. De feiten gebeurden na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond. 1 van hen is nu overleden. De politie heeft geen vermoeden van een terroristisch motief. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan halen we nog 24 graden. We begonnen met de honderden slachtoffers na de zware modderstroom in de Himalaya, in Nepal en in Nepal en Tibet. In Nepal alleen al zijn meer dan 300 lichamen gevonden. En bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Onderweg.
3: Met Joren Karels.
18: Een heel goede middag. De voorlaatste onderweg van deze zomer. Zoals de Rembrandts het zouden zeggen. Just the way it is, baby.

Als je de teamsong van Friends maakt, dan ben je voor altijd bekend voor dat nummer I'll Be There For You. Hier op Radio 1 een ander nummer van de Rembrandts. Just the way it is, baby. Deze Braziliaanse woont in Gent, Helena Casseia en Forsaken Soul.

0: haar dagdromen op muziek. Helena Kaseya en Forsaken Soul. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier file rijden tussen Dilbeek en Zellik. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Het is ook vertragen op de E40 vanaf Ternat. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, is de weg vrijgemaakt voorbij de Thijsmanstunnel. Nog 10 minuten erbij vanaf Waaslandhaven-Zuid. Door omrijdend verkeer 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Richting Nederland 3 kwartieren extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-Tunnel.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

vind. Misschien kan je stilaan alles aan het weekend denken. Cool and the gang, let's go dancing. Joby Riccio die ging door de ene levensverandering na de andere. Een soort van emotionele whiplash. Dit is The Rich.

0: samen van The Scene. Op de binnenring rond Brussel is het een half uur file rijden tussen Anderlecht en Zellik. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Ook 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een verlies van lading.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

0: en I'm Yours. Voor Madonna begon het allemaal in New York, in de club Dansteria.
1: Radio 1.

Voor dit nummer ging Donna Summer toch ook eens wat inspiratie halen uit gitaarmuziek. Hot stuff. Straks na het nieuws van 2 uur meer onderweg op Radio 1. Je kan tickets winnen voor Emmylou Harris in de Bozar. En je hoort ook muziek van Bobby McFerrin. Eerst Ello Black.

0: Pompie. Pompie.
1: Die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, het schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blief,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Code yellow!
12: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
12: Yep, info op telenet.be.
13: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter.
15: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
16: Ben jij een ochtendmens
17: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
16: een vette schijf.
17: Zelfs in die
18: monsterfile van 340 kilometer.
17: Kies je voor.
16: Even een fun fact.
17: Of met de collega's voor.
16: De meest foute 80's hit.
17: Gelijk heb je. Want voor elke mood
18: is iets anders goed.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een zingende start.
20: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
21: Wat? 150 baht?
20: Schat, dat is 4 euro.
21: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
20: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
22: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol in Nepal in het Himalaya-gebergte blijft oplopen. Daar zijn nu al meer dan 350 doden geteld in het grensgebied met de regio Tibet. Vanuit Tibet komen er voorlopig amper cijfers binnen over slachtoffers. Een deel van een gletsjer is er ingestort en dat veroorzaakte een enorme natuurramp. Water, modder en puin hebben hele dorpen met de grond gelijk gemaakt. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
26: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
25: De modderstroom in de Himalaya is dus veroorzaakt door een gletsjer die voor een deel is ingestort. Dat komt vaker voor in deze regio en er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glacioloog Maaike Isebout van de VUB.
27: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjerijs opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
25: In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Poelaardplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie. Maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en de binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Onderweg
1: met Joren Karels.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Gewoon eens diep zuchten en lachen. Don't worry, be happy van Bobby McFerrin. Volgende week is er opnieuw de Lage Landenlijst op Radio 1. En jij kan vanaf morgen mee op jouw favoriete Nederlandstalige nummers stemmen. Om te kunnen stemmen maak je best al een profiel aan op VRT Max, als je dat nog niet hebt. Dit is al een suggestie voor de lijst. Bazaar met Luxe.

0: Rome is ook niet op één dag gebouwd. Zo meteen Morshiba. Op D40 naar Brussel is het 25 minuten file rijden vanaf Ternat door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ladingverlies.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

I'm on standby van Eels. Top singer-songwriter Emmylou Harris komt volgende week naar de Bozar in Brussel. Je kan daar zo meteen tickets voor winnen. Eerst Billie Eilish. Door haar synesthesie koppelt ze geluiden aan kleuren. Voor ons werkt het. Je hoort ze na Lizzo. Dit is

En dat gepiep is wel degelijk de bedoeling. Billie Eilish, Bury a Friend. 14 Grammys heeft ze gewonnen. Ze heeft een Billboard Century Award. En ze komt naar de Bozaar met haar European Farewell Tour. Emmylou Harris staat bekend om haar heldere, eerlijke songwriting. In de jaren 70 heeft ze veel country uitgebracht en is daarna verder gegaan in het songschrijven. Heeft samengewerkt met onder andere Bob Dylan, Mark Knopfler, Neil Young, Willie Nelson en ook Dolly Parton. Volgende week donderdag 3 september speelt ze in de Bozaar in Brussel. Je kan daar tickets voor winnen. Als je graag wil gaan, stuur dan nu je volledige naam en e-mailadres in de app van Radio 1. Je naam en e-mailadres in de app van Radio 1 voor tickets voor Emmylou Harris. Dit is Wrecking Ball.

0: Blue Eye and It's Gotta Be Me. Op D40 naar Brussel is het een kwartier file rijden vanaf Afleghem door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Op de Antwerpse ring richting Gent bijna 40 minuten file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ladingverlies. 3 rijstroken zijn versperd. 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke, op de A12 vanaf Ekeren, op de E19 vanaf Edegem en op de E313 is het een half uur file rijden vanaf Ranst.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Simply Red and the Right Thing. Zolang het zomer is, draaien we zomerse muziek op Radio 1. Dit is het prachtige Night Air van Jamie Woon.

0: Night Air van Jamie Woon. Na het nieuws, DXX.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's. Xavier Taverne.
2: Hey.
1: En Kobe Ilse.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt. Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
2: 1996.
5: Heel onbezorgde andere tijden.
2: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
6: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
2: De VRT Nieuws-podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
5: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
7: Dat ik ook niet.
2: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
5: Er is een voor- en een na-Dutroux.
2: De VRT Nieuws-podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
11: Bruno.
12: Mobile Vikings.
13: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
14: Nee.
15: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
16: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
18: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
19: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
20: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
19: Ergens en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
20: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
21: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
22: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
23: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
24: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
23: Oké. Okay.
22: Happy bathroom to you. Kom in nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
25: Lotto is op zoek naar een maag.
26: Een maag?
25: Met een baksteen erin.
26: Ah, zo.
25: Om je droomwoning te bouwen.
26: Ik zie graag een strakke fermette.
25: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
26: Hoe dat?
27: C'est si bon.
25: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
28: VRT Radio 1.
29: Alles begint bij luisteren.
30: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is oorlogsmisdadiger Ratko Mladic overleden, bijgenaamd de Slager van de Balkan. Mladic was de legerchef van Bosnische Serviërs en was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in 1995. Een portret van de man door Christine Bonneure.
31: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
32: Mr. Ratko Mladic... to life imprisonment.
31: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon, gisteren, heeft hij bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Dat is veel voor een staatsbon die gewoon belast wordt aan 30%. 3 jaar geleden trok de uitgifte van een speciale staatsbon aan een fiscaal gunsttarief enorm veel spaargeld aan. Daarop verhoogden de commerciële banken ook hun rente. Nu speelt er een gelijkaardig effect. Zowel de kleinere en de middelgrote banken als een groot deel van de Belgische grootbanken verhoogde al hun rente op termijnrekeningen. De sectorfederatie van autocarbedrijven vraagt meer middelen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die middelen zijn nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden. Dat zegt Pieter van Bastelaren van de autocarfederatie FBAA.
0: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
31: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar besteedt een groot deel van die ritten uit aan de private autocarsector. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land en die kunnen intens zijn, met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
29: Radio 1. Onderweg.
28: Met Joren Karels.

XXX heeft het moeilijk met relaties. De single Hold On gaat over de struggle om verliefd te zijn. Deze I Dare You gaat over hopeloos verliefd zijn. The XXX en I Dare You.

0: Merel treedde alleen op Pukkelpop en kwam binnen op een troon bij de subs. Merel en patronen. Op de Antwerpse ring richting Gent meer dan 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Door een ladingverlies zijn 2 rijstroken versperd. Ook in Merksem zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Richting Nederland 1/2 uur tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. Naar Antwerpen op D313 ruim 1/2 uur file rijden vanaf Ranst. Verder nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier file golven tussen Sint-Steven-Zwoluwe en Wemmel. Op de E42 van Luik naar Bergen 1 uur file ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd.
1: Radio 1.

Deze week is hun nieuwe single Insignificant Other uitgekomen. Dit is van een maandje geleden, Queens of the Stone Age, samen met Nikki Lane en Easy Street.

Hij straalt, Leon Bridges en Light the Way. Dit staat op het debuutalbum van John Mayer uit 2001. Your Body is a Wonderland.

0: Your Body is a Wonderland van John Mayer. Het is 3:30, we zijn nog een half uurtje onderweg. En daarna mag Gert Geens het overnemen met De Wereld Vandaag. Dag Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag Joren.
0: Het is nog altijd

0: begrepen. Kusama heeft wel een gezegende leeftijd bereikt, 97 jaar. En wat ze qua kunst aan de wereld nagelaten heeft, verdient bij ons zeker nog een gesprek. En dat gaan we hebben met kunsthistorica Christian Struiven. En Padre Guilherme wordt ook onderwerp van gesprek bij ons. Want Padre Guilherme gaat een techno-DJ-set geven in de abdij van Maretsu. Ik weet niet of collega-priester Wim Simons gaat kijken dit weekend, maar we gaan het hem straks kunnen vragen.
1: Straks na 4 uur de wereld vandaag.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Beautiful Girl van INXS. Op de Antwerpse ring richting Gent ruim een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Door een ladingverlies is de rechte rijstrook nog versperd. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 20 minuten extra vanaf Ranst. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. Verder nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de E42 van Luik naar Bergen 1 uur ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet omrijden via afrit 12.
1: Radio 1.

The Skeps en Matchbox Cars. We zijn tot de constatatie gekomen dat we Frans Gall nog niet zo heel veel gedraaid hebben in onderweg deze zomer. We gaan dat goed maken met Babacar, nummer over de jongen die ze leerde kennen tijdens een reis naar Senegal na Duran Jones.

Abakar van Frans Gall. Straks na 4 uur is er De Wereld Vandaag met Gert Geens. En dit is Heather Nova, The Orchard.

0: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
1: In klanken, woorden en beelden.
0: Altijd verrassend, altijd scherp.
1: In een trillend landschap onder een lode zon.
0: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Bent van Looy vanuit het Paleis in Antwerpen. Zaterdagmiddag op Radio 1.
0: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Waar?
5: Nee, geen maar.
6: Alsjeblieft.
5: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Ben jij een ochtendmens
0: die wakker wordt met zachte bellets, maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf?
0: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
8: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
9: Ja, je hebt ui gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
9: Oh, je hebt weer uitgezegd. Spelletje.
0: Nee. Dat telt toch niet?
9: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens uit. Van maandag tot donderdag nieuw op Play. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
11: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
12: Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
11: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
10: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, is het grootste deel van het natuurgebied dat niet getroffen is weer toegankelijk voor wandelaars. Wandelpaden en restaurants zijn er weer open. Het deel van het veengebied dat afgebrand is, blijft verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal ging zowat een derde van het natuurgebied in vlammen op. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
13: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
10: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarlen om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen en ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Gert Geens.
6: Wij hebben het nog uitgebreid over de gevolgen van het drama in Nepal, maar in deze De Wereld Vandaag ook techno, stippen en best wel wat sport ook. Dat mag u verwachten. Welkom.

0: samenvatting van onze zomer Hot Hotter Hottest van Zita Swoon. U ziet ze ook op onze wegen, allerlei nieuwe automerken. En daarvan komen er best wel veel uit China. Maar in Nederland wordt door alvast één verzekeringsmaatschappij de wenkbrauwen gefronst. Want Unive, zo heet die maatschappij, wil enkele merken niet meer verzekeren. Niet voor de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid en ook niet voor de Omnium-verzekering. Heel snel het overzicht voor het grootste merk, Chinese merk, BYD, is er geen probleem. Maar merken als Firefly en Lucid zullen nog maar gedeeltelijk verzekerd worden en Leap Motor en KGM zelfs helemaal niet meer. Gert Verhoeven van de Vlaamse Automobilistenbond, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat scheelt er dan met die auto's?
1: Met die auto's scheelt niets. Het probleem dat zich stelt is dat het gaat vaak om kleine Chinese merken en het gaat vooral over merken die pas op de markt zijn en die eigenlijk hun verkoopsapparaat op orde hebben, maar nog volop aan het timmeren zijn aan hun dealernet en op die manier eigenlijk niet kunnen volgen als er problemen zijn. Het is niet omdat die auto's nieuw zijn en omdat die auto's uit China komen dat mensen daar geen koplamp of een bumper kapot rijden in de file en dan moeten die vervangen worden en daarop is het soms wachten.
0: Ja, en dat is effectief zo, dat is een terechte bezorgdheid van die verzekeringsmaatschappij?
1: Wel, die verzekeringsmaatschappijen gaan meestal niet over één nacht ijs, dus ik neem aan dat er in Nederland echt wel problemen zijn. Wat ik ook kan meegeven is dat de problemen in België een stuk kleiner zijn, waarmee ik niet wil zeggen dat er geen problemen zijn.
0: Hoe komt het dat bij onze problemen een pak kleiner zijn?
1: Wel, om te beginnen is de automarkt in België en in Nederland fundamenteel verschillend. In Nederland heb je veel minder, de B2B-omgeving heb je veel minder leasingwagens. En omwille van de BNP, de belasting die bij een nieuwe auto hoort, gaan Nederlanders ook veel budget bewuster auto's kopen, eigenlijk goedkopere auto's kopen. En die komen dan heel vaak uit China. Dus de reden dat die goedkope, kleinere merken uit China sneller vaste voeten aan grond krijgen in Nederland, is logisch. Ja. Bij ons in België zie je ook een aantal Chinese merken, maar zie je vooral dat die in handen zijn van grotere spelers, van grotere invoerders die wat dat betreft het klappen van de zweep een beetje kennen en wanneer dat die een merk op de markt brengen, hebben die ervaring met een dealernet, hebben die ervaring met bevoorrading van wisselstukken en eigenlijk is de autosector toch wel een goed voorbeeld van hoe het kan om snel aan wisselstukken te geraken.
0: Kan je er eens een concreet voorbeeld van geven?
1: Wel, stel dat u morgen een koplamp kapot rijdt en die wordt door uw dealer vanavond besteld, dan kan het goed zijn dat die morgen om 10 uur al klaar ligt. Dat is een beetje hoe het wisselstukkenapparaat in België werkt. En dat is natuurlijk belangrijk voor die verzekeringsmaatschappijen, omdat die gaan het engagement aan om bijvoorbeeld als het gaat over Omnium-verzekeringen, om die auto's snel te herstellen. En die bieden dan vaak ook een vervangwagen aan tijdens de herstelling, om de klant zoveel mogelijk die mobiliteit te garanderen. Maar natuurlijk, als die koplamp niet geleverd wordt en die vervangwagen moet een week, 2 weken nog langer dienen, dan wordt dat een heel dure polis voor die verzekering. Ja. Dus vandaar dat die, wanneer de merken niet volgen, hun conclusies nemen. Dat is wat er in Nederland gebeurt vandaag.
0: Maar dan begrijp ik uit wat u nu vertelt, bij onze verzekeraars is dit nog niet meteen een gespreksthema. Dat zij er ook over zouden nadenken om dit soort dingen te doen.
1: Wel, die elektrische auto's, die Chinese elektrische auto's die bij ons op de markt komen, zijn vooral een B2B-verhaal. Zijn vaak auto's, of in hoofdzaak auto's, die de leasingmarkt ingaan. En de leasingmaatschappijen die auto's vermarkten, die doen hun huiswerk. En die gaan ook niet over één nacht ijs. En die gaan kijken van, met welke partner gaan we hier in zee? En zijn die in staat om die mobiliteit te garanderen en om ook die wisselstukken en die koplamp en die bumper te leveren? Dus dat is een heel belangrijk verschil. En een aantal van die merken waar die in Nederland in het lijstje staan, die zitten bij ons in België toch wel in degelijke huizen. Nee. Er is sprake van Leapmotor. Leapmotor zit bij ons in België bij Stellantis. Dat is de invoerder die ook Citroën, Peugeot, Opel, Fiat doet. Dus dat is geen kleine speler. Omoda Jayco zie ik daarop staan. Nu, ik weet dat Omoda Jayco op de Belgische markt zich omringt met technische specialisten om dat dealernetwerk zeer goed uit te bouwen. Dus die zijn heel hard aan het werken om dergelijke problemen op te lossen. Maar jonge, kleine merken, en of dat die nu uit China of uit andere landen komen, dat is een verhaal dat zich herhaalt. Die beginnen met auto's te verkopen en gaan dan timmeren aan een dealernetwerk. En dat is een groeipijn. En dat is iets dat vaker gebeurt.
0: Dus eigenlijk is dat uw advies voor de consument. Let op, kijk een beetje uit bij jonge en kleine merken.
1: Ja, en ik denk dat we ons in België, zorgen maken is een groot woord, maar we zien daar twee hele grote spelers die in Nederland geen probleem hebben. Dat is MG en BYD. Dat zijn twee merken. MG zat bij de invoerder Astara. BYD zat bij Inchcape, die Toyota doen bijvoorbeeld. Maar die twee contracten zijn opgezegd. En die twee constructeurs gaan nu een eigen organisatie op poten zetten met een dealernetwerk en met een onderdeel toeleverancier. Dus het valt af te wachten hoe dat gaat evolueren, want dat zijn grote merken die heel veel auto's hebben en die eigenlijk de link met het distributiesysteem dat ze tot nu toe hadden doorknippen en het zelf gaan doen. Dus mogelijk kunnen we net bij die merken nog problemen verwachten, maar dat is een beetje afwachten en zien hoe dat evolueert.
0: Ja, daar moeten we dus wel naar uitkijken, blijkbaar, maar kunnen we toch opmaken uit wat u allemaal hebt gezegd, dat de situatie hier in ons land op dit ogenblik toch nog wel best verschillend is van die in Nederland. Dankjewel Gert Verhoeven van de Vlaamse Automobilistenbond. En nog meer auto's nu. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel liever. Bij Antwerpen-Zuid is door een ladingverlies de rechterrijstrook versperd. Richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-Centrum is er hinder door een defect voertuig. Naar Antwerpen 20 minuten op de E313 vanaf Ranst en op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Verder nergens meer dan een kwartier. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E42 van Luik naar Bergen is er 1,5 uur file ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet er omrijden vanaf afrit 12. En naar Aken op de E40 bij Luik 1,5 uur extra door werken.
2: Badkamerrenovatie?
3: Stijlaard.
4: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
5: De wereld vandaag.

0: Net voor De Wereld Vandaag begon om 4 uur... hebben de Yellow Tigers mogen juichen... want in hun laatste groepswedstrijd op het EK Volleybal... hebben ze met 3-2 gewonnen van Nederland. En zo zijn ze groepswinnaar. Geert Heermans, goedemiddag.
1: Dag Geert.
0: Van Sporten uiteraard, je hebt commentaar gegeven bij die wedstrijd. Mogen we dit een stunt noemen?
1: Ja, toch wel, hè. Als je weet dat onze Yellow Tigers 16e staan op de wereldranglijst... en Nederland op de 9e plaats staat. Ze zijn ook, ze hebben brons gepakt op het meest recente EK. Het is eigenlijk de 4e beste ploeg in Europa. Enkel Italië, Polen en Turkije staan ook boven Nederland. Wij staan 9e. Dat is toch al een heel verschil. En dan merk je toch wel van dat wij die prestatie net op het moment dat het eigenlijk moet toch kunnen neerzetten. En dat is toch wel een verschil ook met vroeger wat de Tigers betreft. Dus dat zij nu echt wel perfect kunnen focussen en het ploegen die hoger gerangschikt staat steeds moeilijker kunnen maken. Dus ze komen steeds dichter bij die Europese top. Dat hebben ze nu vandaag ook weer bewezen.
0: Dit zijn de beste Tigers van de voorbije jaren, zeg jij dan?
1: Ja, we moeten toch al bijna 12, 13 jaar teruggaan. In de tijd toen ze ook eens brons pakten op een EK. Die generatie ook nog met coach Gert van den Broek toen. Maar nu inderdaad zijn ze stilaan aan het groeien. Ze hebben een perfecte mix van wat oudere spelers, meer ervaren spelers en piepjonge kuikens eigenlijk, speelsters van 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, die ook altijd hun duit in het zakje brengen, die invallen en die altijd hun job goed doen. Dus ze hebben nu een ideale mix met natuurlijk een fantastische kapitein, Britt Herbots, die vandaag weer goed was voor 30 punten en die altijd de ploeg op sleeptouw neemt. Elk moeilijk moment gaat de bal naar Britt Herbots en die lost het dan wel op. En dat was vandaag ook zeker het geval.
0: Britt Herbots en haar kuikentjes wonnen de eerste 2 sets tegen Nederland. Daarna ging het plots wat moeizamer.
1: Ja, je mag ook niet vergeten dat het al de 3e wedstrijd in 3 dagen was. De 5e wedstrijd in 6 dagen. Nederland had gisteren een rustdag, dus dat speelt ook allemaal mee. En in die 3e set, het is vaak zo als je 2-0 voorkomt, dat het begin van de 3e set dan toch er een klein beetje decompressie optreedt. Mm-hmm. Nederland deed ook een aantal tactische wijzigingen. Bracht ook Jolien Knollema in de ploeg. Dat is normaal een van hun toppers, maar was wat ziek de laatste dagen. Dan ingebracht in de 3e set. En zij zorgde toch wel voor een belangrijke kentering. We kregen moeilijk wat op haar spel. Hoewel we toch iedere set nog altijd goed meededen, was het moeilijk om dat niveau vast te houden. En werd het uiteindelijk 2-2. Maar wat dan wel typisch is, de 5e en beslissende set, daar zijn de Yellow Tigers altijd geweldig in. Ook in de Volley Nations League hebben ze 4 wedstrijden gewonnen, telkens met een 5-setter. Dus de mentaliteit die ze aan boord leggen is ook altijd wel fantastisch, van een fantastisch niveau, om inderdaad nog zo'n 5e set te kunnen binnenhalen.
0: En afgelopen weekend tegen Spanje ook, 5e set, die ging naar de Tigers. Hoe verloopt het nu verder voor de Belgen? Want het EK zit er nog lang niet op.
1: Nee, nu gaan we dus naar Istanbul. Mm-hmm. Dus ze verhuizen van Azerbeidzjan naar Turkije. Daar wordt de eindfase afgewerkt, dus met de 8e finales, maandag of dinsdag. We weten pas morgenavond tegen wie ze gaan uitkomen. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat wellicht Duitsland. Het zou ook Slovenië nog kunnen worden. Maar dat zijn 2 ploegen die ze ook moeten aankunnen. Het zijn 50-50 wedstrijden. En als ze dan Duitsland of Slovenië kloppen, is het waarschijnlijk in de kwartfinale Polen. En ontlopen ze ook Turkije, de grote favoriet, op het winnen van dat EK. Dus het ziet er eigenlijk toch nog wel behoorlijk goed uit voor de Tigers door het winnen van die groep. Want daar zijn ze nu zeker van 5 overwinningen in 5 wedstrijden. En daardoor zijn zij natuurlijk nu geplaatst voor die 8e finales. Maar niet alleen dat, met toch wel uitzicht op mogelijkheden richting kwartfinale en Gert, misschien zelfs al even dromen richting halve finale.
0: Oh, ja, we zijn in blijde verwachting sowieso. En nu kunnen ze dan toch even op adem komen. Al komt er ook wel een reis richting Turkije bij. Dankjewel, Geert.

0: De Joker en de Steve Miller Band. En dan komen we ook nog eens terug op het overlijden eerder deze maand van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama. Miljoenen mensen kennen haar van haar vuurrode haar, haar spiegelkamers, maar vooral natuurlijk van die kleurrijke stippen. Goedemiddag, Christian Struiven.
1: Hallo, goedemiddag.
0: U bent kunsthistorica, mevrouw, en kenner ook van moderne en hedendaagse kunst. De kleurrijke stippen van Yayoi Kusama, het waren een beetje haar handelsmerken. Hoe zou u haar als kunstenaar eens omschrijven?
1: Oh, ik zou zeggen dat het een echte doorzetter was. Een zeer veerkrachtig iemand en toch ook getalenteerd, innoverend. Ja,
0: in welke zin innoverend?
1: Wel, omdat zij dus al heel jong in dat hele traditionele patriarchale Japan. We spreken dan in 1950, de jaren 50. In 58 is zij als 19-jarige naar New York getrokken. Omdat New York was toen the place to be, was dus de plaats waar dat, ja, de nieuwe Amerikaanse kunstenaars zich ontwikkelden en het hip was. En zij wou daarbij zijn. En ze heeft het toch maar gedaan. En ze heeft dan inderdaad daar op die scène al de belangrijke toekomstige protagonisten leren kennen. En dan heeft ze daar zich bij aangesloten. Ze heeft een eerste minimalistische kunst gemaakt. De grote visnet schilderijen. Mm-hmm. En daarna heeft ze heel snel in 63 is ze begonnen met pop art. Kenden ze Andy Warhol, kenden ze Klaas Oldenburg, kenden ze Roy Lichtenstein, heeft ze die mannen geïnspireerd. En dan daarna is ze ook gaan op het pad van de performances vanaf 66, 67 en zo verder, is ook gaan protesteren in New York en zo verder. Dus ze was echt hip. Ze was echt mee met die geweldige 60s-serie. Dus zij was innoverend.
0: Ja. Zij was innoverend en zo krijgen we meteen al een heel mooi beeld van leven en werk, zeker in die periode jaren 50, jaren 60. Wie was de vrouw achter die wereld?
1: Dat was een Japans nakomertje uit een zeer rijke familie, maar een dysfunctioneel gezin. Dus de vader was een rokkenloper, de moeder was een zeer preutse vrouw, had 5 kinderen, was een gearrangeerd huwelijk. Yayoi was de jongste en de ziekelijke moeder, jaloerse moeder, misschien terecht, zendde haar jongste dochter uit om de vader te gaan bespioneren en daardoor heeft zij een traumatische kindertijd gehad en heeft ze dat kunnen verwerken door tekeningen te maken. En dat heeft ze dus eigenlijk heel haar leven gedaan. Dus ook eerst in New York heeft ze dus heel veel kunst gemaakt. En dan heeft ze een depressie gehad. Ze was bipolair, maar ze heeft een depressie gehad in 1972. Is teruggekeerd naar Japan en heeft zich vrijwillig laten opnemen, interneren in dus een mentale gezondheidsplaatsinstelling. En heeft ze ervoor gekozen om als therapie dus te tekenen, te blijven tekenen. En dat heeft ze dus heel haar leven gedaan.
0: Ja, waren die stippen ook een vorm van therapie? Of gaat dat dan toch te ver?
1: Nee, dat was therapie, zoals u het zegt. Het was arbeidsintensief, het was repetitief. Het was om de boze geesten te kalmeren, om haarzelf te kalmeren. Haar angsten te bezweren. En ze is terechtgekomen in die hippe motieven, die een beetje doen denken aan hallucinaties. Dikwijls wit en geel en zwart.
0: Ja,
1: en dikwijls rood. En dat is een motief dat ze dus heel veel heeft herhaald, maar dat aansloeg. Want het was vrolijk en dat sprak het publiek aan. Maar ze was niet bekend tot 1990. Hè?
0: Nee, maar nu is ze wel de best verkopende vrouwelijke kunstenaar ter wereld. Ontzettend populair. Hoe verklaart u dat succes? Ja, vanaf 1990 zal ik dat maar zeggen, zoals u aangeeft.
1: Wel, ja. Dus één, haar kunst was zeer goed. Het was echt innoverend. En dus ook weer verschillende periodes. En vele nieuwe dingen uitgeprobeerd. En een tweede reden is dat ze dus is opgediept, gedocumenteerd geworden in 1990 door Amerikaanse feministen. En bij name dan Alexandra Munro, die heeft in 89 heeft zij de vergeten Yayoi Kusama, die in Japan zat, in haar instelling en dapper doortekende, die heeft Alexandra Munro in een tentoonstelling in New York getoond. En iedereen viel paf. En vanaf dan heeft de kunstwereld haar opgediept. En dan is de Biennale Venetië in 1993 gekomen. En heeft Japan haar gevraagd om het Japans paviljoen dus voor haar rekening te nemen. Yayoi Kusama heeft daar een spiegelkamer gezet. Heeft daar een hele installatie gemaakt in die zwart-gele stippen. Mm-hmm. Verkleedde zich ook nog eens als een heks. En dat was dus een hit. Dat sloeg aan en op slag was zij bekend. En dus tot vandaag is zij heel bekend.
0: Ja. Ja, u had het daarnet over de Biennale van Venetië. Op een eerdere editie heeft ze ook eens geprotesteerd tegen de commercialisering van kunst.
1: Ja, maar toen was ze niet uitgenodigd. U spreekt van 66. Ja. Was op eigen kracht naar de Biennale van Venetië gegaan. Ze had geen toestemming. En ze heeft daar dus haar narcistische bollen... Ze heeft haar bollen verkocht. Ja, heel goedkoop. Dus een referentie naar het narcisme, ja, van de westerse mens. En daar heeft ze dus toch wel eventjes publiciteit uit gehaald. Maar dan is ze dus vriendelijk verzocht om toch maar weg te gaan. Omdat ze dus niet toegelaten was.
0: Nee, ja, ze heeft zich ook wel uitgelaten tijdens haar leven, van 97 jaar ook, over maatschappelijke, politieke thema's. Hoe zal Kusama u persoonlijk nu bijblijven?
1: Goh, als de doorzetter, hè. Dus de vechter, dat jonge meisje dat daar toch maar in 58 naar New York geraakt. Dat dan één op die scène van 58 tot 72, daar iedereen... belangrijk in New York kent en vernieuwend is. En dan ja, haar conclusie trekt, bipolair, terug naar Japan. Vrolijk, stippen, hallucinaties, gagtings, fun. Zij, voor mij is zij een van de hele weinige vrouwelijke popartiesten, neopop moet ik zeggen, hè. Neopopartiesten, die toch wel heel vrolijke kunst maakt, die iedereen aanspreekt en die daarom dus het grootste publiek ter wereld heeft, van jong tot oud. Dus heel miljoenen mensen op de been brengt, nog altijd, tot vandaag. Dus men geraakt niet uitgekeken op die stippen en op die spiegelkamers.
0: Een heel mooie samenvatting, denk ik. Vandaag heeft het Yayoi Kusama Museum in Tokio het overlijden van de kunstenares bekendgemaakt. Dank u wel voor het portret, kunsthistorica Christian Struiven.
1: Met plezier. Dank u.
2: Deze gaat erin. Ja, ze gaat erin lekker.
3: Het WK-hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
4: Lotto, omdat het kan.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?

0: Hooverphonic en Sometimes. In de loop van de middag is ook het nieuws binnengelopen dat Ratko Mladic overleden is. Mladic was een Bosnisch-Servische legerleider die een levenslange celstraf uitzat voor zijn rol in de Bosnische oorlog in de jaren 90 en vooral ook voor zijn rol in de genocide van Srebrenica. Zijn bijnaam, de slager van de Balkan, zegt eigenlijk alles. Christine Bonneure heeft een portret gemaakt van Ratko Mladic.
1: Hoe zat dat ook alweer? In de jaren 90 spat het oude Joegoslavië uit elkaar. Kroatië en Bosnië roepen hun eigen onafhankelijkheid uit. Van Servische kant komt daar een militaire reactie op. Ratko Mladic is de legerchef van de Bosnische Serviërs. Hij vormt een tweespan met de politieke leider Radovan Karadzic.
2: We do not intend to violate ceasefire agreement, but if we are attacked, we are legitimate to defend ourselves.
1: In Bosnië is er sprake van etnische zuivering, van gedwongen deportaties van niet-Serviërs. De hoofdstad Sarajevo wordt jarenlang belegerd. Sluipschutters maaien de inwoners neer. Generaal Ratko Mladic geeft het bevel vanuit de bergen. In de zomer van 1995 verovert het Bosnisch-Servische leger het stadje Srebrenica. Duizenden moslim-inwoners schuilen in het kamp van de Nederlandse blauwhelmen. Een brutale Mladic kleineert de Nederlandse bevelhebber. Mladic stelt de moslims van Srebrenica gerust. Hij aait de kinderen over de bol. Jullie hoeven niet te vrezen, wie dat wil kan vertrekken met de bus.

0: napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona.
1: Wat daarna gebeurt zal door het Joegoslavië-tribunaal als genocide worden bestempeld. De mannen worden van de vrouwen gescheiden. Meer dan 8000 moslimjongens en mannen worden de dagen en weken daarna vermoord. Zoals de familie van Almasa Salihovic.
2: My name is Almasa Salihovic. I was 8 years old when I survived the genocide in Srebrenica. From my family, my brother was killed in genocide. My other relatives, uncles were killed in genocide.
1: De Nederlandse blauwhelmen staan erbij en kijken ernaar. Later zal de Nederlandse regering ten val komen over het debakle van Srebrenica. De doden worden in massagraven gedumpt. Nu nog altijd blijven mensen vermist. Pas 16 jaar later, in 2011, wordt Ratko Mladic gearresteerd. Hij leefde onder een valse naam in Servië. Hij staat terecht voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
3: Genocide, persecution, extermination, murder.
1: Dat hem tot levenslang veroordeeld in 2017. Hij wordt wel eerst schreeuwend uit de rechtszaal verwijderd.
3: We adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
1: Ook in beroep in 2021 krijgt Mladic levenslang, een straf die hij uitzit in Scheveningen. De Belg Serge Brammert is in die jaren hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal en heeft veel contact met nabestaanden van slachtoffers. De naam van Mladic mag op de lijst van de meest verdorven en barbaarse figuren van de geschiedenis, zegt Brammert.
4: His name should be consigned to the list of history's most depraved and barbarous figures.
1: Mladic zelf bekent nooit schuld. Naar eigen zeggen heeft hij enkel zijn volk en zijn land verdedigd.
5: Ja, sam branio svoj narod i svoju zemlju, nisam branio Ratka Mladic.
1: En dat vinden ook veel Serviërs. In nationalistische kringen bleef en blijft Ratko Mladic een heldenstatus genieten.
6: Bijdrage van Christine Bonneure. Ratko Mladic is 84 jaar geworden.

0: Someday Somewhere van Jungle. En dan de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. En het wordt nu stilaan duidelijk hoe groot de ravage in het gebied wel niet is. In Nepal zijn al bijna 360 doden geteld en nog meer dan 1300 mensen zijn vermist. Wilma van der Maten, correspondente in de regio. Goedemiddag. Het valt wellicht te vrezen, Wilma, dat die aantallen die ik net genoemd heb, dat die nog gaan oplopen, hè?
1: Ja, want heel veel mensen, we weten niet eens waar al die mensen zijn. Mensen hebben in hotels geslapen, die zijn verwoest. Mensen hebben in restaurants gezeten, mensen zaten thuis. Ja, ik denk dat er maar wat cijfers worden genoemd. Ik denk dat het nog veel erger gaat worden. Wat mij vooral vandaag is bijgebleven, is wat gisteren allemaal niet scherp werd. Die vloedgolf die kwam en de meeste doden zijn gevallen bij die grenspost. Om 8 uur of om 9 uur zouden de grenzen daar open gaan. Dus er stonden enorme rijen, moet je je voorstellen. Enorme rijen met vrachtwagens, allemaal toeristen in bussen, in jeeps. Mensen waren al op weg, ook naar de grens toe. Dus die zijn overvallen door die enorme vloedgolf en meegenomen. We hebben het over vermisten, maar al die mensen zijn gewoon omgekomen. Die zijn gewoon verdronken, die zijn dood.
0: Ja, zijn er trouwens ook nog altijd plaatsen waar er nog steeds geen communicatie zelfs maar mee mogelijk is?
1: Ja, met het grootste gedeelte, het grootste gebied. De bruggen zijn weg, de wegen zijn weg. We hebben het heel veel over de toeristen waar we het over praten, over de pelgrims die op weg waren. De mensen die wandelen in het natuurpark, daarover heb ik gehoord dat er vandaag wel helikopters voedselpakketten hebben kunnen gooien. Maar waar we heel weinig over horen, is die mensen die daar in die bergdorpjes omhoog zijn geklommen, of niet op tijd omhoog zijn geklommen. Ja. Er waren beelden vandaag van bijvoorbeeld veel oudere mensen die echt als mummies helemaal gedrekt in de modder uit hun modderhuis werden gehaald. En als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen. Dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven. Maar wie waar ligt, dat weten we niet.
0: We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, denk ik. En het lijkt zelfs een quasi onmogelijke taak, als ik het jou zo hoor vertellen. Helikopters die voedselpakketten droppen, maar de bruggen en wegen, zoals je zegt, zijn weg. Hoe moeilijk is het voor de reddingswerkers nu om nog maar ter plaatse te raken, bijvoorbeeld?
1: Nou, heel moeilijk. Er zijn wel een paar helikopters die vandaag hebben kunnen landen, of ook niet echt. Maar waar ze geholpen hebben om de gewonden naar de ziekenhuizen te krijgen. Het is een van de drukst toeristische gebieden van Nepal, maar tegelijkertijd ook het minst ontwikkeld. Je ziet, daar zijn ook helemaal geen klinieken of ziekenhuizen in de buurt. Dus die mensen moeten allemaal, maar die weg is er niet meer, over 120 kilometer helemaal naar Kathmandu. Dus dat is een gebed zonder eind. Vandaag ook. Het lijkt wel dat met de nieuwe premier van de generatie Z, die een paar maanden geleden daar is gekozen, dat Nepal nu wakker begint te schudden en begint te denken van, maar al die toeristen die daar elk jaar maar komen op diezelfde plekken, dat kan gewoon niet meer. Mm-hmm. Dan krijg je onder meer dit soort rampen.
0: Ja, en velen zijn meteen omgekomen waarschijnlijk bij die vloedgolf. Maar als je het dan hebt over de ziekenhuizen, sommigen zullen het misschien nu nog overleefd hebben, maar door de grote afstand die moet afgelegd worden, wordt dat dan ook een moeilijk verhaal. En zo gaat die dodental ook weer oplopen.
1: Het is eigenlijk alleen maar uitzichtloze ellende. En als ik je vertel dat er ergens nu tussen twee bergen zich een heel groot meer heeft gevormd met allemaal water. Als het nu niet gaat vallen, dan bevriest het de komende winter. Eigenlijk al over een maand of anderhalf, als de winter daarin treedt. En dan volgend voorjaar, ook weer op een moment dat mensen het niet vermoeden, komt er weer zo'n enorme watergolf naar beneden. En het was eerst, werd gezegd over een aardbeving, hè, maar dat was het helemaal niet. Het is eigenlijk gewoon een hele grote stuk kletsje, wat vaker gebeurt in de Himalaya's. Uh-huh. Gewoon naar beneden is gekomen. Ja, dus en die voor zo'n enorme schok heeft gezorgd. En ook voor al die gloedgolven. En verderop in de rivieren, al die rotsen die mee zijn gekomen, al die modder is meegekomen, hebben allemaal natuurlijke dams veroorzaakt. En die gaan ook nog breken. Het gaat weer regenen de komende dagen. Het vaste ijs wat er op de bergen lag is weg. Dus ook al die grond gaat mee. Het is eigenlijk één grote doffe ellende daar in Nepal.
0: Ja, op langere termijn moeten we dus misschien nog meer onheil verwachten? Krijgen Nepal en Tibet ook internationale hulp op dit moment, Wilma? Want die is broodnodig, denk ik.
1: Nou, er is nog niet zoveel hulp onderweg. Nog niet. Dit wordt wel vanuit. China is natuurlijk naar zijn eigen gebied gegaan. India is wel nu aan het helpen met vooral de mensen zoeken. Maar er is niet echt veel internationale hulp op gang. Er wordt wel heel veel gesproken, hè, over. Vooral de toeristen, daar maakt de mens zich heel erg druk over. Hoeveel mensen er om zijn gekomen. Maar verder dat het land wordt bijgestaan, nee, dat zou ik niet willen zeggen.
0: Ja, je zegt eigenlijk, er wordt snel gesproken over de toeristen, maar dan al die mensen die ook gestorven zijn, Nepalezen, wiens huis ook is meegesleurd door het water en ja, die plots zonder woning zitten.
1: Ja, daar hebben we het nog helemaal niet over. De vermisten en het aantal mensen dat zijn omgekomen. Dat zijn eigenlijk allemaal aan beide kanten de toeristen, de pelgrims. Hè, want er is een groot hindoe-festival de komende dagen. Dat begint volgens mij vrijdag. Maar al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die daar eigenlijk helemaal nooit gebouwd hadden mogen worden, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, zich nog hoogop in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen, als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders. Mm-hmm. Hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
0: Okay,
1: want die zijn alle achters kwijt.
0: Ja, moet inderdaad zeker ook gebeuren. Heel triest verhaal waar wij hier na 5 uur ook nog wel op doorgaan. Dankjewel voor nu, Wilma van der Maten.

0: Black Dog van Arlo Parks. Wie het heeft over de abdij van Maredsu zal naast gebed ook wel bier en kaas in zijn hoofd hebben, denk ik. Maar dit weekend wordt daar nog een laagje bovenop gelegd. Daarover zo meteen meer. Op de Antwerpse ring richting Gent. 40 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is door een ladingverlies de rechterrijstrook versperd. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Milsele. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring ruim een half uur tussen Dilbeek en Tervuren. Op de E42 van Luik naar Bergen is er 1,5 uur file ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet er omrijden vanaf afrit 12. En naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra, ook door werk daar.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: In de beroemde Benedictijnen abdij van Maredsu zijn ze zich aan het opmaken voor een openlucht DJ-set. Het Maredsu Sound Festival en op de affiche een optreden van deze Padre Guilherme, een razend populaire Portugese DJ en tegelijkertijd ook priester. Dit is een fragment uit een show in Buenos Aires.

0: Ja, de klassieke Gregoriaanse gezangen, zoals u ze kent, die zullen voor een volgende keer zijn. Maar kijk, we waren wel mee, moet ik zeggen, tijdens de voorbije halve minuut of wat was het ongeveer. Goedemiddag, Wim Simons. Hallo, Wim Simons, priester in Zonhoven.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Hallo. En zelf ook wel eens muzikaal bezig van tijd tot tijd, denk ik, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Wie is Padre Guilherme?
1: Padre Guilherme is een priester. Hij is boven de 50 en is eigenlijk wereldbekend aan het worden, omdat hij met elektronische muziek het geloof probeert een positieve boodschap te brengen.
0: Heb je hem zelf al eens aan het werk gezien?
1: Enkele jaren geleden op de Wereldjongerendagen in Madrid was een viering met meer dan een miljoen jonge mensen en de paus, toen nog paus Franciscus, heeft hij eigenlijk ons gewekt met zijn dansmuziek. Dus heel vroeg begon hij te spelen en op een paar minuten tijd was iedereen wakker en was iedereen laaiend enthousiast. Was wel indrukwekkend, ja.
0: En intussen is hij echt heel populair kunnen worden al.
1: Ja,
0: op Instagram
1: klopt. Bijvoorbeeld
0: heeft hij, om maar iemand te noemen, meer volgers dan Dimitri Vegas. Er is zelfs een Netflix-documentaire over hem blijkbaar.
1: Ja, dat is echt genoeg, hè. Op Instagram hebben we heel wat filmpjes en wereldwijd trekt hij rond om zijn muziek te brengen. Hij is echt populair aan het worden, dat is mooi.
0: Ja, want je kan daar natuurlijk vooraan gaan staan met een DJ-set, maar is het ook zijn figuur op zich die wel aanspreekt?
1: Hij heeft, ze zeggen, een mediagenieke kop. maar het is natuurlijk ook zijn muziek. Het is elektronische muziek wat jongen toch graag horen. Met wat teksten van de paus tussendoor of een gebed erbij. En ik kan wel de groep ambiance brengen.
0: Ja. Gaat hij morgen ook succes hebben, denkt u? En gaan er veel jongeren richting festival trekken naar Maritsu?
1: Ik hoor dat er meer dan 7000 jongeren naartoe trekken.
0: Uh-huh.
1: Het is niet zoveel als Pukkelpop natuurlijk. Het is iets anders, maar het is ook al heel veel voor in de kerk, denk ik. Hè.
0: Ja. Hoe kijkt u er zelf tegenaan dat het, want zo is het toch, dacht ik, dat het daar op de site van een historische abdij gebeurt? Want ik kan mij ook wel voorstellen dat sommige gelovigen dat misschien niet zo'n goed idee vinden om het daar dan te doen.
1: Ik denk, als kerk proberen we vooral ook ons te focussen naar jonge mensen toe. En de abdij probeert dat ook te doen. En als we dat kunnen doen met muziek wat hun interesseert, dan is dat zeker een goede zaak. Hè.
0: Ja, want waarom doet de abdij dit?
1: De abdij wil een beetje jongeren naar het geloof brengen, jongeren verzamelen. Ook het geloof wat laagdrempelig houden. En daarom hebben ze dit ook georganiseerd. Morgen is er ook bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd bijgekoppeld en dergelijke. Dus het is niet alleen muziek, maar het is een mooi gegeven. Ja.
0: Een totaal gebeuren. Het Maritsu Sound Festival. Morgen en zaterdag, dus 2 dagen. Het optreden van Padre Guilherme is voor morgen. Zal u er zijn?
1: Helaas, het is een hele afstand en de parochie is momenteel een beetje veel werk, maar ik ga het van op een afstand proberen te volgen.
0: Oké, op die manier zal het ook wel kunnen via de moderne communicatiemiddelen. Dank u wel, priester Wim Simons.
1: Ja, dag. Ciao,
0: dag.

0: Als u zo dadelijk door Peggy bijgepraat bent over het nieuws, gaan wij nog even kijken naar wat er allemaal gebeurd is met de gletsjer in Nepal en wat we eruit moeten leren voor de toekomst. En we warmen ook op voor de halve finale van de Red Panthers op het WK Hockey. Halve finale tegen Nederland.
1: Hoover van ik met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Oostende en Gent. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende en 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be, samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl. Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de verwoestende modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbom heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden in de gevangenis in Nederland. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, veroorzaakt door een gletsjer die voor een stuk was ingestort. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Bij de ramp gisteren zijn al zeker 350 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden van de plotse vloedgolf. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
8: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
7: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft die bijna €200 miljoen opgeleverd. Heel precies gaat het om €193 miljoen. Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
9: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag €2 miljard op.
7: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook? Ook zo.
9: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
7: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
10: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik, mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd. Een jungle stage. Die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan. En dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
7: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarle om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
11: We adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
12: Een schreeuwende Ratko Mladic wordt verwijderd uit de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
11: The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
12: Mladic wordt tot levenslang veroordeeld, ook in beroep voor zijn rol in de Balkanoorlogen in de jaren 90, toen hij leiding gaf aan het Bosnisch-Servische leger.
11: Genocide, persecution, extermination, murder.
12: Etnische zuiveringen van dorpen, de belegering van Sarajevo en in het stadje Srebrenica genocide. In de zomer van 1995 worden daar minstens 8000 jongens en mannen vermoord. Bosnische moslims. Het is de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Mladic heeft nooit enige schuld bekend. Ik heb alleen mijn volk verdedigd, zei hij. In Servische nationalistische kringen werd en wordt Mladic nog altijd als een held gezien.
7: De politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, zit nog altijd in de gevangenis. Over een uur spelen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, de halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederlander, of Nederland liever. Maar Jonathan met de penningen, het vertrouwen bij de Belgen is wel groot.
13: Ja, de Panthers zelf voelen vertrouwen, maar ik zeg er meteen bij dat de kansenverdeling echt één kant uitgaat. Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's en de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
7: Dankjewel, Jonathan. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer met kans op rukwinden. Het wordt wat minder warm dan, tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 mensen kwamen om het leven. Intussen blijven reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Meer op vrtnieuws.be.
14: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
0: En wij gaan voor een herneming waarin flink wat schwung zit. U hoort het, Scissor Sisters zijn zich aan het klaarmaken en nu mogen ze helemaal los. Welkom

0: Het klonk toch anders. I don't feel like dancing, Scissor Sisters.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Alles was in een kwartier verwoest. Dat vertelde een van de getuigen over die vloedgolf op de grens tussen Nepal en Tibet. De oorzaak is wellicht het instorten van een gletsjer die dan de rivier uit zijn oevers heeft doen treden. En ondertussen, het staat net nog in het nieuws, is er ook grote bezorgdheid over een enorme watermassa die geblokkeerd zit aan de grensovergang tussen China en Nepal. Jonas van Bredam, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je bent glacioloog aan de Vrije Universiteit van Brussel. Over die watermassa zo dadelijk meer, maar ik blijf het wat moeilijk vinden gewoon om mij voor te stellen wat er precies gebeurd is toen die gletsjer losgekomen is. Weten we al wat meer over hoe die vloedgolf dan precies ontstaan is?
3: Nog niet exact. Er zijn verschillende hypothesen over hoe dat gebeurd is. Wat er heel vaak gebeurt, is wat wij noemen een glof. Dat is een glacial lake outburst flood. En dat komt eigenlijk omdat er voor een gletsjer een meer begint te vormen. Hoe komt dat? Omdat een gletsjer heel veel puinmateriaal meeneemt. Dat puinmateriaal dat wordt aan de tong van die gletsjer afgezet. Dat begint een muur te vormen. Maar als die gletsjers kleiner worden, ja, dan begint daar een depressie te vormen. Die worden dan opgevuld met smeltwater. En af en toe heb je dan een meer dat echt ineens, ja, al het water van een meer kan ineens in de vallei terechtkomen. Dat is een van de zaken die heel vaak gebeuren in dat gebied.
0: Okay.
3: Maar in dit geval zou het kunnen dat er gewoon een deel van een hangende gletsjer is losgekomen en dan in de vallei is terechtgekomen. En die zou dan de rivier hebben afgeblokt, waardoor er achter de rivier een enorme massa water begon op te bouwen.
0: Ja, en dan kan niets dat nog tegenhouden, dammen of wat dan ook, dan is het niet.
3: Initieel was er dan dus een ijsdam waarschijnlijk, die dat dan uiteindelijk door de druk toch gebroken is. En dan komt er natuurlijk een enorme massa water in die vallei terecht. Ja, en zo'n massa water kan niet tegengehouden worden. Er zijn heel wat kleinere, mensgemaakte dammen nog, daar in de vallei ook. Maar dat maakt het soms nog erger, want die dammen, ja, die hebben natuurlijk nog extra water dat ze meenemen. Eens dat die dam wordt gebroken, ja, dan is er nog extra massa, nog extra energie dat er in die vallei terecht kan komen. En ja, die kan nog meer ravage aanrichten.
0: Met dit tragische gevolg dus. Achteraf kan je je wel afvragen of ze deze vloedgolf niet hadden kunnen zien aankomen. Zoals een tijdje geleden, hè, in Blatten, in Zwitserland, hier in Europa.
3: Ja, dat was niet helemaal hetzelfde.
0: Nee.
3: Dat was een stuk, ja, dat werd heel goed gemonitord natuurlijk ook. In Zwitserland worden alle gletsjers heel erg goed gemonitord. Zijn er natuurlijk ook minder dan in heel High Mountain Asia, zoals wij dat daar noemen. Dat is eigenlijk de Himalaya, de Karakoram, gebergte, de Pamirs. Er zijn 32.000 meren, zo van die glacial lakes die er zijn. Het is heel moeilijk om die allemaal te gaan monitoren. Natuurlijk, jij zou de grootte kunnen gaan monitoren en dan zien wanneer dat die opgevuld raken, om te zien wanneer of het risico stijgt. Natuurlijk, ja, als dit inderdaad een hangende gletsjer was die afbrak, dan is dat nog veel moeilijker om te voorspellen.
0: Dat is echt niet te voorspellen bijna, zegt u?
3: Als je dan echt op die gletsjer zou gaan monitoren, dan zou je kunnen gaan voorspellen.
0: Maar er zijn er
3: veel te veel, ja, daar.
0: Mm-hmm. En dan nu naar die grote watermassa die vastzit op de grens met China. Hoe verontrustend is dat nieuws? Hoe groot is de kans dat er nog een vloedgolf komt?
3: Misschien minder dan de eerste, omdat mensen gewaarschuwd zijn. Ik denk dat het gevaarlijkste is wanneer mensen niet weten wanneer er een vloedgolf aankomt. Dan is het verrassingseffect er. Nu weten we dat daar nog water zit. Waarschijnlijk door puin dat is achtergebleven. Dat is opnieuw de rivier die niet terug normaal kan stromen. Daar beginnen terug natuurlijke dammen te vormen. En als we weten dat die er zijn, ja, dan kunnen we daar natuurlijk ook veel beter rekening mee houden dat er nog overstromingen zitten aan te komen. Dus in mijn ogen misschien minder gevaarlijk dan die initiële vloedgolf.
0: Ja, goed, maar alles wat er nu bij komt voor die al zeer getroffen regio is nog een extra
3: trippel. Ja, voor de mensen. Maar het verrassingseffect zal er minder zijn natuurlijk.
0: Mm-hmm. Dat is waar. Is dit nu allemaal een rechtstreeks gevolg van de klimaatverandering?
3: Het komt natuurlijk voor. De frequentie waarmee dat voorkomt, die zal toenemen. Zeker bij die glofs, dus zijn die meertjes die dat uitbarsten wanneer het vol zit met smeltwater. Ja, gaat dat vaker en vaker voorkomen omdat er meer en meer smeltwater is. Dus die meertjes kunnen zich sneller terug gaan opvullen, waardoor ze ook sneller terug kunnen uitbreken en uiteindelijk een nieuwe vloedgolf veroorzaken. Dus waarschijnlijk zal de frequentie wel toenemen.
0: Dat horen we niet graag natuurlijk. En ook al zei u daarnet wel van ja, de situatie was in Blatten niet helemaal hetzelfde daar in Zwitserland, maar moeten we ook hier in Europa daar rekening mee beginnen houden?
3: Minder. Zeker in de Alpen. De gletsjers zijn kleiner in de Alpen, dus er is ook minder smeltwater beschikbaar. Dus ook in de hellingen zijn minder hoog. minder steil bijvoorbeeld dan in High Mountain Asia, dus in de Himalayas. Daar heb je echt die enorm steile hellingen waar lawines kunnen voorkomen, waar grote massa's rotsen naar beneden kunnen lopen. Dat is allemaal iets minder het geval in de Alpen.
0: Oké, maar daar in Azië, ja, daar zal dan toch beter gemonitord moeten worden, ook al is het een zeer complexe en grote taak, maar het zal toch moeten dan, denk ik.
3: Zeker en vast, ja. Met satellietbeelden kunnen we ook wel wat doen. Dat is de makkelijkste manier om te gaan monitoren. Dus we kunnen gaan kijken wat het niveau is van die meertjes. En dan wanneer het er een kritisch niveau bereikt van een meer, te gaan waarschuwen. Je kan ook echt apparatuur gaan installeren op die natuurlijke dammen van die gletsjers. En gaan kijken vanaf welk moment dat er echt beweging in zit. En dan is het een kwestie van minuten om in de vallei mensen te gaan waarschuwen.
0: Oké, maar tot nu is dat allemaal nog niet gebeurd of nog niet voorhanden?
3: Er zijn specifieke gletsjers waar dat wel gebeurt. Opnieuw, het zijn er heel veel. Dus het moet op heel veel plekken gebeuren. En de focus zal de grootste meren zijn om nu te gaan kijken of we dat daar kunnen gaan monitoren. Het gebeurt al op bepaalde plaatsen. Ja.
0: Het is alweer veel makkelijker gezegd dan gedaan, maar je kan je ook wel afvragen of mensen op lange termijn in die plaatsen, die valleien, nog wel kunnen wonen.
3: Mensen wonen nu eenmaal graag op plekken die dat ook een natuurlijk gevaar hebben. Net als bij lavastromen bijvoorbeeld, heeft heel vaak voordelen ook. Er zijn mensen die dicht bij een vulkaan gaan wonen en die daar toch blijven, ondanks het feit dat we weten dat een vulkaan elke x aantal jaar kan uitbarsten. Ja. Het heeft voordelen om in een vallei te gaan wonen. Dus mensen nemen soms het risico erbij.
0: Wat kan je naast die monitoring doen om mensen beter te beschermen daar?
3: Ja, nu zijn er van die gebouwde dammen eigenlijk voor waterkrachtcentrales om elektriciteit te voorzien. Er is een ander soort dam dat gebouwd kan worden om rotsen tegen te houden. Dus als er een modderstroom zou zijn, kan er een andere dam gebouwd worden die de stenen tegenhoudt, dus het grote puinmateriaal, maar wel het water doorlaat. En eigenlijk de energie een beetje tegenhoudt van die modderstroom. Dat zou een oplossing zijn om de kracht uiteindelijk van die modderstroom, als er dan toch ontstaat, om dat veel minder de gevolgen daarvan te verkleinen.
0: Ja. Wilma van der Maten gaf het in het vorige uur van De Wereld Vandaag aan. We moeten zeker ook denken aan de mensen die er wonen, de inwoners die daar getroffen zijn. Maar ja, dreigt dit ook wel geen impact te hebben op toerisme? Ik kan me voorstellen dat in de toekomst mensen wel twee keer zullen nadenken voor ze die richting uittrekken dan.
3: Ja, er is natuurlijk ook een risicoperiode. Het is ook het moessonseizoen in Nepal. Dat brengt ook nog extra neerslag met zich mee. Dat is sowieso het meest risicovolle periode om te gaan, want extra neerslag zorgt ook al voor een extra gevaar. Er kan meer water initieel in dat meer terechtkomen al. Daarnaast, als er dan ook nog op warme dagen heel veel smeltwater is, weten we dat het risico groter is. Dus er zijn wel een aantal dagen met neerslag, met zeer warme dagen waarop er veel smeltwater is, waarop het risico hoger is. Dus we kunnen wel min of meer inschatten wat de risicovolle periodes zijn en de minder risicovolle. Ja. En daar zal rekening mee gehouden moeten worden.
0: Er zijn parameters die je in de gaten kan houden. Goed, Jonas van Bredam, glacioloog aan de VUB. Dank dat u hier even bij ons was.
3: Graag gedaan.
0: Op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is door een ladingverlies de rechterrijstrook versperd. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melselen op de E17. Vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ook 20 minuten daar. En een half uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring ruim een half uur tussen Dilbeek en Tervuren. Op de E42 van Luik naar Bergen is er anderhalf uur file, nog altijd ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet er omrijden vanaf afrit 12. En naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra door de werken daar.
2: De Wereld Vandaag.

0: Vrouwtje, ik wou dat ik jou was. We gaan even terug naar 14 augustus, rond iets voor 1 uur in de namiddag. Een groepje parachutisten zit in een vliegtuig boven de Hoge Venen. Ze maken zich klaar om in de buurt van die Hoge Venen te springen tot ze een rookpluim opmerken.
1: Je les ai pris exactement à 13h14, donc c'est quand le feu a vraiment démarré. Donc il a pas démarré exactement à cette heure-là, donc j'estime plus ou moins midi et demi, parce que j'étais dans l'avion tous les 20 minutes plus ou moins. Donc ça, on voit vraiment le départ du feu, qui n'est pas encore très gros, mais on voit déjà le panache de fumée qui est quand même déjà assez important.
0: Dit was een van de parachutisten. Ik heb de foto's exact om 13:14 gemaakt, zegt hij, toen de brand net was begonnen. Hij was nog niet erg groot toen, maar je zag toch al wel een behoorlijke rookpluim. De parachutisten filmden dus dat mogelijke begin van de brand die meer dan 3000 hectare in as zou leggen. En de collega's van RTBF hebben die beelden onderzocht. Dorien van Meldert van onze redactie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt hun onderzoek doorgenomen. Wat zijn onze collega's te weten gekomen?
2: Wel, ze hebben eerst en vooral de exacte locatie van die beelden kunnen achterhalen. Maar het viel hen ook meteen op dat er naast die rookpluim op de beelden een stuk afgemaaid gras was. En op satellietbeelden zagen ze dat er de afgelopen jaren wel vaker gemaaid werd op die locatie, vertelt RTBF-journalist Grégoire Rijkmans.
3: Maaien is een techniek die het DNF, DNF is het Departement de la Nature et des Forêts, die al wat jaren toepast op het plateau van de Hoge Venen. En die techniek is nuttig om de biodiversiteit te kunnen herstellen. Dus elke jaar, aan het eind van de zomer, of bijna elke jaar, doen ze dat maaiwerk.
2: Ja, zoals Grégoire Rijkmans al zegt, is het DNF, het Waalse Departement van Natuur en Bos, staan die in voor het onderhoud van de natuur in de Hoge Venen. Mm-hmm. En Grégoire vertelde me ook dat ze bewijs hebben dat er op 14 augustus, de dag dat de brand is gestart, nog gemaaid werd op die plek. Nu, maaien, Gert, tijdens zo'n droge periode als de afgelopen maanden, dat houdt wel risico's in. Dat vertelde ook al brandweerman Michael de Nijs eerder deze week in ons programma.
4: Op het ogenblik dat bijvoorbeeld het wiel, een metaal deel van het wiel, ergens in contact komt met een steen, kan dat een kleine vonk veroorzaken. En dat is voldoende in de omstandigheden die we gekend hebben de voorbije weken. Is een kleine vonk voldoende om een ontsteking te genereren. En van zodra de brand gestart is, dan kan die escaleren tot de situatie die we gekend hebben. Dat is perfect mogelijk.
0: En dan is de logische vraag toch, denk ik, het was zo heet toen, was er in de regio dan geen verbod op maaien op dat moment?
2: Ja, dat zou je wel verwachten natuurlijk. Maar nee, in de provincie Luxemburg was er wel een verbod op maaien, net door die droogte. Maar de Hoge Venen liggen natuurlijk in de provincie Luik. En daar was er geen verbod. De gouverneur zegt aan RTBF dat hij zo'n verbod niet kon opleggen en dat hij alle maatregelen heeft genomen die hij als gouverneur kon nemen.
0: En dan is uiteraard weer de vraag, wie is hier verantwoordelijk?
2: Ja, de collega's van RTBF namen onder andere met het DNF contact op, die dus normaal gezien die maaiwerken zelf uitvoeren. Maar blijkbaar laten zij die intussen doen door een bedrijf in onderaanneming. En dat bedrijf wilde voorlopig niet reageren. Dus voorlopig is het niet duidelijk wie is hier verantwoordelijk, wie heeft hier goedkeuring gegeven voor die maaiwerken tijdens een droge periode. Het parket van Luik is daar trouwens ook nog volop mee bezig. Maar zij kunnen voorlopig ook nog niet bevestigen wie nu verantwoordelijk is en of die brand ook wel effectief te wijten is aan die maaiwerken.
0: Het is een dooddoener, maar wel helemaal waar, denk ik, wordt vervolgd. Dankjewel, Dorien.
5: Radio 1.
6: De wereld vandaag.
7: Max. Vera Max. Io tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila. Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Het is niet Max, maar wel Sabine die hier binnengelopen is net. Sabine, wat is de stand van zaken rond het onweer dat toch op komst is?
1: Ja, zeker. Er hangt onweer in de lucht. Het zit vooral nog boven Frankrijk. Dus noorden van Frankrijk, daar is nu hier en daar hevig aan het onweren. Net ten zuiden van Parijs bijvoorbeeld. Maar er zijn ook al een paar buitjes die de grens hebben overgestoken. En in de provincie Limburg vallen er lokaal al een paar buien. Maar dus de komende uren, stelletjes aan, gaat vanaf de Franse grens gaan regen en onweersbuien over het land trekken. Een groot deel van de nacht moeten we daar rekening mee blijven houden. En dat kunnen lokaal wel een paar stevige exemplaren tussen zitten. Dus op verschillende plaatsen halen we misschien wel neerslaghoeveelheden, 20 tot 40 liter water per vierkante meter. En dat is veel.
0: Is het een beetje te voorspellen in welke provincie?
1: Nee,
0: echt totaal niet.
1: Het verspreidt over het land. Moeilijk te zeggen waar precies die felste buien gaan neerplensen. Al dan niet met onder- en bliksem. Kans op hagel ook. Kans op rukwinden. Dus altijd voorzichtig wezen met zulk weer. En dan tegen het einde van de nacht wordt het rustiger en droger. En dan hebben we temperaturen tussen 15 en 20 graden. Het is nog niet gedaan met dat onweren, want morgen hebben we dan een volgende onweerszone die over het land gaat trekken. Dus in de loop van de dag alweer buien die soms fel zijn, onweerachtig. En dan is het vooral de kans op felle rukwinden dat groter is. Dus opnieuw kan er toch ook hier en daar wat extra neerslag bijvallen. Dus als we die twee onweerszones bij elkaar optellen, dan kan dat lokaal gaan over misschien 50 liter water per vierkante meter of meer. En dat op die droge grond. Dus hopelijk heeft het geen of geen al te veel problemen. En dan af en toe ook een opklaring morgen. En vooral minder warm. Want de temperaturen die gaan ergens rond 21 of 22 graden blijven steken. En dat zijn dan ook de maxima min of meer voor het weekend en begin volgende week. We blijven dan in het lichtwisselvallige. Af en toe zijn er regenzones en dat is zo zaterdag namiddag. En dan zondag overdag blijft het vaak droog. Ook zondagnacht kans op nog een regenzone. En begin volgende week lichtwisselvallig met af en toe eens wat regen of een bui. En we houden temperaturen rond 20 graden of iets meer.
0: En de komende uren goed de hemel en de weer.
1: Ja, toch wel die onweders in het oog houden.
2: Nog voor je kan denken,
3: pas op voor die borduur,
2: zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd,
4: Mies had, het is meun,
2: heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor,
5: een zomer met drie kinderen, dat wordt een ramp,
2: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar jessekes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app

0: Alto El Bartolo, 10,6 kilometer voor 6,7%, waarvan er nog 3 kilometer op gravel moet worden geklommen, met passages tot 20%. Ja, dan nodig je natuurlijk Pogacar uit om uit te pakken. Hij heeft dat gedaan. Ik ga even dat vertellen. 24 kilometer van de streep vertrekt hij, maar hij kan niet iedereen losrijden, want er was een heel, heel snelle, steile, gevaarlijke afdaling en Enric Mas is bij hem gekomen. Met tweeën zijn ze naar beneden gereden en Pogacar heeft zelfs in zijn bocht gemist. Zo snel ging het, omdat Marcel voordien al teken deed naar Pogacar. Rustig, we gaan rustig naar beneden rijden. Hij voelde dat aan, hij kende het daar misschien wel beter dan Pogacar. En in die afdaling is Pogacar bijna, ik zeg wel bijna, ten val gekomen. Maar ze zijn met z'n tweeën overeind gebleven. Ze zijn met tweeën naar de sprint, naar de streep gereden. En in de sprint heeft Pogacar zijn derde ritoverwinning in deze Vuelta gewonnen.
1: Je moet het toch altijd nog maar blijven doen, hè? Zo vanzelfsprekend.
0: We zijn aan etappe 6. Ja. Dus opnieuw 50% voor Pogacar. Die dus Mas klopt in de sprint met 2. Heeft nu 3,5 minuut voor op Mas. Maar, en dat wil ik onmiddellijk erbij vertellen, er is een tweede hoofdrolspeler vandaag in deze rit. En dat is een landgenoot van ons. En dat is Ramses de Bruyne. Want Ramses de Bruyne wordt maandag 24 jaar van Rollegem. We kennen hem nog vanuit de Tour. Hij heeft helaas moeten opgeven in de 14e rit omdat hij ziek was. Maar deze Ramses de Bruyne was mee in de kopgroep van 16 de vlucht van de dag. Met Wout van Aert ook en met Lars Kraps. Dus toch een aantal Belgen vooraan. Wout van Aert heeft meegereden tot aan de tussensprint, die ook gewonnen. Dus wat punten gepakt voor het groene klassement. Heeft zich dan laten inlopen. En dan begon natuurlijk de Pogacar-show. En Ramses de Bruyne is de enige die overgebleven is van de vlucht van de dag. En is uiteindelijk derde geworden, wint de sprint nog tegen, hou je vast, Carapaz, Tejada en Gal. De mannen van het klassement heeft de stand gehouden, schitterend gedaan en ik kom 3 seconden tekort op Oscar Only om de witte trui te pakken. Dus er is 1 hoofdrolspeler vandaag, de ritwinnaar Tadej Pogacar uiteraard, maar de tweede zeker met even grote letters, Ramses de Bruyne.
1: Prachtprestatie van Ramses de Bruyne. Heel kort nog, Karel, de man die zo sterk presteerde een paar dagen geleden, Jarno Wiedar, wat daarvan?
0: Hij is meegegaan in het groepje van Pogacar op de klim en moest als 20ste lossen. Dus in die groep van 20 gebleven, maar de prestatie van vandaag is voor Ramses de Bruyne.
1: Dankjewel.

0: Kid Rock met zijn hit All Summer Long. En dan staan we toch nog even stil bij het overlijden van Ratko Mladic, de slager van de Balkan. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en heeft dus het etiket oorlogsmisdadiger ook. Goedenavond, Marcel van der Steen.
1: Goedenavond.
0: U bent een voormalig Balkan-correspondent, kenner ook van de regio. Om Mladic te kaderen moeten we natuurlijk terug in de geschiedenis duiken. Het is allemaal begonnen toen het oude Joegoslavië, toen dat nog bestond, uit elkaar viel.
1: Ja, precies. Dat begon eigenlijk in 1991. Of eigenlijk zouden we kunnen zeggen, dat begon al in 1980 bij de dood van Tito, de leider van Joegoslavië. Maar in 1991 scheiden Slovenië en Kroatië zich af van Joegoslavië. En dat zorgde voor oorlog vooral in Kroatië. En in 1992 gebeurde dat ook in Bosnië. Er was een referendum geweest en de Bosnische overheid besloot toen om ook onafhankelijk te gaan tegen het zere been, tegen de wens van de Servische bevolking, de Bosnisch-Servische bevolking. En dat zorgde voor het begin van de oorlog in 1992. En Ratko Mladic was dus de opperbevelhebber sinds mei 1992 van dat Bosnisch-Servische leger.
0: Ja, laten we maar meteen naar die genocide in Srebrenica gaan. Welke rol heeft hij daar precies in gespeeld? Wat is daar toen allemaal gebeurd?
1: Ja, hij was de opperbevelhebber, hij was de generaal, hij was degene die dit heeft geleid. Niet alleen Srebrenica overigens, maar ook het beleg van Sarajevo en etnische zuivering en andere plekken van Bosnië. Maar hij was de man die we kennen als de man die met wat enige bravoer het stadje binnentrok lopend. Die beelden kennen we misschien nog. Een stadje dat al eerder door de VN was uitgeroepen tot veilige enclave. Er waren tienduizenden mensen naartoe gevlucht en hoopten daar veilig te zijn. Het is de man die we kennen die snoepjes uitdeelde aan kinderen voor de camera's. En uiteindelijk bevel gaf tot het scheiden van de mannen en de vrouwen en de kinderen. En uiteindelijk dus ook verantwoordelijk was voor de dood van meer dan 8000 mannen en jongens in 2-3 dagen.
0: Mm-hmm. Maar Sarajevo was er ook, u zei het net, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, de belegering van Sarajevo, die ook jarenlang heeft geduurd. Mm-hmm. Waar mensen dus gevangen zaten in hun eigen stad. En hij was daar hij gaf daar leiding aan. Hij was daar natuurlijk ook soms in de bergen rondom Sarajevo om leiding te geven. Samen met Karadzic overigens, de politiek leider, ook veroordeeld in Den Haag, nog in leven. Maar Mladic was de militaire man, was de militaire kant.
0: Karadzic en Mladic. Het heeft jaren geduurd voor Mladic gearresteerd werd. Hè? Hoe is dat gekomen?
1: Ja, hij kon eigenlijk gewoon, dat had natuurlijk denk ik ook met allerlei politieke belangen te maken. En dat ze dat Servië dat natuurlijk niet wilde, want hij verbleef in Servië. Hij heeft eigenlijk in het begin jarenlang vrij openlijk in Belgrado kunnen bewegen. Hij was wel eens bij voetbalwedstrijden, in restaurants werd hij gezien. Uiteindelijk werd het wel lastiger voor hem. Kon hij onderduiken bij militaire complexen bijvoorbeeld. Verschillende appartementen ook, wisselde die in Belgrado. En uiteindelijk, toen de druk echt toenam, is hij gevlucht naar het noorden van Servië. En daar is hij uiteindelijk in 2011 opgepakt in Lazarevo. Dat is een klein dorpje in Vojvodina, in het noorden van Servië.
0: Ja, en hij zat nu zijn straf uit in Nederland. Waarom daar precies?
1: Nederland heeft, Den Haag vestigde het internationale tribunaal voor Joegoslavië. Daar zijn dus de verschillende oorlogsmisdadigers, waaronder Mladic en Karadzic, veroordeeld. Dus al die mensen die nog in die rechtszaken zaten, overigens ook Milosevic, die eerder is overleden, de Servische president. Die zaten allemaal in de gevangenis in Scheveningen. Sommige van hen zijn na veroordeling verhuisd naar vaak Europese gevangenissen. In het geval van Mladic is hij daar gebleven. Dat is een keuze geweest. Ik weet niet precies waarom hij daar gebleven is. Maar hij heeft eigenlijk vanaf het begin van van het oppakken tot aan zijn dood heeft hij soms in het ziekenhuis in Den Haag verbleven.
0: Hoe werd er de voorbije jaren nog over Mladic gepraat in de Balkanregio en daarmee samenhangend. Wat brengt zijn dood nu vandaag daar teweeg, denk je?
1: Ja, nou ja, eigenlijk dat zijn twee dingen die in het verlengde van elkaar liggen. En het ligt eraan aan wie je het vraagt. En in welk deel van de Balkan je bent, welk deel van Bosnië je bent, of je in Servië bent. Ratko Mladic werd door de Bosniakken, de Bosnische moslims, uiteraard gezien, en de Kroaten, gezien als de grote misdadiger. En er was blijdschap, er was tevredenheid, ook al is dat natuurlijk relatief, over zijn veroordeling, het levenslang dat hij kreeg in 2017. Tegelijkertijd, dus en dat zie je nu ook, bijvoorbeeld Emir Suljagić van het Srebrenica Memorial Center, die heeft vandaag gereageerd. Die zegt: zijn dood brengt niemand terug. Wist geen massagraven uit en er verandert geen enkel vonnis. Dus hij zegt van: het is goed dat hij dood is, maar uiteindelijk verandert het niets aan wat hij heeft veroorzaakt. Als je ietsje verderop gaat kijken in de Republika Srpska of in Servië, dus Srpska is het Servische deel van Bosnië, daar kun je graffiti vinden op de muren van Ratko Mladic. In Belgrado ook. Dus daar is hij nog, wordt hij door een deel van de bevolking gezien als een held. Als een Srpski heroi, als een Servische held die gestreden heeft voor het Servische land en het Servische volk.
0: Verschillende gevoelens daar in de Balkanregio bij Ratko Mladic, die overleden is. Hij is 84 jaar geworden. Dankjewel Marcel van der Steen, voormalig Balkan-correspondent. Nog een mooie avond.
1: Hetzelfde, dank je.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ruim een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is de rechte rijstrook dicht. Daar zit een gat in de weg. Naar Antwerpen op de A12 een half uur vanaf Antwerpen-Haven. En op de E313 is er een ongeval gebeurd in Geel-West op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 3 kwartier ook tussen Groot-Bijgaarden en Ter Vuren. In Zaventem is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de E40 naar de kust problemen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E42 van Luik naar Bergen is er 3 kwartier file ter hoogte van Namen. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra door werken. En ook dit nog even melden: door het voorspelde onweer worden in Brussel vanaf 6 uur, dat is dus over een kwartier, alle parken en bossen gesloten.
2: De wereld vandaag.

0: muziek van Fontaine's DC. We hadden het er hier gisteren rond dit uur nog over met onze collega Tim Verheijden. Meta, het bedrijf boven Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote rechtszaak in de VS. Meta werd ervan beschuldigd dat het jongeren verslaafd zou maken aan sociale media. Maar het besliste om de uitkomst van de rechtszaak niet af te wachten, maar meteen 15 miljard euro te betalen. En het bedrijf belooft ook om zijn apps in de VS aan te passen, zodat ze minder verslavend zijn voor jongeren en kinderen. Maar de interessante vraag wordt nu, zal dat dan ook in Europa gaan doen? Heidi van Rompuy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij volgt Europa op onze redactie. Gaat de EU nu ook de druk opvoeren op Meta?
1: Wel, het is zo dat de Europese Commissie Meta zelf ook al wel een tijdje op de hielen zit. Want het is zo dat er in tegenstelling tot in de VS, in de Europese Unie ook al wel strenge regelgeving is voor die grote techbedrijven. Met onder andere de Digital Services Act. En op basis van die wet lopen er al een hele tijd verschillende onderzoeken naar Meta. Eentje ging ook over dat verslavende karakter van de apps van Meta. En aan het begin van de zomer kwam daar eigenlijk nog nieuws over, want de Europese Commissie kondigde toen aan dat zij geoordeeld hadden dat Meta dus niet voldeed aan de Europese regels en dat Meta dus met aanpassingen of met maatregelen moest komen. Nu, we zaten nu een beetje in de wachtperiode omdat Meta de tijd had gekregen om met een antwoord te komen. Mm-hmm. Anders riskeert het ook in Europa een fikse boete. Maar die hele rechtszaak in de Verenigde Staten, dat komt er nu dus een beetje tussen gefietst, kunnen we zeggen. En dus kijkt iedereen na gisteren wel naar de Europese Commissie of zij dus die druk nog verder gaan opvoeren. En een woord woordvoerder van de Europese Commissie zei daar deze middag dit over.
2: I can confirm that since the settlement that was announced on the other side of the Atlantic, we have had exchanges with Meta. Here there is nothing new. This is a continuous dialogue we are having to offer at least equally good protection for our kids here in the European Union. So work ongoing on our side and intensive work going on our side for quite a while now.
1: Ja, er is dus effectief al contact geweest tussen Meta en de Europese Commissie sinds dat vonnis in de VS. En de boodschap was ook duidelijk. Meta moet eigenlijk in Europa met dezelfde maatregelen of aanpassingen komen als in de VS.
0: Dus dat betekent dan dat Meta ook in Europa met maatregelen zal komen?
1: Wel, volgens de Europese Commissie toch kan Meta niet anders. Zij zeggen dat ze een tijdje geleden ook gewoon echt dezelfde dingen gevraagd hebben die Meta nu dus belooft. Het gaat dan bijvoorbeeld over het zetten van een beperking op de tijd dat kinderen en jongeren op die apps kunnen zitten. En ook dat er meer ouderlijke controle mogelijk zou moeten kunnen zijn in de apps. Dat zij dus nog eens diezelfde woordvoerder van de Europese Commissie.
2: So the ball is in Meta's court. Now, we have been very clear also when we came up with the preliminary findings last month. We expect indeed proper screen time management. We expect proper parental control on these platforms. So indeed, Meta knows what we are expecting from them. Now it is for the company to offer these commitments in the European Union to protect our kids here too.
1: Ja, nu, Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen die heeft ook al een paar keer gezegd dat ze van die online veiligheid van jongeren ook echt een prioriteit wil maken. De EU kwam een tijdje geleden zelf ook al met een leeftijdsverificatie-app. En binnenkort, midden september, komt von der Leyen dan met haar State of the Union. Dat is zowat haar jaarlijkse toespraak aan het begin van het parlementaire jaar. En het is afwachten of ze het daar ook als een van haar prioriteiten zal aanduiden.
0: Nog een paar weken geduld, dus ja. Dankjewel Heidi.
3: Vandaag.
0: En veel sport ook vandaag, met daarnet al volleybal en koers met als winnaars de Yellow Tigers en Tadej Pogacar. Vanavond is er ook nog Europees voetbal en we mogen ons ook opmaken voor een belangrijke hockeymatch die over enkele minuten al begint. De Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, nemen het in de halve finales van het WK op tegen dat andere gastland, Nederland. Nederland is al jaren een grootmacht in het hockey. Olympisch kampioen, wereld- en Europees kampioen, maar nog nooit was het geloof in een Belgische stunt zo groot. Jonathan met de penningen, onze commentator voor na 6 uur. Goedenavond, hoe komt dat?
4: Hey Gert, ja, op zich is het simpel. Ook de Red Panthers zijn al jaren aan het toewerken naar hun toppunt. Je voelt dat en je ziet aan de resultaten ook dat de weg naar boven nog altijd aan de gang is. En op dit moment zijn ze ook gewoon het nummer 3 op de wereldranglijst. Maar je somde het er net op. Tegelijk is Nederland zo staalhard gemaakt de nummer 1 van de wereld. Alleen helpt het wel dat de jonge Red Panthers in de jeugd wel vaak goede resultaten tegen Nederland hebben geboekt. Die zijn niet zo hard bezig met die verhoudingen tussen het grote Nederland en het opkomende België. Dat mag best naast elkaar van hen. Tegelijk hebben de Panthers natuurlijk een troeve echelon. Angleberry van de topspelers in de Nederlandse topcompetitie bij Den Bosch. Hebben ze ook de juiste munitie om voorin sneller te maken bij de counterkansen die zeker gaan vallen tegen de Nederlandse Nederlandse vrouwen die het spel zullen maken. En daarnaast, de Panthers zijn ook in dit toernooi goed beginnen hockeyen. Ook al hebben ze dus geen halve finale in eigen land kunnen afdwingen tegen Argentinië, daar spelen ze wel gelijk tegen het tweede beste land van de wereld. Toch de ideale voorbereiding voor Nederland, denk ik dan.
0: Ja, je had het over de counterkansen straks voor de Belgen. Maar hoe kijken ze hier in Nederland tegenaan?
4: Ik denk met gespeelde bescheidenheid, of zo vat ik het toch op. Opvallend is natuurlijk dat de bondscoach van Nederland hiervoor 4 jaar lang de coach was van de Panthers. Hij kent ze door en door en zegt wel dat de Panthers een grote uitdaging worden. Dat ze geen enkele tegenstander willen onderschatten. Maar net door België te scharen bij elke tegenstander zwakt die bescheidenheid misschien wat af. Dat is speculeren. Tegelijk zegt Ere wel terecht dat de troeven van de Belgische vrouwen zitten in die snelheid. Voorheen de technische volmaaktheid van Englebert. En ook in de uitstekende hoge lange bal van Emma Puvré achterin. Dus dat is een goede snelle analyse van de Panthers. De Nederlanders zullen klaar zijn om voor eigen publiek een nieuwe WK-finale af te dwingen. Maar de Belgische vrouwen zullen net zo gebrand zijn om de lichte Nederlandse arrogantie af te straffen.
0: En je zegt het wel goed natuurlijk, voor eigen publiek. Jij zit niet meer in Waver. Hè? De Belgen zijn hun thuisvoordeel kwijt. Zit het stadion daar al goed vol in Nederland?
4: Wij zijn inderdaad ook verhuisd naar Amstelveen. Het zit hier al goed vol. Er is nog 1 tribune recht voor ons die nog helemaal vol moet komen. Maar dat gaat wel gebeuren. Opvallend is vooral dat er 500 tickets van de 10.000 tickets naar Belgische supporters gingen. En dat wij dus een oranje zee voor ons hebben. Ik heb al proberen zoeken naar een paar rode shirts. En je ziet er af en toe wel eentje opflakkeren. Maar het is niet zo makkelijk. Het is echt wel oranje hier in Amstelveen.
0: Maar hopelijk splijt de oranje zee op het veld. Straks misschien een paar keer open voor de Red Panthers. En dan zal jij het kunnen vertellen na 6 uur. Tot zo dadelijk in Sportza. Jonathan met de penningen.
4: Tot zo.
0: Dag.

0: Kijk eens aan, bezoek van Elvis om de wereld vandaag af te ronden, want na 6 uur is er dus Sportza met een enthousiaste Evelien de Bakker die al naast mij staat en met dus België-Nederland op het WK hockey. Voor één keertje dus geen kwartier op Radio 1, maar u vindt het kwartier op VRT Max.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat ik kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Krevel.
6: Ja, terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de dodelijke modderstroom van gisteren. 1 dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En onze nationale hockeyvrouwen beginnen aan hun halve finale tegen Nederland op het WK. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, die veroorzaakt werd door een ingestorte gletsjer. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd, waarvan het waterpeil snel stijgt. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Buitenlandse Zaken meldt dat het nog geen contact kon leggen met 3 Belgen in het gebied. Ook over de Nepalezen die in de verwoeste dorpen woonden is nog maar weinig bekend. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
11: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoogop in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen, als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders, hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
10: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de natuurbrand van de voorbije weken. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Dat is zowat 1/3 van het natuurpark. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. En Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
12: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
10: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook het geval?
12: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
10: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Vanmiddag heeft hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen ontvangen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Dat verrast de promotor van zijn masterproef niet, professor wereldpolitiek Sarah van Hooijmisse.
13: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
10: Sport rond deze tijd beginnen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, aan hun halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederland. Jonathan Mettepenningen.
14: Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's in de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
10: In de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. Pogacar was op de laatste klim weggereden, maar in de afdaling viel hij bijna. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met Enric Mas en daarin was Pogacar dus de snelste. Onze jonge landgenoot Ramses de Bruyne werd knap 3e en hij is trots op zijn prestatie.
15: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mij net wat te laat, te vroeg reep eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Zat niet meer veel in de tank.
10: Voor Pogacar is het al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. Hij vergroot ook zijn voorsprong in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer, met kans op rukwinden, en het wordt dan wat minder warm tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet, na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen, maar er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. De reddingswerken verlopen erg moeizaam. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
16: De favoriete rol hebben ze, maar daarmee is de titel nog niet binnen. Dat is het scenario op het WK hockey vanavond, want Nederland is al jaren oppermachtig, dus het wordt een hele uitdaging voor onze Red Panthers. En later vanavond nog veel Europees voetbal natuurlijk, met Sint-Truiden, Anderlecht en ook AA Gent.

0: Matinee van Frans Ferdinand. Gaan ze stunten, ja of nee? Het is maar één van de vele vragen van vanavond. Onze Red Panthers zijn klaar voor hun halve finale op het WK Hockey tegen Nederland. En we gaan opnieuw meevolgen met Jonathan met de penningen, want het eerste kwart is daar net begonnen. Jonathan, goedenavond.
1: Is inderdaad net begonnen, Evelien. Goeie avond, wat een wedstrijd. Hè. Halve finale meteen tussen de twee host nations van dit WK. Nederland en België. Nederland de absolute grote topfavoriet. De lat in het vrouwenhockey en misschien ook een beetje in het mannenhockey. Maar toch vooral in het vrouwenhockey. Er is geen dominante factor die er tegenop kan. Alle toernooien winnen zij. De drie voorbije WK's, de twee voorbije Olympische Spelen hebben al zoveel EK's op een rij gewonnen. Hebben alle drie de titels op dit moment. En ze gaan dit weekend, voor een 10e wereldtitel. Gaan voor die tweede ster. Zou prachtig zijn voor Nederland als ze die te pakken krijgen. Maar de Belgen willen daar absoluut wat tegenover zetten. Maar ze weten ook dat Nederland in principe dan de grote zus is in het hockey. En dat is echt wel een beetje zo. Want Raoul Eer, ik heb het er net al eens gezegd. De bondscoach van Nederland, die komt van de Belgen. Die heeft zich opgewarmd bij de Belgen. Om dan de overstap te kunnen maken naar Nederland. We zijn inderdaad begonnen aan dat eerste kwart. Het is Nederland dat uiteraard de bal heeft. Maar op dit moment wel achterin bij René van Laarhoven. En Xander Waard, zeker zij is iemand die we in de gaten moeten houden. Alle Panthers zijn er jaloers op dat zij dat de Nederlanders daarover kunnen beschikken. Aanval bij Nederland, even opletten. Freke Moes gaat er onderuit en een goede interceptie was het van Hélène Brasseur. Die ook opnieuw mag beginnen. Maar het is een speciale avond voor de Panthers sowieso. Voor het eerst dat ze niet in Waver spelen. Voor het eerst niet op de eigen blauwe mat. Maar wel op de blauwe mat in de Wagener Arena. In Amstelveen dus. Een voordeel is dat zeker voor Nederland. En je hoort het een beetje direct. Het geluid valt hier veel sneller stil dan in Waver. Dat is een kritiek die we al een beetje hadden gehoord. In Waver was het echt heel luid. Heel veel Belgische supporters die bleven zingen de hele wedstrijd lang. Niet alleen als er wat gebeurde. En dat is echt wel wat anders in Nederland. Hier ga je het geluid horen spiken eens er gescoord wordt. In het voordeel van Nederland dan toch. Maar voor de rest zal het redelijk stil blijven. Beetje een andere beleving dus dan in België. Xander Waard wil zich eruit dribbelen. Goed opgezeten had ik willen zeggen door Famke van Heel. Maar wel een foutje gemaakt. Xander Waard, 250 caps ondertussen. Heeft haar 250ste gespeeld in de vorige wedstrijd tegen China. Jubileumwedstrijd voor haar. Ze werd ook in de bloemetjes gezet. Was de aanvoerster van Nederland. Maar heeft die band ondertussen doorgegeven. Om meer tijd te hebben voor andere dingen. Famke van Heel aan de linkerflank. Wordt dit al een eerste aanval voor de Belgen. Gaat voor een dribbel. Gaat voor haar bekende spin move. Maar heeft er zelf een foutje bij gemaakt. Ze heeft hem in één wedstrijd kunnen laten zien. In de wedstrijd tegen Ierland was het. Nee, tegen Spanje. Voor de rest is het een beetje een moeilijker WK geweest. Voor Van Heel tegen Argentinië. Heel weinig de bal gezien. Gerniers op het middenveld. Meteen ook opgezeten door opnieuw de Waard. Benieuwd wat de Panthers hier gaan durven. Of ze zich ook echt in het spel durven zetten. Moeten dat ook doen. Mogen niet alleen wachten op de counterkans. Dat zal er zeker tussen zitten. Dat hebben de Panthers zelf ook gezegd. We mogen niet achterin blijven hangen. We moeten die bal durven opeisen. Zelf onze creatieve outputs vinden. En op die manier zelf ook het spel maken. Het is echt een volledig oranje publiek. Het is heel moeilijk om rode hemdjes te vinden. Om die donkerblauwe te vinden. Die de Panthers zo vaak aan hebben vandaag ook weer. Donkerblauwe truitjes met die gouden accenten. Alsof ze al voelen dat ze wereldkampioen gaan worden. Het is een beetje een vloek ook. Om dan in die truitjes te gaan spelen. Alex Gerniers. Goeie actie op de rechterflank. Door de benen van de Nederlandse verdediger. En dan Mario op de rechterkant. Mario wil hem in de cirkel krijgen. Daar was Anglebert. Maar goed, is er gezeten opnieuw door de Waardse. Is nu al overal. En we zijn amper 5 minuten bezig. Ondertussen dus nog niet al te veel gebeurd. Echte kansen hebben we nog niet genoteerd. Maar ook niet voor Nederland. Ook zijn ze niet heel dominant gestart. België heeft zeker even vaak de bal. Maar het is nog even wachten op het echte tempo in deze wedstrijd. 5 minuten ondertussen onderweg dus in het eerste kwart. 0-0 nog in de halve finale op het WK Hockey bij de vrouwen tussen België en Nederland.
0: 194 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent wordt dat 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke, op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en op de E313 bij Geel, maar de weg is daar ondertussen weer vrijgemaakt. Dan naar de buitenring rond Brussel, ook daar nog 3 kwartier in de file staan tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring ook 3 kwartier tussen Strombeek en Tervuren. In Zaventem is de weg wel weer vrijgemaakt. Op de E40 naar de kust, daar nog 10 minuten tussen Zwijnaarden en Drongen. Ook daar is geen hinder meer. Op de E42 van Luik naar Bergen, daar ook nog 3 kwartier aanschuiven tussen Spie en Fleurus. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier extra, dat komt daardoor werken. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen, maar door het voorspelde onweer ook nog even laten weten dat in Brussel alle parken en bossen gesloten worden. Sportza.

0: Something coming in Amstelveen natuurlijk op het WK Hockey. De halve finales met onze Red Panthers tegen Nederland. We hopen natuurlijk niet meteen een doelpunt van Nederland. Onze Red Panthers die mogen zeker in actie komen. Dus we zitten erop te wachten, hè, Jonathan?
1: Zo is het zeker. 8 minuten zijn ondertussen weg in het, of onderweg in het eerste kwart. En echt nog niet veel gebeurd. Niet langs de kant van Nederland, ook niet langs de kant van de Red Panthers. Maar je voelt wel dat de Nederlanders beginnen te komen met acties langs rechts. Met Pien Sanders, met Felies Albers, met Xander Waard dus. Met Frederik Matla voorin voor Oranje. Ze hebben heel veel belangrijke figuren die vanzelf uit het niets dingen kunnen beginnen creëren. Veel meer van die speelfiguren dan de Red Panthers. De Panthers hebben Anglebert. En daarnaast zijn er ook wel goede aanvallers. Maar niet van het niveau van Anglebert. Anglebert is iemand die alles kan. Iemand die zelf het spel kan maken, kan afwerken. De juiste lijnen kan lopen en ook nog eens heerlijk pressen. Ballonkje langs de linkerkant. Wil voorbij Lisa Post dribbelen. Verslikt zich in haar dribbel. En Post kan er zelf mee onderweg. Maar je ziet dat de Belgen hoog staan. Goed onderschept dan van Puvré. En Louise de Waard nu in het middenveld. Gaat ook aan het slaan om te beginnen. Opnieuw Ballonkje op links. Zij heel veel tranen dat ze Waver moest verlaten na die 0-0 tegen Argentinië. Vond het zo leuk, zo aangenaam. In die eigen arena met al die support. Heel anders dus hier in Amstelveen. Een afwachtend publiek. In de sporttermen hebben we het wel eens over een cinemapubliek in voetbalwedstrijden. In deze hockeywedstrijd kan je dat voorlopig zeker ook zeggen. Maar goed, een publiek dat zeker ook wat gewoon is. Dat het gewoon is dat Nederland overal die ploegen heen kan walsen. En een WK kan winnen alsof het niets is. Panthers geloven er nogthans wel in dat vandaag de dag kan zijn. Dat het toch gaat keren. Dat ze Nederland is voorbij spelen. In een belangrijk duel. Hier Luna Fokke. Met een rare bal. Wilde hem op links langs de lijn spelen. Om op die manier een aanval op te starten. Niet gelukt. Interessant is ook om de bondscoach van Nederland in de gaten te houden. Die kent de Panthers als geen ander. Van 2020 tot 2024. Tot na de Spelen van Parijs. Was hij aan het hoofd. Van de Belgen heeft hiervoor gezorgd dat de Panthers tot in de halve finale van het Olympisch toernooi kwamen. En ze echt naar boven gebracht op de wereldranglijst. Vandaag dus het nummer 3 na Nederland en Argentinië. En ze durven zich ambitieus uit te spreken. Puvré, dit is een gevaarlijke bal waarmee je balbezit opnieuw aan Nederland geeft. Matla stond klaar in de cirkel. Maar een goede schijnbeweging van Lien Hillewaard zorgen ervoor. Dat ze die bal moest buiten kijken. Opvallend bij Matla is ook dat ze een bit aan heeft. Je weet wel, zo'n mondstuk waar haar sieraden in verwerkt zitten. Vroeger kon zij gewoon haar ketting, haar oorbellen allemaal dragen op de plaatsen waar die horen. Maar dat is sinds kort verboden in het hockey. Dus daar heeft ze iets op gevonden. Die sieraden zitten nu verwerkt in het mondstuk. Ook Terrence Pieters, Nederlandse aanvaller bij de mannen. Heeft zo'nzelfde bitje kunnen laten maken. Nederlanders in de cirkel deze keer. En ze gaan de eerste strafcorner krijgen. Stikfout was het deze keer van Lien Hillewaard. En dat is het eerste moment dat we zeker gaan kunnen opschrijven. En dat is oppassen geblazen. Altijd bij Nederland. Ze hebben een specialist. Buiten categorie. Met Jibby Jansen van SCHC. Niemand die een bal zo kan slepen naar een hoek. Zo laat kan lossen. Als zij 7 keer heeft ze al gescoord op dit WK. Ze is de topschutter. 7 keer was het een penalty corner. Nederland won in de eerste groepsfase met 9-0 van Japan. 4 doelpunten kwamen op haar naam. Meteen uitkijken. Het wordt uiteraard Jibby Jansen. Wow. Het publiek dacht dat hij erin zat. Ik dacht het ook even. Optisch bedrog. En dat die bal afgeweken is uiteindelijk. Dat hij misschien wel op doel. Geen gaan, maar afgeweken door een Nederlandse of een Belgische stik. Even kijken. Nou, het was een variant die gespeeld werd. Naar de rechterpaal richting Marijn Veen. En zij plaatste hem uiteindelijk maar net naast. Eerste gevaar ontweken voor de Panthers. Dit zal vaker voorkomen, denken we. Dat de Nederlanders een grote kans op doel krijgen. En dat de Panthers ontsnappen. Of goed verdedigen. Hopelijk voor de Panthers zo vaak mogelijk dat. Wat een dribbel van Alex Kerniers. Komt zomaar in de cirkel. Moet dan ook kunnen afduwen. Maar mist die kans. Het was niet Kerniers. Het was Delphine Marië. Kon zoveel meters maken. Als bij toeval. Er is ondertussen een kaart uitgedeeld ook, denk ik, voor een Nederlandse vrouw. Er gebeurt veel door elkaar. Wel degelijk een foutje van Post. En Delphine Marie kreeg uiteindelijk het voordeel in haar dribbel dus. Maar groene kaart dus inderdaad. Even een numeriek voordeel voor de Belgen. 2 minuten moet Lisa Post, belangrijke verdediger, voor de oranje vrouwen aan de kant uitzitten. De 7-11 tegen 10. Of 10 tegen 9 als je de doelvrouwen niet meetelt. 3 minuten nog te gaan in het eerste kwart. 1 grote kans dus genoteerd voor de Nederlanders. Die eerste strafcorner met Jibby Jansen. Een variant richting Marijn Veen. Jansen heeft 1 Belgische ploegmate bij SCHC. Ploeg die de Euro Hockey League won trouwens. De Champions League in het hockey. Elodie Picard van de Belgen is daar dus de doelvrouw. En ook Louise de Waad en Camille Bellis, 2 van de grootste jonge talenten bij de Panthers. Die staan op het punt om die verhuis te maken naar die topclub in Nederland. Hier gaan we nog even volgen, want de Belgen opnieuw een balbezit met Amapu Vree. Die staat een top WK te hockeyen. Richting Stephanie van der Borre, ook zij goed bezig. Anglebert op rechts. Dubbele dekking, moeilijk om daar doorheen te raken. Maar het wordt wel een herneming voor de Belgen met Lisa Moors. Van der Borre. Toch even wat rumoer op de banken. En een eerste stafcorner voor de Belgen. Belangrijk moment in de wedstrijd. Ook van die dingen zal het moeten afhangen. Je kansen grijpen. En de strafcorners benutten. Ook de Panthers hebben net als de Lions geen topcijfers op de strafcorner. Ook tegen Argentinië kregen ze 7 stuks. Lukte het niet. Maar hier de eerste keer. Met nog 2 minuten te gaan tegen Nederland in het eerste kwart. Stephanie van der Borre en Charlotte Anglebert klaar. Het is Emma Puvré die hem de cirkel gaat inslepen. De Waad klaar om hem stil te leggen, maar ook Brasseur. Anglebert, het gaat naar Brasseur en het wordt een variant voor Anglebert. Wordt een tweede strafcorner, want eruit gelopen door Pien Dikke. Maar met de voet. Dus tweede strafcorner meteen. Als we trouwens streng waren over de cijfers van de Lions, moet je daar ook een asterisk bij zetten dat het gaat over hoe vaak dat je de kans krijgt en niet op de hernemingen. Komt de tweede, weer Anglebert. Ze gaat hem weer slaan. Slaat hem naast. 0-0 dus nog altijd tussen Nederland en de Red Panthers met nog 2 minuten te gaan in het eerste kwart. Strafcorners zorgen voor de kansen in deze wedstrijd. 2 stuks voor de Red Panthers. Eentje voor Nederland, maar nog geen doelpunten. 0-0.
2: Schooljaar begint.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh, amai.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voel eens, het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
10: Oh,
8: zegt.
11: Oh, Quadro.
12: Sportza.
13: Sportza.

0: Lover Girl mag aan kant gezet worden, want het eerste kwart is afgerond op het WK hockey, de halve finale tussen Nederland en de Red Panthers. En het is niet dat Nederland onze Red Panthers volledig hebben weggewalst, Jonathan.
1: Nee, op zich omgekeerd. De Panthers hebben de bovenhand in deze wedstrijd. Zijn beter begonnen aan deze wedstrijd. Zeker in het tweede deel van die eerste 15 minuten ging het goed voor de Panthers. Durven het spel ook echt wel te maken. Belangrijke rol ook voor Alix Scherniers op het middenveld. Die altijd uitblinkt als ze naar dribbles kan beginnen. En vandaag wil ze dat ook doen. Is een speelster voor de grote wedstrijden. En groter dan deze wedstrijd krijg je ze niet. Het is helemaal anders dan het noodscenario dat we misschien wel hadden kunnen verwachten. We herinneren ons de EK-finale van 2023. Dat was toen ook België tegen Nederland. Toen verloren de Panthers dat EK-goud. Won Nederland en na zes minuten was het toen al 2-0 voor Nederland. Het werd uiteindelijk 3-1. Abby Ray scoorde toen voor de Panthers. Ze zijn ondertussen niet meer bij de Belgische vrouwen. En Raoul Ere stond dus toen aan de kant van de Panthers. Vandaag bondscoach van Nederland. Verhees aan de rechterkant. Was geen verkeerde dribbel. Weggeslagen door Lisa Post. Zij had er net een groene kaart gekregen. Maar die twee minuten zijn voorbij. Dus ze staat er opnieuw tussen. Opnieuw 11 tegen 11. Judith van der Meijeren. Ook zij echt in het WK gegroeid. En dat is echt wel het verhaal voor heel veel van deze Panthers. En dat is de juiste manier om een WK te spelen. Je mag wat shaky beginnen. Zolang je het erna allemaal oppikt. Goed van Hillewaard dit. Hoog op zitten. Op die rechterflank. Wordt dan voor een foutje gefloten. Ze zit niet eens. Zegt dat het wel degelijk met de steek was. Maar gaat er geen groot kabaal bij maken. Maar de hoge druk bij de Panthers is absoluut veel lof waard. Je moet het durven. Nederland ook op dit WK. Echt aan het uitblinken. 21 goals al, 4 tegendoelpunten. Vergelijk dat met de 12 en 6 van de Panthers. Zijn toch andere cijfers. Een doelpuntensaldo van 17 tegen 6. Ze scoren zo makkelijk. Dan hebben ze het vandaag echt wel moeilijk om aan de cirkel te raken. Tenzij ze zich inhouden. Ze hebben ook aan één tempoversnelling genoeg om helemaal in de wedstrijd te raken. Scherniers, tot in de cirkel. Struik glijdt uit. Jammer voor haar. Razier dan met een actie langs de linkerkant. Wil een dribbel inzetten, maar gaat te ver met de bal van haar stick. En had hij niet meer onder controle. Nederland in de gaten houden langs de rechterflank. Luna Fokke. Goeie dribbel. Nu ingespeeld langs de rechterkant. Controle over de wedstrijd kan je het zeker niet noemen. Dit is een moment waarop dat ze nu van achteren uit kunnen gaan opbouwen. Spelen met 3 achterin. Je ziet niet zoveel vrouwenploegen die dat op die manier doen. België speelt resoluut met 4. Hier

0: Deels voor de Belgen. 4 minuten ver in het tweede kwart. Dit gaan we nog volgen met Hillewaert op rechts. Het is moeilijk zien met het publiek dat hier laag zit. Laag bij het veld. Hillewaert nog eens langs die rechterflank. Maar moeilijk om Delphine Marië op die manier te gaan bereiken. Goed, heel veel tempo zit er bij momenten niet in deze wedstrijd. Het is langs beide kanten wel een beetje afwachtend. We gaan toch nog volgen wat dit gaat worden bij Nederland. Matla kan hem de cirkel inblazen. En Felice Albers komt net tekort opnieuw met de stick. Om die aanval een langere leven te bieden. Voorlopig dus nog altijd 0-0. Het valt wel mee met de kansen in deze wedstrijd. En ook met het tempo. Maar België zit in de wedstrijd. Hopen op die eerste WK-finale. 0-0 met nog 10 minuten tot aan de rust.
1: Radio 1. Sportza.

0: Bruce Cockburn met A Dream Like Mine. En onze Red Panthers, ze mogen nog altijd dromen, want die halve finale is tegen Nederland volop aan de gang. We zitten in het tweede kwart en nog altijd 0-0 op het scorebord, Jonathan.
1: Jawel, 8 minuten ver in het tweede kwart ondertussen. En de Panthers staan gewoon heel goed in de organisatie. Ook op de momenten dat Nederland wel het veld kan oversteken, dan wordt de aanval er snel uitgehaald. Ondertussen wel Emilie Verhees ook met de groene kaart van het veld moeten gaan. Dus op dit moment de Panthers met 10. Wordt even moeilijke bal in de cirkel. Een foutje gefloten. Gevaarlijk spel. Nederlanders mogen hernemen. Marijn Veen was bereikt in de cirkel. Bal op rechts nu. Met Luna Fokke.

Bal is in de cirkel. Maar goed verdedigd opnieuw door Stefanie van der Boren. Ook zij heel sterk, heel gefocust. Ballonguin op links. Moeilijk om hier uit te raken. Niemand voor haar. Zij is de diepste vrouw. Hier een nieuw foutje in het voordeel van de Belgen. Ze staan goed, ze zijn gefocust. Ze zijn goed aan deze wedstrijd begonnen. Geen schrik van de Nederlanders. En dat mag je ook niet hebben. Want dan smelt je echt helemaal in elkaar. Pak het goed aan met een goed wedstrijdplan. En we lazen Adam Comens het ook zeggen. Heeft op dezelfde manier gesproken over Raoul Ere. Ere kent de Belgen heel goed. Maar tegelijk kent Adam Comens Raoul Ere ook heel goed. En dat kan weer zijn voordeel zijn. Adam Comens als high performance manager bij het Belgische hockeyteam. Bij de mannen en bij de vrouwen. Ondertussen dus wel bondscoach van de vrouwen. Is even doorgeschoven. Na het vertrek van Rijn van Eyck. Maar hij kent Ere dus ook uitstekend. Weet wat hij gaat doen. Weet hoe hij zijn ploeg voorbereidt op een wedstrijd zoals deze. En op die manier wordt het dus echt wel een schaakwedstrijd. Nederland mag opnieuw opbouwen. Achterin met Sanne Kolen. Veel ervaring. Ook bij de Nederlandse vrouwen. Daarin in Van Laarhoven. Lisa Post. Sanne Kolen dus. En hier Bianca en Marleen Jochems op dit moment op het middenveld. Xander Waard zal daar straks weer bij komen. We zitten op de rechterflank. Opnieuw. Guusje Moes. Bal in de cirkel. Opletten. Hélène Brasseur moet die goed kunnen verwerken. Doet ze ook. Dit is dan niet goed van Camille Bellis. Bal in de cirkel. Grote kans voor Nederland. En dan mist Matla die bal. Maar was hij ook al aangeraakt, denk ik, ergens door een Nederlandse voet. Want er is een fout gefloten voor België opnieuw. Ja. Even een moeilijk moment. Het was niet Bellis die hem kwijtraakte. Het was Razier. We zitten ver van het veld. Maar even goed kunnen we de tendensen wel heel goed opvatten op deze manier. Soms iets moeilijker te zien om te vinden over wie het exact gaat. Nou, we komen er wel uit. Nederland opnieuw. 5 minuten nog te gaan in dat tweede kwart. Charlotte Anglebert altijd de aanvoerder in hoe de press wordt gevoerd. In hoe de druk wordt gezet in die voorste linie. Oh, kijk, weer een verkeerde paas van Lisa Post achterin. Wil hem terugspelen op Sanne Kolen. Maar mist volledig de richting. Dus herneming van de Belgen op de 23 meterlijn. Met Camille Bellis. Cirkel moet gezocht worden. Judith van der Meijer kiest toch om terug achteruit te gaan. Puvré. Van de Borren. Weer naar links. Maar hier ook weer een misverstand met Judith van der Meijer. Partners in het hockey. Partners in het leven. Een van de twee koppels bij de Belgen. Van der Meijer en Van de Borren dus. En dan heb je ook Emma Puvré en Charlotte Anglebert. Kiezen er zelf voor om er niet te publiek mee te zijn. Om zich allebei te focussen op het hockey. En binnen de ploeg er ook voor te zorgen dat ze genoeg tijd spenderen met de andere ploeggenoten. Anglebert ook kapitein van de Belgen. Dus ook belangrijk in haar functie dat ze die twee dingen kan scheiden. 4 minuten nog te gaan ondertussen tot de rust. Ik wilde afronden, maar dit kan een counterkans worden voor de Belgen met Lisa Moors. Als ze hem goed uitspeelt. Anglebert krijgt de bal hier tegen de slaap. Geen leuk moment, dus die zal even verzorgd moeten worden. 4 minuten nog te gaan. Nog altijd 0-0 als dit het niveau is van Nederland in de halve finale. Als ze niks achterhouden, dan is dit Nederland te kloppen voor de Panthers. Zit die eerste WK-finale? Of is daar wel gewoon een kans op? Maar voorlopig moet het doelpunt nog gevonden worden. 0-0 nog altijd tussen Nederland en België.

0: deze onderbreken. Terug naar het WK hockey, want er is iets gebeurd, Jonathan.
1: Ja, daar is het dan toch, de 1-0 van Nederland. Je voelde hem niet aankomen vandaag. Maar ik zei het daarnet, ze hebben aan één tempoversnelling ook echt wel genoeg. En het is Frederik Matla die de 1-0 heeft gemaakt. Michel Struik en Stefanie van den Boren staan op dit moment wel bij de umpire. Zij willen dat deze 1-0 misschien dan toch herzien wordt. Maar het was gewoon een hele goede aanval van wat dat wij toch hebben gezien voor Nederland. Luna Fokke die opkwam op de linkerflank, die van op rechts heel goed bereikt. Werd nog helemaal aan haar aanval, kon beginnen aan haar lange rush richting de cirkel. Frederik Matla stond klaar aan de eerste paal en hoefde hem maar binnen te duwen onder Elodie Picard. En zo scoort zij haar 122e doelpunt voor Nederland. Ze weet wat scoren is. Ze weet wat scoren is op die grote toernooien, op die belangrijke momenten. En het lukt haar ook in deze halve finale tegen België. Het is daarmee niet gedaan voor de Panthers natuurlijk. Ze zitten in deze wedstrijd, mogen de hoop niet opgeven. Moeten dezelfde kansen blijven creëren en de druk blijven uitoefenen. En dan kan je dit zeker wel omdraaien. Sophie Giertz, onze co-commentator op tv en ex-Red Panther uiteraard, zei het er net ook nog zo. Eigenlijk is het helemaal niet zo erg dat de Nederlanders op voorsprong zouden komen. Want als je zelf op voorsprong komt, dan gaan ze je overrompelen. Misschien kan je ze op deze manier in een zetel plaatsen. Ze een beetje te comfortabel maken en dan toeslaan. Wie weet, ik kan niet in het hoofd kijken van Adam Commons, van de bondscoach van de Belgen. Die zal veel betere plannetjes hebben. Om met de Red Panthers zometeen toch weer naar een gelijkmaker te zoeken. Dit gaan we volgen met Jibby Jansen terwijl er een wave passeert door uit dit Wagenerstadion. Ze zijn er klaar voor ondertussen. Ze zijn ook opgewarmd, dat Nederlandse publiek. Met die 1-0 hier in Amstelveen. Michel Struik, zij speelt een goede wedstrijd. Doet dit ook weer goed, maar de paas is niet uitstekend. Richting Delphine Marië. Gaan wel de fout meekrijgen. De Nederlanders spelen het dan slim, laten die bal op het veld liggen, terwijl er een tweede bal bij komt. En dan zeggen ze wel sorry, maar het was heel bewust. 50 seconden nog te gaan tot de rust. Die zullen we volmaken. Hillewaert op rechts. Speelt met de Waad. Zij wil rond Fokke draaien. Krijgt de fout mee. Hillewaert met nog 30 seconden. Veel volk in de cirkel met Van Heel, Ballon-Jean, Marië. Het gaat eerst achteruit. Naar achter bedoel ik. Buvré kan haar meters maken. Haar scoopbal nog niet gebruikt vandaag. Ai, hier weer iets gebeurd. Daar is het Felice Albers die op dit moment op de grond ligt. Is zij ook geraakt in het gezicht? Of eerder op de onderarm? Veel van deze momentjes die misschien toch iets te vaak blijven gebeuren. Ook daarnet de Charlotte Anglebert in het gezicht geraakt. Nou, hier is het Van den Boren die inderdaad staalhard tegen de pols ramt van Felice Albers. Goed, dat kan gebeuren. De bal tegen het gezicht is wat anders. Albers naar de kant, er komt een wissel op. Kan allemaal snel gebeuren en dan kunnen we die laatste 19 seconden van het tweede kwart voor de rust volmaken. Laatste bal in de cirkel met Michel Struik. Het is Van den Boren die het zelf gaat doen. Lange bal naar de andere kant op bij Hillewaert. Zij moet hem inlopen, speelt hem. De Waad, dat is een voetfout denk ik. Ze willen allemaal die voetfout. En het wordt ook een strafcorner, leek me duidelijk. De Waad vroeg hem en kreeg hem. Derde strafcorner voor de Belgen. Nieuwe grote kans op de gelijkmaker. De vorige twee werden gedaan of werden genomen door Charlotte Anglebert. Twee keer niet, Stefanie van den Boren. Wat zeker het meest gebruikte recept is. Op de strafcorner bij de Panthers. Hij heeft ook al 3 doelpunten op dit WK. 3 keer de strafcorner. Maar het is Anglebert in de bovenste schuif op dit moment. Ze staat er nu al niet bij. Staat iets meer naar rechts. En dus is het Ballon-Jean van den Boren. 2 kansen. Puvré brengt hem naar binnen. Het is niet van den Boren. Het is wel Ballon-Jean. Mist de bal. Het is een variant. En van den Boren. Goed uitgehaald wel nog, maar ook goed uitgehaald door Anne Veenendaal. En ondertussen is de buzzer, of heeft de buzzer geklonken. En gaan we wel degelijk naar de rust. Het is hier rap afgerond voor het publiek, voor de speelsters. Zij gaan allemaal naar binnen. Het eindigt in deze eerste helft bij een voorsprong voor Nederland. Bij 1-0 naar het doelpunt van Frederik Matla op het einde van het tweede kwart. Maar de Belgen zitten in de wedstrijd. Zoeken naar de gelijkmaker straks. Mikken op shootouts of zelf nog winnen. Het kan allemaal nog straks in de tweede helft. In de derde en in het vierde kwart nog een half uur voor de Red Panthers. Om de finale van het WK Hockey bij de vrouwen te bereiken.
0: 133 kilometer file onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent wordt dat een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur in de file staan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring wordt dat 20 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de A12 20 minuten tussen Strombeek en Laken. Dat komt daardoor werken. Op de E42 van Luik naar Bergen, daar sta je een half uur aan te schuiven tussen Spy en Fleurus. Naar Aken op de E40 bij Luik 20 minuten, ook doorwerken daar. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten. Sport.

0: De Wall Street Shuffle. We kunnen naar Club Brugge, want in de Champions League. Club Brugge kent zijn tegenstanders, Karel Bertelen.
1: Ja, dat zijn er dus 8. Het is net geloot. Ik ga de volgorde geven waarin ze geloot zijn. En dan zeg ik uit of thuis. Je weet dat ze 4 keer uit moeten spelen en 4 keer thuis. Het is uit naar Inter Milaan. Het is thuis tegen Liverpool. Thuis tegen Aston Villa. Naar PSV. Thuis tegen Bodo Glimt. Naar Napoli. Thuis tegen Lens. En naar Stuttgart. Dus compartiment, als ik het per compartiment doe, is het naar Milaan, naar PSV in Nederland, naar Napels en naar Stuttgart. En dan thuis mogen ze het opnemen tegen Liverpool. Dat is wel een mooie.
0: Mooi.
1: Dan is dat liever naar daar gegaan natuurlijk. Thuis Aston Villa. Dan Bodo Glimt. De Noren die niet te onderschatten zijn natuurlijk. En Lens, wat voor de supporters van Lens ook een kleine verplaatsing is natuurlijk.
0: Zeer mooi. Kijk, daar kijken we al naar uit. En ondertussen hebben we ook Europees voetbal straks natuurlijk naar de Europa League met Sint-Truiden dat in actie gaat komen tegen Omonia Nicosia. En Stef Wijnands die zit op dit moment in Cyprus en gaat het voor ons volgen. Goedenavond daar, Stef.
2: Dag Evelien, goedenavond. Een graadje of 2:33 is het nog. De zon is wel al ondergegaan hier. Het is een uurtje later, 8 uur. Maar het is dus best vroeg donker in Cyprus. Maar warm, ja, dat is het zeker nog. Maar goed, een brandende zon. Nee, daar zullen de spelers van Sint-Truiden geen excuses kunnen over inroepen. Nee, dat is niet meer aan de orde. Maar ja, goed dat het warm is, is duidelijk. Gaat toch wel een zuchtje wind ook. Maar dat is toch vooral warme wind. En er gaat vooral wind van de tribunes komen, zo hebben we begrepen. Al ja, valt dat allemaal wel mee, moet ik zeggen. Qua toeschouwers, 10.000, 12.000 zullen er zijn van Omonia Nicosia. Ze zijn heet gebakerd. Ze gaan als wilde tekeer, zo is ons toch allemaal verteld geworden door ex-spelers, Belgen die hier gezeten hebben, trainers die hier gezeten hebben uit België, onder meer Yannick Ferreira, Henk Houwaard, Stijn Vreven heeft hier gespeeld. En onlangs nog een aantal andere jongens uit het buitenland die zeiden dat het hier flink kan tekeer gaan op de tribunes. En dat zullen we dan maar even afwachten, zeker. Vanuit Sint-Truiden een goede 200 toeschouwers naar dit eiland gevlogen op allerlei soorten manieren. Want, excuseer, het is nog vakantie. En dus was het niet goedkoop om naar hier te reizen. Maar ze zijn er dus met een goede 200-tal voor, wat toch voor Sint-Truiden. De eerste Europese trip is in 23 jaar en eigenlijk de eerste echte uit de geschiedenis. Want toen ging het nog om Intertoto. En dat was toch wel een bekertje van niets, kunnen we zeggen. Maar nu gaat Sint-Truiden dus spelen voor een plaats in de tweede Europese beker, namelijk de Europa League. En daar kunnen straks wel grote namen als tegenstanders komen. Met name Milan of Juventus of Crystal Palace of Sunderland. Allemaal ploegen die in de Europa League gaan aantreden. Maar u weet dat Sint-Truiden nog een vangnet heeft. Want als het hier eruit gaat, dan wordt het opgepikt in de Conference League. Het enige verschil is een beetje geld en een aantal wedstrijden. Want Europa League zijn 8 wedstrijden tot eind januari 2027. En de Conference League, dat zijn er 6 tot december 26. Maar goed, daar hoeft Sint-Truiden in deze op dit moment niet mee bezig te zijn. Want de wedstrijd begint dus met een 1-0 voorsprong. Een doelpunt van Shogo Taniguchi in minuut 93, toen Staaien vorige week helemaal ontplofte. Beetje gevleid, al was Sint-Truiden de laatste 25 minuten wel sterk en drukten ze de Cyprioten terug. Maar ze waren verschillende keren goed weggekomen met kansen die gemist werden vanuit Omonia Nicosia. Dus Sint-Truiden heeft hier een 1-0 voorsprong te gaan verdedigen. Maar goed, deze ploeg is niet meteen een ploeg die op de eigen helft de mannetjes gaat terugtrekken. Dat heeft Wouter Franke hen niet geleerd. Dat doet ook Frederik de Meijer niet. De opvolger van Wouter Franke. Ze zullen moeten proberen Frank en Vrij te spelen. 2 wijzigingen in de ploeg. De Bossen is een spits. Bas Daar is in de ploeg gekomen. En de aanstoker van vorige week, die Sint-Truiden goed liet voetballen in de tweede helft, Mouya, die staat ook in de basis. Ze komen nu het veld op hier in Nicosia voor de match tussen Omonia Nicosia en Sint-Truiden.
3: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
3: Altijd verrassend, altijd scherp.
4: In een trillend landschap onder een lode zon.
3: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
5: Culture Club Zomer met Ben van Looy. Vanuit het Paleis in Antwerpen. Zaterdagmiddag op Radio 1.
6: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
7: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
6: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
8: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom gisteren. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar meer dan 1400 vermisten. Ook onder hen meer dan 500 buitenlanders, bij wie België, Buitenlandse Zaken bij ons, heeft nog altijd geen nieuws over hen. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten zijn opgevorderd om mee te helpen zoeken. Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
12: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
11: In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Dat is zowat een derde van het natuurgebied. Op dit moment spelen de Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, de halve finale van het WK in Amstelveen. Tegenstander is topfavoriet en thuisland Nederland. Jonathan Mettepenningen, hoe doen onze hockeyvrouwen het?
13: De Panthers staan voorlopig op achterstand bij het ingaan van het derde kwart. Het staat 1-0 voor Nederland. Het was Frederik Matla die kon scoren voor Oranje. En het was toch een foutje van de doelvrouw van België, van Elodie Picard, die de bal te makkelijk tussen de paal en haar been liet glippen. Op die manier dus 1-0 voor Nederland. Maar België zit absoluut in de wedstrijd. Durft ook controle nemen. Durft ook echt naar de kansen te zoeken. En niet alleen te wachten op de counters. 4 strafcorners kregen ze ook al. Dus een gelijkmaker kan erin zitten voor de Panthers. Richting een historische week. K-finale, maar voorlopig dus wel 1-0 voor Nederland.
11: Dankjewel, Jonathan. In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de league phase. Ze spelen op verplaatsing tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden worden gespeeld tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm. En vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. En dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Badkamerrenovatie.
14: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
3: Radio 1.
14: Sportza.
3: Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. STVV speelt voor een plek in de Europa League tegen Omonia Nicosia. En onze Red Panthers natuurlijk voor een plek in die grote finale op het WK hockey. Laten we daar even naar teruggaan, Jonathan. We zitten nog altijd met één puntje op achterstand, maar alles is nog mogelijk tegen Nederland.
13: Alles kan uiteraard nog altijd. 3 minuten onderweg ondertussen in het derde kwart. Daarnet kregen de Belgen ook al hun vierde strafcorner van de wedstrijd. En opnieuw was het Charlotte Anglebert die mocht afwerken. Niet Stefanie van den Boren. En Anglebert sleept niet. Zij slaat. Maar deed er deze keer echt wel te lang over om het gevaarlijk te maken voor doelvrouw Anna Veenendaal. Belgen zitten zeker wel in de wedstrijd. Kunnen nu ook hernemen van op de stippenlijn met Judith van der Meijeren in het 23 meter gebied. Dus van Nederland. En wat Puvré op dit moment gaat verdelen naar links. Daar staat Van den Boren. De Waad heeft al een paar keer een dribbel proberen inzetten. Ook is technisch ook heel erg goed. Verhuist dus ook naar Nederland om haar kwaliteiten verder uit te diepen. Maar op dit moment toch ook iets te onzuiver vandaag. En je mag niet onderschatten dat er zeker ook wel wat stress zal meespelen. Bij de jonge Belgen. Die was er ook al in Waver. En die is gaandeweg wel gaan liggen. Eens de wedstrijden vorderden. Maar die zag je heel hard in het begin. En nu dus op andere grond natuurlijk in Amstelveen. Goed verdedigd dit van Stefanie van den Boren. Charlotte Anglebert is trouwens ook terug. Maar ze speelt nu dus wel met een hoofdverband. Daarnet geraakt aan de oogkas was het, denk ik. En zo'n hockeybal komt heel hard aan. Zware, kleine bal. Die wil je daar echt niet krijgen. Dit gaan we nog even volgen, Stefanie van den Boren. Belgen duwen ook echt wel op zoek naar die gelijkmaker. En het moet ook. Sanne Kolen wordt langs achter en uit opgezeten door Ballonguin. Maar die vergeet helemaal door te drukken. Kolen tot bij Lisa Post. En hier oppassen voor een aanval van Nederland. Met Felice Albers. Marijn Veen in de cirkel. Die herneming is te snel genomen. Nederlanders staan wel hoog op het veld van de Belgen. Nog even kijken wat dit gaat worden. Albers wacht hem op, langs rechts. Veel spelers die op een bepaald moment in hun carrière wereldspeler van het jaar zijn geworden bij Nederland. Zoals Felice Albers. Zoals Xander Waard. Heel veel topspelers echt wel bij Nederland. Bal op links. Nederlanders doen er lang over. Om echt naar een aanval te zoeken. En die komt er voorlopig nog niet helemaal. Ondertussen 6 minuten bezig in het derde kwart. Na de rust een paar kansjes voor de Belgen. Maar ze moeten blijven duwen op zoek naar die gelijkmaker. Nog altijd de Nederlandse voorsprong. 1-0 in de halve finale voor Nederland tegen de Red Panthers.
0: Dan schuiven we door naar Cyprus. Want ook de Canaries die hebben natuurlijk die voorsprong te pakken. 1-0 in de heenwedstrijd. Maar natuurlijk de terugwedstrijd moet nog gespeeld worden. Stef, hoe staat het daar in de eerste minuten?
15: 0 tegen 0. We zijn 4,5 minuut ver. Nog geen aanval van de Cyprioten die de enige belang kon opwekken. En nu Mouya aan de rechterkant door. Maar die duwt de bal net te ver van zijn voet. Waardoor Koulibaly, de Malinese centrale verdediger van Omonia Nicosia, kan ingrijpen. En die bal buiten duwt. Sint-Truiden mag wel ingooien. Probeert in elk geval in de beginfase mee te voetballen Sint-Truiden. Dat is al een goed teken. Want er werd een stormloop verwacht. Die kan natuurlijk nog altijd komen. Maar het is niet zo dat Sint-Truiden vanaf de eerste seconde al is teruggeduwd op de eigen helft. En daar niet van afgeraakt. Nee, dat is niet het geval. Want daar is nu Van Wezemaal. En een goede combinatie met Bazdar. Dat is de nieuwe Bosnische spits die inviel van de week. Goed gedaan. Puppen kan uithalen. Oh, die wordt aan het truitje getrokken. Net buiten de 16. En dus een overtreding gefloten door de Poolse scheidsrechter. Een metertje of 2-3 buiten de 16. Overduidelijke overtreding van de Cypriotische middenvelder. Ik denk dat het Tankovic was, een Zweed die daar speelt. En hij mag blij zijn dat hij geen gele kaart krijgt in elk geval. Nu kan Sint-Truiden hier wat mee doen. Merlin heeft een goede trap. En natuurlijk Mouya als die de bal rond de muur kan draaien. Want het is een beetje centraal op het halve maantje. Daar ligt de bal zo'n centimeter of 20 achter. Centraal, dus dan weet u dat hij twee hoeken kan kiezen. Dat de doelman nu zijn muurtje links van hem opzet. Er gaat toch uiteraard iemand achter de muur liggen. Puppen is weg, iedereen is weg. Alleen Mouya teruggehaald van Samsunspor. Waar hij vorig jaar geleend werd. Maar hij was graag in Sint-Truiden. En heeft een contract voor langere duur gekregen van de Japanse baas van Sint-Truiden. Maar nu deze vrije trap. Na 6 minuten. Moeja. In de muur. Nee, naast de muur. En goed gesaved van de Braziliaanse doelman Fabiano. Met een Cypriotische nationaliteit. Want hij speelt nu voor Cyprus. Goeie vrije trap. Eerste gevaar in de wedstrijd is van Sint-Truiden. Want hij trapte hem laag. Moeja naast de muur. Maar in de hoek van Fabiano. En die duwde hem in hoekschop. En die komt er nu aan. Met Sebawi aan de overzijde. Dat is de man die de hoekschoppen trapt. Bal draait ver voor iedereen weg. En dus aan de achterkant beland van de doellijn. Aan de kant waar de Sint-Truiden supporters zitten. Een hele tribune eigenlijk. Alleen voor die 200 truinaars. Dat is een beetje veel. Vrijgemaakt heb ik de indruk. Maar ja, ze willen geen risico nemen. Want er is hier in Nicosia wel vaker wat gebeurd. En nu zien we in de herhaling dat Fabiano die bal echt wel moest hebben. Daar is de Franse spits voor het eerst aan de bal. Loïs Donny, 33 jaar. Best een zeer ervaren, om niet te zeggen wat oudere ploeg. En daar is het doelpunt. Nee, want Fabiano trapt tegen Merlin aan in het uitvoetballen. En die bal gaat over de goal. Net niet onder de lat, maar net erboven. Dat is schrikken voor de Cyprioten. En ja, dit had wel een perfecte start voor STVV geweest. Als deze bal erin was gegaan. En dus Fabiano net nog de redder in nood. Die zorgt hier bijna. Niet voor een on-goal, maar zo had je toch bijna kunnen zetten. Want hij trapt gewoon tegen de tegenstander aan. Opletten moet Taniguchi. En die gaat een gele kaart krijgen, want die was te laat op de Surinamer Montnor. De beste speler vorige week van Omonia Nicosia. En niet goed opgelet van de Truinse kapitein. De doelpuntenmaker, de WK-ganger. Ook de kapitein van Japan. Shogo Taniguchi. Verrassend vonden de Truinaars het dat hij nog een seizoen eraan toevoegde bij Sint-Truiden, want iedereen had verwacht dat hij dat niet zou gaan doen op zijn 35e terugkeren naar Japan. Maar hier aarzelde hij een beetje lang en staat hij dus met geel genoteerd na 9 minuten en misschien de eerste keer een kans voor Omonia Nicosia met Tankovic achter de bal. Dus de Zweedse spelverdeler, ook 31. En Kokubo nog altijd in de goal voor Sint-Truiden. Er is sprake dat hij alsnog zou weggaan. En even wachten. Eerst deze bal toch maar trappen. Komt hij er? Ja, met de vuisten bokst hij hem weg. Schot uit de tweede lijn is goed weggekopt. Net voor de lijn door Sisako. En dus zo een eerste aanval van Omonia Nicosia na een vrije trap. Allebei een kans dus voorlopig. Maar 0-0 na precies 10 minuten.
0: Dan gaan we terug naar het WK hockey. Nederland nog altijd op voorsprong tegen de Red Panthers daar, Jonathan.
13: Nog altijd 1-0 voor Nederland. De zon daalt neer op dit Wagnerstadion in Amstelveen. Justine Razier wil nog eens een actie opzetten langs links. Maar wordt bijgehaald door Fokke. Razier 2 doelpunten gescoord in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op dit WK. Daarna een beetje uit beeld verdwenen. Vaak net iets te ongelukkig in haar acties. Maar ze probeert wel. Moet je haar dan ook weer nageven. 3 minuten nog te gaan in dit derde kwart. Daarna nog 1 kwartier in het vierde kwart. Panthers weten dat ze er alles moeten uithalen. Stefanie van der Borre. Even een discussie met de umpire. Ze weet niet goed waarom. Zie ik op haar gezicht. Panthers zijn klaar in de cirkel. Razier komt een vraag, Onk de Beer ook. Emily Verhees staat dicht bij Van Veenendaal. Van der Borre gaat zelf aan de dribbel en kan ook wel wat testen als jongetjes passeren. Speelt hem dan tot bij Verhees. Onk de Beer kan bijna overnemen. De Waad kan nog in de cirkel dribbelen. De bal wordt telkens een beetje verder gespeeld door een Nederlandse stik. En dan is het op het laatste Sander Waard die hem zo ver mogelijk wegknalt. Zodat de Belgen aan een nieuwe aanval kunnen beginnen. Hélène Brasseur vandaag ook keurig aan het verdedigen. Al kon ook zij er net de 1-0 niet tegenhouden. We hebben daarnet nog eens naar die herhaling gekeken van dat eerste doelpunt en het enige doelpunt van Nederland. En het ontstaat zeker wel te makkelijk. We gaan eerst de Belgen volgen met Timmy Lieverhees nog eens op de rechterkant. Een 1 tegen 1, ze is daar goed in. Hier buiten gespeeld door een Nederlandse, dus de Panthers kunnen hervatten. Maar daarnet dus echt wel een foutje van Picard bij de 1-0. De bal van Matla die niet zo hard en echt wel te makkelijk tussen de voet en de linkerpaal van Elodie Picard glipte. Zou niet mogen gebeuren. Maar je staat onder druk in deze halve finale tegen de dominante factor in het vrouwenhockey. Dan net nog een grote kans trouwens voor Nederland genoteerd. Eentje met Fokke opnieuw. Werd vrijgespeeld aan de rechterkant van de cirkel door Matla. Kon uithalen. Maar die keer stond Picard wel paraat. En ook nu gaat Emily Verhees er voorlopig niet doorkomen. Ze probeert ook wel een van die 18-jarige toptalenten bij de Panthers. Die voor een grote vuurdoop staan om het in de halve finale tegen Nederland maar meteen voor elkaar te krijgen. Ik heb het eerder al gezegd, die jonge Panthers hebben wel vertrouwen. Hebben wel al een paar keer kunnen winnen tegen Nederland. Maar dat is in de jeugdreeks, dat is ook wel anders. Niet elke lichting bij een topland zal ook weer een toplichting zijn. Zij kunnen makkelijk doorselecteren. Aanval van Nederland, die gaan we dan wel nog volgen met nog een minuutje te gaan in het derde kwart. Marijn Veen drijft hem naar voren. Speelt Felice Albers aan langs de rechterkant, dribbelt iets te makkelijk voorbij Puvré. Die haar wel naar de rechterkant kan duwen. Voorzet komt wel, eruit gehaald door Van de Borre. En dan moet Marije hier ook nog kunnen uitverdedigen en dat lukt haar niet. Bal weer bij Nederland en bij Lisa Post. Sanne Kolen. Ik ben benieuwd of Adam Komen straks nog met een plannetje komt. Want grote kansen hebben de Belgen wel niet gehad in deze wedstrijd. Ze durven duwen, ze durven die cirkel opzoeken. Maar het is toch bij de strafcorners gebleven. Wat schoten richting doel betreft. 4 hebben ze er gehad. 3 keer gebeurde het via Charlotte Anglebert. 1 keertje via Ballonga. 4 keer was het toch te min, Michel Struik. Heerlijke actie weer door het middenveld. Maar de vervolgpaas is heel erg ondermaats. Krijgt dan toch de fout mee. Gelukje voor haar. De scheidsrechter had het in eerste instantie niet gezien en de buzzer gaat klinken. En dus zit het derde kwart erop en moet alles gebeuren in het vierde kwart voor de Belgen. Willen zij die finale droom waarmaken. 1-0 dus nog altijd voor Nederland in deze halve finale in Amstelveen. Het is heel erg warm. Maar de Panthers moeten zich daardoor staan op zoek naar die eerste WK-finale in hun geschiedenis. 1-0 nog altijd voor Nederland met nog een kwartier te gaan tegen de Red Panthers.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe-Liever en Wemmel. Naar Brussel op de A12 een kwartier tussen Strombeek en Laken doorwerken. Op de E42 van Luik naar Bergen een half uur tussen Spie en Fleurus. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen afgesloten.
16: Radio 1 Sportza.
0: Meteen terug door naar Omonia Nicosia bij Sint-Truiden daar, of richting Sint-Truiden. Want er gaat iets gebeuren, Stef.
15: Een strafschop voor de thuisploeg, want een overtreding van doelman Kokubo op de Franse spits Donny. Na wat is het nu, 14 minuten kan het al voorbij zijn. Kokubo zegt, je hebt gedoken. En er moet nog even naar de VAR gekeken worden of het ook buitenspel is of niet. Maar dat denk ik allemaal niet. Ik denk dat het allemaal een correcte beslissing is. En Kokubo moet inderdaad in zijn goal gaan staan. En Luis Donny mag een doelpunt gaan maken. Een spits die van Turkije is overgenomen. Een Turkse tweede klasse. Geen buitenspel. Zien we nu in de herhaling. Goed aangenomen. En Kokubo is te laat. Ja, hij pakt de Franse spits die dus nu zelf een doelpunt kan gaan maken. Zijn eerste doelpunt voor Omonia Nicosia. Want hij is nieuw. Hij was topschutter in de Turkse tweede klasse. Daar is hij van gehaald. En nu 1-1 tegen Kokubo. En voor Sint-Truiden dat eigenlijk goed in de wedstrijd zit. Een noodlottige situatie. Ja, want de bal gaat binnen. Kokubo zit er nog bij. Maar eigenlijk doet hij het niet goed genoeg. Want hij duwt de bal niet buiten. Ik dacht dat hij erbij kon. Maar het is toch een doelpunt. Op onze monitor komt pas 40 seconden later het beeld. Dus ik kan het u niet meteen bevestigen of hij hem echt had moeten hebben. Maar hij is een gefrustreerde doelman. En Sint-Truiden, nee, dat heeft het niet verdiend. Want het heeft eigenlijk geen enkele storm moeten doorstaan in dit eerste kwartier. En dan één bal in de rug daar achteraan bij Donny, die uit het oog werd verloren door Muslio. En misschien dat hij er toch niet bij kan, want het is hard over de grond. En dan heeft een doelman nog wat tijd nodig om daar te geraken. En zo heeft Luis Donny dus de bordjes in evenwicht gehangen, want dat is het nu na 16 minuten. 1-0 hier, 1-0 vorige week. En het wordt een warme avond voor Sint-Truiden om de Europa League binnen te halen. Dat gaan we nu al kunnen zeggen. Ook al zaten ze goed in de wedstrijd. Maar ja, dat is natuurlijk toch een beetje een doelpunt weggeven. Veel te makkelijk, die strafschop. En vooral die bal in de hoek laten komen. En nu daar in de hoek, Moeja, die daar niet uit geraakt. Ja, het is heet gebakerd, dat wel. Maar ze zijn natuurlijk niet met zoveel. En ze staan dus op voorsprong. Omonia Nicosia Sint-Truiden moet aan de bak. 1-0.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Van Chaka Khan en Snoop Dogg. Het is overal zweten. Zometeen terug naar Sint-Truiden, waar de bordjes terug gelijk hangen tegen Omonia Nicosia. Maar eerst terug naar Amstelveen bij Jonathan en het WK-hockey. Want de minuten tikken weg voor onze Red Panthers om naar die finale te gaan.
3: Zo is het. Tweede strafcorner ondertussen ook voor Nederland. Komt nog een derde strafcorner na. Maar hier zien we een Belgische liggen. Het is helemaal Puvré deze keer. Die is geraakt ergens op het lichaamsoppervlak. Het is even stil geworden in het stadion. En een paar spelers die rondstaan. Ziet er niet al te goed uit. Ze kan wel half overeind komen. Ik denk geraakt in de buik misschien. Freke Moes komt zich... ik dacht even excuseren, maar dat lijkt het toch niet. Die komt vragen voor een strafbal waarschijnlijk. Nou, Puvré. Hard geraakt. Maar ze gaan wel naar de VAR. Video referral aangevraagd door Nederland zelf, denk ik. We zien wat het geeft. Het kan ook zijn dat de scheidsrechter hem zelf heeft aangevraagd. Moeilijk te zeggen van hieruit, maar alleszins tweede strafcorner van Nederland. Waarvan we nu een herhaling gaan zien. Hoe is die weggespeeld? Het was niet Jeb Jansen die het zelf deed, René van Laarhoven, denk ik. Verlengd dan via Freke Moes. Dan is het even zoeken waar hier dan iets is misgegaan. Het is Lisa Post die hem wilde verlengen. Dat was dus wel degelijk weer een variant. Post die er echt voor springt om die bal van richting te doen veranderen. Ik kan me eigenlijk niet goed inbeelden wat de Nederlanders hier in hun voordeel inzien. Buiten een nieuwe strafcorner. Afwachten wat ze ervan gaan maken. In elk geval 10 minuten nog voor de Red Panthers. Om straks die gelijkmaker nog te zoeken. En we moeten zeker wel zeggen dat het derde kwart minder was voor de Panthers. Dat ze het moeilijker hadden om diezelfde druk te ontwikkelen. Om de cirkel in te raken van Oranje. En het vierde kwart belooft voorlopig nog geen beterschap. De tweede strafcorner is ook ontstaan uit een fout van Stefanie van der Boren. Die van achteren uit een scherpe paas wilde spelen naar het middenveld. Doet ze wel vaker. Maar gebeurt ook net iets te vaak dat die bal dan makkelijk onderschept wil worden. Legt heel veel risico in haar passing. Maar als het daar dan misgaat, ja, dan geef je een aanval cadeau aan Nederland. En het was die aanval langs de rechterkant dat de strafcorner werd verkregen. Kijken ondertussen voor de vijfde keer naar de herhaling. Betekent dat de scheidsrechters het zelf ook niet heel goed kunnen zien. Ik ben toch heel benieuwd wat ze gaan beslissen. Paar opties. Ofwel krijgen de Nederlanders hier een strafbal na de strafcorner. Gaat hij op 6 meter gaan liggen. Ofwel een nieuwe strafcorner. En het wordt wel degelijk die nieuwe strafcorner. De hele strafcorner zo voor Nederland in deze wedstrijd. Hebben ze lang over moeten nadenken. En de Belgische verdedigers doen hun gear opnieuw aan. Maskers. Wanten. Knielappen. Alles wat de zones die makkelijk kunnen kraken, kunnen beschermen. Jimmy Jansen niet op het veld, dus op haar moeten we niet letten. Wel René van Laarhoven en Lisa Post. Het gaat deze keer naar Post. Weer een variant. En gelanceerd door Van Laarhoven. Naast de paal. Maar opnieuw gaan ze vragen voor die video referral. Gaan ze er nog eens naar kijken. Ik stel voor dat voorlopig... hierbij gaan laten. We zien wel of er hier nog eens iets gaat uitkomen. Daarnet hebben we al lang genoeg moeten wachten. Voorlopig nog altijd die voorsprong voor Nederland. Nog altijd 1-0. En 10 minuten hebben de Panthers nog om minstens shootouts straks af te dwingen richting een WK-finale.
2: Dan kunnen we terug naar Cyprus, want de voorsprong voor Sint-Truiden uit de heenwedstrijd is weggegomd door Omonia Nicosia. En het is zoals de trainer De Meijer zei op voorhand, ja, de kansen zijn 50-50 en dat is het nu ook wel eens, Stef.
4: Ja, dat is zeker zo, Evelien. Terwijl we net op dit moment een waterpauze krijgen. Dus een drankpauze. Want het is warm. En dus gaat de UEFA dat wel toepassen als het nodig is. En dat is natuurlijk nu wel nodig. En Sint-Truiden voetbalt goed. Daar kan niemand iets over zeggen. Ze beheersen het spel. Aan de bal laten ze die goed rondgaan. Maar ja, je moet natuurlijk wel een keertje gaan dreigen. Er moet een keer een kans van komen. Terwijl we nog eens kijken naar die strafschop. En dan moeten we zeggen dat Koukoubou er niet bij komt. Het was goed laag, hard over de grond. Hij zat er nog net bij met zijn vingertoppen. U weet hoe dat gaat met een doelman. Dan heeft hij altijd het gevoel dat hij hem misschien had kunnen buiten duwen. Maar dat is dus niet het geval. Maar Sint-Truiden speelt dus aardig. Bas daar probeert. De nieuwe Bosnische spits daar vooraan probeert die twee centrale verdedigers aan de praat te houden. Wint ook wel wat duels. Maar voorlopig op het middenveld de jonge Japanner Ishiwatari. Die heeft het moeilijk, moet ik zeggen. Het gaat heel erg snel voor hem. En daar wordt wel eens balverlies geleden. En de echte nummer 10 heeft zijn trui op dit ogenblik ook niet. Met Ito die weg is. En daar speelt nu Merlin. De Fransman die vorig jaar vooral invaller was. En eigenlijk een 8 is. Maar dus nu op die 10 positie moet postvatten. Er zou nog wat komen. Maar met de Japanse eigenaars weet je nooit waar en wanneer. Nu ingooien voor Sint-Truiden. Want de drankpauze is voorbij. En dus Van Wezemaal hier aan de rechterkant. Die heeft al heel wat energie gebruikt. Ishiwatari met een voorzet. Ja, dat was een goeie. En Bazdar die moest van te ver komen. Die was nog even hier komen targetman spelen bij die ingooi. Dus die kon niet tijdig in de spits staan. Maar die bal kwam daar mooi achteruit gelegd door Ishiwatari. Ingooien van Wezemaal. Sebawi in duel. Bas daar in duel. Bal blijft daar hangen rond de 16. Sint-Truiden pikt op met Taniguchi. En je ziet zo dat de Cyprioten gewoon willen counteren met die snelle Dioni van voor. Die dus Muslio al een paar keer in de problemen heeft gebracht. Maar voorlopig heerst daar wel Sissako op het middenveld. Zo zijn we 28 minuten ruim ver hier in het warme Nicosia. Sint-Truiden doet goed mee, maar het staat wel 1-0 achter.
5: Sportza.

0: Bruno Mars onderbreken, want we moeten richting Omonia Nicosia. Sint-Truiden, de Westef.
1: 2 tegen 0. Waar ging de zee daar achteraan bij Sint-Truiden open? Maar vooral slecht op het middenveld. Een bal van Wezemaal gewoon in de breedte gespeeld. En dan zat daar, wie is het, Tankovic tussen met een perfecte paas. In de loop van die snelle Diony. Die dus nu zijn tweede doelpunt maakt. Niet alleen in deze wedstrijd, maar zijn tweede wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg. Want hij is pas gearriveerd en de Cypriotische competitie is nog niet begonnen. Wel al een paar Europese wedstrijden gespeeld. Maar een goed doelpunt, dat is het zeker. Maar wat deed Sint-Truiden dit heel erg slecht. Met een bal binnendoor en dan tussen de twee centrale verdedigers. Diony alleen op Kokubo aan. Die maakt zich nog wel breed. Maar die komt er niet aan. De basis trouwens van de Braziliaan Evandro. Maar dat doet er niet toe. Sint-Truiden in grote nood nu. En het zal nog meer moeten gaan aanvallen. Want ik zei in de vorige tussenkomst al dat Omonia Nicosia op de counter zou gaan loeren. En dat kan het vanaf nu dan nog veel meer. Sint-Truiden zal er niks veranderen. Zij moeten toch het spel maken. Zij zullen dat ook blijven doen. Maar nu met nog meer risico. Want ze moeten in elk geval nu al een doelpunt maken. Om de verlengingen te halen. Hier in het heet gebakerde Nicosia staat Sint-Truiden 2-0 achter.
0: Ja, de Europa League die lijkt zo al toch een stukje verder weg. Maar hoe zit het op het WK hockey? Die finale voor onze Red Panthers. Zit het er nog in, Jonathan?
2: 7 minuten hebben de Panthers nog om die WK-finale te bereiken. Om eerst shootouts af te dwingen tegen Nederland. Door eerst dus die 1-1 te maken. Daarnet had Emily Verhees die 18-jarige voorin een grote kans. Alhoewel groot is misschien net een beetje overschat. Maar ze had een kans om die bal aan de tweede paal binnen te knuppelen. Het was een hoge bal die Verhees speelde. Bal werd afgeweken, ging daardoor in de lucht. En Verhees moest daar steek heel hoog de lucht in steken. Om op die manier nog een kans te maken. Maar de kans was er wel. Maar de bal kwam snel, kwam ook net te hoog. Het lukt uiteindelijk niet voor Verhees. Maar ze zal er zelf wel een beetje verveeld mee zitten. Ondertussen een gele kaart voor Nederland. En dat kan belangrijk zijn voor de Panthers. Nederland zo met nog 6 minuten te gaan. 5 minuten daarvan met een speler minder. Niet kunnen zien wie het was, maar dat zullen we wel nog meekrijgen. Balbezit nu wel voor België. Ze gaan bonken tegen de muur. Ze kunnen niet anders. Ze moeten het nu zelf gaan afdwingen. Puvré. Op Brassard weer achterin. En het is zoeken van de linkerflank naar de rechterflank tot er zich een opening voordoet. Maar die zijn er amper in deze Nederlandse muur. Goed naar binnen gebracht.

0: Ook kan Sint-Truiden enkele minuten nadat het die 2-0 heeft binnengekregen verlengingen afdwingen. Enfin, het is nog een uur uiteraard na als dat zover is. En moeten we naar de Panthers of krijgen we deze strafschop nog snel? Hier komt hij, het doelpunt of niet van Sebaoui. Die nu achter de bal staat om de bal hier binnen te trappen tegenover Fabiano naar zijn eigen supporters toe. Rustig blijven, Ilias Sebaoui. En hij trapt die bal binnen. 2-1 hier, terug naar Jonathan.
1: Hier lijkt de 1-1 gevallen te zijn, maar we moeten toch nog even luisteren. Lisa Moors was er met een uitstekende dribbel. Die bal komt dan via Razier bij Famke van Heel, die haar eerste doelpunt op dit WK heeft gemaakt. Maar de Nederlanders gingen meteen met de handen in de lucht, gingen meteen naar de umpire. Zij hadden een fout gezien. Het is opnieuw moeilijk te zien in de herhaling of die er ook daadwerkelijk was. De Panthers denken in elk geval van niet. Staan allemaal gewoon terug op hun eigen helft om die 1-1 dan maar af te dwingen. Nou, nog eens moeilijk te zien. Van Heel werkt het goed af, keurig af. Ook zij, 18 jaar, was aan het wachten op haar eerste doelpunt. Heeft ook Nederlandse roots, dus dit is een bijzonder doelpunt voor haar als het gaat tellen. En het was een uitstekende dribbel van Lisa Moors van op de rechtsachterpositie om op die manier drie Nederlandse pionnen uit te schakelen. En zelf nog de juiste paas te vinden. Kleine anticlimax dus zeker wel. Dat er weer een lange VAR-fase volgt. Dat we weer moeten wachten op uitsluitsel. Maar aan de scheidsrechters om te beslissen of de bordjes gelijk gehangen mogen worden. Komt die Belgische 1-1'er. Je voelde hem wel aankomen. In hoe die aanval tot gang kwam. Op stand kwam. Op, ja goed, hoe je het ook zegt. Hij wordt afgekeurd. Hij wordt afgekeurd. Geen 1-1. De Belgen van Heel Verhees. Belize met de handen voor de mond hebben geen idee wat er gebeurd is. En Adam Kommers, de bondscoach van de Belgen. Ook hij wil het niet geloven. Dan moeten we toch nog eens heel goed naar die herhaling kijken. Is er dan gefloten voor een mini-stikfout van Lisa Moors in die dribbel? En is dat dan een fout van Moors en niet van de Nederlandse vrouw? We gaan het achteraf wel te weten komen. Maar de 1-1 mag niet op het bord. Het blijft 1-0 voor Nederland. En het blijft zoeken voor België naar de gelijkmaker. Goed. Iedereen terug herbronnen. Terug in positie kruipen. Terug uit de startblokken schieten. En eerst opnieuw verdedigen. Felice Albers van Nederland met de opflankering langs de rechterkant weer. Goed tegengehouden door Emma Puvré. Nu moet je die focus terugvinden. En dat is echt niet makkelijk. Je komt in dat enthousiasme terecht. Je hebt je doel bereikt. Je hebt zowaar gescoord tegen Nederland. Wat zo moeilijk was. Wat er ook niet helemaal zat aan te komen in deze wedstrijd. En dan doe je het perfect. Tot dat kleine minuscule foutje dan dat de scheidsrechters toch hebben opgemerkt. 4 minuten hebben de Belgen nog. 3 minuten daarvan mogen ze het opnemen tegen 10 oranje hemden. Tot dan moet die gele kaart uitgezeten worden. Stefanie van den Borre. Mag het langs achteren uit nog eens orkestreren. Dit is weer een verkeerde paas die Freke Moes zomaar kan onderscheppen. Speelt hem voorbij. Brasseur, ze zijn met twee. Ook Marijn Veen is mee. Kan bereikt worden. Judith van der Meijeren krijgt hem er niet uit. Veen komt niet in schietpositie en maakt zelf de fout. België mag hernemen. De scheidsrechter fluit dan zelf om toch even te wachten. Er zijn geen referrals meer die gebruikt kunnen worden. Dus de Belgen snappen het ook niet helemaal. En daar kan ik ze deze keer wel in volgen. Ook Nederland vroeg daarnet dus voor nog een strafcorner. Die werd afgewezen. Dus allebei, de ploegen België en Nederland, mogen niet meer vragen aan de scheidsrechters om opnieuw naar de beelden te gaan kijken. Als zij denken het beter te weten. De klok ligt even stil. 3,5 minuut nog te gaan. We kunnen weer hervatten. En ik blijf even gaan. Tot ik hoor dat we iets anders moeten doen. Emma Puvré. Op Judith van der Meijeren laat de bal wegspringen van haar stick. Heeft het geluk dat er niemand rond haar staat om ermee te gaan lopen. Onzuiverheden wil je nu toch uit de wedstrijd houden. Veel beweging in de cirkel. Terwijl Van der Meijeren en Van der Borre achterin zoeken naar die opening. Puvré op links. Op Charlotte Anglebert nog altijd met die tulband. Gaat hem opheffen. Stick uit de handen gespeeld. Maar krijgt de fout tegen. Het publiek in Nederland is wakker geworden. om hun topploeg over die laatste horde

0: te krijgen. Richting die 10e wereldtitel. Moeten ze natuurlijk wel nog een finale voor spelen straks. Dit is een halve finale. Die wel een beetje aanvoelt als een finale. De finale in elk geval. Als het aankomt op de host nations. Dat zijn België en Nederland. Waver en Amstelveen. Ballonga. Niet in haar positie. Speelt die bal ook helemaal verkeerd. Marije was gaan lopen. Stond met haar rug naar de bal. Ballonga was niet aan het kijken naar de kijkrichting van Marije. Blijven aftellen. 2 minuten ondertussen nog. Zit er nog wat in de tank bij de Belgen? En hoe hard gaan ze de scheidsrechter straks kwalijk moeten nemen dat dat doelpunt van Famke van Heel afgekeurd wordt? Cerniers glijdt uit op het waterveld. Van der Meijeren kan wel onderscheppen, kan een voetfout ontlokken bij Luna Fokke. Stefanie van der Boren. Weer achterin. Nederlanders worden echt achteruit geduwd. Je verwacht ook niks anders in deze fase van de wedstrijd. Heel het Nederlandse publiek gaat ook recht gaan staan. Kunnen de Belgen daar nog wat tegen doen? Judith van der Meijeren. Het is te moeilijk om die opening te vinden. Het gaat steeds weer naar achteren. Nu wel op rechts met Moors. De cirkel in. Niet aangeraakt voor hij tegen het bord ging. Geen steek van Ombre Ballonga of Charlotte Anglebert gevonden. En de Nederlandse stadionspeaker die doet mee aan het feestje. Zweept het publiek op. Nog één laatste punch. Voor Oranje. Richting de verlenging van hun wereldtitel. De Belgische spelers moeten proberen om de zon uit hun ogen te houden. Je ziet het. Ideale omstandigheden. Buiten die zon. Herneming voor Nederland opnieuw. 1 minuutje nog te gaan. We tellen echt af. Pien Sanders. Kan dribbelen op links. Gaat geen zotte dingen meer doen. Maakt wel een fout. En daar hebben de Belgen geluk mee. Want dat wordt een vrije slag. Dicht bij de 23 meterlijn. Met nog 40 seconden. Dit wordt zowat de laatste aanval. Richting een eventuele WK-finale. Zit hier nog in. Voor de Red Panthers. Een eerste WK-finale ooit. Van der Meijeren, de cirkel in. Land bij Razier, maar ze moet haast maken. Raakt er niet bij. 20 seconden. En de fout tegen de Belgen gefloten. Dan vrees ik voor de Panthers dat het erop zit. Dat de klok nu wel uitgelopen zal worden. En dat het een wedstrijd om het brons gaat worden. Felice Albers loopt naar de eigen achterlijn, naar de eigen baseline. En je hoort het Nederlandse publiek aftellen. Anglebert kan nog 1 keer gaan. Allerlaatste aanval voor de Belgen. Het moet sneller gaan. Komt er hier nog een strafcorner uit? Denk het niet. Nee, nee. Nederland gaat naar de WK-finale. Alix Scherniers wordt nog eens boos op de scheidsrechter. Judith van der Meijeren staat bij de andere umpire. Maar in het feestgedruis heb ik niet het gevoel dat er hier nog iets gaat gebeuren en nog eens herhalen. De Belgen hebben geen video referral meer. Mogen niet gaan vragen aan de scheidsrechter om dit te herzien. Alice Scherniers verliest het helemaal. Witheet van woede. Bij de ref moet weggehaald worden. Door de eigen teammanager, denk ik. Absoluut niet te spreken over de wedstrijdleiding. Maar goed, daar heeft het niet alleen aan gelegen. Gooit haar steek weg. Frustratie uiteraard bij de Belgen. Die zochten naar die eerste WK-finale, maar hij zit er niet in. Het zal niet gebeuren in 2026. Eventueel over 4 jaar. Dit was een periode om in te oogsten. Maar wel te verstaan, Nederland blijft het absolute topland. Blijft het de kloppen factor. En België kwam er dichtbij bij die 1-1 die maar net afgekeurd werd. Het wordt een wedstrijd om het brons voor de Red Panthers. En Nederland speelt tegen Australië of Argentinië zaterdag voor het goud op dit WK. Het zit erop voor de Panthers in de weg naar het goud. Het wordt een wedstrijd om het brons.
1: Het zit er inderdaad op. Die tweede halve finale die straks met Argentinië-Australië trouwens om 8:30. Terug naar Cyprus, terug naar SCVV dat zijn plekje wil verzekeren naar die Europa League. Is het nog mogelijk? Uiteraard is het nog mogelijk tegen Omonia Nicosia. We gaan terug naar Stef.
2: 2-1 is het nog altijd. En dus voorlopig 2-2 over de twee wedstrijden. Op weg naar de verlengingen dan. Maar Sint-Truiden heeft het nu echt moeilijk dicht tegen de rust aan. Nog een minuutje of 2,5. Want vanaf de linkerkant die Surinamer echt wel een goede dribbelaar. Joden Montinor. Die van Limassol is overgenomen. Dus al een tijdje hier rond speelt. Daar heeft Sint-Truiden veel moeite mee. Daar is de hoekschop. Kokubo moet komen. Met één vuist duwt hij de bal weg. En ingooien voor Nicosia aan de overzijde. Met Jean-Kévin Duverne. Die we nog kennen van vorig jaar bij AA Gent. Jazeker. Speelde in het begin van het seizoen heel wat wedstrijden. Werd dan geblesseerd. Bijna niet meer gebruikt. Tot in de play-offs. En dan mocht hij wel nog veel spelen onder Rick de Mil. Geen goede controle van Van Wezema. Zo is Montnor aan de linkerkant weer weg. Dan is het oppassen geblazen. Daar moet dan Iguchi uitstappen. Montnor, ja, die beweegt heel erg goed. Goede trap. En Kokubo, die duwt die bal weg. Ja, ze hebben er echt heel veel moeite mee. Als ze een foutje maken van Wezema, dan is Montnor er vandoor. Vorige week ook al. Toen miste hij wel twee geweldige kansen. En nu is hij aan de linkerkant de man die Sint-Truiden in de problemen brengt. Het is snakken naar de rust, maar daar zijn we nog niet. Want Leandro, de Braziliaan met een lange bal, opnieuw naar Montnor. Tankovic schuift bij. Montnor dreigt, komt naar binnen. Legt hem dan toch maar een keertje terug. En dan geen goede bal. Gelukkig voor Sint-Truiden zou ik zeggen. Die voorzet van de Sloveense linksachter Balkovic. Toch een man met al meer dan 40 caps voor Slovenië. Die bal hoog overjaagt. En zo kunnen ze bij Sint-Truiden daar even ademen achteraan. Op weg naar de Europa League of niet. 6 of 8 groepswedstrijden. Daar gaat het ook over. En over een miljoentje of 4, 5 meer allicht. Als je het goed doet in de Europa League. Maar dat hebben we al vaker aangegeven. Daar zijn de tegenstanders natuurlijk wel een pak sterker. Dus bij Sint-Truiden is het een beetje een tweesnijdend zwaard, zullen we maar zeggen. Het goed doen in de Conference League of voor het allerhoogste gaan. Maar ze gaan voor het allerhoogste. Nu hebben ze het dus wel moeilijk, dicht tegen de rust. Maar voetballend waren ze zeker beter. En die spits vooraan bij Sint-Truiden, ja, die werkt hard. Doet het gewoon heel erg goed. Bas daar weegt echt op de verdediging. Mouya diep gestuurd. Bal komt niet aan. Want Panayotou, dat is een Cypriotische international... Kan die bal wegkoppen. Nu aan de overkant. Evandro, de Braziliaan. Maar krijgt geen tijd van Sissako. 2 minuten extra krijgen we. Die nu ingaan. Een fout van Mouya. Ja, zeker. Dat is dus opletten geblazen voor Sint-Truiden. Snel genomen die vrije trap. Maar dat mag niet van de Poolse scheidsrechter. Die het voorlopig uitstekend doet. Want daar hadden ze nog wel wat weet van. Omdat hij... En er is Montnor alweer voor Van Wezemaal. Ja, die ziet sterretjes. Die ziet sterretjes hier aan de rechterkant. Robert-Jan Van Wezemaal. Dat was ook in de thuiswedstrijd al zo. En nu Mouya balverlies. Taniguchi. Bal weggezet, maar in de eigen 16 en hoog. Die blijft daar hangen. Sissako moet in duel. Blijft daar hangen. Schot vanuit de tweede lijn. En Sissako, nee, het is Muslio die in de weg staat. Nee, het is overleven tot aan de rust. Nog anderhalve minuut. Voor Sint-Truiden dan. De klok staat hier overal stil in het stadion. Dus we moeten een ouderwetse chrono maar opduwen. Om het te volgen tot minuut 47. Maar nu teruggedrongen op de eigen helft. Door Nicosia. Dat eindelijk eens wat beter is gaan voetballen ook. Nu weer aan de linkerkant met Balkovic. Het gaat allemaal over links. Duverne komt bijna niet aan de bal. Tankovic, dat is te veel ruimte. Maric geeft die bal alweer aan Montnor. En... Van Wezemaal moet opletten dat hij geen overtreding begaat. Dat doet hij niet. En Montnor zelf van de vele acties de voorbije 4, 5 minuten heel erg moe. Trapt die bal dan een beetje te makkelijk van op de zijlijn eigenlijk. Over en naast de goal van Kokubo. Die perfect weet dat hij hier even wat gas moet terugnemen. Sint-Truiden heeft best wel wat energie verbruikt. Maar er is te weinig uit voortgekomen. Alleen... Had de 2-2 ook nog wel op het bord kunnen staan. Toen Mouya op de vuisten trapte van doelman Fabiano. En die had hij wel wat meer in de hoek mogen trappen. Want het was echt wel een goede kans. Van aan de 16 kon hij vrij aanleggen. En in de rebound kon Ishiwatari die bal naast duwen. 2 tegen 1, handen op elkaar hier in Nicosia. Ja, er is toch best wel wat te zien. Maar voorlopig is er dus nog geen winnaar. En ik denk dat beide ploegen liefst niet de verlengingen willen ingaan met deze warmte. Maar het is zo. Voorlopig al is dat wel het geval. Al is er dus nog 45 minuten te gaan. 2 tegen 1.
1: Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Brussel op de A12 10 minuten tussen Strombeek en Laken. Dat komt daardoor werken. En door het voorspelde onweer worden in Brussel alle parken en bossen gesloten.
3: Radio 1.
4: Sportza.

0: komt naar je toe van Gorky. Geen WK-finale voor onze Red Panthers, zo is het inderdaad. In het volleybal hadden we ook wel al een derby van de Lage Landen met België als winnaar daar. De nationale volleybalvrouwen die klopte topland Nederland in 5 sets. De eerste 2 die waren verrassend voor de Belgen en daarna kwam Oranje terug. Maar in de beslissende tiebreak herpakten de Tigers zich en ze pakten hun 5e overwinning op 5 groepsmatchen. Jarno Poli die mocht net na de match bellen met kapitein Britt Herbots.
1: Britt Herbots, de beelden hebben het misschien al een klein beetje kunnen verraden. Jullie waren heel blij, laat het ons zo zeggen. Hoe trots ben je op deze prestatie?
2: Maar ik ben enorm blij. Ik kan niet stoppen met glimlachen. Ik denk vooral gewoon de manier waarop. We hebben de eerste 2 setten ongelooflijk volleybal laten zien. Daarna heeft Nederland toch even de match terug naar hun eigen toegetrokken. Dus oké, dan wordt het wel heel spannend natuurlijk in die tiebreak. Heel gelijk oplopend. Maar dan de manier waarop. Echt wel chapeau. Dus terecht een hele blij en fiere kapitein, denk ik. En ook weer speelsters die van de bank komen, meteen een job doen. Iedereen is belangrijk geweest in dit toernooi. Eerste worden van de poelen met toch een klepper zoals Nederland ertussen. Doe het maar. Dus ik ben echt wel heel blij. En uiteraard de manier waarop is schitterend. Dus ik zou zeggen, laten we hopen dat we zo verder kunnen doen. Wat ons verder zal volgen, weten we nog niet. We weten nog niet tegen wie we uitkomen. Dus het is nog even spannend afwachten. Maar ik moet wel zeggen, als je zo eerste wordt, dat geeft toch wel een beetje vertrouwen. Dus heel positief en heel blij.
1: Hoe groot was het geloof eigenlijk vooraf in een stunt? Want een stunt mogen we dit toch wel noemen, denk ik.
2: Ja, absoluut. Wij staan 16 op de wereldranglijst. Nederland staat 8e. Is een heel complexe ploeg in de zin van snel spel, heel modern, niet gemakkelijk. Maar ik moet zeggen, het positieve aan de Tigers is wel dat er altijd heel veel geloof is. Of het nu tegen Turkije is, of het nu tegen Italië is, Nederland of eender wie. Ik moet zeggen, laat altijd iets heel positiefs zijn van de Tigers, dat we altijd wel denken dat er een stunt in zit. Dus oké, we gaan er altijd volle 200% voor. En ik denk dat dat vanaf nu ook wel de boodschap moet zijn. In de komende rondes komen we enkel topploegen tegen. Dus laat ons er maar even in geloven.
1: Mm-hmm. En je hebt het zelf al gezegd, hè, die eerste 2 sets waren fenomenaal. Dan kregen jullie het plots wat moeilijker. Waaraan lag dat, denk je?
2: Nederland is beter beginnen serveren, dat zeker. Iets meer problemen in receptie. Dan is het natuurlijk moeilijker om tot scoren te geraken. Met toch de fysieke speelsters die ze hebben in blok. Het is een heel georganiseerde ploeg. Blok defense laten ze weinig ballen vallen. Dus oké, ze zijn fenomenaal beginnen verdedigen. Wij zijn ons misschien niet sneller beginnen frustreren. En zij hebben gewoon volop dat snel spel van hen gebruikt. Dus oké, ook bij ons blok defense hadden we er niet meteen een antwoord op. Het was een beetje een Hollandse term, kaas met gaten bij ons op dat moment. Dus kwamen zij vlotter tot scoren. En oké, als je dan in een flow raakt, is het natuurlijk veel moeilijker om tegen zo'n ploeg te spelen. Maar ik denk wel positief dat we toch rustig daaronder zijn gebleven. In set 3 komen we op een bepaald moment toch nog terug, dat het zelfs bijna leek dat we het nog gingen afmaken. Set 4 was dat misschien iets moeilijker, of hebben we eigenlijk al een tijdje meegegaan, of we zelfs iets boven gestaan en ons terug even laten afpakken. Maar dan goed dat we in set 5 wel van in het begin gepusht hebben en het gewoon naar ons toe hebben kunnen trekken. Ook al was het heel spannend, want het was echt heel gelijk opgaand. Maar oké, goed dat we rustig zijn gebleven, zijn blijven geloven in ons eigen spel en dat heeft gerendeerd, zou ik zo zeggen.
1: Gaat dat nu jullie status een beetje veranderen bij de komende wedstrijden?
2: Nee. We hebben vandaag gespeeld als underdog. Dat is goed uitgedraaid. En dat gaan we de volgende ronde ook gewoon doen. Ik heb het al gezegd, de ploegen die we nu allemaal tegenkomen, en zeker de poelen waarmee we kruisen, is een beetje poelen of dood, zou ik zo zeggen. Het belangrijkste was gewoon niet 4e worden in deze poelen om tegen Turkije uit te komen. Maar eender wie het zal zijn, het zal sowieso een moeilijke wedstrijd worden. Dus we gaan ons geen druk op de schouders leggen. We weten wat we kunnen, we weten wat we niet kunnen. En ik denk dat het gewoon belangrijk is nu een beetje genieten van wat we hier gepresteerd hebben. Dat zeker en vast meenemen. En dan volle 200% gaan voor eender wie we tegenkomen in die volgende ronde. We hebben het nu toch niet meer in de hand. We hebben hier ons job gedaan. Al de rest hebben we helaas niet in de hand. Dus laten we gewoon positief zijn met wat we hebben gedaan hier. En kijken wie het zal zijn. Geen enkel idee.
1: Maar eerst inderdaad een beetje genieten. Proficiat nogmaals en bedankt.

0: I wish I didn't waste your time van Thundercat. Straks het vervolg hier op Sporza op Radio 1 van Omonia Nicosia tegen Sint-Truiden.
1: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
3: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
0: Kies je voor...
4: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor...
5: De meest foute 80's hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. 8:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Hoogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
10: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
11: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
10: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
11: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en René. Met de kaartverkoop vooraf is al een half miljoen euro ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
9: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders. Maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Dan dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden zijn terugmatch tegen Omonia Nicosia. Stef Wijnands in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
4: Het staat voorlopig 2-1 achter. En na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truiden begon het best aan de bal. Maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony. Zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen twee minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
9: Dankjewel, Staf. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
6: De Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors, afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, maar het scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0, die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK, want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons, op zoek naar een tweede WK-medaille en de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
9: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
12: Sportza.
7: Met Evelien de Bakker.
13: Een hele goede avond. Kan SCVV een plaats versieren in de Europa League? De bordjes hangen dus gelijk, Stef. Dus het zal moeten gebeuren in de tweede helft.
4: 2-1 is het dus voor Nicosia. Maar zoals ik in het nieuws uitlegde, die 1-0 uit de heenmaat zorgt ervoor dat alles in evenwicht is. En Sint-Truiden heeft niet gewisseld hier. Voorlopig is het ook niet nodig. Het speelde zeker niet slecht aan de bal. Misschien de jonge Japanner Ishiwatari, die, voor wie het allemaal een beetje te snel ging. En achteraan niet altijd even zeker op die Diony, die het wel goed deed. En vooral Van Wezemaal, die het moeilijk had tegen Montnor. Maar voor de rest, Sint-Truiden aan de bal zeker goed met een heersende Sissako. En Merlin die probeert daar aan te sluiten bij de spits Basdar. Die twee centrale verdedigers uit Cyprus wel voor wat problemen heeft gebracht. Tankovic zit ertussen. Ishiwatari, geen handspel, zegt de scheidsrechter. Goed eruit gedraaid van Merlin. Uitstekend gedaan. En goed geopend op Mouya. Met Van Wezemaal. Uiteraard Van Wezemaal aan de rechterkant. En die draait de bal nu naar de overzijde terug naar Sebaoui. De doelpuntenmaker. Hij moet aan zijn statistieken werken. En hij is dan de strafschopnemer voor Sint-Truiden dit jaar. Geen Ito meer. De Japanner die is vertrokken, eind contract. Maar die heeft nog altijd geen andere ploeg. En die is blijkbaar vandaag ergens in Sint-Truiden gesignaleerd. Maar het kan ons ook zijn om zijn appartement leeg te maken, kunnen we dan denken. Want hij wilde absoluut niet meer blijven. Maar goed, als hij straks geen andere ploeg heeft, misschien toch nog maar hengelen naar een nieuw contract. Dit is een bal van Taniguchi die niet goed is. Ishiwatara, oh, dat is goed gerecupereerd naar Merlin. Merlin richting Basdar. Basdar op de rand van de 16. Had iets te veel tijd nodig om te trappen. En zo kan Merlin niet aansluiten. Mag allemaal net een tikkeltje sneller daar rond de 16. Dat wel. Merlin is een goede voetballer. Dat is zeker. En nu is hij de bal kwijt. En ingooien voor Omonia Nicosia. Dat dus in groen-wit speelt. 22 landstitels heeft gehaald. 16 bekers. Daarmee is het niet de nummer 1. Dat is de andere ploeg uit deze stad. Apoel met 28 landstitels, 21 bekers. Maar deze ploeg is de ploeg van het volk, van de werkende klasse. En ze is een stuk populairder dan Apoel. En ook luidruchtiger in de tribunes. Al valt dat allemaal wel best mee, moet ik zeggen. Veel geblaat, weinig wol voorlopig, moet ik daarvan zeggen. En het is te hopen voor Sint-Truiden dat dat natuurlijk zo blijft. Dat de fanatieke aanhang rustig blijft. Ook al gaat het hier straks mogelijk fout gaan. Beide ploegen zullen niet aansturen op verlengingen in deze oven van Nicosia, waar het dan nog een stuk warmer is als Larnaca aan de kust waar het grote deel van de STVV-delegatie is verbleven. Leandro. Oh, wat een makkelijke bal toch binnendoor. Hoe belachelijk is dit verdedigd bij Sint-Truiden. Hoe belachelijk verdedigd. Ik kan het niet anders zeggen. Eén diepe bal. En Taniguchi, hoe kan je je zo laten nemen? Je moet één man in de gaten houden. Er staat er maar eentje. En die loopt er gewoon doorheen. Niet eens een blok gezet. En zo ligt Sint-Truiden er opnieuw uit. En is de hat-trick voor Diony compleet. Maar ja, hier kan je natuurlijk wel je afvragen. Als je deze ervaring hebt van Wezema, let niet op. En dat doet Taniguchi ook niet. Er wordt nog gekeken naar het buitenspel, maar dat is het niet. Want die bal was perfect op maat gesneden van Diony. Ja, die maakt hier wel eens wat huis, moet ik zeggen. In zijn eerste echte thuiswedstrijd als een nieuwe spits. En er was helemaal niks aan de hand aan die tweede helft. Sint-Truiden haalt opnieuw de bal. En er... Ik ga nu eens even kijken naar die bal die diep gestoken wordt. Nee, dat is geen buitenspel. Dat is het niet. Het is 3-1. Sint-Truiden ligt eruit naar de Conference League. En dus blij dat het voor hen al vroeg in die tweede helft is dan. Maar dit is niet eens ja, op de counter gepakt. Dit is gewoon één balletje binnendoor waar er niet voor opgelet wordt. En net zoals bij de tweede goal mag Taniguchi zich dit toch wel aanrekenen. Hij met zoveel ervaring mag dit niet laten gebeuren. Moet het blok zetten, dan kan Diony niet doorlopen. Maar niet gebeurd. En dus Bas daar in de 16. Sneller dan Koulibaly. En hij begaat een overtreding, zegt de Poolse scheidsrechter. Niet protesteren zou ik zeggen, want de onnodige gele kaart pakken hier. Dat is niet nodig. Maar Sint-Truiden schiet zichzelf, zoals dat heet, in de voet door slecht te verdedigen. En zo na 6 minuten in de tweede helft 3-1 op achterstand.
7: Radio 1.
12: Sportza. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.

0: Shotgun van George Ezra. 3-1 op het scorebord in Cyprus tegen Omonia Nicosia. Hopelijk is dit niet het nekschot voor Sint-Truiden, Stef.
1: Nee, dat is te hopen van niet. Maar daar is Diony alweer aan de buitenkant met een voorzet die niet tot bij de andere spitse mond komt. Oké, Sint-Truiden weet wat gedaan. Het moet scoren om de verlengingen te halen. En wie zegt dat het dat niet kan? Dat kan uiteraard wel. Maar dan zal het wat meer stootkracht moeten brengen. En daar is de counter alweer met Montnor. Dit wordt moeilijk, want de ploeg gaat uit elkaar vallen. En daar is Montnor, gaat hij trappen. Hij komt niet tot een schot, omdat hij de bal te ver voor zich uitduurt. Kokubo slecht weggetrapt. Nee, Sint-Truiden moet opletten nu, want een vierde goal, ja, dat is dodelijk. Dan weet je, dan gaan de Cyprioten de bal proberen te bevriezen. En dan gaan er de spelletjes gespeeld worden. Dus zorgen dat het goed gesloten blijft. Maar ja, goed, dat is het al niet geweest. Dus nu met meer risico te moeten nemen, gaat dat nog minder goed gebeuren. Zo vrees ik. En Tankovic en Maric daar op het middenveld. Een Zweed en een Bosnier. Die moet natuurlijk Bas daar goed kennen. De spits van Sint-Truiden die het goed doet, dat moet ik zeggen. Hij werkt hard, gooit zich in de strijd. Maar er is te weinig aansluiting. En nu heeft Omonia Nicosia de bal. Ze bevriezen hem. Rondspelen, Maric diep op Diony. Weer in de rug van Muslio. Hij is voorlopig alleen. Trapt die bal een beetje wild voor de goal. Van Wezemaal kan oppikken. Trapt die bal vervolgens zelf over de zijlijn. Ooit speelden ze Nicosia nog tegen een andere Limburgse club. Tor Waterschijp begon in begin jaren 80 was dat. Toen was het Cypriotische voetbal toch nog van een andere orde. Waterschijp won twee keer makkelijk 1-3 en 0-4. Het was de grote periode van Tor Waterschijp dat ook nog halve finale speelde. Europa Cup 2 het jaar later. Uitgeschakeld werd door het Aberdeen van Alec Ferguson. Die het toen nog allemaal moest bewijzen. En later bij Manchester United dus de grote meneer werd. Een vrije trap voor de Cyprioten. Want Ishi Batari heeft een overtreding begaan. En heeft het aan de stok met Tankovic. Intussen Duverne aan de rechterkant vrij. Mag iets te makkelijk voorzetten. En een hoekschop, dacht ik toch. Nee, niet gegeven. Niet door de grensrechter. En niet door de scheidsrechter die vervolgens een van die middenvelders, Panagiotis Andriou, trouwens maar drie Cyprioten in die ploeg. Dus ook hier komen ze van alle windstreken. En voor het eerst denk ik bij Sint-Truiden sinds heel lange tijd meer Belgen op het veld dan Japanners. Slechts drie Japanners, vier Belgen. Dat moet al een hele tijd geleden geweest zijn. En misschien is dat aan de kwaliteit te merken. Goed van de centrale verdediger, Evandro, mooi aan de buitenkant. Hey, Sint-Truiden heeft het bijzonder moeilijk. Duverne kapt daar Sebawi uit. Die mag er niet gaan aanhangen. En goed verdedigd van Puppe. 58e minuut. En Omonia Nicosia speelt daar naar waar de 200 supporters van Sint-Truiden zitten. Op die grote tribune waar ze alleen kamperen. En die supporters zien dat de eigen ploeg tegen het doel gedrukt wordt. En uiteraard heeft Evandro de Braziliaan nu tijd genoeg om die hoekschop te gaan nemen. Dat zal alleen maar toenemen als dit de tussenstand blijft. En dus Sint-Truiden had die kans op 2-2 met Mouya. Niet gebeurd. Intussen bal aan de tweede paal. En geen hoekschop, want die wordt door Montnor naast gekopt. Bijna een uur ver hier in Nicosia. 3-1 voor de thuisploeg dat voorlopig naar de Europa League gaat.

0: Madou met Witte Nachten. Zometeen terug naar Omonia Nicosia tegen Centraille Liver in die laatste voorronde van de Europa League. Op dit moment 3-1 op het scorebord. Dus op dit moment geen Europa League voor SCVV. Maar laten we even doorschuiven naar Club Brugge. Want daar kennen ze de 8 tegenstanders in de league phase van de Champions League. De juiste speeldata die worden zaterdag bekendgemaakt. Maar Club mag het thuis opnemen tegen Liverpool, Aston Villa, de Noren van Bodo Glimt en Lens. En de uitmatchen die zijn bij Inter Milaan, PSV, het Napels van Kevin De Bruyne en Stuttgart. De ploegmanager van de vrouwen van Club Brugge, ex-Rode Duivel Leo van der Els, die vroeg verdediger Brandon Mechelen naar zijn eerste reactie.
1: Brandon, jouw eerste reactie op de loting?
2: Niet simpel. Ik denk niet dat we de allergrootste ploegen geloot hebben, waardoor dan ik denk dat de verwachtingen van de buitenwereld wel hoger gaan zijn dan andere jaren. Maar ja, Lens, Stuttgart, ik denk dat echt niet simpel gaat zijn.
1: Ja, ik denk dat er een doelman van Club Brugge altijd heeft gedroomd om tegen Liverpool te spelen. Nu is het eindelijk zover, dus ik veronderstel dat hij zijn handschoenen naar het tv-scherm heeft gegooid. Liverpool thuis, dat is wel een fantastische club om te ontvangen.
2: Ja, zeker. Beide ploegen van pot 1 zijn fantastisch. Ja, Liverpool, daar hopen we al een paar jaar op. En het is natuurlijk jammer voor Simon dat hij er nu net niet meer bij is, maar kijk, ja, ik kan met zijn handschoenen in de tribune zitten en misschien wel wat meedoen, ik weet het niet. Maar kijk, ja, het is leuk om weer Champions League te spelen.
1: Ja, het is jouw 9e deelname, hè? Hoe erg kijk je er nog naar uit?
2: Ja, Champions League is altijd iets speciaals en het is een bekroning op het harde werken dat we vorig seizoen gedaan hebben. Dus ik ben heel blij om er terug bij te zijn. En het is de 9e keer, maar we hebben zoveel stappen al gezet. En we gaan proberen om weer een stap te zetten om nog beter te doen dan de vorige jaren.
1: Oké, veel succes.
2: Dank u wel.
0: Daar kijken we zeker al naar uit. Nu terug naar Omonia Nicosia tegen Sint-Truiden. 3-1 daar nog altijd op het scorebord, Stef?
3: Jazeker, halverwege de tweede helft. En Sint-Truiden probeert nu op de helft van de tegenstander te geraken. Bazdar heeft een gele kaart gekregen van Sint-Truiden, want die zou een elleboog hebben uitgedeeld in een duel. Dat konden we niet helemaal zien. In elk geval, Sint-Truiden probeert daar. Dat is uitstekend. En Sebawi die daar onderuit wordt getrapt op de rand van de 16. En dat is een vrije trap. Goede combinatie zoals Sint-Truiden. Dat kan over de grond met Mouya Sebawi. En weer was het Bazdar die daar een goede tik deed richting Sebawi. En die vervolgens onderuit gehaald werd. Dus zoals daar straks in de eerste helft. De eerste kans voor Sint-Truiden. Een vrije trap van Mouya die naast de muur ging. Maar in het bereik van de doelman Fabiano was. En die duwde hem naar de buitenkant. Nu is het opnieuw op het halve maandje. Nu ligt de bal er helemaal op. Zo goed als centraal. Dan weet je dat we op een meter of 18, 19 zitten. Ideale afstand als je hem over de muur krijgt. Daar straks Mouya, die staat nu ook achter de bal. Maar ik denk dat Sebawi gaat opeisen om die bal te trappen. Ishiwatari die gaat zo meteen naar de kant gehaald worden. Want er staan twee Japanners klaar bij Sint-Truiden om in te vallen. En het duurt allemaal heel erg lang. De Cyprioten leggen het spel stil. Dat zou niet meer mogen. We hebben ook een vervanging doorgevoerd intussen. Sebawi op stilliggende bal. Sint-Truiden opnieuw in de wedstrijd. Trappen of niet? Oh, goede save van Fabiano. Maar in de hoek waar het vrij was. Dus op zich mag je die bal hebben. Goed gekruld van Sebawi, dat wel. En uiteindelijk zien we nu in de herhaling is dat een bal die de doelman moet hebben. Zetten ook nog een pasje naar de hoek. Het zag er spectaculairder uit dan het uiteindelijk was. Sint-Truiden houdt er een hoekschop aan over. Met diezelfde Sebawi die naar de overkant is gelopen. Er wordt flink wat geduwd. Er staat ook een man of 4-5 van Sint-Truiden voor die doelman Fabiano. Die intussen al 38 is en dus pas vorig jaar Cypriotisch geworden. Omdat hij meer dan 5 jaar speelde. En de Poolse scheidsrechter zegt stop eens jongens, want zometeen moet ik gaan fluiten. En als er nog eentje gaat liggen van Nicosia fluit hij tegen. Dat kan Sint-Truiden zich nu niet permitteren. Want ja, beter aan die actie wat doen. Moeja, kijk, dat is wat ik bedoel. Puppe gaat daar veel te hard aan hangen. En dan fluit de scheidsrechter tegen. Blijft er uiteraard weer een Cypriot liggen. Lang genoeg om geen verzorger toe te laten. En dan komt de dubbele wissel eraan bij Sint-Truiden. Merlin naar de kant, lijkt me een juiste wissel. Araki, die goed inviel vorige week. Jonge Japanner, die pas een paar weken daar is, komt in het veld. En aan de buitenkant komt nu ook Matsuzawa in het veld. Die kennen we, die startte vorige week. En speelde toen eigenlijk een hele matige wedstrijd. En werd dan ook al kort na de rust vervangen. We gaan opnieuw drinken met de drankpauze. En dus zometeen gaan we verder voetballen. En Sint-Truiden heeft nog een dikke 20 minuten om minstens één doelpunt te maken. En dus de verlengingen te halen.
0: Het blijft inderdaad achtervolgen voor Sint-Truiden. Een heel andere situatie, een luxe positie zelfs, is het voor Anderlecht. Dat heeft het natuurlijk zelf afgedwongen in de heenwedstrijd tegen Kairat Almaty. Een 0-3 werd het daar. Dat is bijna grote onderscheiding al richting de league phase van de Europa League. En dat afstudeerfeestje kan straks in het Lotto Park volledig afgemaakt worden natuurlijk. We gaan het volgen vanavond met Peter van den Bent. Goedenavond daar.
4: Goedenavond, zo is het inderdaad. Anderlecht heeft zichzelf het heel erg makkelijk gemaakt door die 0-3 uitoverwinning van een week geleden. Heel erg ver van huis. En vandaar ook het stadion nogthans weer helemaal volgelopen. Mensen die komen kijken naar wat zij hopen. En de vermakelijke voetbalavond met Anderlecht. Dat een paar doelpunten maakt en geen aan de overkant. En dat is waarvoor ze gekomen zijn. Dat is ook wat Anderlecht toch verplicht is aan zichzelf. En aan die fans die ondanks de riante uitgangspositie. En de quasi zekerheid 99,9% zekerheid. Er toch zijn komen kijken. En hopen dat Paars-Wit goed kan voetballen en nog eens een paar doelpunten kan maken. Overigens, de trainer Vitor Bruno neemt geen enkel risico. Het is niet dat hij al gaat roteren, dat hij spelers rust geeft. Ze hebben allebei, overigens ook Kairat, gerust in het weekend. Maar hij zet dezelfde elf als een week geleden in het verre Almaty. Want geen risico genomen, niet roteren. Nee, nee, de focus moet dezelfde blijven nog altijd. En dat kan niet gezegd worden van de Kazakken. Ik ga de namen niet allemaal opzommen, want ze zeggen u net zo min iets als mij zeggen. Maar het zijn wel zes andere namen in vergelijking met een week geleden. Ook de doelman, die kent u wel, die Anarbekov, die destijds nog furore maakte tegen de Rode Duivels. Die daar een gelijkspel moesten toestaan. Mede dankzij een stuk of 7-8 uitstekende reddingen van die Anarbekov. Maar vorige week natuurlijk ging hij gruwelijk in de fout al na 2 minuten. Dat is het handelsmerk van Anderlecht in deze Europese campagne. Dat is heel erg vroeg scoren buiten huis. En daardoor zichzelf de noodzakelijke buffer geven om het dan helemaal af te maken. Was vorige week niet anders. Maar dus wel met wat gestuntel van Anarbekov. En dus is Kalmurza, een 18-jarige jonge doelman, vandaag de titularis hier in het Lotto Park. De sfeer is uitstekend. Anderlecht heeft er een heel erg goede maand augustus op zitten. Met 1 onverwachte, maar niet dodelijke uitschuiver op het veld van SK Beveren. Maar voor het overige is de Europese campagne heel anders verlopen natuurlijk dan een jaar geleden. Toen het rond deze tijd in de uitschakeling tegen AEK en het verdwijnen van het vooruitzicht van Europees voetbal. Minstens toch tot december toen dat verdwenen was. Nee, de crisis al compleet was, is het nu een heel ander uitgangspunt natuurlijk. Want zelfs met een eventuele onwaarschijnlijk scenario en een uitschakeling mag Anderlecht in de Conference League voetballen. Maar dat zou toch nog een enorme, enorme teleurstelling zijn. We zijn eraan begonnen. Een goede minuut geleden met een eerste poging op de linkerkant van Ngakana die doorgaat en zich nog doorzet. Ook alleen was zijn voorzitter uitgehaald. Terwijl Tapolov, de ervaren international van Kazachstan, rekende op een overtreding, maar die niet kreeg. Uiteindelijk stond er toch nog genoeg volk van Kairat in de box om de voorzet van Ngakana, een van de jonge talenten die in volle ontwikkeling is en contracten heeft geschoven gekregen hier op de linkerkant. Ook hij vandaag dus de titularis. Ambroos brengt een nieuwe aanval op gang. Hij was de man van de match vorige week. Met 2 scherp getrapte corners. De eerste waarop Anarbekov stundelde, de tweede nadat hij zelf ook een alleraardigst doelpunt had gemaakt. De tweede waarop Sikan dan zijn vierde Europese goal maakte in 5 wedstrijden, zo ongeveer. Voilà, we zijn eraan begonnen. Anderlecht heeft de wedstrijd meteen in handen genomen. Maar met diepgang op de rechterkant. De voorzet komt, maar dat was iets te snel. Want nog Svetkovic, nog Sikan kon er daarbij. Maar ik zou zeggen, de prille, heel prille conclusie is dat Anderlecht er met de juiste focus, dat zal er ingepeperd zijn, de spelers door Vitor Bruno, met de juiste focus eraan begonnen is aan deze wedstrijd. En meteen Kairat Almaty bij de keel heeft gegrepen. 2 minuten, 2,5 minuut zijn we ver, wel nog 0-0 tussen Anderlecht en Kairat Almaty.
5: Sportza.
6: Who am I?

0: Gorillaz en The God of Lying. Het blijft spannend in Cyprus, want Omonia Nicosia blijft duwen daar, Sef.
1: Er moeten staan een bal op de lat die Andreeuw, een invaller, niet kon missen. Van op de kleine baklijn trapte hij een voorzet helemaal alleen. Trapte hij dus op de lat in plaats van eronder in. En Sint-Truiden kan geen vuist meer maken. Ik denk dat ze nu toch een beetje bevangen zijn door de hitte. Vermoeidheid is toegeslagen. Dat is zeker, want een combinatie, nee, die komt er niet meer uit. Er is wel gewisseld. Moeja, meer dan een goede eerste helft moet ik zeggen. Maar oké, die is er nog niet lang. Die is vervangen. Ook Merlin is naar de kant. En dus twee Japanners in het veld. Waardoor mijn verhaaltje over dat er meer Belgen dan Japanners op het veld stonden al de prullenmand in kan. Want nu vijf Japanners, vier Belgen. En Sint-Truiden hoeft natuurlijk wel maar één goal te maken. Eén keer aan de overkant komen. Maar het is in de tweede helft op één keertje met Bazar nog niet gebeurd. En die twee invallers kunnen misschien wat nieuwe impulsen geven. Ik moet wel zeggen dat die Bazar, dat hij ook fit is. Ik denk dat Sint-Truiden daar een goede heeft aan. Vooraan. Afwachten of het een goto wordt. Ja, het is goed gespeeld van de Cyprioten. Die als ze er de vierde inleggen kunnen beginnen feesten. En de bal uit de tweede lijn. Tankovic pikt op. En Matsuzawa die duwt hem tot bij Bazdar. Daar moet Van Wezemaal komen. De hele rechterflank. Nou, die heeft natuurlijk al veel energie verbruikt. Dat begrijp ik, dat hij even temporiseert. Maar ja, dan komt de hele ploeg van Omonia. De kampioen komt terug. Gecoacht door Henning Berg. Ex-speler van Manchester United onder Alex Ferguson. Eind jaren 90 speelde hij daar. En het is een tweede periode hier. De eerste periode was ook succesvol. En vorig jaar teruggehaald, meteen kampioen. Staan er nog twee klaar bij Sint-Truiden. Nog een Japanner. Dat is goed. Araki. Dat had net te veel tijd nodig. Matsuzawa vond de andere invaller Araki. En die schrok van de ruimte die hij had. En trapte hij de bal iets te overhaast naast. Bas daar nu naar de kant. En zeg maar de luxe invaller. Super sub. Maar ook niet overdrijven. Want het is niet dat hij de ene na de andere goal heeft gemaakt als invaller Diouf. Vooral de goal op La Louvière vorig jaar. Die is bijgebleven bij de fans. Omdat dat een belangrijke zege was. Op weg naar een goede positie in de play-offs. En ook Van Wezemaal is uit zijn

0: Leiden verlost. Zoals ik al zei, die had het daar ook moeilijk aan de rechterkant. Maar die hebben veel gegeven, daar kan je niks op zeggen. En die had het in de eerste helft heel erg moeilijk tegen Montner. Nee, intussen handspel. Nee, het is allemaal heel erg loom geworden bij Sint-Truiden nu. Bevangen door de sterkte van de tegenstander. Die het helemaal onder controle hebben. Nog 10 minuten moeten de Cyprioten het balletje rondspelen. Zorgen dat Sint-Truiden niet aan de overkant geraakt. En nu moet Judrik Puppe opletten. Ja, die gaat gewoon liggen. Er komt gewoon een hoekschop aan. Nee, er is geen overtreding. Zette zich voor de bal. En ging dan veel te makkelijk liggen. En is dan heel erg braaf voor de spits Kakuli. Die de drievoudige doelpuntenmaker Diony is komen vervangen. Staande ovatie van alle, ik weet niet of ik het juist uitspreek, de Nicosianen. De inwoners van Nicosia. Voor de nieuwe held, de nieuwe spits. Die Omonia naar de Europa League lijkt te gaan trappen. Hoekschop met Evandro nu. De Braziliaan met 2 assists, toch ook heel erg belangrijk. En weggebokst. Bal blijft hangen. En gaat er dan een 4-1 einde voor Sint-Truiden. Op weg naar de Conference League. Er is appel om handspel met heel wat Japanners. Dat zal wel bekeken worden. Maar ook in deze fase wordt er toch op die stilstaande fase niet doortastend genoeg verdedigd. Tankovic staat daar klaar. Oh, ik denk dat het wel handspel is van de Malinees. Niet in de herhaling, maar in real time. Want ik krijg hier 40 seconden later het beeld te zien op de monitor. En dan is de vraag of het aangeschoten is. Nee, als aanvaller is het nooit aangeschoten. En Sint-Truiden gaat daar niet te hard protesteren. Dat zouden ze misschien toch wat meer mogen doen. De kapitein Taniguchi is een brave jongen. En de bal wordt naar de middenstip verwezen. En dan is het voorbij. Er komt een gele kaart aan voor Sisako. Die nog blijft protesteren. Maar mag ik het toch even zien in de herhaling. Dat gaat nu gebeuren. Weggebokst door Kokubo die eigenlijk die bal had kunnen pakken. Nee, de arm is echt wel tegen het lichaam. Puppen wordt nog naar de kant gehaald. Maar goed, 7 minuten voor het einde. Sint-Truiden een pandoering gekregen hier bij Omonia Nicosia. En nu zie ik het in de herhaling. Nee, het is ook geen handspel. Enfin, het is op zich wel, maar de arm hangt gewoon voor het lichaam zelfs. Dus 4-1 Sint-Truiden naar de Conference League.
1: Dat zijn duidelijke cijfers daar in Cyprus. Ja, dan gaan we naar het Lottopark. Hoe loopt het daar voor Anderlecht in die eerste, ondertussen al bijna 11 minuten daar tegen Kairat Almaty, Peter?
2: 11,5 om precies te zijn en magertjes zou ik zeggen. De start was veelbelovend, wat ik zei. Anderlecht meteen vaart gemaakt, naar voren getrokken. En de Kazakken toch achteruit geduwd. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. Hooguit 3-4 minuten. En nadien is Kairat Almaty toch gewoon proberen komen meevoetballen. En dat lukt best aardig. Nu wel eens kijken wat oprukken van Sikan. Bal binnendoor, dat is een goede Svetkovic. Nee, de redding van Kalmura is goed. Daar is de eerste kans voor Anderlecht. De eerste echte dan tenminste. Want er was ook al eerder een kopbal van Svetkovic. Maar dit was heel erg goed gedaan. De twee spitsen vonden elkaar daar. En Svetkovic oog in oog met Kalmura. Alleen, of Kalmurza moet ik eigenlijk zeggen. Alleen kreeg je hem er niet voorbij. En dus geen voorsprong voor Anderlecht. Maar eindelijk, nadat het toch al een hele poos met wat manke balletjes achterin probeerde om uit te voetballen. En af en toe Kairat ook wel in de box van Kozemans te vinden was. Is daar dan uiteindelijk de diepe bal van Sikan goed gevoetbald. Zeer goed gevoetbald zelfs. En Svetkovic alleen door. En hij probeerde hem te kruisen naast de doelman te steken. Maar Kalmurza deed dat prima. En voorkomt dat Anderlecht dan toch een doelpunt maakt. Een mooie grote brug van Mamar. Maar de snelheid aan de man aan de overkant, Kurjin, die hem weer heeft bijgehaald. Dus Mamar zit rechts van de grote rechthoek. En de voorzitter proberen uit te halen met succes door Sef Kurjin. En een van de 3 centrale verdedigers. Wat een 5-mans-defensie vandaag hier neergezet door de coach met Tapolov en Mata op de wingbacks. Maar ze spelen al de hele tijd met z'n 5 natuurlijk op een lijntje. Behalve dus in die periode dat Anderlecht toeliet. Ook omdat het zelf te slordig was aan de bal. Dat Kaira toch wat hoger in het veld kon komen meevoetballen. Zeer bescheiden, zonder pogingen of zonder doelgevaar. Een corner met Ambros. Grote aanwinst op alle vlakken. Zeker ook wat betreft corners, standaard situaties. Dat heeft Anderlecht al flink wat opgeleverd, wat ik zei in de heenwedstrijd. Daar komt er een. De vuisten van Kalmoerza. En prima. Goed gedaan, goed gebokst. En misschien een tegenaanval. Ze zijn met z'n tweeën. Met Jukola. En Gual hier. Maar Mama is teruggesprint. En haalt de voorzet eruit. Heeft ze goed positie gekozen. Het was Pek Bolat die de voorzet wilde trappen. En uiteindelijk niemand bereikt hier met Gual. Die was doorgesprint. De Spanjaard. Een van de weinige niet-Kazakken in het elftal van Kajat Almaty. In de kern zou je zelfs kunnen zeggen. Zitten ook nog twee Finnen erin die op het veld staan. Jukola, dat hoorde je al. Vandaag meer in het centrum te vinden. Bij afwezigheid van Ed Wilson, de spits die er vorige week nog bij was. En dus ook Oksane nog. Maar dus twee keer Svetkovic. De man die niet mag vertrekken bij Anderlecht. Behalve dan voor een zeer hoog bedrag. Wordt er al gauw gegoocheld. Voor 1 miljoen of 20 zou het eventueel wel kunnen. Maar ik zou zeggen, ook voor 20 miljoen zou ik nee zeggen. Als je toch ambitieus wil zijn, Anderlecht zijnde. En als je het niet echt meer nodig hebt. De financiën zijn toch redelijk op orde. Met deze transferperiode erbij. En de verkoop van Saliba. Niet vergeten van de kat. Dit lijkt naar buitenspel van Svetkovic. Hij is weer alleen gelanceerd. Weer oog in oog met Koel, de doelman. De aanvlag is beneden gebleven. Oh, dat is een verrassing. Dat moet ik eens bekijken. En hij komt er uitstekend uit, Kalmoerza. Terwijl wij nu vreemd genoeg nog een herhaling krijgen van de bal die hij wegbokst. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is. Dit is al beter. En Svetkovic. Ah nee, hier is er nog één blijven hangen. Tapolov. Die een meter of twee achter zijn laatste verdediger nog blijft zwemmen hier aan de rechterkant. Zorgt ervoor dat Svetkovic toch al zijn derde kans in deze wedstrijd krijgt. En oké, de kopbal in minuut 4 op de corner van Ambroos. Ja, dat was goed gekopt, maar recht op de doelman. En nu Svetkovic opnieuw alleen gelanceerd. Tweede keer oog in oog met Kalmoerza. En nu zwakjes. Hij wilde er rond dribbelen, maar dat lukte helemaal niet. En dan de goede tussenkomst van Kalmoerza. En we blijven bij 0-0. Maar drie keer dus al Anderlecht. Drie keer Svetkovic, ik zei het de man. Voor wie ze eventueel vanaf 1 miljoen of 20 willen gaan spreken. Maar nog een keer nee. Want hij is heel erg belangrijk. Zagen we nog op het veld van Beef. Dat was het zeker waar hij uiteindelijk niet aan de aftrap stond. Hij brengt energie. Hij brengt het doelgevaar. En hij brengt doelpunten. Al had hij er misschien hier een van de twee toch moeten proberen. Nou, proberen deed hij. Moeten afmaken, zou ik durven denken. Kajrat weer met wat balbezit. Die houden ze nu graag een beetje bij. Met Kasabulat. Met Baybek en Kurjin. En dan op de linkerkant Mata voetballen met Oksane. Het is niet dat Anderlecht het hoogste tempo ontwikkelde. Deden ze wel in die eerste paar minuten. Wat ik zei daarna was dat toch een stuk minder. En nu een bal die wordt ingespeeld. Naar Saidi Bekov. Niet zo best. Uiteindelijk is het weer een ingooi voor Anderlecht en voor Augustinsson. Ik kijk eens op het blad. Ik zie geen NDI staan. Die was een beetje onzeker geblesseerd. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd dat hij wellicht toch nog verhuist naar de club waar hij in de tweede helft van vorig seizoen heeft gevoetbald. En dat is bij Schalke 04. Waar hij overigens altijd in de basis stond. Dus waar hij het prima heeft gedaan. Dus het zou kunnen dat het daar misschien ook wat mee te maken heeft. Kana met een inspeelpaas of Svetkovic. En de tussenkomst van Kasabulat. Die hem meteen een gele kaart oplevert. In de middencirkel iets te hard op de hakken getrapt van Svetkovic. De eerste gele kaart in de wedstrijd is een feit. We zijn 17 minuten onderweg hier in het Lotto Park. Wel nog geen doelpunten, ondanks kansen voor de thuisploeg. Tussen Anderlecht en Kajrat Almaty 0-0 nog.
1: Doorwerken sta je 10 minuten aan te schuiven op de E314 van Nederland naar Lummen. En dat in Genk. Sportza.

0: de police onderbreken, want er is toch nog iets gebeurd bij Stef.
1: Wel, zou het dan nog kunnen? 4-2 in de 92e minuut. Nog 3 minuten te gaan. Sebaoui en 1-2 met de andere, met de invaller. Die hoeft, zo is het. En die trapt van aan de kleine baklijn binnen. Ze hebben nog een doelpunt nodig in de volgende 3 minuten. Om dan verlengingen af te dwingen. Nochtans was het helemaal klaar na die 4-1. En de Cyprioten die hadden er geen zin meer in. Die dachten het is allemaal binnen. Gaven plots heel erg makkelijk de bal aan de Truinaars. En Sebaoui, 2 doelpunten vanavond. Hij moest aan zijn statistieken werken. Doet dat ook. En kijk, als Sint-Truiden nog een keertje naar het doel kan geraken. Wie weet wat er nog uit de lucht kan vallen. Een spreekwoordelijke Truinse appel. In dit warme land. Als Sebaoui zich nog eens probeert door te zetten. Maar wordt daar tegengehouden. Met Taniguchi. Alle ballen zijn plots nog voor Sint-Truiden. Ze hebben alles gegeven. Dat kan je ze niet nageven. Maar op dit niveau verdedigen. Nee, dat was belangen niet goed genoeg. En Taniguchi, de maker van het doelpunt. En de man die het altijd zo goed doet. Ja, die mag het zich aanrekenen. We zijn minuut 93. Hatta in de 16. Als die een medemaat vindt. Daar is ze. Oh, Wolke Janssens. En die trapt de 4-3 over de goal. Dit hadden de verlengingen kunnen zijn. Helemaal alleen. Wolke Janssens. Maar je ziet dat hij aarzelend naar de bal loopt. En dan is het nooit een goed idee. Hatta. Een van de 5 invallers legde die bal goed achteruit. Het is nog wel een eindje, maar hij durfde niet voluit trappen. En dus is het niks. En de Cyprioten, ja, die kijken hier nog even bezorgd om zich heen. Die waren al aan het kijken wanneer de data voor de Europa League gepland zijn. Maar het is toch even bibberen nu. Als Kokubo die bal naar voren gaat sturen. Diouf komt koppen. Hij heeft net een gele kaart gekregen voor protest. Wolke Janssens ook ingevallen. Maar goed, daar heeft het niet aan gelegen. In C is de missie van Sint-Truiden vrij kansloos geweest. Het is nog een halve minuut en de bal wordt diep gestuurd. Taniguchi wint dit keer wel het duel. En hij had veel last, had ik de indruk, van de warmte. Nog wat middenveldspel. Araki probeert de bal te veroveren. Sint-Truiden moet snel aan de bal geraken. Dat is niet het geval. En Andreu, die ook nog op de lat heeft getrapt, loopt naar de hoekschopvlag. Daar nog wat tijd proberen te winnen. Overtreding meenemen. Ja, dat krijgt hij ook van de Poolse scheidsrechter. En dan hebben we het wel ongeveer gehad. Die 5 minuten extra, die waren correct, zo vermoed ik. Want Cyprioten hebben wel wat tijd gewonnen. Maar u weet, tegenwoordig is het 3-4 maximum dat er gegeven wordt. En dus gaan ze proberen daar het hoekje het uit te spelen. Dus Sint-Truiden had al snel de voorsprong prijsgegeven na een strafschopfout. Het werd 2-0 op het half uur. Sebaoui trapte via een strafschop Sint-Truiden opnieuw op gelijke hoogte. Maar dan in de tweede helft toch overal tekort. En vooral die derde goal. Belachelijk weggegeven door het centrale verdedigersduo die niet eens opletten. 3-1, wedstrijd gespeeld. 4-1 werd het ook nog. En dan uiteindelijk heeft Sebaoui het nog heel eventjes spannend gemaakt. Maar Sint-Truiden is, zoals dat heet, gewogen en te licht bevonden voor de Europa League. Het wordt de Conference League. Omonia Nicosia 4, Sint-Truiden 2.
0: Duidelijke cijfers daar in Cyprus. Dankjewel, Stef. Nog even meegeven dat de lange weg ook voor de Belgian Lions richting het EK Basketbal 2029 is begonnen. De eerste wedstrijd is tegen Tsjechië en op dit moment in het eerste kwart 24-13 voor onze Belgian Lions. Dan kunnen we terug naar het Lottopark, want Kairat Almaty is de tegenstander daar. Peter, hoe staat het daar na 23 minuten al?
2: 24 zelfs hier. Oh, het had een beetje vertraging daar in Brussel, denk ik. Maar goed, 24 minuten ver, nog altijd 0-0. En daarnet, Anderlecht ontsnapt aan het schaamrood op de wangen. Want een grote, grote kans voor Kairat Almaty. Aanval over de linkerkant en gewoon goed gevoetbald, moet ik zeggen. Niet toevallig de Spanjaard Marcual, die van binnen snijdt van aan de linkerkant en dan aanstalten maakte om te trappen. Maar een slim balletje binnendoor stak. En daar was de Portugees Luis Matador gesprint. Oog in oog met Koos Kozemans. Beetje schuine positie, dat is waar. En Kozemans doet wat hij dit seizoen en de seizoenen daarvoor al vaker heeft gedaan. Dat is oog in oog met de tegenstander als winnaar uit het duel komen. En hij blokte het schot van Luis Matta af. En voorkwam dat Kajrat hier zowaar op een 0-1 voorsprong kwam te staan. Niet dat dan meteen de kwalificatie in gevaar is, voor alle duidelijkheid, na de 0-3 van een week geleden. Maar het zou toch een beetje pijnlijk zijn geweest. Nog eens herhalen. Svetkovic 3 keer al aan het kanon. 3 ballen tussen de palen. 1 keer met het hoofd. En ook 2 keer oog in oog met die prima doelman Sherkan Kamurza. Die toch een goede indruk geeft. 18 jaar jong. Ik zeg het nog een keer. En die 2 keer heel erg goed tussen kwam. De eerste keer met de voet en de tweede keer, ja, een beetje slapjes wel van Svetkovic afgewerkt. De eerste kon je niet te veel van zeggen. Maar de tweede keer, bal aan de voeten proberen rond te gaan. Dat ging niet meer, want het zat er al veel te dicht tegen. Kijken weer naar de Kazakken met Bekke Bolat die uithaalt. En dat is toch de tweede poging. Dit is natuurlijk geen gevaarlijke van afstand. Met de linker getrapt. Kozemans rustig uitvallen. Maar ze hebben nu al meer gedaan, moet ik zeggen, die van Kajrat dan een week geleden over de hele wedstrijd zo ongeveer. Waar er 1 poging was over de goal in de eerste helft. En dan in de tweede helft was het, denk ik, misschien ook nog in de eerste, een goede trap van afstand. Waar een goede redding van Kozemans nodig was. En dat was ongeveer alles. Daar is Svetkovic, hij is er weer vandoor. 4e keer, goede keer. Nee! Ernaast, aangeraakt. De doelman er weer bij. 26 minuten ver. En Petro met een perfecte bal. Svetkovic altijd weer goed erbij. Het is de schoentip van de meesprintende Kasabulat. Die ervoor zorgt dat de bal nog rakelings naast gaat. Een corner kort genomen met een Gakana vanaf de rechterkant. Dat is grote kans nummer 3 voor Svetkovic. En nu de schoentip dus van Kasabulat. Anders had hij wel gepast, denk ik. Maar goed werk. Kijken, want Mamar is vrijgespeeld. De voorzet komt hoog, maar over alle hoofden heen. Ze waren mee opgeschoven, Biancone. En met Petro er ook nog bij. Maar de bal ging over hun beide hoofden. Maar dus noteren, weer een kans voor Svetkovic. Nu dus de lange bal. Maar wat laten zich daar keer op keer makkelijk in de rug, in de luren leggen. De mannen van Kajrat weer alleen door. En dus ja, afgeblokt, zal ik het maar zeggen, door Kasabulat. Die prima verdedigend werk verrichtte. Voorzet van Augustinsson nog een keer. Beetje paniekerig door Kurjin in de corner gezet. En hier we dus voor Anderlecht. Na 27 minuten. De voorzet weer van Leo Petro. En een nieuwe corner. Maar Ambrose zich nog een keer gaat onbekommeren. Vanaf de rechterkant dus een indraaiende bal. Jacone, Petro, meegeschoven. Sikan, Svetkovic. Zijn de mannen in de picture, zou ik zeggen. En Augustinsson. Hij heeft ook al wel een keer gescoord op een standaard situatie in het shirt van Anderlecht. Met Ambrose, 28 minuten ver, 0-0 nog altijd. Indraaiende bal komt eraan. En daar komt de doelman weer. En krijgt hij een overtreding mee? Nee, gaat tegen de grond. Heeft hem misschien even geraakt. Blijft ook geblesseerd liggen. Kalmurza. Met Biancone er ook bij. En dus is er even verzorging nodig. Maar we krijgen misschien wel een nieuwe corner. Het zou kunnen, maar niet meer voor het nieuws van 9 uur eraan komt. Want de doelman is gaan liggen. Heeft even verzorging nodig. Dan moet er straks misschien wel iemand uit. Het zou kunnen, maar ook Biancone is gaan zitten. In elk geval na iets meer dan 28 minuten spelen. Nog geen doelpunten. Het had zeker gekund. Een paar keer voor Anderlecht. En 1 keer ook al voor Kajrat Almaty. Maar voorlopig blijven we tussen Anderlecht en Kajrat Almaty nog bij 0-0 hier in het Lokkerpark.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
2: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
1: Als er niet snel oplossingen komen, zal er op 6 september worden gestaakt, mogelijk voor meerdere dagen. In Frankrijk start zometeen een landelijke benefietavond voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
4: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
3: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
4: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en René.
5: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
4: Met de kaartverkoop vooraf is al €500.000 ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
1: In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum in het zuidoosten van het land. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze wordt beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer €1,5 miljoen. Anderlecht speelt thuis tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na de 3-0 uit de heenmatch mogen de Brusselaars niet in de problemen meer komen. Peter van den Bemt, hoe doet Anderlecht het?
6: Voorlopig hebben ze nog geen doelpunt kunnen maken. 32 minuten ver, 0-0 tegen Kairat Almaty. Anderlecht met dezelfde 11 als een week geleden. En kansen zijn er zeker geweest. Svetkovic, eerst een kopbal op de doelman. En dan eigenlijk 3 keer oog in oog met de doelman afgezonderd. En geen enkele keer is hij er voorbij geraakt. 2 keer de save van die jonge doelman Kalmurza. En 1 keer nog een verdediger die er net nog een schoentip tegenzette. En 1 keer wel ook flink geschrokken. Anderlecht zelf met een grote kans voor de Portugees Luis Mata. Ook hij oog in oog met Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht bracht redding. Natuurlijk, de kwalificatie komt nooit in gevaar. Anderlecht 3 doelpunten voorsprong uit de heenwedstrijd. Maar hier nog altijd 0-0.
1: Dankjewel, Peter. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
7: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt, is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de 3e plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
1: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: En de cijfers van Lotto. Pick 3, 8, 1 en 7.
9: Radio 1.
10: Sportza.
9: Met Evelien de Bakker.
8: Een hele goede avond. Geen Europa League voor Sint-Truiden. Dat verloor zijn wedstrijd tegen Omonia Nicosia met 4-1. Dus die cijfers zijn duidelijk. Anderlecht zit nog al 4-2 liever. Anderlecht zit nog altijd in de luxe zetel, zoals Peter daarnet al vertelde in het nieuws. Maar dat is natuurlijk niet zo voor AA Gent. Niet kunnen scoren in de heenwedstrijd. Ook geen doelpunt tegen natuurlijk tegen Hibernian. Kunnen ze naar de league phase van de Conference League? We gaan het meemaken samen met Tom Boudeweel. Goedenavond, Tom.
0: Een hele goede avond en een uitverkocht stadion. Alleen het bezoekende vak, daar zijn nog veel plaatsen. Want een 150-tal Gentenaars hier naar Edinburgh gekomen. Naar de hoofdstad van Schotland. In een vibrerend stadion met de eerste kans voor de thuisploeg. Die bal wijkt nog af. Dat is goed van Boyle. Een van de nieuwe namen in het basiselftal van de thuisploeg van Hibernian. En die bal valt dan op het dak van het doel. Roef stond er wel bij. Stak de arm nog uit, maar moest niet tussen beiden komen. Het levert thuisploeg wel een eerste corner op nadat de beginfase toch in handen werd genomen door de bezoekers, door AA Gent, met al wat ballen in de 16 gedropt en dan een botsing tussen de doelman en Vergara. De bal ging binnen, maar de scheidsrechter uit de Spanje die gaf een fout. Verre corner voorbij de tweede paal. Ze gaan daar liggen met z'n tweeën, met Jason Kerr die daar op de grond ligt, maar niet meteen voor een strafschop gefloten. En dan helemaal naar achter gespeeld naar Rafael Sallinger, die op zijn Noyers heel ver uit zijn 16 is gekomen. Vibrerend stadion, daar kan je van op aan natuurlijk hier in Schotland. Bijna helemaal uitverkocht. Hier en daar nog een groen zitje dat nog niet bezet is. Maar we gaan ervan uit dat er nog wel wat mensen gaan bijkomen daar aan de overkant bij die hele steile tribune. Dat betekent bijna 20.000 supporters die hopen en duimen dat ze voor de allereerste keer er kunnen bij zijn in de groepsfase. Want de voorbije jaren zijn ze altijd wel een paar keer tot in die play-offs geraakt, maar nog nooit voorbij de play-offs kunnen geraken. En met die heenwedstrijd, die 0-0, hebben ze natuurlijk wel uitzicht op een historische kwalificatie. En alles is in gereedheid gebracht. Ook iedereen werd opgepookt om erbij te zijn, om in de beginfase veel lawaai te maken. Maar ja, dat werd dan net een beetje in de kiem gesmoord door een minuut eerste stilte. En dat ging dan over in applaus voor een 58-jarige diehard fan Chris Lewis, die onwel is geworden bij de vorige thuiswedstrijd in de League Cup wedstrijd. En die is jammer genoeg overleden. Dus een respectvol applaus van de 19.000 fans van Hibernian op weg naar een historische kwalificatie met een kopbal in dat duel met Siebe van der Heijden van Mulligan. Maar niet gekadreerd, ruim ernaast. Dus een hele leuke sfeer. Leuk, echt Schots stadion. Ook hier in de buurt. Je kent dat, zoals dat ook in Engeland het geval is. Eigenlijk neergepoot. Je zou het in België echt niet kunnen gedroomd hebben. Neergepoot tussen de arbeiderswijken, et cetera. Ik moet er geen tekeningetje bij maken. We voetballen ondertussen toch al even hier in Edinburgh. Het is voorlopig nog 0-0.
8: En van Schotland gaan we terug naar het Lotto Park. We gaan richting Peter van den Bent voor Anderlecht. Kairat Almaty, is daar al iets gebeurd ondertussen qua doelpunten, om maar zo dat te zeggen?
6: Nee, geen doelpunten en ook niet echt meer in de buurt geweest, moet ik zeggen. We hebben alles gehad wat doelgevaar betreft. Ik heb de kansen beschreven al een paar keer voor Svetkovic. En ook die ene voor Luis Mata, voor Kairat. Wel, alles hebben we gehad in het eerste kwart, zou je kunnen zeggen. Nog één schotje, maar echt een schotje van een Gakana die makkelijk werd gepareerd door doelman Kalmurza. Dat is alles wat we de laatste pakweg 20 minuten hebben gekregen. Wel gele kaarten. Eén voor Jukola, want ze vliegen er stevig in. En één voor de Fin Oksanen. En eigenlijk had hij nu daarnet zijn tweede gele kaart moeten krijgen. Maar hij ontsnapt er voorlopig aan. Dus dat valt mee. Had ook al een keer een overtreding gemaakt. Oké, dat was nog niet echt voor een tweede gele kaart. Maar deze, ja, ik zou zeggen, daar had de ref uit Noorwegen, Espen Askas, best wel een tweede gele kaart mogen trekken. Eigenlijk dus Jaco Oksanen moet toch een klein beetje dimmen. Of hij gaat er anders vroegtijdig af. Ondertussen wel een vrije trap voor Anderlecht. Dat is het resultaat ervan. Net voorbij de middencirkel op de helft van Kairat. Met Kana die dat toch gaat doen. Ja, die staan op 3 meter in plaats van op 9 meter. Is toch een beetje vreemd, zou ik zeggen. Wat doet de scheidsrechter eraan? Niet te veel. Uiteindelijk legt Kana hem tot bij Biancone. En kan Anderlecht weer gaan bouwen met Ambrose. Graag, dat weet u. In dat systeem van Bruno vanaf de rechterkant inkomend. Maar deze diepe bal van Kana die gaat nergens naartoe. Behalve dan in de handen van Serhan Kalmurza. De beste man bij Karat, zou je kunnen zeggen. Met toch een handvol saves al. En vooral die 1-op-1's met Svetkovic goed gemanaged. Zal ik het maar doen. Diepe bal geprobeerd, maar uiteindelijk zit Augustinsson er toch weer tussen voor de neus van Jukola. Kana, diepe bal, maar nee. Want Kasabulat zat ertussen. En Gakana dan, was een mooie beweging. Voorbij Kasabulat en heeft een overtreding gemaakt. En die heeft ook al een gele kaart gekregen. Dus toch maar uitkijken. Ook voor Kasabulat. Er zijn wel een paar jonge jongens bij. De doelman, ik zei het al, 18. Lekbolat aan de linkerkant, 19. En oké. Deze Kasabulat is al 23. Ook buyback mee centraal achterin. Is er maar 20. Nee, hun sterkste ploeg hebben ze niet meer opgesteld. Dikke 5000 kilometer van huis. De competitie wordt nu belangrijker. Daar staan ze op de tweede plaats op 4 punten van Osdebassi. Maar ze hebben wel nog een wedstrijd te goed. Dus alles nog te spelen daarvoor. Ambrose met een vrije trap. Weer goed de vuistenwerk van Kalmurza. Al is wel opgepikt aan de rechterkant door Sikan. Maar uiteindelijk kan hij zijn ploegmaat niet bereiken daarvoor in. Maar dan. Die opent voor Kana. Even blijven hangen aan de rechterkant. Controle een beetje moeilijk. Is nog wel binnengebleven. Steun van Biancone. En dan balletje binnendoor spelen richting Sika. Die graag meevoetbalt. Dat hebben we geleerd in de eerste weken van het seizoen. Scherpe voorzet dan uiteindelijk. Die van Biancone in de handen van de doelman alweer. En zo zitten we al in de laatste 5 minuten van deze wedstrijd. Waarin Anderlecht nog een keer natuurlijk nooit verontrust mag en zal worden door Kairat. Maar het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken eigenlijk. En nog een keer, Kairat heeft al beter meegevoetbald. Niet overdrijven, voor alle duidelijkheid, maar toch. Dan in de hele wedstrijd vorige week. En heeft al één flinke kans gehad. En Kozemans met echt een goede redding hoor. Die 1-op-1 dan weer met de Portugees. De linker flank, winger zal ik maar noemen. Wingback eigenlijk moet ik zeggen in dat systeem. Met de linkerhand nog de bal van Luis Mata uit het doelvlak gehouden. Dus in de laatste 4 minuten intussen wachten op doelpunten. Dat wel hier in het Lotto Park. Tussen Anderlecht en Kairat 0-0.

0: Das pop Never Get Enough. De eerste helft loopt daar op zijn einde. Peter tegen Kairat Almaty bij Anderlecht natuurlijk.
1: Kijken naar Svetkovic. 0-0 nog altijd. Maar nee, vindt Sikan niet. En wij geloofden eerlijk gezegd daarnet in een duidelijke penalty voor Anderlecht. Op een corner van Ambros. De kopbal van Sikan. En zijn belager stak toch hoog de arm in de lucht. En zijn belager, dat was Sadi Bekhoff. Maar er is geen penalty gegeven. Zeer vreemd. Ah, nu moet hij gaan kijken. Ja, we zijn 2 minuten na de fase, zeg. Ja, de bal was nog altijd in het spel gebleven. Ja, dit is gewoon handspel, hoor. Kan niet anders. Sikan kopte. En Sadi Bekhoff, zijn arm stak hoog in de lucht. Tegen de arm en zo dan, terwijl de toegevoegde tijd ingaat. In de handen van de doelman. Maar wel degelijk handspel. Sadi Bekhoff. En omdat we maar bleven voetballen, ja, duurt het een hele tijd. De VAR had het bekeken en de bal gaat zo meteen op de stip. En Anderlecht gaat op die manier toch nog, en dat zou met een verdiende voorsprong, de rust ingaan als de penalty wordt omgezet. Voor alle duidelijkheid. Want 3 grote kansen voor Svetkovic. 2 keer de goede redding van de doelman. Oog in oog. Die doelman Kalmurza. 1 keer Kasabulat. Bal op de stip natuurlijk. Kasabulat met een teen. De bal ernaast getikt. Svetkovic nog met een kopbal op de doelman. Allemaal mogelijkheden voor Anderlecht. En eentje dus aan de overkant. Mooie aanval, zeer zeker. Met het listige paasje binnendoor van Goal. Voor de oprukkende Luis Mata. Spaans-Portugese combinatie. Zeer, zeer goede save. 1-1 met Luis Mata van Colin Kozemans. Om daar de 0-1 te voorkomen. En nu dus een penalty voor Anderlecht. Om dan toch de band te breken. En Kalmurza te kloppen. Er staat veel volk op de penaltystip. Dat zijn er toch een paar te veel. En Svetkovic is de man die het voor zijn rekening gaat nemen. Daar lijkt het toch op. Of wordt het nog Ambros? Nee, die gaat toch gewoon wegwandelen. U weet het, dat is ook een nieuwe trend sinds vorig jaar. De ene houdt de bal bij, geeft hem dan in laatste instantie nog aan de andere. Maar hier is het toch gewoon Svetkovic die klaar is. Voor zijn, wat is het, 3e Europese goal. Ieder kan aankomen. Dan kan er meteen afgefloten worden. Svetkovic tegenover Kalmurza. Het fluitsignaal heeft weer klonken. Daar komt hij, Svetkovic. En hij trapt hem laag in het hoekje. En het was nodig dat hij hem uitstekend ver en diep en hard genoeg in de hoeken plaatste. Want Kalmurza was wel degelijk de goede hoek ingedoken. Terwijl Vitor Bruno op een drafje al naar binnen is gegaan. De festiviteiten niet meer meemaakt. Maar de voorsprong staat dan toch op het bord. Dat maakt nu 4-0 over 2 wedstrijden. En nog eens, niet dat er nog iemand twijfelde aan de goede afloop vandaag. Maar een mooie overwinning met een paar doelpunten. Ja, hij raakt hem nog aan, hoor. Zie ik in de herhaling. Maar kan hem niet uit zijn doelvlak duwen. Een overwinning met een paar doelpunten, dat wil ik zeggen. Dat zou natuurlijk toch een stuk leuker zijn. Voilà, Svetkovic heeft gescoord. De ref zal nog laten aftrappen. Maar dat zal het dan wel geweest zijn in deze eerste helft. Laten we maar afsluiten in elk geval. Feeststemming in het Lottopark. Zij weten al langer zich verzekerd van nog 4 thuiswedstrijden in de Europa League groepsfase. Maar nog eens, dat willen ze dan wel nog een keer extra in de verf gezet zien. Met een overwinning tegen Kairat. Voorlopig bij de rust, die er toch zo ongeveer moet gaan aankomen, schat ik, is het 1-0 de voorsprong voor Anderlecht tegen Kairat.
0: Van het Lottopark naar Schotland bij Hibernian tegen AA Gent. En daar ondertussen al doelpunt gevallen, Tom?
2: Nee, nog niet. In ruim 18 minuten voetballen. Het is redelijk evenwichtig. Gent was er wel eens dichtbij. Ze hebben al eens gescoord, sowieso. En ik heb geen herhaling gezien, dus ik kan niet zien of het echt wel een fout was van Vergara in dat duel met de doelman, met Rafael Sallinger, de 30-jarige Oostenrijker. Volgens mij botste die gewoon tegen Vergara aan, loste de bal. En die hobbelde dan van dichtbij over de lijn. Maar de scheidsrechter uit Spanje, die floot voor een fout. En dan de beste kans na een goede actie van Sonko. Dat is toch een beetje de man in de picture. De eerste weken van deze competitie. De eerste weken van de Europese beker voor AA Gent. Die had een goede actie op de linkerkant. En dan net niet fijntjes genoeg die voorzet. Ik denk als Vergara een echte spits is, dan gooit hij zich met zijn lange benen naar die bal. En duwt hij die nog aan de tweede paal binnen. Maar nu ja, leek het misschien alsof zijn stappen niet uitkwamen. Maar het geloof om echt die bal over de lijn te duwen, dat was er ook niet bij de Panamees. En vandaar dat de bal er niet in ging. Kadri kwam nog bijsluiten voorbij de tweede paal. Maar ook hij kon er niet bij. Net niet scherp genoeg. Of misschien net te scherp voor Vergara. En Kadri die bal van Sonko. En zo was A-agent dicht bij een doelpunt. Dat hebben we nog niet al te vaak gezien. A-agent dat scoort in Europa. Twee keer die 0-0 in de tweede voorronde tegen Cherkasy. Dan twee keer één doelpunt gemaakt in die dubbele confrontatie met Göteborg. Gorian Volkaert die scoorde uit en thuis. En dan de heenwedstrijd tegen de Schotten vorige week in de Planet Group Arena bleef ook al 0-0. De Lorge die wordt in de rug gelopen door Chaiwa de Zambia. Maar geen fout gefloten. En dat betekent een snelle tegenaanval. Maar Kadri komt zijn werk doen. Komt die tegenaanval onder druk zetten met de inlopende Jamie McGrath. De 29-jarige Ier die ja, heel lang twijfelachtig was. Want die sukkelt al een tijdje met een kuitblessure. Maar hij is er toch bij van in het begin. Het talentknaapje Owen Elding. De man die een penalty miste. Davy Roef pakte die in de heenwedstrijd. De 20-jarige Ier die ongetwijfeld wel voor een aardige som zal vertrekken. Is het nu niet, dan is het misschien in de winter of volgend seizoen. Maar het is een man die al vaak gescoord heeft. Drie doelpunten heeft hij ondertussen gemaakt. Maar hij is niet te fit geraakt. Heeft wat trainingen gemist. Want ook zij niet gespeeld in het weekend zoals A-agent niet speelde. Nog eens opletten op de rechterkant. Araujo met de tackle naast de bal. Hier moet de Roef komen. En hij heeft hem ook. De voorzet van op de rechterkant. Ook gedevieerd alweer door de Portugees. Vandaar dat de snelheid een beetje uit die voorzet was. En het gewoon een boogballetje was in de handschoenen van de aanvoerder. In de handschoenen van Davy Roef. Kadri, we hebben hem al één keer genoemd. Dat is eigenlijk de enige wissel. Voor het overige zijn het de jongens die de voorbije wedstrijden in het basiselftal hebben gestaan. Toch in de wedstrijden waar het er om ging. Dus Kadri in de plaats van Benes. Die voorlopig onder de verwachtingen blijft. Bijna halfweg de eerste helft. Nog geen doelpunten. Eén keer was Gent er dichtbij. Toch een doelpunt dat niet werd afgekeurd. Sonko met de voorzet. Maar Vergara kon er net niet bij. 0-0 dus nog altijd tussen Hibernian en AA Gent.
0: En ondertussen de weg richting het EK basketbal bewandelen. Dat is in 2029, maar de start is nu al voor onze Belgian Lions. Ze zijn aan het spelen tegen Tsjechië en bij de Rus is het nu 45-33. Doorwerken is er 10 minuten vertraging op de E314 van Nederland naar Lummen in Genk en op de E19 naar Breda tussen Kleine Bareel en Sint-Joop. Sporten.

0: het jou.
1: Floris Francis Arthur met Wolfje. Maar wie laat zijn tanden zien bij Hibernian AA Gent? We gaan doorschakelen terug naar Tom.
2: Eerste grote kans voor Nathan Lowe. Ik vond het na de heenwedstrijd meer eentje voor de atletiek. Met 5000 om de 10 kilometer. Want hij loopt zoveel. Maar qua voetbal is het toch allemaal wat minnetjes. Maar hier is de eerste grote kans voor de 20-jarige Engelsman. Die gehuurd wordt van Stoke City. Ja, Burgess verkijkt zich daar een beetje op. En dan die eerste meter. Daar is hij niet snel op. En met zijn linker kan hij knallen. Nathan Lowe, maar hij knalt hem hoog over de goal van Davy Roef. Eerste grote kans, want de eerste twee kansen noemen dat gewoon schermutselingen met Boyle via Van der Heijden op het dak van het doel. En een kopbal van Bullingham die er ruim naast ging. Dat was allemaal in de eerste 7 minuten. En nu dus de eerste grote kans hebben spelen. Bijna 28 minuten. Maar op basis van wat we nu hebben gezien, ja, moet Gent toch altijd doorgaan. Het moet gewoon klinischer worden. En dat is niet de eerste keer dat we dat zeggen. We hebben daarnet de statistieken meegegeven. Het doelpunt te maken, dat is een groot probleem. Er zijn natuurlijk veel doelpunten vertrokken. Met Kanga bijvoorbeeld. Dien die nog altijd in Gent zit. Met een vislijn in de Blaremeers aan de watersportbaan. Hopend dat er een visje uit Engeland daar aan zijn lijntje komt te hangen. Bolton wordt al een tijdje gezegd, maar die bieden te weinig. En dus zit hij nog altijd te vissen daar aan de watersportbaan. Hopend dat hij kan vertrekken. Maar er moet nog iets bij. Dat zei de voorzitter ook, Sambaro, in het exclusieve interview met het Nieuwsblad. Aanvallend moet er nog wat bij. Goré is natuurlijk ook geblesseerd. En dus is het gewoon te weinig met Vergara. Het is een ruw diamantje, maar er zal nog wat moeten aan geslepen worden door een Bajelei. Die zelf natuurlijk wel wat doelpunten kan maken. Goeie spits, diepe spits. En daarnet ook Vergara met een kattenpootje op een schot. Nu even kijken naar Volkaert met zijn linker. Doe maar in de handen van Sallinger. Maar het is niet de eerste poging van AA Gent, dat wou ik zeggen. Volkaert dus met zijn linker van in de grote 16. Een plaatsballetje, maar te zacht en te centraal. En geen probleem voor Sallinger, maar daarnet ook centraal voor doel. Een afvallende bal voor de vlieger. Controle met de borst en dan knallen met de rechter. Hij kan dat toch, maar niet binnen het doelkader. Een paar meter ernaast Vergara. Hij stak nog zijn voet uit, zijn lang been, maar raakte de bal niet. Daarna een plaatsbal van Sonko. En ook dat was een grote kans hoor. Zo'n plaatsbal van in de 16, maar over de grond. En er lagen nog wel wat lichamen in de baan van het bal. Van de bal, van het schot. Omdat ze tegen elkaar waren gebotst met Vergara, met Chaiwa. De light versie van Onyedika vind ik dat nog nonchalanter dan de Nigeriaan. De Zambiaan. Dus als hij de bal even kan liften. De richting was goed richting de verste hoek. En dan kan Sallinger er nog wel tussen zitten. Maar over de grond, dat was de minste optie genomen door Sonko. Dus dat zijn toch allemaal mogelijkheden. Schietkansen waarbij AA Gent toch veel beter moet doen dan wat ze hier hebben laten zien. Dus het kan zich kwalificeren door hier te winnen. In Easter Road. Een stadion dat al meer dan 130 jaar bestaat. Hier voetballen ze al natuurlijk wat opsmukbeurten gekregen. Een goal. Wil buitenom gaan. Draait dan naar binnen. De vlieger nog eens, maar kan niet trappen. Dus moet het weer naar buiten bij een goal. Dat is veel te laag. Daarnet was zijn voorzet helemaal slecht. Veel te hoog en achter het doel. De vlieger probeert het nu nog eens. Volkaert. En dat is dan voorbij de tweede paal waar niemand staat. Paslak neemt geen risico. Kopt hem door Araujo. Die bal gaat oppikken, maar staat tegen twee man. Verliest het duel. Opletten nu voor de tegenaanval. Met die loper, Nathan Lowe. Is helemaal alleen. En dan moet Burgess de fout maken. Wat een domme fout is dat toch. Je staat er met z'n drieën. Hij wordt helemaal opgepeuzeld door drie Gentenaars. En Burgess die maakt dan de domme fout en krijgt daar een gele kaart voor. Dat is absoluut niet nodig. En dat geeft een gom. Oh, kijk eens aan. Oh, lala, gaan ze vechten of wat? Een gom geeft aan van dit was absoluut niet nodig. Schelt de huid vol en Burgess duwt hem dan weg. Wat is dit hier tussen de twee centrale verdedigers? Even frustratie omdat een gom aangaf van ja, die fout moet je niet maken. We zijn hier nog met twee om het slot op de deur te doen en het ook nog dicht te draaien. Maar Burgess die reageerde furieus tegen zijn ploegmaat in the heat of the moment. Even schrikken toch. Vrije trap. Op de rechterkant. Een rechtsvoetige en een linksvoetige. Ik ga ervan uit dat Major die linksvoetige die bal gaat droppen. Daar is hij naar de tweede paal. Maar te veel ingedraaid. En zo over de achterlijn. Even een schrikmomentje daar achterin bij AA Gent. We voetballen ruim een half uur. En het is nog altijd 0-0.
1: Van voetbal naar een beetje boksen. Maar gelukkig heb ik ook twee atletiekberichten. Met eerst een wereldrecord. Want de 26-jarige Braziliaan Alisson dos Santos, die volgende week trouwens ook nog naar de Memorial van Damme komt op 4 en 5 september, die heeft op de 400 meter horde de besttijd van Carsten Warmholm verbeterd. De Noor liep 5 jaar geleden 45 seconden en 95 honderdste. Dos Santos deed er 15 honderdste af. Als het voor wiskunde te laat is, geen probleem. De wereldrecordtijd is nu dus 45,80. En dan minder positief nieuws over onze landgenote Cynthia Bolingo, want ze heeft een punt gezet achter haar carrière. Bolingo won in 2019 Europees zilver op de 400 meter indoor. Ze bezit ook het Belgisch record op die afstand. Ze won ook nog brons in het 4x400 meter team op het EK in Rome in 2024. Cynthia Bolingo is 33 jaar oud en natuurlijk al een tijdje geblesseerd.
0: Sportzaam.

0: Er wordt gefluisterd dat Beyoncé een nieuw album gaat uitbrengen om de 20ste verjaardag van haar tweede album Birthday te vieren. We zullen zien. Terwijl we daarop aan het wachten zijn, terug naar Schotland. Hibernian AA Gent bij Tom.
1: Slotfase stilaan van de eerste helft. Nog altijd 0-0. Verticale bal eindelijk van Burgess. Met de K3 op de buitenkant is plaats bij een gom. De controle is moeizaam en het tempo zit er ook niet meer in. De Lorge ging het proberen van ver, maar bedacht zich dan wel naar de buitenkant bij Araujo. Lage voorzet en een goal! Prachtige goal van Vergara. Mooi gedaan. Aanname en dan in de draai. Dat is de diamant die gepolijst wordt. Hij heeft er al zo eentje gemaakt dit seizoen. Door met zijn rug naar de goal te staan. De bal aan te nemen en dan te knallen. Hard te knallen van dichtbij. Sallinger zit er nog met de arm bij. Maar hij kan hem alleen maar de lucht induwen in het doel. En het is 0-1. Josué Vergara, de Panamees van 19. Hij maakt het doelpunt dat wel belangrijk kan zijn. Misschien wel het doelpunt van de kwalificatie. En kijk, daar is de verzoening tussen Burgess en Ngom. De Brit gaat even bij zijn ploegmaat in het vieren. Het navieren van dat doelpunt. En even de arm rond de schouders van Ngom. Een tikje tegen de borstkas. En zo is alles vergeten en vergeven. Dat opstootje tussen de twee centrale verdedigers, tussen Burgess en Ngom. Maar belangrijker is natuurlijk die goede goal, die goede spitse goal van Vergara. Die daarnet een voorzet van Sonko devieerde met het hoofd, maar weer

0: centraal in de handen van Sallinger. Dat is kans zoveel, of mogelijkheid, een grote kans is het niet. Maar het is toch wel telkens weer van op de linkerkant dat het gevaar komt met die tandem Sonko en de heel aanvallend ingestelde Araujo. Langs de rechterkant komt er heel weinig. Het is natuurlijk, ja, we kunnen het eigenlijk een interim flankspeler noemen. Met de volkaart in afwachting van bijvoorbeeld Samwaze, die zich nog altijd aan het klaarstomen is na die kruisbandblessure. En we gaan ervan uit dat er ook nog iemand bij komt op de rechterkant. Volkaart in het duel aan de tweede paal met Jason Kerr. Nog eens een voorzet, opletten van Lowe. Bal wordt voorgezet en dan Burgess, die de bal naast zijn eigen doel knalt. In corner dat wel. Maar even wat ballen in de 16 van de Schotten. In de reactie van de openingsgoal van Vergara. 0-1 dus voor AA Gent. Op 4,5 minuut van het einde. We pikken deze corner nog mee. Om dan nog eens te gaan luisteren hoe Anderlecht eraan begonnen is. Aan de tweede helft in eigen huis. Het uitverkochte huis. Met die voorsprong. Die late penalty. Benut dus door Anderlecht. Naar de tweede paal weer. Van der Heijden gaat onder de bal door. Opletten voor Boyle. Komt naar binnen met de knal. Roef brengt redding tegen Burgess aan. En dan Volkaart die de bal wegwerkte. Was over de achterlijn. Dus een nieuwe corner. Gevaarlijk heerschap. Martin Boyle. 415e wedstrijd voor Hibernian. In twee periodes is ze tussendoor even gaan met zand gaan spelen met de vormpjes bij Al Faisali. Maar redelijk snel teruggekeerd. Een maandje of acht heeft hij daar gevoetbald. Corner nummer 3 voor de thuisploeg. Nu kort een gom aan de eerste paal. En dan de knal. Maar slecht op de slof genomen door Kerr. En zo gaat hij over de goal. Zelfs naast de goal van Davy Roof. Nog iets meer dan 3 minuten hier op Easter Road. En AA Gent leidt met 0-1 dankzij een goal van Josué Vergara.
1: En hetzelfde scenario ook in het Lottopark, want ook Anderlecht is aan het leiden met 1-0 tegen Kairat Almaty. Hoe is de tweede helft daar gestart, Peter?
2: Goeie start van Anderlecht. We zijn in de 7e minuut bij nog altijd 1-0. Twee nieuwe mensen erbij, gezet door de trainer van Kairat. Niet toevallig de twee die wat hevig stonden. De twee Finnen die ook al twee gele kaarten hadden gekregen. Enfin, iedereen natuurlijk. Oksane en Jukola binnengebleven. De stevige, bonkige Braziliaanse spits. Edmilson is erbij gekomen. En een andere Portugees, Mendonça. Dat zijn in principe wel twee basisspelers. Maar dat zijn ook Oksane en Jukola natuurlijk. Maar een beetje uit bescherming. Omdat ze al met een gele kaart stonden, denk ik, binnengehouden. En Anderlecht goed en scherp en stevig aan de tweede helft begonnen. Met al meteen een doorbraak van Ambrose. Legde hem dan aan de eerste paal waar Sikan wel even lichtjes devieerde. Maar doelman Kalmurza was ook alweer klaar, wakker uit de kleedkamer gekomen. Zat daar goed bij. Vrije schietkans van Mamar. Rechts in de box uithalen, maar een beetje te centraal. Redding opnieuw van Kalmurza. En dan daarnet de doorbraak dan weer van Ali Mamar. Die is ook uitstekend bezig natuurlijk in deze maand augustus. En hij legde die bal breed op de rand van de grote rechthoek. Helemaal vrij stond hij, Sikan. En hij trapte ineens, maar hij trapte de bal hoog. Vele, vele meters over het doel van Kalmurza. Nu kijken, want daar is ineens Sikan. En dat doet hij wel geweldig. Daar is het 2-0 voor Anderlecht. 8e minuut. Even vrijmaken en dan vanuit toch een redelijk schuine hoek, durf ik denken. Sikan, hij is ook helemaal on fire natuurlijk in deze maand augustus. Hij zal nog een geweldige transfer blijken te zijn. Want dit is doelpunt nummer 5 in 6 Europese wedstrijden. En hij trapt ook al een keer een vrije trap tegen de lat bijvoorbeeld. Maar de manier waarop hij hier links van de goal in de grote rechthoek. Die bal met finesse toch, moet ik zeggen. Dat hadden we er vorig jaar niet echt in gezien, moet ik eerlijk toegeven. Hoe hij die bal toch met finesse meenam. Vrijmaakte. En dan nog eens zeggen, we zullen het in de herhaling bekijken hoe schuin het precies was. Die bal dan uiteindelijk toch nog mooi voorbij de doelman stifte of trapte. Maar het was iets minder schuin dan ik van hierboven zou denken. Maar goed gedaan hoor. Aangenomen. Twee man afgehouden. Een bruggetje zelfs door de benen van Bajbek. En dan over de misschien net iets te snel naar de grond vallende Kalmurza. Voor 2-0 voor Anderlecht. Voor zover iemand daar nog mee bezig was. En er was niemand mee bezig, voor alle duidelijkheid. Is de kwalificatie van Anderlecht nog meer zeker dan ze al was. Dat zet de coach er ook toe aan om te wisselen. Met Sikan die naar de kant komt. Met Ambroos die plaatsruimt. En met Jansana. Want iedereen staat recht, is een beetje moeilijk te zien. Onder andere Noe Kalungi die erin komt. Jonge talenten natuurlijk die hun kans krijgen. Nog eens kijken wie zijn opwachting maakt bij Anderlecht. Ogea. Noah Ogea die er ook mag inkomen. Hier op de rechterkant gaat spelen. En dan moet er toch nog één bij of niet. Of heb ik die al gemist? In elk geval. Ook bij de Kazakken staan er een paar klaar om in het veld te komen. Ah ja, de Greef die is er ook nog bijgekomen. Die was ontsnapt. En zo zitten we bij 2-0 voor Anderlecht. En gaan we van hier naar Tom in Schotland.
0: Ja, het is niet dat hier een doelpunt gevallen is. Het is gewoon rustig geblazen bij 0-1. Ergens wel een verdiende voorsprong voor AA Gent. Dat het meest dreigend was met wat schoten en net niet kansen. Dus 0-1. Mooie goal van Vergara. Een beetje zoals hij die maakte tegen KV Mechelen in de openingswedstrijd van de Jupiler Pro League. Dus ook hier goed nieuws voor de Belgen. Want het is hier natuurlijk een do-or-die wedstrijd. Als AA Gent verliest, dan heeft het geen opvangnet meer. En dan is België één van zijn vijf clubs kwijt voor de League Face. Maar voorlopig ziet het er dus goed uit. Dankzij die openingsgoal van Vergara. 5 minuten voor het einde van de eerste helft. Dus Hibernian tegen AA Gent 0-1.
1: En geen Europa League is het dus voor Sint-Truiden. Dat hebben we eerder vanavond samen meegemaakt. Het won de heenwedstrijd met 0-1, maar kon het niet afmaken in Cyprus. Daar dan die duidelijke cijfers met 4-2 tegen Omonia Nicosia. Stef Wijnands kon na de wedstrijd coach Frederik de Meijer spreken hoe hij de wedstrijd evalueert achteraf.
3: Frederik de Meijer, de conclusie is eigenlijk vrij simpel. Gewogen en te licht bevonden. Omonia Nicosia was in 2 wedstrijden beter dan Sint-Truiden.
4: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk, dat we zijn groter van die match, van die Europese match. Oké, nu dat is jammer dat we zijn niet meer in Europa liggen, maar we hebben nog die Conference League. We moeten ja, ook mooie dingen tonen in de Conference League.
5: Je kan zeggen dat je niet goed genoeg was aan de bal, maar ja, als je beter verdedigd had bij de tweede en de derde goal, ja, ligt het helemaal open, vooral de derde goal. Je ziet die speler komen en ja, niemand doet iets, hè?
4: Ja, we hebben speciaal aan de rust gezegd, ja, pas op aan die looplijn daar. We hebben 2-3 video getoond. Oké, we hebben met Shogo en Robert Jan een discussie gehad. En Shogo zegt, ik spreek met Rob. En Rob zegt, ik spreek met Shogo. Oké, dat is misunderstanding. Op deze moment, dat is jammer. Maar oké, we hebben daarna nog kans om terug te komen. Zeker nog de laatste 5 minuten. Maar oké, we moeten leren en verder gaan. Nu dat is de ongoing is groot, maar morgen we moeten start terug en met vertrouwen gaan tegen Antwerpen en proberen iets te doen in Antwerpen.
5: Dankjewel. Sportza.

0: grof geschud met en dan alles. En alles kan zeker nog, want we hebben nog een wereldrecord vanavond genoteerd. Het tweede al uiteraard van de avond, zoals ik daarnet ook al meegaf met het eerste op de Diamond League in Zurich. Na de mannen op de 400 meter horde bleven de vrouwen op de 100 meter horde niet achter. De Amerikaanse Masai Russell, 26 jaar, die liep de wedstrijd in 12,900ste seconde. De Olympische kampioene deed daarmee 300ste af van het 12,12 die de Nigeriaanse Toby Amusen op 24 juli 2022 op de wereldkampioenschappen heeft gelopen.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: En duidelijk cijfers ook bij Anderlecht. Nog altijd 2-0 daar in het Lottopark, Peter?
3: Zo is het, 2-0. Nadien hebben we niet veel meer genoteerd. Het is toch al 10 minuten geleden dat Sikan die alleraardigste goal maakte. Twee man aan de praat gehouden, afgehouden en uiteindelijk via een poortje door de benen van Baybek mooi afgewerkt voor 2-0. Nee, ook hij heeft er een uitstekende maand augustus op zitten, Danilo Sikan. Terwijl ook beneden nog twee nieuwe jongens klaarstaan. De laatste twee transfers zou je kunnen zeggen. Met Antman, Oliver Antman en ook Martin Winkler. Dan kijken we Svetkovic naar de kant. Hij heeft zijn ding gedaan in de eerste helft. Misschien net iets te veel kansen gemist, dat is waar. Maar wel de penalty omgezet. En ook Mamar mag gaan rusten. En ja, dan gaat Winkler misschien, of Antman, sorry. Misschien meer invallen als rechtsback. Zoals hij dat na de wissel in Almaty ook al wel een keer heeft gedaan. Met Svetkovic even noteren. En zo zitten we natuurlijk met een wel zeer, zeer jong elftal inderdaad. Antman zal hij toch een beetje van schrikken, denk ik. Dat hij nu al twee keer zo op de backpositie moet spelen. Niet op Beveren overigens, waar hij titularis was op zijn gebruikelijke positie, zou je kunnen zeggen. En ik zei het, piepjong elftal. De Greef is al een van de ouderen, bij wijze van spreken, tussen al die jongens met zijn 21. Maar je hebt Kalonji 17, Ogea 17. Je hebt een Gakana die erop staat, 17. Svetkovic, 19. Die is bijna een tienerclub, als het ware. Dit Anderlecht. En de coach geeft hen kansen, gebruikt hen. En ze hebben er duidelijk heel veel zin in. Jan Kone, die is wat ouder, gelukkig maar. Ze hebben ook van die jongens natuurlijk om die te omringen. 26 jaar. Lange bal een eerste keer. Winkler, die gaat sprinten, maar van de bal gezet. Goed verdedigd door Kasabulat. Hij die dus met zijn teen voorkomt dat Svetkovic al eerder een doelpunt had gemaakt. Winkler zelf is al iets ouder dan 23. Oké. Aardige linkspoot. Het is Spaanse roots. 17 dus. Een paar jaar geleden van Standaard gekomen. Antman rukt op. Een versnelling. Antman, de voorzet is geen kwaaien. Wordt nog weggekopt. Weer door Kasabulat. Terugleggen bij Kalonji. Met het Rasta-kapsel denk ik van hierboven bekeken. Inspelen bij Ogea. Mooie beweging. Dit is een kans. Hoho, wat een trap. Even heupwiegend. Maar hij raakt de buitenkant van het net, niet de binnenkant. Als die ook nog een keer in de bovenhoek was geëindigd, was het een 18 karaats doelpunt geweest. Geweldige actie. En uiteindelijk, ja, nog wel driekwart meter ernaast. Knap gedaan. Zomaar Kurjin in de wind gezet. En dan zocht hij de korte hoek, maar vond hij hem niet en trapte hem in het zijnet. Kalmurza was even gaan zitten, maar heeft niet meer verzorging nodig, is mijn indruk. En zo kunnen we dan weer gaan voetballen. We zijn 20 minuten onderweg. Het is natuurlijk een oefenwedstrijd. Het is freewheelend de manier waarop Anderlecht zich hier kan bewegen doorheen het Lottopark. Want de kwalificatie die is al heel erg lang verzekerd. Uitkijken naar de loting van morgen en de tegenstanders. Want opgeteld is het nu al 5-0 voor Anderlecht met de 2-0 hier. Ik wil nog wel eens kijken naar Ogea. Het is toch altijd leuk. Kijk, de manier waarop die bal meent met een klein beetje meeval. En dan kan hij aanspelen. Nee. Dat was nu twee keer misschien net iets te onvolkomen. Om dan uiteindelijk nog met succes te worden afgerond. En dus is er uiteindelijk ook een overtreding op een van de nog nieuwe mannen die zijn ingekomen. Tujak Bayev, en Mirinski. Die zijn er ook nog bijgekomen. Voor zover u daar enige interesse voor heeft. 21 minuten ver, 2-0. Nog altijd de voorsprong voor Anderlecht.

0: Anderlecht comfortabel naar de Europa League. De wedstrijd wordt wel nog afgemaakt uiteraard, maar wel nog spanning voor AA Gent in Schotland tegen Hibernian straks de tweede helft.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
4: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel 1/3 van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn, maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
3: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. 3 Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van den Bemt, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
5: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de league face van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voorbij de doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Hansbel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kajal beter dan vorige week, had ze ook één grote kans waar Kozemans goed moest tussenkomen. En één richtingsverkeer nu ook in de tweede helft, waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. De mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambrose Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er toch een beetje een gale avond van.
3: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2-nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
6: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1 en goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar één keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
3: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
7: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor dat ze dan nog met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... Kan ik niet accepteren.
3: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
8: Sportza.
1: Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. Doelpunten tijdens het nieuws, onder andere bij Hibernian AA Gent. Maar is het effectief 1-1 geworden voor de Schotten, Tom?
6: Ja, het was 1-1. Was verleden tijd, want de goal is afgekeurd. Uiteindelijk toch moest hij gaan kijken. De Spaanse scheidsrechter moest hij zelf gaan kijken naar het scherm. En was het redelijk snel duidelijk dat hij de goal afkeurde. Heel bizar, want iedereen begon hier te juichen. Nochtans wees hij naar de penaltystip daar waar het handspel was gebeurd. Dus een vreemde situatie hier, want de goal afgekeurd. En er ontstond gejuich op alle tribunes. Dus voor alle duidelijkheid, het is nog altijd 0-1 de voorsprong van AA Gent. Martin Boyle heeft dus niet gescoord. En dat heeft Juan Martinez Munuera heeft dat beslist. Dat is de hoofdscheidsrechter van vandaag uit Spanje. En het is al de tweede keer dat ik hem aan het werk zie. Want PAOK tegen Anderlecht in de derde voorronde van de Europa League heeft hij ook geleid. En ik heb net gezien dat PAOK geen Europese voetbal zal spelen. Want 3-2 verloren bij Bram Bergen na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd. Dus Bram door. En dat betekent 4 Noorse ploegen naar de groepsfase. Dat is toch ook wel opvallend. En geen Europees voetbal meer. Dus voor PAOK. En ja, bij deze situatie is dat ook het geval voor Hibernian. Alweer er niet door. En dat zou dan weer een mokerslag zijn voor het Schotse voetbal. Want net voor deze wedstrijd waren alle Schotse journalisten die hier aanwezig zijn voor deze wedstrijd met twee schermen aan het kijken naar de Rangers en ook naar Motherwell. Maar de Rangers liggen eruit na een nederlaag in Tsjechië. En ook Motherwell ligt eruit na een nederlaag tegen Freiburg. Dus het zou een donkere avond kunnen worden voor het Schotse voetbal. Als ook hier AA Gent Hibernian weet uit te schakelen. Even met de schrik vrijgekomen na die gelijkmaker van Boyle. Afgekeurd op basis van de VAR voor voorafgaandelijke handspel. Dus dat betekent na 6,5 minuten voetballen hier op Easter Road is het nog altijd 0-1 voor Gent.
0: En daarnet was er ook een doelpunt voor Anderlecht tijdens het nieuws. Bij jou was dat niet afgekeurd, Peter?
5: Nee, helemaal niet. Biancone, dat heeft hij nogal wel gedaan. Dreigen open corners. Het was Ogea die die bal voor de goal gooide. Uitstekende linker heeft. Hij maakt echt een goede indruk, moet ik zeggen. Die jonge Spanjaard, Spaanse Belg van 17 nog maar. Veel lef, uitstekende linker. Die actie die u live meekreeg, besloten in het zijn. En nu de corner op het hoofd van Biancone. Het was niet zo makkelijk hoe hij moest koppen, maar het deed het wel. En zo staat het 3-0 op het bord. En is Anderlecht, of heeft Anderlecht gedaan wat we er mochten van verwachten. Dat is een spektakel, een beetje verzorgen. Een korfje doelpunten maken tegen een alles bij elkaar zwakke tegenstander. En zo het publiek dat in grote getale is opgekomen. De hele zomer lang voor Europees voetbal een beetje verwennen. Daar is Antman weer. Antman de voorzet. En daar de koppen van Kakout. Raak links naast. Algacana die kopte. Ze knutselen het hier in elkaar aan de rechterkant. Met Ogea, met Antman. En dan een Gakana in het centrum. De weelderige Haardos ertegen. Likt misschien nog net de buitenkant van de paal. Zo is het inderdaad. En geen vierde goal. Hij had er wel één verdiend. Hij heeft er al één gemaakt natuurlijk tegen Lalouvière. Zijn rekening in het eerste elftal van Anderlecht was al geopend. Maar hier geen extra doelpunt erbij. Geen vierde goal. Maar nog eens, het is allemaal voor de vorm natuurlijk. Het belangrijkste heeft Anderlecht al lang voor elkaar, al vorige week, voor alle duidelijkheid. Maar dan is het leuk dat ze blijven voetballen, blijven kansen creëren. De invallers hebben er zin in natuurlijk. Winkler al een paar keer, Antman hier, die zijn offensieve bevliegingen niet hoeft in te tonen. Al begint hij dan vanaf een verder achteruitgeschoven positie. Daar op de linkerkant is Winkler weer. Hij speelt centraal en Gakana zet zich door. Dat lukt met leuke dribbles. Kijk eens aan. Wel achteruit weliswaar. En nu met de bal over de zijlijn. Het is hem vergeven. Want het is leuk om naar te kijken. Zoals Anderlecht het dan doet in de tweede helft. En de score is een klein beetje uitgediept met het doelpunt van Biancone. Maar dat kreeg Ngakana niet voor elkaar. Zijn kobbel tegen de buitenkant van de paal. In de laatste 10 minuten bijna toch. Nog 11 om precies te zijn. En Anderlecht 3-0 voor tegen Kajat. Sportza.

0: Het zesde metaal onderbreken, want er is iets gebeurd bij Tom.
1: De gelijkmaker, iedereen overeind. Agent kon het allemaal niet meer belopen. Ze voetbalden niet meer. Het begon allemaal met een corner. Ingestudeerd nummertje met een knal. En dan was het al bijna raak van Jamie McGrath. Maar Volkaert kon hem nog afblokken. Net voor de lijn. De bal nog eens in het pak gedropt. En dan Jason Kerr met zijn 1,88 meter. Hij troefde daar een gom af aan de tweede paal. In het dak van het doel. Een buffelstoot van de centrale verdediger. De 29-jarige schot. En zo is het dan toch 1-1. Omdat de A-agent het niveau niet meer haalt van de eerste helft. En zo is het toch weer gelijk. En heeft Gent zijn bonus niet meer. En zal de drive nog wat groter worden. Het publiek ontploft hier. Wat een sfeer. Dat was niet de bedoeling van de A-agent. Het moest gewoon de lijn van de eerste helft doortrekken. Maar het voetbalde niet meer. En moest al maar achteruit kruipen. Bewust of onbewust, dat laat ik in het midden. Maar een buffelstoot, een gom springt niet. En Kerr, Jason Kerr, buffelt de bal voorbij de handen van Davy Roef. 1-1. En zo is die mooie treffer van Vergara teniet gedaan. Een gom, slechte inspeelpaas richting Kadri. Bal schiet door tot bij de doelman. Het wordt even overleven als Hibernian doorgaat op de elan van deze tweede helft. We zijn nog geen kwartiertje aan het voetballen. Nog geen uur, 12,5 minuut in deze tweede periode. Gent moet het weer opkrikken. Want het is niet de bedoeling om hier terug te kruipen wat ze in deze tweede helft wel hebben gedaan. Het deksel op de neus, dat is wel duidelijk. Kerr weer met zo'n hoge bal, Volkaert naar het centrum. En dan De Lorge opgevangen door Chaiwa. En balvoordeel gegeven, Chaiwa werd daar tegen de grond gewerkt. Boyle naar de buitenkant. En dan is hier McGrath opnieuw. Kappen met links. Ver naar de tweede paal. Boyle brengt terug. Weggewerkt door Van der Heijden. En dan Araujo in het duel. Verliest dat duel. Ja, Gent, waar blijven jullie? Boyle opnieuw. Maar dramatische voorzet. Gelukkig maar voor A-agent. Wat is dit hier? Helemaal kapot geduwd door Hibernian. Dat absoluut niet indrukwekkend was in de eerste helft. Maar nu moet Gent helemaal terug. Is het wat de pedalen kwijt, heb ik de indruk. Het moet weer aan voetballen toekomen. Roef met de lange bal richting Vergara. Kan hem niet doorkoppen. Kerr wint het kopduel. De Lorge is de bal kwijt. En dan Sonko. Waar is die gebleven in de tweede helft? Ook Araujo. Die goede tandem in de eerste helft. En Chaiwa. Die mag maar blijven lopen. Gaat dan stevig door op Van der Heijden. En gaat daar een gele kaart voor krijgen. De verdedigende middenvelder van Hibernian. Ja, Gent, dit is dus zeker niet de bedoeling. De gelijkmaker en vooral de dominantie kwijt in het balbezit. Dus moet de Mil wel gaan ingrijpen, heb ik de indruk. De teammanager staat bij de vierde scheidsrechter met een briefje in de hand. Ik heb nog niet kunnen zien wie er gaat inkomen. Misschien toch even wachten op Van der Heijden of die verder kan. De dokter en de kine staan klaar aan de zijkant. Maar het lijkt niet nodig. Al de manier waarop hij aan het stappen is. Dat is eigenlijk niet stappen. Dan heb ik toch mijn twijfels of hij verder kan spelen. Even wachten. Het bord wordt uit de handen genomen van de vierde scheidsrechter. Hans Cornelis nog even aan het overleggen. En kijken of Van der Heijden verder kan. Dan zal Volkaert, veronderstel ik, een rijtje achteruit schuiven. De vlieger, kan hij het schip weer in handen nemen? Het roer van A-agent, wat zeer belangrijk is. 1. Om te overleven. En 2. Om de wedstrijd weer in handen te nemen. En zelf op zoek te gaan naar de kwalificatie door een tweede doelpunt te maken. Want momenteel loopt het niet zoals gewenst. Met onder andere de tegentreffer, de gelijkmaker van Jason Kerr. En zo na ruim een uur gelijke stand 1-1.
0: Ondertussen even meegeven dat het wel loopt voor onze Belgian Lions. Op dit moment zijn ze aan het basketballen. Hun eerste wedstrijd richting het EK van 2029. En in het derde kwart staat het daar 70-52 tegen Tsjechië.

0: Daido met Thank You. De minuten tikken weg, bijna helemaal klaar voor Anderlecht tegen Kayrat Almaty, Peter.
1: Zo is het 3-0, maar het had ook 7-0 kunnen zijn hoor. Want Anderlecht heeft er echt een leuke tweede helft van gemaakt. 1-0 was het al bij de rust. En de nieuwkomers hebben er niet vuur in gejaagd. Antman, Nogea, Winkler, ze hebben er allemaal ongelooflijk veel zin in. Kalonji, zijn enthousiasme ook wel bekocht met een gele kaart. En er was al de 2-0 van Sikan na 8 minuten. Dat was al de vierde doelpoging van Anderlecht in die eerste 8 minuten. Met Sikan, met Mamar nog een keer Sikan. En uiteindelijk toch die mooie actie afgerond voor 2-0. Dan nog de actie van Ogea, al beschreven. Vrijmaken en trappen naar de korte hoek, uitstekend gedaan. Maar net ernaast de 3-0 van Biancone op een corner van Ogea met een kobbel. En daarna nog 4 of 5 pogingen met Ngakana. De kobbel tegen de buitenkant van de paal. Zo'n beetje likte die buitenkant van de paal. Nog Kalonji met een schot. Vrij na een goede actie aan de rechterkant van Antman. Goed het overzicht bewaard. Maar over de goal een volley van de Greef. Met aan de rechterkant ook weer Antman en Winkler. Die vaak ook goed in de acties betrokken waren. Nee, het was leuk om te zien. Het was een lust voor het oog. Het ging vooruit. Anderlecht bleef maar pushen. Bleef maar tempo maken. Bleef maar druk zetten. En dat was allemaal veel en veel te veel natuurlijk. Voor de Kazakken uit Almaty. En zoals het hoort, geen toegevoegde tijd bijgeteld. Nee, Anderlecht heeft er een uitroepingsteken achter gezet. Achter een zeer, zeer geslaagde Europese zomer. Waar het de 3 ronden heeft overleefd zonder al te veel haperingen. En waar het met overtuiging de Europa League groepsfase heeft gehaald. Anders dan vorig jaar toen aan het einde van de maand augustus er een enorme ontgoocheling heerste. Bij Anderlecht is het nu helemaal anders. En kijken ze uit naar de loting van morgen. En stappen ze straks wellicht ook met ambitie die Europa League groepsfase in. De gutsende regen, dat is het enige nadeel hier vanavond. In Anderlecht voor het overige niets dan blije gezichten bij een heel leuke voetbalwedstrijd. Oké, vooral een oefenwedstrijd natuurlijk na de heenwedstrijd. Maar toch, Anderlecht heeft zijn fans verwend, heeft met 3-0 gewonnen en zit muurvast in de League Pace groepsfase.
0: Mark Hoeken in blauw kostuumvest kan tevreden vertrekken in het Lottopark. Dankjewel Peter. Nu nog AA Gent, want daar blijft het spannend tegen Hibernian, Tom.
2: Ja, stel je voor dat ze nog eens verlenging moeten spelen. En misschien nog penalties. En het toch weer moeten rekenen op Davy Roef. En dan is er zondag al de wedstrijd van het jaar in de Planet Group Arena. Als Club Brugge langskomt, dan wil je toch zo snel mogelijk hier inpakken en wegwezen. En voor alle duidelijkheid met een ticket voor de groepsfase van de Conference League. Want in datzelfde artikel in het nieuwsblad zei Sam Barrow dat het Europese voetbal toch gebudgeteerd wordt. Dat vond ik wel een heel opvallende quote. Want als je dat doet, ja, dan de gevolgen stonden er ook in dat artikel. Dat de 5 miljoen die gebudgeteerd was vorig seizoen, dat die dus er niet was. Plus ook nog eens 2 miljoen minder televisiegeld. En dan ga je plots 7 miljoen in het rood. Dus dat vind ik toch wel een hele bizarre keuze, boekhoudkundig dan. Niet dat ik me er moet mee bemoeien natuurlijk, maar het is wel opvallend. Vandaar dat het toch wel een hele belangrijke wedstrijd is voor AA Gent om er nog 6 wedstrijden bij te doen. Om er een miljoentje of 5 nog te laten incasseren, plus de meerwaarde van sommige spelers. Dan toch, de storm is een beetje gaan liggen. We zijn net over halfweg de tweede helft met nog altijd die 1-1. Na de gelijkmaker is er geen kans meer geweest. Alleen eentje voor AA Gent met een corner die werd weggewerkt erachterin bij Hibernian. Want kopbalsterk zijn ze natuurlijk wel. Maar Araujo stond aan de rand van de 16 met de controle. De plaatsbal, ook een beetje een vallende bal, een vallend schot. Maar over de lat, niet binnen het doelkader. Daar is Gent nog niet geraakt. Rick de Mille heeft ook een dubbele wissel doorgevoerd. Abdelkahar Kadri alweer zijn stempel niet kunnen drukken op het spel van AA Gent. Toch te vaak ook terugdraaiend. Ook in het spel van de Lorge zie je dat vaak als Gent aan het opbouwen is. Altijd voor de makkelijkste oplossing kiezen. Dat is terugdraaien naar de centrale verdedigers. In plaats van ja, richting het vijandige doel te draaien om daar te gaan voetballen. Want daar is het toch te doen. En ook de man, samen met Araujo van de eerste helft, Momodou Sonko, is naar de kant gekomen. Niet gezien in de
3: tweede helft. En Kyrell Wilson, die vorig jaar hier nog bij Falkirk speelde in Schotland, dus het stadion wel kent. En El Hadji Sek, dat zijn de twee nieuwe namen die in de ploeg zijn gekomen, in de ploeg van Rick de Mil. Even een kleine botsing. Gent voetbalt verder met Wilson, maar leidt daardoor balverlies. Vandaar dat Munuera de scheids toch voor een fout in het voordeel fluit van AA Gent. Dus 1-1 de voorsprong van Gent. Niet kunnen vasthouden door die kopbalgoal aan de tweede paal. Stevig inkomend en een gom helemaal ondersteboven gelopen omdat hij te laat springt. Veel later dan Kerr, waardoor hij kan binnenwerken. Voorzet van een gom, wegwerkt aan de eerste paal. En dan kan Low weer zijn loopschoenen aantrekken. Maar verliest het duel van de vlieger. Inspelen richting Vergara, maar niet zuiver. Chaiwa probeert zich vrij te draaien. Dat doet hij dan wel prima. En dan moet de vlieger eraf blijven, want die heeft al een gele kaart. Opletten nu van de buitenkant met Paslak die komt. En Araujo wordt goed verdedigd door de Portugees. Waardoor Hadji Sek op de linkerkant kan doorgaan. Dat is wel heel snel. Mag ver komen de plaatsbal. En waarom legt hij hem niet af richting Wilson? Hij mocht heel ver lopen. Paslak die kon niet meer mee. Die gaf aan zijn ploegmaat aan van help me, ik kan er niet meer bij. Trok de handrem op en daardoor was er heel veel ruimte voor Sek. Maar hij moet de bal achteruit leggen voor Wilson die helemaal vrij staat. Ging voor eigen succes en zijn poging wordt nog afgeblokt. Wat dreiging van de Buffalo's die nu weer achterin moeten opletten met Major McGrath. En dan Chaiwa opnieuw richting de rechterkant met O'Hora. Een van de Ieren, ex-Brighton, MK Dons. Chaiwa opnieuw. En Paslak de rechtsachter die daarnet even moest passen als slak. McGrath. Opletten voor een knal, want hij komt dichterbij. Het gaat naar de buitenkant bij Major. Mee verdedigen, dat moet wel door Wilson. Maar hij laat hem buitenom gaan. Araujo onder de bal door. Paslak gaat de bal weer ophalen. Dat begint weer op een omknelling te gelijken. De knal afgeblokt door de vlieger Chaiwa. Een dubbelrij van vijf, maar daar komen ze dan toch vlotjes door. En weer een trap die gepakt wordt in de hoek door Davy Roef. Een knal van O'Hara. Ja, dat deed een beetje denken aan de periode net voor de gelijkmaker, waarin AA Gent de bal niet meer kon bijhouden. Elke keer die tweede bal voor de tegenstander. En zo blijft de druk wel in en rond de 16. Uiteindelijk dat schot was niet gevaarlijk. Hij moest wel plat naar de hoek. Maar ja, je moet van betere kwaliteit zijn om Roef te verschalken. Zoals die buffelstoot van Jason Kerr. Ondertussen nog 18 minuten, nog altijd de gelijke stand. 1-1.
0: Het blijft daar waanzinnig spannend. We gaan nog even terug naar eerder vanavond. Dan hebben we de nipte nederlaag ook gevolgd van onze Red Panthers tegen Nederland op het WK hockey. Het werd daar 1-0 voor Oranje. We pikken nog snel de reactie mee van Famke van Heel, die terugkomt op het afgekeurde doelpunt van de Red Panthers en dus de kans op shootouts.
4: Famke van Heel, wat gebeurt hier op het einde?
5: Ik weet niet. Ik vind het zelf wel een fout van de scheidsrechter, maar uiteindelijk kunnen we er wel niks aan veranderen, jammer genoeg.
4: Zij vraagt zelfs de video. Waarom?
5: Ik snap het zelf niet goed. Ik snap niet wat er fout is aan de goal. Maar het is zo en ik vind het een beetje jammer en niet schandalig. Omdat het is gewoon sport, dus dat is normaal dat het soms niet onze weg gaat. Maar ik vind het wel echt jammer dat ze die goal van ons af hebben genomen.
4: Is de goal van jou gestolen?
5: Gestolen zou ik wel niet zeggen. Maar eerlijk, dat het niet eerlijk is afgeschaft wel.
4: Want jullie hadden de wedstrijd eigenlijk onder controle, hè?
5: Ik vind van wel, ik vind dat we onze cool hebben gehouden, wat onze kansen. Ze hebben er 3-2 echt gevaarlijke, wij ook. Maar uiteindelijk dat ze zo'n kans aan het einde van een match ons niet laten, vind ik wel echt niet oké.
4: Hoe ga je dit te boven komen?
5: Ik denk even met mijn familie blijven, een beetje ademen. Ik vind het gewoon jammer dat het altijd Nederland moet zijn en dat het altijd hun weg is en niet onze kans. Maar het is jammer en we gaan alles geven voor de derde plaats.
4: Dat gaat lukken om je op te laden om te vechten voor brons?
5: Ja, natuurlijk. We willen niet met niks naar huis komen, natuurlijk.
0: En de tweede halve finale is ook net afgelopen trouwens. Argentinië tegen Australië, daar is het 1-0 geworden. Het wordt dus een finale op het WK hockey bij de vrouwen tussen Nederland en Argentinië. En dan weten we wie wereldkampioen wordt. En natuurlijk die kleine finale is dan voor onze Red Panthers tegen Australië. Allebei nu zaterdag. Sportza.

0: kijken, want we moeten naar Tom.
1: 2-1! Ja, als je niet mee verdedigt, dan gaat het wel snel. De actie op de rechterkant afgerond door die rechtsback Pavlak. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. El Hadji Sek verdedigt niet mee op een getelefoneerde 1-2. En Pavlak komt naar binnen en ja, vanuit een scherpe hoek tegen de binnenkant van de paal en zo binnen. En zo flirt Agent met de uitschakeling. Ai, ai, ai. Net op het moment dat Burgess ook tegen de binnenkant van de paal komt. Een ingestudeerd nummertje met de Lorge. Een corner deviatie aan de eerste paal met het hoofd. En dan tegen de binnenkant van de paal. En zo er weer uit. Maar hier gaat de bal erin. In het voordeel van Hibernian. Gaan ze hier geschiedenis schrijven? Ja, waarschijnlijk wel. Want kan Agent dit nog rechtzetten in 13 minuten? Zo getelefoneerd. Maar Sek loopt niet mee met zijn man. Waardoor hij de ruimte heeft en kan trappen overhoeks. Roef voor de tweede keer verslagen. Gaat Gent voor de allereerste keer verliezen dit seizoen. Want 5 Europese wedstrijden, geen enkele nederlaag. 6-6 in de eigen competitie. En nu dus, alles zag er zo goed uit na die eerste helft. En de voorsprong ook. Maar deze tweede helft gaat Gent dood doen, heb ik het gevoel. Burgess dus zo dicht bij de 1-2. Maar de binnenkant van de paal. En er weer uit. En hier binnenkant paal. En erin, vol kaart. Ja, heeft wat problemen met zijn controles. Moet de bal weer achteruit spelen. Ja, net gezien dat Nederland toch onze grootste concurrent van de Belgen met 6-6 doorgaat naar de groepsfase. Twente helemaal gered op het einde in de toegevoegde tijd. Nog verlenging afgedwongen en daarin het toch klaargespeeld. Maar België lijkt weer een ploeg te gaan verliezen. En dat is pijnlijk in de coëfficiënt Polonaise. Die niet zal vertrekken, heb ik de indruk bij deze 2-1 stand. En Gent weet niet echt goed van wat hout pijlen maken. Het kan nauwelijks nog vooruit voetballen. Moet dan, zoals Van der Heijden, die bal naar voren knallen. En de Lorge kijkt zelfs niet naar de bal. Het is een beetje chaos op dit moment. Gent moet vooruit richting het doel van Sallinger. Gaat Hibernian geschiedenis schrijven? In de voorbije 16 jaar hebben ze het 8 keer geprobeerd. Vaak zo dichterbij geweest. Maar niet gelukt dat het tegen Aston Villa is tegenvalt 2 jaar geleden. Dat kan natuurlijk wel gebeuren.

0: Ja, Dortmund, Exe, Hoffenheim, Fortuna, Sittard zelfs in Nederland gespeeld en dan in Bochum. Wat kan Gent nog? Wilson, te makkelijk. Gewoon de pass tegen zijn rechtstreekse tegenstander, waardoor Chaiwa weer een aanval kan opzetten. Op de rechterkant met Mulligen, die makkelijk vrijdraait, want ja, Gent zakt gewoon terug. Waarom? De Lorge loopt gewoon terug, dus ga verder als ploeg hoog storen. Maar nee, iedereen loopt terug, waardoor ze gewoon die bal kunnen rondspelen. Heel bizar, waarom niet vooruit verdedigen in deze situatie waarin de tijd verder tikt, de laatste 10 minuten. Laszlo Benes gaat erin komen, die staat daar al beneden met zijn drieën, denk ik. Ook Lopez da Silva staat zijn kousen nog op te trekken en Ibrahima Cissé dus met zijn drieën. Voorzet nog van de Major. De vuisten van Roef, het afleggen van de Lorge. Ja, er staat drie man vrij en waar gaat de bal naartoe? In de voeten van de enige schot en dat is Major. En dat is dan nog een Engelsman ook, ex-Liverpool. Opnieuw opletten daar, een voetje ertussen van de Lorge. Want Mulligan ging in de 16 gaan dribbelen. En nog stevig doorgegaan, ook door Mulligan op de vlieger. Gaan de wissels doorgevoerd worden van De Mil. Eens kijken wie er allemaal naar de kant komt. De vlieger met zijn gele kaart, nu een stevige tik gekregen. Die gaat er dus af voor Benes. Ook Van der Heijden wordt opgeofferd daar achterin. En wie is de laatste die naar de kant komt? Dat is Mathis Volkaert. Paniek dus bij de Buffalo's. Nog 8 minuten hebben ze om gelijk te maken en om verlengingen af te dwingen. Want opnieuw een goal geïncasseerd. Eentje van Paslak. Hibernian leidt met 2-1.
1: Ik zal die 2-1 even compenseren met de winst voor onze Belgian Lions. Want ze hebben gewonnen tegen de Tsjechen met 92-81. Een prima eerste stap richting het EK basketbal in 2029. Sportza.

0: Angel, onderbreken. We kunnen terug naar Tom.
1: Daar is de gelijkmaker van Christian Burgess. Daarnet kopte hij nog tegen de binnenkant van de paal op de corner van de Lourdes. En nu doen ze het nog eens over, maar nu gaat hij er wel in. Christian Burgess krijgt Easter Road helemaal stil met de gelijkmaker. Wat een rollercoaster is het hier in de Schotse hoofdstad Edinburgh. We hadden het, de doodvonnis al bijna getekend voor A-Gent. Maar op een standaard situatie doen De Lorge en Burgess het dan toch in minuut 84. Stilstaande fase. En De Lorge lepelt de bal op het hoofd met het staartje. En Burgess kopt de 2-2 binnen. En zo hebben we weer uitzicht op verlengingen. Op een verlengd verblijf in deze voetbalarena. Maar Gent moet het wel nog vasthouden natuurlijk. Want Hibernian komt nog eens met paslak. En die bal blijft liggen. En oh, Roef redt hem. Roef redt hem van super dichtbij. Ai. Ik zag hem al binnen. Ik zag hem al binnen. Met de linker. Callum Wright, zo'n kans krijgt hij nooit meer. De mensen hier voor ons staan nog met de handen bovenop het hoofd. Nog eens een voorzet van pas

vlak nu. En De Lorge laat de bal zomaar van zijn voet glippen. Ja, je moet gewoon sneller en alerter zijn. De Lorge, wat een kans voor die invaller Callum Wright. In het duel blijft die bal daar liggen. En met zijn linker heeft hij hem maar onderhoef door te duwen. Maar hij knalt hem gewoon op de doelman van een metertje of 2-3 van de doellijn. Roef voor de rescue. En nu met de vuisten krijgt nog een flinke stamp. En gezien ook door de Spaanse scheidsrechter. Ja, de rollercoaster had helemaal te gek geweest. Had het nu meteen 3-2 geworden. Met die invaller die zo dicht bij de 3-2 was. Maar het is nog altijd 2-2 door die gelijkmaker van Burgess. Op 3 minuten of 4 minuten van het einde. Minuut 86. En Roef met de korte vrije trap naar Araujo. Naar Cissé. Want het zijn twee lantaarnpalen die nu daar voorin lopen. Het is een beetje reorganiseren en ik heb de indruk dat Gent daar het wat moeilijk mee heeft. Coaching van Lopez da Silva voor Benes. In die driehoek op het middenveld die de driehoek moet opvangen van Hibernian. Benes gaat toch een beetje in de zone lopen van Miguel Chaiwa die het spel moet verdelen. Balverlies bij de Schotten. Hij gaat het nog eens proberen, Sek. Met de voorzet aan de tweede paal. Maar Cissé komt wel ingelopen en kopt, maar hij heeft de bal niet. Nog eens, maar ja, ze zijn sterk in de lucht. Dat zou je toch moeten weten. En al die ballen worden daar met de glimlach weggekopt door de twee van de meter 88. En ze moeten wel wat vaker kopwerken verrichten, denk ik, in de Schotse competitie. Waarin ze begonnen zijn met 3-6. Want ook zij twee wedstrijden gespeeld. Hier thuis verloren begin augustus tegen Motherwell 1-2. En de week daarna gaan winnen bij Rangers. Met doelpunten van Campbell en Wright. Toen scoorde hij wel. 1-2 werd het toen. En Sek is weer weg op de linkerkant. Sek, wat gaat hij nu doen? Plaatsen en via Paslak gaat de bal over het doel. Ja, het overzicht bewaren. Dat moet hij nog doen, Sek. Gaat net iets te vaak voor eigen succes. De oogkleppen op en trappen via Paslak. Die een krampschutte heeft gevoeld, denk ik, op het moment dat hij dat schot afblokte. En zo over de lat ging. Wel nog een corner voor AA Gent. Standaard situatie. Altijd interessant. Na die gelijkmaker van Burgess. De Lorge opnieuw. Nu wegdraaiend. En de koppel van Vergara in de handen van Sallinger. Met het hoofd is hij af en toe wel gevaarlijk. Maar de deviatie in de eerste helft. En nu dus die kopslag in de tweede helft. Is te centraal. Te zacht in de handen. Van de doelman uit Oostenrijk. Zijn tweede seizoen hier actief. Ex-Kaiserslauteren. Eventjes bij de B-ploeg wel te verstaan. En dan bij Wolfsberger en Hartberg. En dan plots verhuisd naar Schotland. Hoeveel nog? 1 minuut en 15 seconden. Diepe bal. Wilson krijgt een klein duwtje, maar het mag van de scheidsrechter. Bal net binnengehouden door Major. Gaat Wilson direct onder druk zetten. En dan de mouwen opstropen van Major. En het schot van Wilson afblokken. De inworp is nog voor de Buffalo's. Benieuwd hoeveel tijd dat erbij komt. Het is het bord wat de Spanjaard, de vierde scheidsrechter, nodig heeft. Korte tikken aan de zijlijn, want Cissé kan de bal niet bijhouden. Benes speelt de bal, maar ook een flinke duw in de rug van Chaiwa. Dat levert nog een vrije trap op aan de zijkant. Burgess geeft aan de Spanjaard. Het was met de schouder, maar goed, hij heeft gefloten. Dat zal nu niet meer veranderen. Vooral de focus op een van de laatste momenten van deze 90 minuten van deze terugwedstrijd die misschien zal uitdraaien op verlengingen. Paslak, de doelpuntenmaker, komt naar de kant.
En Kana Yochukwu Megwa, die komt erin. Is het goed dat ik Kana zeg als voornaam? De voorzet of de vrije trap blijft daar een beetje hangen. Opletten, wegwerken zou ik denken. En dat is ook gebeurd door Vergara. Weggewerkt en Sek had nog eens sprinten. Ze zijn met z'n tweeën hoor. Sek nog het teruglopen van als hij hem centraal krijgt. Daar is de goal. Nee, een no-goal. Jawel. Het is 2-3. Cissé kwam ingelopen. Klaar om te scoren. Maar Chaiwa tikt hem voorbij zijn eigen doel. In de toegevoegde tijd. Agent gaat het toch nog redden. Houdini is een buffalo. We hadden de 2-1 opgeschreven en dit kon niet meer verkeerd gaan voor Hibernian. Maar Gent is Houdini. Chaiwa tikt de bal voorbij zijn eigen doelman. En het is 2-3 na de gelijkmaker. Zo laat van Burgess is hier de own goal van Chaiwa. En het geschiedenisboek van Hibernian gaat weer de kast in. Ze hadden er net de laag stof afgedaan. Klaar om die gouden pen te nemen. Om daar het boekjaar 2026-2027 in te schrijven. Met gouden letters. Maar nee, de inkt moet weer, het inktpotje moet weer dichtgedraaid worden. De pluim moet voorlopig weer in de kast gelegd worden. Hoe lang mag er nog verder gespeeld worden? Dat is de vraag. Het lot van de Buffalo's ligt niet meer in eigen handen. Ze hebben het in eigen handen genomen door twee keer te scoren. Maar nu ligt het lot van de Buffalo's in de handen van hunzelf natuurlijk. Ze moeten die 2-3 voorsprong behouden. Maar ook de klok van Juan Martinez Munuera. Met die tegenaanval na balverlies van de thuisploeg met de Sek. En één keer was hij niet zelfzuchtig. Legde hij de bal breed richting Cissé. Maar die kon er niet bij. Het was Chaiwa die tackelde. En de bal ging erin. Opletten. Geen penalty veroorzaken. Bal in de 16. Weer de kopbal. Roef komt niet. Wegwerken door Vergara. En dan Major Chaiwa. En Sek opnieuw. De Lorge breekt nog eens uit. Dit is Benes. En wordt aangelopen. Dat is perfect in het voordeel van... Ja, dat is de tweede gele kaart, toch? Chaiwa, ja, dat er ook nog eens bij. Niet alleen een own goal van de niet-kwalificatie van de uitschakeling. Maar ook de fout op de doorgebroken Benes is de tweede gele kaart voor Chaiwa. Dus de light-versie van Onyedika moet ook nog naar de kant. Met zijn tienen zijn ze die van Hibernian. En de 3 minuten toegevoegde tijd die zijn verstreken. Dus Sek, gewoon de bal houden lijkt me. Gaat toch nog een actie maken en de bal achteruit leggen. En dat is nog een corner. Wanneer volgt het laatste fluitsignaal? Helemaal ontsnapt AA Gent hier op Easter Road. De paaseitjes in het voordeel van AA Gent. En het Belgisch voetbal natuurlijk ook wel met een 5-5 in de groepsfase. En dan... Vooral veel punten sprokkelen, lijkt me. Benieuwd naar de loting van morgen. Benes nog eens een corner eruit halen. En dat is het ideale scenario. Het laatste fluitsignaal. En A-agent gaat door. Hibernian is uitgeschakeld in het slot van deze wedstrijd. Een klein mirakel is het voor de Buffalo's. Die zich plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. 0-1 bij de rust, plots 2-1 via Kerr en Paslak in het slotkwartier. En dan de redding, de kopbal van Burgess en de own goal van Chaiwa. 2-3 in het voordeel van AA Gent. Dat doorgaat naar de League Face.

0: Een ongezien slot hebben we nog meegemaakt daar in Schotland bij Hibernian. Toch nog 2-3 voor AA Gent richting de league phase van de Conference League dus. En ook voor Anderlecht was het al binnen eerder vanavond voor de Europa League. Heenwedstrijd gewonnen met 0-3 en daarnet ook in eigen huis tegen Kairat Almaty met 3-0. Een minder positief scenario was het voor Sint-Truiden vanavond, want geen Europa League voor de Canaries. Het won de heenwedstrijd met 0-1, maar kon het niet afmaken in Cyprus. Daar duidelijke cijfers op het scorebord met 4-2 tegen Omonia, liever Nicosia. We gaan luisteren naar de reactie van Ela Sebaoui bij Stef Wijnands.
1: Ela Sebaoui, ik denk dat de conclusie terecht is dat Nicosia betere ploeg is dan Sint-Truiden over die twee wedstrijden. Wat vind je?
2: Ja, we wisten natuurlijk op voorhand al dat hier een heksketel ging worden, dat het moeilijk ging worden. Voor mij persoonlijk vallen er iets te veel goals gewoon tegen ons. We weten dat we hier gewoon anders moesten komen spelen. We weten dat de supporters achter hun staan hier. En ja, voor mij persoonlijk, ja, twee goals wel mooi, maar ik kwam meer met het gevoel om een mooie teamprestatie neer te leggen. Dat is vandaag niet gelukt.
1: Wat vond je het moeilijkste aan de wedstrijd? Aan de bal niet goed genoeg? Verdedigend toch ook wel wat steken laten vallen met pasen binnendoor. Eigenlijk de paaslijn moeten afsnijden toch ook?
2: Ja, we hebben ook gewoon goed beoordeeld van de eerste wedstrijd bij ons thuis. We wisten waar hun sterktepunten lagen. Natuurlijk met die dieperens bij ons in de rug. Veel bewegende spelers. En ja, ze doen ons vandaag daar heel erg pijn mee. En bij ons inderdaad, zoals je zegt, de kwaliteit was niet goed genoeg. Ja, natuurlijk, de hitte speelt ook een rol, maar dat geldt voor de twee ploegen. Dus ja, algemeen was het gewoon niet genoeg om door te gaan naar die Europa League.
1: Is de conclusie simpel. Wat vooraf al gezegd werd, Sint-Truiden in de Conference League, is misschien ook meer te rapen.
2: Ja, natuurlijk. Nog steeds natuurlijk mooi voor ons. Nog steeds geschiedenis voor de club natuurlijk. We gaan natuurlijk aan het aan met een goed gevoel. We weten dat het nog steeds historisch is voor de club. We gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk ploegen te winnen. We gaan morgen eerst kijken naar de loting natuurlijk. Maar we mogen gewoon trots zijn tot waar we hier toe zijn gekomen. Natuurlijk jammer van die Europa League, maar we gaan gewoon kop omhoog en door.
1: Heb je het gevoel dat de kopjes wat naar beneden zijn gegaan nu?
2: Ja, natuurlijk. Vandaag mag dat ook. Vind ik ook heel terecht. Iedereen wil natuurlijk naar de Europa League. Dat is voor mij persoonlijk ook een kinderdroom sinds klein. Jammer genoeg valt die vandaag in stukken. Maar ik focus me nu gewoon op de Conference League en we gaan morgen kijken naar de loting.
1: Nu weet je niet tegen welke ploeg, en anders had er misschien Milan en zo kunnen uitkomen. Nu kan je misschien naar de Fareur.
2: Ja, inderdaad, er waren heel mooie ploegen bij. Het is nooit te laat. Je weet, kan het nog binnenkort in de toekomst. Dus we gaan het zien en nu gewoon focussen op de Conference. Sportza.

0: Uitkijken morgen dus naar de loting van de Europa League en de Conference League. Dat volg je uiteraard allemaal via Sporza, via de socials en de website.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
4: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk, met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe, mevrouw Verlinde.
3: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
5: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
3: Dankjewel, Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze vierde ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Biancone scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnio Nicosa. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui. Dan is 24 graden de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
2: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
1: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olie-embargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
3: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
1: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0-zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
4: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
1: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en thuisland Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik in.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik peisde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo?

mijn caravannenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer ter voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel een kaart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

Nu kwek ik zwins aan kwekkenschapen. Ik stik een kuns in het hondenkot. Ik zaai mijn pelouse van mijn rat.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse havenstad Kherson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie, omdat Rusland de aanvallen op essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Kherson wonen naar schatting nog zo'n 60.000 mensen. In de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd als gevolg van een massale toestroom van kwallen. Die komen terecht in de zeewaterpompstations en ze verstoppen de filters, waardoor het koelsysteem van de centrale niet meer goed kan functioneren. Het is niet de eerste keer dat er een kwallenprobleem is. Ook de vorige weken lagen er regelmatig reactoren stil. Het probleem met kwallen is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Die kwallen gedijen namelijk erg goed in warmer water. Het was een drukke voetbalavond. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0-zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. En vannacht loont het de moeite om nog even op te blijven. Straks is er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Het hoogtepunt is om 6:12. En de maan zal dan al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn straks. En die kans is helaas wel reëel. Want het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer de komende uren. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wel wat droger. Het blijft minstens 16 graden en overdag krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel rustige nacht toe. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Nederlandse logopedist is in Tongeren veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van 3 kinderen binnen een Limburgs gezin. De man werd gezien als een vertrouwenspersoon. Hij paste regelmatig op de kinderen, maar misbruikte hen dus ook. Intussen loopt ook in Nederland nog een onderzoek tegen hem voor kindermisbruik. De man is nu in Tongeren veroordeeld tot 8 jaar cel en moet de slachtoffers schadevergoeding betalen. Hij mag ook de komende 20 jaar niet meer met kinderen werken. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat het Ontario-meer voortaan het Amerika-meer genoemd wordt. Het meer ligt op de grens van de VS en Canada. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken tussen de twee landen. Volgens Trump hebben de Canadezen de Amerikanen slecht behandeld. Vorig jaar besliste Trump ook al dat de Golf van Mexico voortaan de Golf van Amerika is. In de praktijk heeft die naam geen ingang gevonden en ook op de meeste kaarten staat nog altijd de oorspronkelijke naam. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon dus in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil is er altijd in blijven geloven, zegt hij.
3: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
2: Er was nog meer Europees voetbal. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. Het kan nog regenen de komende uren, mogelijk ook met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het in het meeste van het land wat droger. Het blijft ook minstens 16 graden. Daarna krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag. Met soms een bui, hier en daar een opklaring en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.